0: Hier is de lek waar het om draait. Nu moet het gebeuren. Gewoon 5 beurten. Klaar.
1: 95. Nog een trippeltje meegepakt met die laatste dart. Ja, dat scorende vermogen van Doby.
0: Ja, we zeiden een lek of 10 geleden. Van Duivenbode zit op 95 scorend. Inmiddels is het 106. Doby zit op 108. Scorend is Van Duivenbode in de laatste fase van de wedstrijd. Gewoon Doby de baas. Sick. Maar ja, het moet nu allemaal in deze lek.
1: 94 punten is de voorsprong van Van Duivenbode in zijn eigen lek. Wat haalt Doby daar vanaf?
2: 58.
1: Niets, bijna niets.
0: Oeh, de familie van Doby vindt het spannend. Iedereen vindt het spannend.
1: Die zit te laag. Die blokkeert ook. Ja, er wordt nu een beetje getrokken aan die pijlen. De mannen voelen de druk, hè. Je ziet het aan alles. Pijlen worden onder de trippel getrokken.
0: Ja, het gaat niet meer zo vloeiend als een paar leks geleden bij allebei. Dat maakt het ook mooi.
1: Ze moeten allebei.
0: Hier wel een beurt met 2 trippels voor Doby. Hij neemt een kleine voorsprong.
1: Kan je ongedaan maken, maar weer wordt hij er ver onder getrokken.
0: En weer een beurt zonder trippels. Oeh, wat een matige lek van Van Duivenbode, zeg. 12 pijlen gegooid. Hij is pas halverwege.
1: En daar is Doby weer met die trippels. Ja, daar is Doby weer. Hij had er al 10 en hij heeft er nu 11.
0: En hij staat weer op 70. Van Duivenbode moet naar de 18 toe. Heeft een triple nodig. Maar gooit een lek van niks. Zo eerlijk moet het ook zijn. Hij heeft 5 beurten gegooid. En hij staat nog ruim in de 200.
1: Ja, en voor de 9-9 en een verlenging van de wedstrijd. Want er moet met 2 leks verschil gewonnen worden. En gaat dubbel 16 de 9-9 brengen. Nee, zeker niet. Maar ja, hij komt ervoor terug. Dit zijn situaties in de wedstrijd die zijn niet te trainen. Dat zit goed in je hoofd.
0: Dat klopt. Alleen het is by far de slechtste leg in de wedstrijd van Van Duivenbode. Hij heeft inmiddels 6 beurten gehad. Hij staat inmiddels op de finish. Dit is Doby. Dan laten we nu naar de mooie woorden luisteren van Kurt Behrens.
2: With the score standing at 9 legs all, the match must now be won by 2 clear legs. Should the match reach 12-12, the 25th leg will be a sudden death leg. 19th leg, Chris to throw first. Game.
0: En weer is het Kirk Babbitt die de verlenging aan mag kondigen. Net zoals gisteren. Bij Bunting tegen Zonneveld.
1: Ja, nu moet Dirk wel in gaan stappen, want jongens. Wat een matige lek was die vorige lek. Ja,
0: die lek moet echt snel uit je systeem.
1: Ja, dan is dit de wet van Murphy.
0: Het ligt nog steeds dicht bij elkaar. Maar Van Duivenbode stond 9-7 voor. Daarna natuurlijk een prachtige 12-darter van Chris Doby. Terwijl dat Van Duivenbode zelf op 100 stond te wachten. En ook een goede lek. Toen een matige lek. Toen was het een break in 17 darts voor Doby. Dat werd 9-9. De spanning stijgt in de Winter Gardens in Blackpool.
1: Ja, en Dirk is er eventjes kwijt. Die moet dit echt gaan verwerken. Want straks komt er een lek die je absoluut niet mag verliezen. Dan ben je de partij kwijt als Doby deze lek weet te winnen.
0: En Doby vindt weer een beurt met 2 trippels. Ja, dat vertrouwen is nu natuurlijk een stuk omhoog geschoten bij Hollywood.
2: Sick. Richard Maguire, 140.
1: Hoofdje gaat al een beetje hangen bij Dirk.
0: Ja, zo. Een paar minuten geleden mocht je gaan gooien voor de wedstrijd. Zo moet je gaan gooien om in de wedstrijd te blijven. Dan is de druk nog hoger.
1: 58 voor Doby om op voorsprong te komen. 120. 10. En daar is sinds een lange tijd weer de voorsprong voor Doby.
0: Ja, laatste 3 legs gewonnen door Hollywood. En zo eerlijk moeten we ook zijn. In die 3 legs heeft Van Duivenbode geen 1 pijl op een dubbel gehad. heeft zelfs geen één keer voor de finish mogen gooien. Stond één keer op 100 te wachten, één keer op 164. En de laatste lek, nog ruim in de 200. Daar moeten trippels gevonden worden.
1: En de laatste keer dat Dobie op voorsprong stond, dat was aan het einde van de eerste sessie. Toen kwam hij 3-2 voor. Sindsdien heeft hij eigenlijk altijd achter Van Duivenbode aangelopen. Maar hij heeft nu op een heel belangrijk moment de voorsprong gepakt.
2: Ai,
0: ai, ai. Zou het dan toch wegglippen uit de vingers bij Dirk Van Duivenbode? Jammer dat er niet nog een trippeltje bij kwam. Daar komt Dobie weer. Ja, weer een beurt met twee trippels van Dobie. Zo houdt hij een kleine voorsprong. Van Duivenbode moet nu op een finish geraken. Doet dat. Had 160 over.
1: Maar wat laat Dobie staan? Hele belangrijke score voor hem. Begint met de triple. Ja, daar is hij weer hoor. Dik onder de 100. Van Duivenbode om het vege lijf te redden. 160 moet uit. Eerst is raak. Tweede erbij. Kom.
0: Ja, hij is een beetje gezakt die pijl. Dus hij kan er niet echt gebruik van maken. Zie je, ja, hij zit nu te vloeken op die borden. Omdat die eerste pijl zakt.
1: Die zakt
0: en hij kan er dus niet gebruik van maken.
1: Hij zal toch zo zeggen. Ja.
0: Dit is Dobie. Vanaf 70. Dit is voor de wedstrijd. En normaal gesproken komt er een match dat aan. Voor Dobie. Via 20. En dubbel 16. Maar de eerste matchdart gaat ernaast voor Hollywood.
1: Alles zit in deze wedstrijd. Van Duivenbode 3-0 om de stand gelijk te brengen. Zou een goede marker zijn, zou je zeggen. En dat is het ook. Het is weer gelijk. Ja, zij worden gek.
0: 10-10. We gaan nog even door.
1: Alles wat de cijfers op voorhand zeiden van deze wedstrijd. Ja, dat komt allemaal uit.
0: Wat een krankzinnige wedstrijd. Er stond 6-4 halverwege. Dan had het misschien wel 7-3 of 8-2 voor Dobie moeten staan. Toen kwam er een heel gedeelte aan. Waar Van Duivenbode sterker was. Tot 9-7 was hij de baas. Daarna gooide Van Duivenbode niks meer. Toen pakte Dobie 3 legs op rij. En werd er in de vorige leg de eerste matchdart gemist door Dobie. Het staat 10-10. Wat een wedstrijd.
1: Ja, en dan nu op dit moment gooi je beide mannen twee keer 140 in de lek. Op het moment dat de druk het hoogst is. Dat is wel knap als je dat op zo'n moment kunt.
0: 6 trippels met de eerste 9 darts van Chris Dobie. Wat kan Van Duivenbode?
1: Je had er 4 en daar blijft het ook even bij. Wel op een finish. Maar ja, eerst Dobie, 87. Om maar weer eens op voorsprong te komen. 70 over.
0: Ja, zal nu toch voor de 20 gaan. Ja. Omdat Van Duivenbode op een finish staat. Gaat ook voor de 20. En voor de tweede keer deze wedstrijd mist Chris Dobie de bullseye. Mag Van Duivenbode ook naar de bullseye? Het antwoord is nee.
2: 93.
1: En komt Dobie weer terug op 25.
0: Het laatste trippeltje was misschien nog wel lekker voor Van Duivenbode.
1: Ja, want Dobie in dubbels is niet altijd een garantie.
0: Deze dubbel 8 wel hoor. En je ziet wat het betekent. Ook bij Mama Dobie. En nu is het Van Duivenbode weer met de rug tegen de muur. Weer moet hij zijn eigen lek houden om in de wedstrijd te blijven. Wat een begin van deze middagsessie. En dan krijgen we nog 3 wedstrijden, Co.
1: Ja, geweldig toch. Maar dat hadden we al gezegd op voorhand. Hè? We krijgen een geweldige middag. Nou, en we worden verwend al hoor. Meteen in de eerste wedstrijd, zoals je zegt. Ja, dit soort wedstrijden mogen voor mij ook rustig 2 uur duren. Alles zit erin. Geen 2 trippels voor Dobie, gelukkig maar. Geen finish voor Dirk naar deze. Maar wel goed hersteld hoor, die 1. Ja, dat was zeker belangrijk. Dobie kan natuurlijk nog wel op een finish geraken. Probeer alvast met de tweede pijl voor de boel te gaan. Dus geen finish. Want de boel wordt gemist.
0: Even goed wegzetten.
1: Van Duivenbode. Dit is maar 43. En nu kan Dobie natuurlijk wel het initiatief pakken in deze leg.
0: Die trekt hij eronder, dan moet hij opzij stappen. Hij wil wel bovenin blijven natuurlijk. Ja, die andere kan er tussendoor. Maar hij blijft eronder hangen. 2 trippels nodig voor Duivenbode. Deze gaat niet uit.
1: En geen 140 finish voor Van Duivenbode. Dus komt er dan misschien nog een wedstrijdpijl aan voor Chris Dobie. Hij mist er alleen om 11-9 te winnen. En daar gaat er nog een komen. Het wordt weer een bolzaai. En wedstrijdpijl 2 wordt ook gemist. Maar ja, nu Van Duivenbode op 95. Welke route gaan we op? Hij lijkt naar beneden te kijken. Triple 19. 2 keer dubbel. Oh, en die zit er ver vandaan. En dan wordt die laatste pijl nog uit de frustratie weggegooid. En dan is het Dobie die nu gewoon 2 pijlen voor de dubbel krijgt.
0: Ik kan me niet voorstellen dat hij nou nog een keer gaat missen.
1: Maar ze worden wel gemist. Inmiddels 4 pijlen ernaast voor Dobie. Van Duivenbode leeft nog.
0: Hoeveel levens heeft Van Duivenbode? 2 darts om heel even te blijven in die wedstrijd.
1: Yeah. We gaan gewoon nog door.
0: Hij blijft.
1: 11.
0: Hij blijft Dobie afstraffen wanneer Dobie business maakt. Het is onvoorstelbaar. En die gaat gewoon stoïcijns door, hè? Nummertje 12 voor Chris Dobie. Van Duivenbode staat nog steeds op 4. Maar dat is allemaal niet meer interessant. Deze wedstrijd duurt nog maximaal 3 legs.
1: Ja, Van Duivenbode heeft nu inmiddels wel geluk dat hij nog in deze wedstrijd zit. 3 misses in de vorige leg van Chris Dobie. Oké, een pijl op bullseye mag je missen. Maar die 2 pijlen op dubbel 8, die doen zeer. Nou, Dobie blijft die triples maar pompen. Hij zit nog steeds op een scorende gemiddelde van rond de 110. Van Duivenbode is hem wel inmiddels iets gezakt. Komt natuurlijk door die paar wat matige legs toen Dobie die run van 3 had om in de wedstrijd te blijven. Triple 19 voor dubbel 16.
2: 58.
1: Het is geen 12 dat er, maar hij komt er zo dadelijk voor terug.
0: Ja, je krijgt wel soms wel het gevoel dat Dobie het betere van het spel heeft, maar hij moet het afmaken. Hier is 180 nummer 5.
1: Ja, dit zijn geen matchdarts, dus dan zal het wel uitgaan voor Dobie.
0: Dat is toch een dingetje wat in zijn hoofd gaat zitten, hoor, die dubbels.
1: Wat gebeurt hier dan allemaal?
0: Kansen voor Van Duivenbode.
1: 4 matchdarts ernaast. Nu 3 pijlen gemist om zijn eigen lek te houden. Van Duivenbode. Oh, die schiet eruit.
0: Hij heeft er nog één. Hij heeft er nog één.
1: Wat gebeurt hier dan allemaal, joh? En wat een moment voor Van Duivenbode. Om Dobie hier te breken. Nog een sarcastisch duimpje naar het bord. Want Van Duivenbode en het dartbord zijn totaal geen vrienden. Maar hij staat wel 12-11 voor. En hij mag zelf gaan gooien voor de wedstrijd.
0: Ja, en hij krijgt hem ook wel een beetje in de schoot geworpen. Maar je moet ze wel gooien, die dubbels. En dat doet Dobie niet. En Van Duivenbode wel, maar nu die trippels.
1: Toen hij 9-8 voor stond.
0: mocht hij voor de wedstrijd gaan gooien. Toen was het een puddingbeurt. Een puddinglek. Nu begint hij met 140. Je zou toch denken dat Dobie ergens een keer moet breken? Er is toch maar zoveel wat de mensen aan kan mentaal. Eén goede leg, Dirk. Eén goede leg. En je bent er. Ja, die schreeuw heeft geholpen, hè. Kijk eens.
2: 95.
0: Dit is goed. Trippeltje meegepakt. Ja hoor, helemaal prima. Hij heeft er 3 nodig om er voorbij te komen. Een beetje voorbij te komen, hè. Niet eens veel. Daar is Dobie weer. Met zijn 13e maximale score. Hij weet van geen opgeven. Laten we ons dan vasthouden dat dat een ongeluksgetal is. Dus dat het hier nu ophoudt. Voor Dobie. Oh, wat komt Van Duivenbode daar goed weg. Met die, als hij een single 20 had gegooid, had het geen finish overgelaten. Maar hij voelde zoveel vertrouwen in die triple 20. Dat hij besloot om door te gaan. En nu, met 126, mag je natuurlijk op dezelfde triple blijven. Voor de wedstrijd. 4x19. Dat is een minimum vrijste. Om de eerste heen. Nog geen matchstart voor Van Duivenbode. Maar Dobie staat nog op 170. Oeh, en dan valt dit ook heel erg tegen voor Van Duivenbode. Hij laat nog 82 over. Wat gebeurt hier allemaal?
1: Ja, dit zou er wel eentje zijn hoor, als hij dat op dit moment kan. Dat kan hij niet. Maar hij gaat hem wel goed wegzetten.
0: Dobie miste 4 matchdarts. Hoeveel matchdarts komen eraan voor Van Duivenbode?
1: In ieder geval
0: voor de zijn. Hij gaat naar tops. Hij is 5 uit 8 op tops. Hij is nu 6 uit 9 op tops. Van Duivenbode flikt het. Hij stond 9-7 voor. Uiteindelijk moest hij een goede leg gooien. Deed hij het niet. Toen leek het naar Dobie te gaan. En ineens de laatste 3 legs. Allemaal naar Van Duivenbode. Wat een wedstrijd. Wat een krankzinnig begin van deze middag. En dan krijgen we Gary Anderson nog. We krijgen Michael van Gerwen nog. We krijgen Clayton nog. Wat een middagsessie.

0: dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
2: So, I think you should go now myself.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
4: Ja, voordat we naar de tweede partij gaan, gaan we nog even terug de geschiedenisboek in. Nou, misschien wel een van de mooiste finales op de World Matchplay. Die gaat tussen Gary Anderson en Mensur Sojovic. Geniet even van deze misschien wel iconische finale van de World Matchplay van 2018.
5: Gary Anderson, 16-11. 20 for Tops.
6: 58. Mensur Class.
5: Got to go. Got to go.
7: Yes, to go five behind. At this stage, huge task to get back from there. 15 or treble. Bull. Oh, Mensur. Magical Mensur. Will Anderson get a dart at double? He will now. Tops. Brilliant. That really is world class.
4: Oh, that's unlucky. Well, that's unlucky. Highly improbable. But this is what happens around the bullseye area. There's more wire there than anywhere on the board, basically.
7: Yes, in another match, in another tournament, on another stage, Anderson would have laughed then. He's not laughing now. It's no laughing matter.
6: 38.
7: Oh, he looks rattled.

display. Coming to you live

0: De zaal heeft duidelijk zijn favoriet gekozen. En dat is natuurlijk de kampioen van 2018. Dat is deze man, de Flying Scotsman Gary Anderson. We hebben het net gezien in die prachtige finale tegen Suljovic. En uiteindelijk hij was die de beker op mocht tillen. In de verlenging was het de Flying Scotsman die de World Matchplay won. En wat is het goed om deze man weer te zien op het podium. Want ik heb het even teruggezocht, meneer Stompey. De laatste keer dat we Gary Anderson op het podium zagen was 18 april van dit jaar. Dat was op een Eurotour in een verloren wedstrijd tegen Nico Springer. Daarvoor was het de UK Open. Dus zo lang is het geleden dat Gary Anderson op een podium heeft gespeeld. Want Gary Anderson heeft namelijk helemaal geen zin in Eurotours te spelen. Dus we zijn ook wel benieuwd hoe Gary Anderson ervoor staat.
1: Ja, dat weet
0: maar daar
1: je.
0: Weet jij alles van.
1: Ja, bij Gary weet je daar nooit wat van. Want bij Gary is dat maar hoeveel zin heeft hij erin. Maar hij ziet er goed gemutst uit. En ik verwacht wel dat hij zo langzamerhand, terwijl hij zichzelf weer eens een keer wil laten gelden. Een podium waar hij al een keer, je zei het al, het toernooi gewonnen heeft. In 2020 verloor hij op de finale van Dimitri van den Berg. Maar de laatste 5 jaar is het of laatste 16 of eerste ronde. En dat is om en om. En de laatste keer was de laatste 16.
0: Dus het wordt tijd voor een succesje. En dan kan je maar beter gelijk beginnen met de maximale score.
1: Ja, Ryan Joyce die heeft hier op dit podium nog nooit een wedstrijd gewonnen. Hij heeft 3 keer meegedaan. Hij heeft 2 keer vorig jaar en het jaar daarvoor in 24 van Bunting verloren. En zijn eerste keer was in 2020, toen verloor hij de eerste ronde van Whitlock.
0: Oh, Anderson! Nou, wat zou Gary Anderson op een podium kunnen? Het is best lang geleden. Nou zegt Gary Anderson, ik begin gewoon met 2 keer 180. Nog wat Joyce, er ook nog eentje om er gewoon 3 van te maken in de eerste leg. Dit is Anderson. Maar nee, het negentje gaat uit beeld. Het had wat geweest, zeg. Het had wat geweest.
1: 17. Ja, want alle eerlijkheid, Marco, een Eurotour podium kun je niet vergelijken met zo'n podium. Dus wat dat betreft is het best wel lang geleden dat hij...
0: Ja, de UK Open was de laatste match natuurlijk. We hebben hem nog een actie gezien op de World Cup samen met Cameron Menzies. Nou, dit is individueel. Dit is waar het om draait.
1: 14 tops.
0: 12 dat er voor Gary Anderson. Maar we moeten ook niet vergeten dat Ryan George gewoon... Na 9.000 op 50 stond.
1: Ja, een levensgevaarlijke tegenstander, Joyce. Stoïcijn zoals die is. Maar het is of alles of niets, hè, bij Joyce. Dat is dan ook alweer een beetje.
0: Ja, en toch heeft Joyce best een goed seizoen, hoor. We zien hem dit jaar eigenlijk op alle Eurotours spelen. Hij had gewoon goede resultaten. We hadden dit jaar al de finale van 1 Eurotour. We hadden ook al verschillende kwartfinales. Ja, hij resulteerde ook in een vrij gemakkelijke plaatsing voor de World Matchplay. We waren uiteindelijk nummer 11 van die ranking. 1 plekje boven Van Duivenboden.
1: En als je kijkt naar de laatste 25 wedstrijden, heeft hij er toch 15 gewonnen. Dat is best een goed aantal, hoor.
0: 96. Ja, van Anderson is dat natuurlijk ook ongeveer zo'n percentage. Maar die gooit eigenlijk alleen maar zijn wedstrijden op Players Championships. Benieuwd of we hem nog gaan zien aan het eind van het jaar op Eurotours. Voorlopig heeft hij gewoon zijn zinnen gezet. Ik sta gewoon nog in de top 16 van de wereld. Ik maak me niet druk. Ik doe gewoon waar ik zelf zin in heb.
1: Ja, het scheelt hem een hoop tijd in. 60. Waar die andere jongens klagen dat de agenda te druk is. Bepaalt Gary Anderson zijn eigen agenda. Meteen even de druk op voor Joyce.
0: Ja, scorend zit het wel goed bij Gary Anderson in deze wedstrijd. Zeker in de eerste 2 legs. En hij gaat gelijk de kans krijgen om op 2-0 voorsprong te komen. Eerste leg was een 12 darts. En de tweede leg uiteindelijk in 15 darts. Lekker begin van de Flying Scotsman.
1: Meteen de break te pakken. Ze heeft eigenlijk de definitie 2 breaks voorsprong.
0: Kijk eens hoe makkelijk dat die eerste pijl weer zit. Hoe perfect dat die pijlen in het bord staan van Gary Anderson.
1: Ja, je kan direct aan hem zien. Hè. Hij heeft echt zijn zinnen erop gezet. 100.
0: Ja,
2: 100.
1: Meteen van kiet af aan zit hij er erg goed in hoor, Gary Anderson. Maar weer eens twee trippeltjes erbij. Onvoorstelbaar. Wat een begin.
0: Ja, een zeer indrukwekkend begin van Gary Anderson. Een scorend gemiddelde van 126. Een overal gemiddelde van 114 en een beetje. Dubbel 8. Voor nog een 12 darter. Dat dan net niet.
1: Voor 3-0 alweer.
0: We zijn drie legs onderweg. Anderson is nog foutloos. Alle kansen die hij krijgt gaan uit. En heeft ook nog geen beurt zonder trippels gegooid. Gemiddelde van bijna 110. Nou, Joyce staat ook fantastisch te spelen. Gooit scorend boven de 115. Met boven de 100 gemiddeld, maar krijgt geen kans. Want Gary Anderson gooit alleen maar trippels.
1: Jongen.
0: Ja, we zeiden vooraf, dit kan wel eens een legendarische sessie worden. Tot nu toe is die legendarisch. Joyce staat goed mee te spelen. Staat er eigenlijk naast. Maar Anderson gaat gewoon door.
2: 100.
1: Ja, je had het in die eerste wedstrijd nog even over dat 180-record. Maar ik geloof er wel aardig in de buurt komen hier op schema te lopen.
0: Uiteindelijk pas over een paar dagen moeten we daarna gaan kijken.
1: Maar
0: dit
1: helpt wel.
0: Dit helpt natuurlijk wel. Joyce weer naar 9 pijlen op 47. In de eerste leg stond hij naar 9 pijlen op 50. Toen mocht hij niet meer. Nu is het voor het eerst dat Joyce op een dubbel mag gaan gooien. En natuurlijk gaat het via 15 en dubbel 16. Want dubbel 16 is de dubbel van Ryan Joyce. En een elfdatter van Ryan Joyce. Wat een begin van deze wedstrijd, zeg.
1: Ja, en zo zie je maar, Marco. Er zijn geen makkelijkere tegenstanders meer. Die zijn er gewoon niet meer.
0: Nee, maar dit toernooi is natuurlijk de elite wat daaraan meedoet. Het is de top 16 van de wereld.
1: Maar dat hadden we vroeger ook al. Daar had je er wel een paar... Pas slagvee bij zitten hoor.
0: Zeker, alleen er zijn natuurlijk nu zoveel toernooien en door al die Eurotours wordt er zoveel op podia gespeeld.
1: Ja.
0: Ja, het is ongekend. Kijk eens naar die gemiddelde. Dus sta je 3-9 achter, heb je maar één kans in 4 legs pijl op een dubbel gehad. Gooi je 110 gemiddeld.
1: Ja, en die pijl was nog raak ook.
2: 134.
1: Ja, want we hebben het wel over Anderson, maar het is Joyce. Ho.
2: 125.
0: Nou, Joyce kan hier het initiatief pakken.
2: 91.
1: Heb je een trippeltje bij met die laatste? Gary heeft er wel 2 nodig, minimaal. Ja, die gooit joh. Triple 19 er nog af.
0: Dat lukt net niet. Laat dus niet tops over. Dit is Joyce. 136. De eerste pijl wordt net gemist. Dus Anderson krijgt de kans vanaf 78 om met 4-1 de eerste pauze in te gaan.
2: 58.
1: Gaat hij waarschijnlijk de triple 18 opzoeken voor dubbel 12.
0: Beide mannen 78. Anderson mag als eerste triple gevonden.
2: 66.
0: Gary. Dat betekent dat de twee pijlen op de dubbel worden gemist. Voor Joyce dezelfde opdracht.
1: Eerste foutje van Anderson. Joyce raakt niet de triple, maar kan nog wel via 20 dubbel 20.
0: Oh, en die is perfect voor Ryan Joyce. Die kan er zo bovenop. Maar het lukt net niet. Anderson in de herkansing.
1: Foutje niet afgestraft door Joyce.
0: Wat een begin van deze wedstrijd. Het is Gary Anderson die met 4-1 voor staat. Beide mannen een gemiddelde van rond de 105. Oi, oi, oi. Dat belooft wat voor de rest. Ja, natuurlijk zitten we te genieten van deze wedstrijd. Beide mannen over de 105 gemiddeld. Maar natuurlijk willen we alles horen van Dirk van Duivenbode. Hoe hij die rollercoaster overleefd heeft van Chris Doby. Laten we snel naar Dirk gaan.
3: Wat een krankzinnige wedstrijd, Dirk. Die op en neer ging. Van hem naar jou, van hem weer naar jou. Maar uiteindelijk sta je wel als winnaar. En daar moet je enorm blij mee zijn.
4: Nou, ik ben perfectionist. Ik ben, je wint. En uiteindelijk win je misschien wel mijn geluk ook. Alleen vond ik mezelf wel de betere speler. Maar ik heb er echt op, ja, soms een beetje te handen op momenten kunnen we stellen.
3: Is dat te verklaren op een of andere manier?
4: Ik heb wel verklaringen, maar die... ja, daar werd ik zelf ook even boos om, want dat sloeg helemaal nergens op. Er waren een paar dingen in mijn hoofd. Gewoon. Kijk, weet je wat het is? Al sta ik tegen 100.000 man, ik heb altijd het gevoel dat ik één iemand moet hebben in de zaal die voor mij is, dat is genoeg. Maar op een gegeven moment zoek ik opzij te kijken en ik denk, ja, die zijn ook niet voor mij. Ja. Want mijn gast had er vanochtend afgezegd. En precies wat ik zeg, als ik 100.000 man tegen me heb en ik heb er eentje voor me, dat is genoeg voor mij. Want dan kan ik daarnaar kijken en die doet dan zo en ik doe zo. En nu zit ik zit te juichen en denk, ja, voor wie juich ik? Want ze zijn allemaal tegen me. Maakt ook niet uit. Persoonlijke analyse had ik, zeg maar, na sessie 1. Ik ging af en toe veel te snel. Hij is wel een speler in mijn tempo, maar te snel voor mij is ook slordig. En dat merkte ik best veel. Ja, dus anticipeer je dan op naar naar de eerste sessie. Sessie 2 is goed. Ja, en dan aan sessie 3 pak je dat eigenlijk niet door. En zeker voor mij toen ik 9-7 of 9-8 was, dat ik mocht beginnen voor de wedstrijd. Nou, dat was een lek met één triple.
3: Ja,
4: ja, dat is gewoon ongelooflijk dramatisch. Weet je, als je daar gewoon voor mij, ik denk als die in 6 beurten uitgooit, win ik gewoon de wedstrijd. En nu ga je de tiebreak in en dan moet je geluk hebben. Nou, dan kan je zeggen van ja, oké, hij wist wedstrijd pijlen. Maar ik vind een lek niet uitgooien 18 pijlen zonder wedstrijd pijlen. Dat is indirect ook, ja, dat is veel grotere kans dan... Maakt niet uit.
3: Het is een kunst om een wedstrijd pijl raak te gooien. Dat blijkt altijd weer in iedere wedstrijd. En als hij hem mist, so be it. Jij gooide hem wel raak.
4: Weet je, ik had wel de hele pot. Kijk, ik voelde me niet fantastisch, maar ik voelde me goed, maar het ging niet goed. En ik zag aan hem dat hij zenuwachtig was op momenten. En ik had wel zoiets van, ja, ik heb het gevoel dat ik mis omdat ik gehaast ben, afgeleid. Maar ik zit er wel lekker in. Maar hij zat er lekker in, maar op zijn dubbelst. Ik zag zijn handen trillen. Ik zag hem echt trekken aan die pijlen en ook ver mis. En ik had wel zoiets van, ja, je hoeft me geen kans te geven, want ik ga hem wel pakken. En dat doe je dan uiteindelijk ook wel. Ja. Dat is dan best lekker.
3: Dat is zeker lekker, Dirk. Gefeliciteerd. Nou, we gaan je in de tweede ronde zien.
4: Ja, maar ik zeg gewoon niet fantastisch, maar ja, wel gewonnen. Je hoor je me niet.
3: Winnen is winnen.
4: Niet altijd, hè. Maar vandaag wel.
0: Ja, hier nog even in herhaling die dubbel 6 van Gary Anderson. Waar Ryan Joyce natuurlijk één pijl miste op die tops. Die pijlronde lag zo mooi. Maar hij werd wel gemist en dus is het 4-1 voor Gary Anderson. En tot nu toe mag ik toch wel zeggen een fantastische wedstrijd. Want we denken dat Gary Anderson met een score het gemiddelde van 115 goed staat te gooien. Kijk even naar het score. De gemiddelde coaster B van Ryan Joyce.
1: Ja, nagenoeg 123. Het is...
0: 123, gooi je scorend gemiddeld. Ben je 1 en 2 op de dubbels.
1: Mis je maar één dartje op de dubbel.
0: En je krijgt gewoon geen kans. Sta je 4-1 achter. Ongelooflijk. Wat een pot.
1: Maar ja, nu is de break geweest. Hoe zijn de mannen eruit gekomen? Dat is dan altijd wel weer de vraag. Nou, Henderson begint alweer met het trippeltje. En nog maar één.
2: 118.
0: Hij begon de wedstrijd met een 180. Hij begon de wedstrijd zelfs met twee keer 180. Hij denkt, nou, de break is voorbij. Laat ik gewoon weer met een maximale score beginnen. Inmiddels was het nummer 4.
1: Maar je ziet aan alles dat Gary Anderson zin heeft in dit toernooi. Ja, die pijlen gaan ook strakker hè, dan de laatste keren dat ik hem zag spelen. Er zit weer veel meer power in die arm. Niet krachtige power, maar snelheid.
5: 98. 60.
1: Ja, en toch liggen beide mannen wel als tegen elkaar spelen. Dit is de zevende keer dat beide mannen elkaar tegenkomen in een officieel duel. Het staat 4-2 voor Gary Anderson. Maar als je naar die gemiddeldes bekijkt tussen beide mannen, dat is alleen maar ruim boven de 100 bijna. Ja, het zijn echt krankzinnige wedstrijden tussen deze twee.
6: Het is echt een wereldkampioenschap rammen.
1: Ze speelde al een keer op de Grand Slam of Darts in de groepsfase. Toen was het Anderson die met 5-1 won. Ze speelde ook al een keer in de finale op een vloertoernooi. Dat was in 2023. Die ging ook naar de Flying Scotsman. 144 voor Ryan Joyce. Wordt geen dubbel 18. En dan was het Anderson die alweer staat te wachten naar 12 pijlen op dubbel 12.
6: En dan mag die Joyce nog eens een keertje gaan breken.
1: En weer een 13-nutter van Gary Anderson. En dan wordt Joyce misschien wel de beste wedstrijd ooit op televisie. Hij wordt aan de kant gezet als een klein kind.
6: Ja,
1: hoe kan
6: één,
1: dat nou?
6: Eén leg gewoon in 11 darts en de rest is allemaal naar Anderson gegaan.
1: 180 nummer 5.
6: Ja, dat ene dartje die hij miste was misschien wel cruciaal voor Joyce. Daarin had hij 3-2 kunnen maken, dat deed hij niet. En er stond 4-1 voor. Maar je kan er bijna een lineaal langs leggen. En dus een 12, 13, 14, 15 en 16, dat is relax.
1: En weer begonnen met 180, 140. In leg 7 van deze wedstrijd. Scorend gemiddelde rond de 120. Overal gemiddelde van 111.
6: Ja, en als je weet dat er na 6 dat 181 overstaan, dan weet je dat deze naar alle waarschijnlijkheid ook weer in 4 beurten uitgaat.
1: Oh, wat is dit goed. Wat is Anderson goed. Hij staat na 9 pijlen op tops. Ja, een 10 dat er, die hadden we nog niet. Je hebt net dat rijtje opgenoemd. Een 10 of een 11 dat er missen we nog. Nou, beginnen maar met die 10. Dan hebben we die alvast gehad.
6: Precies dat. Die 11 dat er, die heeft Joyce al, dus dan kunnen we die mooi ertussen voegen.
1: Stomp je vraagt. Gary Anderson draait. 10 darter van de Flying Scotsman. Het gemiddelde stijgt naar 112.11.
5: 100.
1: Ja, dan zagen we gisteren Luke Littler een gemiddelde van 109.5 gooien. Dat was het 9e hoogste gemiddelde ooit op de World Matchplay. Op dit moment staat Gary Anderson, als hij dit gemiddelde vasthoudt, op het 4e gemiddelde aller tijden. De World Matchplay levert altijd, Ko. Het levert altijd.
6: Absoluut waar.
1: En dat komt omdat hier gewoon de 32 beste spelers van de wereld het tegen elkaar opnemen.
6: Zeker de beste 32 van het laatste jaar. Dat sowieso.
1: 100%. En tuurlijk, het WK is fantastisch. Maar het WK van de 128 tourcardhouders, daar plaatsen zich gewoon ruim 80 man voor. En tuurlijk, het WK is het mooist. En tuurlijk, het WK is het grootst. Maar voor het dartspektakel is de World Matchplay het toernooi. Want gewoon vanaf ronde 1 is het gelijk gas geven. Het is gelijk 100 plus gemiddeld. Dus je ziet hier alles.
6: Ja, en je weet gewoon dat je de mensen in vorm te pakken hebt.
1: Joyce na 9 pijlen op 116. Hij moet naar dubbel 18. En weer één pijltje op een dubbel gemist. Ja, als Anderson dat dit ook nog doet.
6: Ja, dan kun je net zo goed met één handje gaan schudden. Dan is het echt wel klaar.
1: Doet die dit dan ook nog?
6: Oeh, die zit er net boven.
1: Hij zat wel mooi. Die
6: hij zat wel heel mooi.
5: 100. Ryan Rakai, 36. Games on the 8th leg. Ryan Joyce. 9th leg is Gary to throw first.
1: Game on. Eerste pijl in de triple van Gary Anderson ligt boven de 50%. Ja, dan is het makkelijk darten. En zeker voor Gary Anderson.
6: Ja, dan zie je toch weer, nu ook weer, wat voor een natuurtalent het is. Die hoeft niet alle weken te gooien. Die hoeft niet elke week op het podium te staan. Het hoogste gemiddelde ooit van Gary Anderson op de World Matchplay is 106.06. Dat was in de halve finale tegen Jeffy de Zwaan in 2018. We zijn nu 8 jaar verder. Gary Anderson gooit 113 gemiddeld. Alsof het niks is.
1: Ja, het is heel knap. En al zo lang. En eigenlijk is iedereen wel een beetje fan van Gary Anderson. Ik ken geen mensen die zeggen, nee, daar heb ik helemaal niks mee.
6: Niet een beetje fan.
1: Nee, mega fan.
6: Mega fan. Ik denk ook wel jaloersmakend voor de rest. Gary Anderson, het maakt hem geen bal uit. Of dat hij nou nummer 6 van de wereld staat, of nummer 5, of nu nummer 12. Hij pikt zijn eigen toernooi uit. Hij zorgt gewoon dat hij overal bij is. En dan laat hij toch nog even zien dat de oude meester het nog kan. Wat is het een genot om naar te kijken. En zeker als Anderson in deze vorm steekt. Ja.
1: En dan snoeit hij iedereen de mond. En als je dan die Anderson nog kent uit de BDO-tijd. Die op een WK maar geen eerste ronde kon winnen.
6: Nou, de dubbels zijn ook zo goed verzorgd bij Anderson. Hij is boven de 50% op de dubbels. Het is tot nu toe een masterclass van de Flying Scotsman. Joyce speelde een geweldige wedstrijd. Maar komt er niet aan te pas en je ziet het. In de eerste sessie was het nog uitstekend, ging hij goed mee. Maar je merkt tot nu toe dat het breekpunt inmiddels wel is aangekomen bij Ryan Joyce. Hij weet ook, deze middag is er gewoon niks tegen te beginnen. Dan denk je de eerste sessie 105 gemiddeld. Het is fantastisch. Kijk even naar die gemiddeldes van sessie 2. Ko schudt het hoofd. Ben je blij dat je gestopt bent, Ko?
1: Ja, maar dat was ik toen ook al.
6: Dat was je toen ook al.
1: Nee, ja, hier dit. Poef, jongens. Alleen op zijn leeftijd en zolang als dat hij al meeloopt, dat hij dit nog kan opbrengen. Dat is een beetje wat Taylor ook deed. De meesten kunnen dat niet. Die zijn opgebrand, opgesoupeerd. En dan zie je toch dat als je zelf je agenda uitkiest, dat je toch even iets, net iets meer overhoudt. Dus dat doet hij ontzettend slim. En hij blijft maar doorgaan.
2: 137.
6: Ja, het moest ook wel. Want hij was voor het eerst in deze wedstrijd met 2x60 begonnen. Ja, hoe krankzinnig het klinkt. We zitten in leg 10. Het is de eerste leg van Gary Anderson dat hij twee beurten zonder triple gooit.
7: Ja, dat gaat toch nergens over.
6: En weer die eerste zo perfect.
1: En in die vorige 9 legs is er maar 1 leg in meer dan 5 beurten gegaan. Dus het is echt topniveau om te zien.
6: Nog steeds boven de 110 gemiddeld Gary Anderson.
1: Ryan Joyce heeft de 100 gemiddeld moeten laten vallen. Ja, dat is niet zo gek.
6: Dit is Anderson om het 8-2 de pauze in te gaan. Dubbel 12. Eerste sessie werd met 4-1 gewonnen. En de tweede sessie werd ook met 4-1 gewonnen. Staat 8-2 voor de Flying Scotsman. 110.52 gemiddeld. Ze wacht even op de muziek. Maar we gaan echt pauzeren. Wat een masterclass tot nu toe.
7: Krankzinnig toch wat hier gebeurt. Ja, nee. Kijk naar de spirit die hij heeft. Rij je voor jezelf of rij je voor de buitenwereld?
8: Alle vragen gaan over Max, maar niet over Max. Alles is anders, maar één ding blijft hetzelfde.
9: Je kan altijd een vraag tegen hebben over de Ferrari-strategie.
8: Ja? Ja.
9: Voor de...
8: Zo! Ja, dan even normaal,
9: krijg
8: man.
9: Je een heel klein onschuldig schokje.
8: Ik vond het wel leuk om naar te kijken.
9: Ja, ik vond het wel leuk. Het was hartstikke leuk.
8: Ja, okay.
10: Via Play. De beste kijk op sport.

0: things than this man right.
1: Hier zo wat er deze middag allemaal nog gaat komen. We zitten natuurlijk weer nog in de wedstrijd. Gary Anderson, Ryan Joyce. Maar hierna komt de nummer 4 van de plaatsinglijst. Michael van Gerwen. Hij gaat het opnemen tegen Andrew Gilding. En als dat nog niet alles is, krijgen we ook nog Johnny Clayton tegen Damon Hetta. Het kan allemaal niet op deze eerste middagsessie van de World Matchplay 2026 in deze iconische zaal, de Winter Gardens. En Gary Anderson in de eerste 10 legs. 8-2, 110.52 gemiddeld. Het lijkt er wel op, Co, dat Gary Anderson even zijn visitekaartje af komt geven hier.
2: Ja, en tegelijkertijd geeft hij even een masterclass darts weg, zeg. Hey, waren we onder de indruk van Lidl gisteren? Waren we onder de indruk van Espedal? We waren onder de indruk van die wedstrijd van Zonneveld. Maar ja, dit is weer een stapje meer.
1: Ja, zoals eigenlijk altijd. De matchplay levert altijd. Dit is het toernooi waar het om draait na het WK. Als je deze op je cv bij kan schrijven, dan hoor je echt bij de grote.
2: Ja, voor iemand met de kwaliteiten van Gary Anderson valt het eigenlijk tegen dat hij pas één keer gewonnen heeft. Je zou verwachten dat hij meer vaker had gewonnen.
1: Ja, hij heeft natuurlijk ook wel in de periode gespeeld dat er ene heer Taylor en Van Gerwen ook nog wel eens op zo'n toernooi meededen natuurlijk.
2: Ja.
1: Eigenlijk,
2: als je dan dit ziet, dan denk je, ja, daar had hij wel in meegekund.
1: Ja, maar eigenlijk valt het natuurlijk mee dat hij maar 2 finales haalde inderdaad.
2: Ja. En 2 halve finales was het?
1: 2 halve finales daaromheen inderdaad.
3: 140, Gary McKay 141.
1: Nou, voor de break was het 144. Kan 141 daar ook nog horen aan toegevoegd? Het antwoord is natuurlijk, want Gary Anderson is in bloedvorm. Weer een 12-dutter van de Flying Scotsman. Wat gebeurt hier allemaal? En Joyce die kijkt van, oi, oi, oi. Wat heb ik hier allemaal aan mijn fiets hangen?
2: Weet je wat het is, Marco? Het is, eerst vraag je af, hoe lang houdt hij dat vol in die wedstrijd? Nou, schuiven de hele wedstrijd. Nu wordt het de vraag, hoe lang hou je het vol in het toernooi? Om dit telkens weer neer te zetten.
1: Ja, 111 gemiddeld elke keer zal misschien niet gaan. Maar iedereen is wel gewaarschuwd die tegen Gary Anderson zal spelen de volgende wedstrijd. Want het zal niet heel snel naar onder de 100 gaan. Want als Gary Anderson eenmaal op zo'n niveau zit, dan zal dat redelijk zo blijven. Het zou mooi zijn als hij boven de 110 kan eindigen. En even een visitekaartje aan de rest afgeeft van... Jongens, ik ben er nog.
2: En sinds leg 6 heeft Gary Anderson niet meer op de dubbel gemist.
3: 58.
1: Nee, inderdaad. Heeft 6 pijlen op de dubbel gemist. Die zaten allemaal in de eerste sessie. De eerste sessie was het nog 105 gemiddeld. De tweede sessie 115,5 gemiddeld. En nu kan het gewoon in 2 beurten klaar zijn. Joyce laat nog wel een finish over.
2: Anderson gaat hem wegzetten. Hoe goed gaat hij hem wegzetten? Ja, het is Anderson in deze vorm.
1: Zal hem dubbel overlaten. Dat lukt net niet. Maar zo aan alles te zien had hij dat wel heel graag gewild. Dit is Joyce met de laatste kans, zou je zeggen. Maar die gaat ruim mis. En dan gaat Anderson voor de wedstrijd gooien.
3: 83. Gary Rakai 72.
1: Hij is na de break. Na de eerste break foutloos op de dubbels. En nu op het moment suprem. En gaan er 2 pijlen naast de dubbel.
2: Joyce dan om nog even wat langer mee te mogen doen in dit toernooi. Moet hij dubbel 20 gooien. Dubbel 10 dan.
1: Maar het mag niet zo zijn voor Ryan Joyce. In het begin van de wedstrijd liep hij goed mee. Maar was Gary Anderson al de betere. Daarna was het een heel stuk. Een masterclass van Gary Anderson. En Gary Anderson was ongekend. Hij was ongekend goed. Een arme Ryan Joyce. Weer niet gelukt. Gary Anderson, een eindgemiddelde van 109,96. Dames en heren, Gary Anderson is misschien wel een nieuwe titelfavoriet voor de World Matchplay 2026. Wat een wedstrijd.
4: Het WK is dit de meest prestigieuze titel in de darten.
5: Fantastische wedstrijd.
4: Het

0: Play. Via Play. De beste kijk op sport.
1: Ja, daarnet hebben we natuurlijk al even terug in de geschiedenisboeken gegaan met die fantastische overwinning van Gary Anderson. Omdat we straks naar Michael van Gerwen gaan kijken, gaan we ook nog even terug in de geschiedenisboeken naar de laatste gewonnen finale van Michael van Gerwen. Het was tegen Gerwen Price. Leun achterover en geniet van deze heerlijke finale.
2: Dubbel 10. Dubbel 10, het moet gebeuren nu. Zo. Dat zijn wel heel veel missers van Verheerwe. Ja, je ziet zelfs dat Price ook maar niet kan geloven. En weer een triple. En nog een dubbel erachteraan. Ja. Nu is het een keertje Price die mist. En Van Gerwen die kan profiteren. En dat ook doet. Kijk, deze doet dus wel pijn. Oeh, dat is een slechte eerste pijl, zeg, van Price. Nu heeft hij met zijn tweede een triple nodig. Triple 17. En die gooit hij ook niet. Oeh, dit is een matige beurt van die Iceman. Er zijn vreemde krachten aan het werk. Daar in Blackpool. Momenteel. Twee keer tops nu. Maar ja, als de eerste erboven zit, dan heb je geen kans meer voor Gerwen op 130. En dit komt een beetje uit het niets. En deze gaat pijn doen. Als deze erin gaat, gaat hij pijn doen. Dubbel 5. Boom! Bullseye. Om erin te blijven. Hij mist hem en dan is dit voor de wedstrijd, voor de zegen, voor de titel. Triple 17 geraakt. Matchstart meteen erin. Bullseye, nota bene. Michael van Gerwen, een dag na zijn gewonnen halve finale tegen Dimitri van den Berg, laat hij de geschiedenis zich herhalen. In leg 29 ging hij er overheen.

since time went off.

0: voor de 18e keer maakt Michael van Gerwen zijn opwachting op de World Matchplay. Drievoudig kampioen. Is het dan volgende week zondag misschien tijd voor de vierde? Maar hij zei het al bij de Engelse collega's. Natuurlijk wil ik die beker, maar het is een lange weg. En de eerste horde die zal genomen moeten worden is Andrew Gilding. En hij zei het in het interview. Andrew Gilding kan 88 gemiddeld gooien en Andrew Gilding kan 102 gemiddeld gooien. En ik denk dat dat de perfecte samenvatting is van Andrew Gilding.
1: Ja, precies dat. En dan werkt het tempo van Gilding ook niet mee. Dus als Gilding 102 gemiddeld gooit, ja, dan kan het een lastig verhaal worden voor Van Gerwen. Maar ik trap ik misschien een open deur in.
0: Hij is toch daar zitten wij ook hier voor.
1: Huizenhoog favoriet, toch? Laten we nou eerlijk zijn.
0: Nou, huizenhoog, daar ben ik niet helemaal met je eens, Co. Maar dat is misschien ook wel goed.
1: Daarom zitten we ook hier.
0: Inderdaad, ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar het afgelopen jaar, hoe vorig jaar Andrew Gilding het deed op de World Matchplay. Dat was toch indrukwekkend. Hij begon toen met een overwinning op Damon Hetta, 102 gemiddeld. Toen won hij van Duivenbode, 11-5, 100.5 gemiddeld. Toen verloor hij in een zinderende wedstrijd van Luuk Little in de kwartfinale met 16-14. Ook bijna 100 gemiddeld. Ja, als Gilding dat weer kan, dan zal Van Gerwen iets speciaals moeten doen.
1: En hij speelt de laatste twee jaar al de kwartfinale hier. Dus het is geen vreemd podium voor hem. Laten we daar voor staan. Ja. Van Gerwen, 5 keer de finale gespeeld hier, 3 keer gewonnen, hè?
0: Nee, natuurlijk, ik ben het met je eens. Van Gerwen is natuurlijk de favoriet. Maar Gilding en de World Matchplay zijn de laatste jaren een goede combinatie te zijn.
1: Hij is absoluut een hele lastige. En goed. Van Gerwen verdedigt hier natuurlijk die finale die hij speelde 2 jaar geleden. Die verloor overigens, maar dat even terzijde. Ze staat ook wel voor zijn ranking geld wat op het spel.
0: Ja, dat weet hij natuurlijk al lang. Dat heeft hij al lang een plekje kunnen geven. Ja. Tuurlijk zal het misschien nog een heel klein beetje meespelen. Want ja, die befaamde ranking, daar hebben we het natuurlijk over. Inmiddels, als alles opschoot, staat hij inmiddels op plekje 6. Maar het heeft natuurlijk alles te maken, zeg maar, vanaf plek, 4 tot en met 11, die zitten allemaal op een finale plek van elkaar vandaan. Dus er kunnen hele grote verschuivingen gebeuren, dit toernooi.
1: Nou ja, absoluut. De mannen hebben een beetje dezelfde vorm te pakken ook. Hè. 25 gespeelde wedstrijden. Michael won daar 16 ervan, Gilding 15.
0: Dus dat ligt nagenoeg ook redelijk gelijk, zeg jij. Ja. Dus jij zegt.
1: En UK Open, van 2023. Ja, die werd door Gilding gewonnen in de finale.
0: Legendarische finale misschien.
1: Legendarische finale.
0: 11-10 werd het voor Goldfinger. En zo pakte hij zijn eerste major.
1: 97. Ja, toen Van Gerwen 2 jaar geleden hier de finale haalde, toen pakte hij onderweg Gilding weer. In de kwartfinale was het volgens mij. Met 16-10.
0: Dus als we zo alles naast elkaar leggen, zijn we het met elkaar eens dat Van Gerwen de favoriet is. Maar dat het misschien wel eens een heel leuk potje kan worden.
1: Dat hij een hele lastige klank aan Gilding kan hebben. Dat is absoluut waar.
0: Dit is Van Gerwen voor de break. Maar de eerste pijl op een dubbel wordt net gemist. En dan staat er gelijk een flinke opgave hier voor Andrew Gilding. Vanaf 91. Triple wordt niet gevonden. Dan het triple 14. Die gaat er wel in. Hoe is Gilding op de dubbels? Die is goed. En dan is dat toch een klein tikje voor Van Gerwen. Die zelf een kans kreeg vanaf 104. Dan zie je die pijl ernaast gaan vanaf 91. Dan denk je, oh lekker. En dan wordt hij toch vakkundig uitgegooid door Andrew Gilding.
1: Ja, tegelijkertijd moeten we ook concluderen dat 15 darts niet genoeg was voor Gilding. Maar ook niet voor Van Gerwen. Hebben we even niet die start die we hadden in die eerste twee wedstrijden.
0: Nou, vooral in die vorige wedstrijd.
1: Ja.
0: Ja, misschien nog mooi om een keer te zeggen, maar dat was het hoogste gemiddelde ooit van Gary Anderson.
1: Net geen 110, dat is wel heel jammer, hè? 196.
0: Hij verbrak zijn oude record met bijna 4 punten. En dat 8 jaar later. Het is toch ongekend, Ina? Het is toch ongekend? Het stond op 106 en een beetje. Het is nu bijna 110. En dat op 55-jarige leeftijd. We gaan hem straks nog wel horen bij Arjan van der Riesje. Ik ben benieuwd naar zijn verhaal.

0: natuurlijk door die 91 finish in die eerste leg. Maar komt er bij lange na niet aan te passen in leg 2. En we hebben maar 2-1 van.
1: Ja, dit zien we toch weer veelvuldig van Vergeer worden. Dat het er allemaal weer een stuk strakker uitziet. Enige puntje van zorg wat ik vorige week had toen hij verloor van Damon Hetta. Toen speelde hij ook echt fantastisch in het begin van de wedstrijd. Alleen Hetta liet niet los. En toen zag ik dat Michael onder die druk op een gegeven moment foutjes ging maken.
0: Ja, die paar keer die twee pijlen op de dubbels. Hè? Ja. Dubbel 16, dubbel 18 hoek, dat ging dan net niet.
1: Terwijl dat gezien zijn spel niet nodig was, want hij speelde een fantastische wedstrijd.
0: Ja, dat was de Eurotour. Dit is het toernooi waar het allemaal om draait. Hier zo mooi aan herinnerd. Als je hier zo volgende week zondagavond met de beker omhoog staat. Dit is de titels waar je voor speelt het hele jaar. En dit is natuurlijk het podium waar je het goed wil doen.
2: 57.
0: Ja, nog wat bijzonders. Van Gerwen in de middag op de World Matchplay. Heb je dat interview van Luc Litten nog met de Engelse collega's gezien gisteravond?
1: Nee, die heb ik gemist. Nee. Wat had hij te melden?
0: Nou, eerst ging het natuurlijk over Luc Litten, over zijn eigen prestatie. Toen ging het, wie zijn nog jouw uitdagers? Toen noemde hij ook Van Gerwen. En toen zei die interviewer, die speelt morgenmiddag. Toen zei Litten, hè? Speelt Van Gerwen morgenmiddag?
1: Ja.
0: Die kon het niet geloven dat Van Gerwen in de middag was ingedeeld.
1: Nee, dat is ook heel vreemd. Dat is sinds 2008 niet meer voorgekomen.
0: Dat is toch goed ook, hè?
1: In 2008 speelde Van Gerwen ook in de middag. Toen verloor hij bij de laatste 16 van Wayne Marvel.
0: Is dat goed?
1: Maar dat is ja. Ja, maar dat heeft alles met dat WK voetbal te maken natuurlijk. Die finale die vanavond gespeeld wordt.
0: Ja, maar ze spelen het per blok. Per kwart spelen ze natuurlijk die eerste ronde. Dus de sessie moet er in de middag. En dan hebben ze misschien ook wel een beetje gekeken. Oké, stel met het WK voetbal. Nou, met alle respect. Ik denk als er geen WK voetbal was, dan hadden ze het misschien wel omgedraaid.
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Zullen we nooit weten. We weten wel dat Andrew Gilding na één hele matige lek wel gewoon die andere twee leks oké was en 2-1 voor staat.
1: Ja, oké was. Dus het was 16 darts en 18 darts.
0: Nou, niks meer dan goed. Maar ja, Van Gerwen miste één pijltje in de eerste lek. In de vorige lek kwam Van Gerwen er niet aan te pas. En het lijkt toch nu ook wel dat Gilding inmiddels de trippels wel wat makkelijker vindt dan in het begin van deze wedstrijd.
2: 134.

0: Ja, je ziet het staan achter de naam van Gerben. Dat is natuurlijk de nummer 4 van de plaatsing. Gilding moest het met een plekje doen voor de Pro Tour Order of Merit. Hij was de nummer 4 van die lijst. Dus ja, ruim geplaatst. Dat betekent dus een jaar lang vloertoernooien en Eurotours bij elkaar opgeteld. En dan de beste 16 mogen dan meedoen.
1: Ja, als je daar vierde staat, dan doe je dat heel goed in.
0: Zeker. Won 1 toernooi in het afgelopen jaar. We hadden ook nog 2 finales. Allemaal op vloertoernooien. Maar voldoende prijzengeld bij elkaar gespeeld. Om weer naar de World Matchplay te mogen. Hier een klein kansje voor Gilding. Maar de kans
1: een heel klein kansje was dat.
0: Maar dan staat Van Gerwen nog op 76.
1: 68. Dat is dan wel even lekker voor Van Gerwen, dat hier Gilding niet onder de 100 komt. Dubbel 20.
0: Ja, deze combinatiefinish wordt gemist door Van Gerwen.
1: Mag hij er nog weer terugkomen?
0: Gilding.
1: 102. Ja, 42 over. Dubbel 20.
0: Ja, en dit doet Gilding dan toch goed, hoor. Scoren, het is die echte minder in deze wedstrijd. Maar die 91 in leg 1 en deze 102 in leg 4, die mag er zeker zijn. En zo is het Gilding, die toch brutaal 3-1 voorkomt en nog geen pijl op het dubbel heeft gemist. En inmiddels scorend gaat het ook makkelijker. En dat resulteert in het eerste keer het duimpje in de lucht voor Andrew Gilding.
1: Ja, die krijgt er vertrouwen erin. Kijk,
0: zelfs nog een dubbel duimpje naar de vrouw van Andrew Gilding.

0: niet gekker worden. En nog een keer herhaling. Nou, nu hebben we ze aan alle hoeken gezien.
1: Ja, toch vind ik het een mooi koppel samen. Gilding en zijn vrouw. Die twee zijn zo ongelooflijk hecht.
0: Zeker. Mooi om te zien.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, we hebben nu toch wel een klein beetje in de problemen. Het heeft er alle schijn van dat hij met een 4-1 achterstand misschien wel de pauze ingaat.
1: Ja, dan schiet hij niet zo snel in de vlekken, maar het is toch wel even oppassen geblazen nu. Ook dit is Gilding natuurlijk.
0: Heeft er misschien wel 6 das voor Andrew Gilding. Dan zou je zeggen 100 gooien is misschien wel genoeg. Dat is nu in ieder geval zijn doel. Maar het blijft bij 60 van Gerben.
1: De hoogste. Oeh, die zit er ver onder hoor. Corrigeren we 2 keer triple 19. Ja prima, 36 over.
0: Ja, dit is Gilding. Hij heeft nog geen pijl op een dubbel gemist. Hij is 3 uit 3. 2 keer topstraak en 1 keer dubbel 10 raak. 1 keer dubbel 16. Nu moet hij de dubbel 10. En hij is 4 uit 4 op de dubbels. Scorend is het allemaal niet bijzonder. Maar finishend is Goldfinger een baas. Hij staat 4-1 voor.
2: Vol actie.
3: Het is tijd voor de Hungaroring.
2: Gaan de coureurs er in Hongarije nog 1 keer voor zitten?
3: Hier op weg naar de eerste bocht in Hongarije.
2: Wie gaat er onder in de Hongaarse hitte?
4: Brother, just keep the focus.
3: Spiastri! Oh!
2: En wie duikt er met het beste gevoel de zomerstop in?
3: De beste zegen uit de carrière van Lando Norris.
4: Yes, yes, yes.
2: De Grand Prix van Hongarije kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
0: Ja, we hadden het natuurlijk al over. Gary Anderson is natuurlijk langs geweest bij Arjan van der Gies. En we wouden toch even horen hoe het hem was. Want gisteren zagen Luke Littler het 9e hoogste gemiddeld gooien. Inmiddels dacht Gary Anderson, ik doe het beter. 109,96. Even kijken wat hij er zelf van vond.
5: Gary, congratulations. What a Thank great you. Match. Your 18th visit at the World Match Play. You can still do it.
6: Yeah, we were a lot younger back then, weren't we? Yeah, I can still do it, you know. We kind of write the old boys off and all that, but I just don't listen, you know. I do my own thing and just, if it goes well, they go well. If it doesn't, I get a week's off, you know.
5: And today, it went well. Do you know the average?
6: It was going well in practice, you know. I was up, even, usually when I play well downstairs, when I go up there, doesn't happen, but it's wait for the practice board onto there for once. Yeah,
5: but do you know your average?
6: 66.
5: 66. 109.96. Your highest ever at the World Match Play.
6: I'll have to beat that then.
5: No, but it shows, it reflects how you're feeling and how you're feeling on this stage as well.
6: People, you mean, everyone's going about, he's missing tournaments and that. I've got a lot going on, right? Darts is down there on the ladder. So I do everything I've got to do with Ty, with Shaylee, with Rachel, running businesses and that. So when I can squeeze darts in, I can squeeze darts in. So I just like proving a point now and again.
5: Yeah, but somehow you can find the motivation on these tournaments to perform well. How do you explain that 110 average? Is it...
6: I actually concentrated tonight. I actually looked. Instead of just walking up and throwing, I actually looked at what I was throwing up. Where I usually, I'm a rat-a-tat-tat, am I? I was taking my time walking up, looking what I was aiming at, and for once they went in. I should have tried that about 10 years ago. It might have helped me.
5: Still, never old enough to learn something.
6: Oh, I'm still learning, yeah.
5: Yeah, but yeah. It shows how great a player you still are. Yeah. What are you aiming for in this tournament?
6: To survive the week, whether it's at the darts or in Blackpool, just to survive the week. The kids have got me running about everywhere, so yeah, it's great. You know, we come here with family, like you say, 18 years now. Ty wasn't even here the first time I come here. You know, now we've got Ty and Shaylee. He's been sitting with me tonight, having a word in my ear. So yeah, it's great having them about.
5: Well, I think everybody enjoyed it. Well, I did anyway. Congratulations.
6: You owe me a coffee.
5: Again.
6: I must have a crate by now.
0: Ja, we gaan verder met sessie 2 van partij 3 deze middag. En wat er toch vooral uitspringt, zoals we naar de eerste sessie gekeken hebben. U thuis heeft de cijfers ook kunnen zien. Dat Gilding misschien scorend niet te beter is. Maar wel 4 uit 4 op de dubbels is, Co. En dan wordt het een heel gevaarlijk met Andrew Gilding.
1: Ja, dat is het heel lastige. Van Gerben mist 2 keer 1 dartje in de eerste lek en in de vierde lek. En die worden hem direct fataal.
0: Ja, en ook hoe, hè. Kijk, dat je een pijl mist, dat kan allemaal gebeuren. Dat is helemaal niet erg. Even kijken wat Van Gerwen doet. Die begint met 2 keer 180.
1: Hier is in de break even in gesprek met zichzelf gegaan.
0: Het zijn ook de eerste 2 maximale scores in deze wedstrijd. En we gaan er eens even goed voor zitten.
1: 100. Als één man er al zat gegooid heeft, dan is Van Gerwen wel. 23 raakt, triple 19. Dubbel 12.
0: En die zit er dan toch wel een flink stukje vandaan. Je ziet ook de reactie van de schrijvers, want die moesten bijna zoeken. En ook een sportief vuistje van Andrew Gilding. En ik snap die reactie wel naar die pijl. Het was bijna de tweede 9 dat er voor Michael van Gerwen hier in Blackpool. Hij gooide hem ooit al in 2012. Tegen Steve Beaton. Lang geleden. Geen 10. Geen 11. En ook geen 12. En dat is dan wel vervelend natuurlijk. Je had dan wel voor het gevoel, had het dan lekker geweest dat hij dubbel gelijk in die beurt had gevallen.
1: Ja, en daar tegenover stel ik dan wel weer, als je ziet hoe die laatste dart ging, te ongecontroleerd. Dan gebeurde er toch even wat van binnen. Hij wil natuurlijk graag, hè? Hij wil zo graag een punt bewijzen.
0: Lekker gepakt, uiteindelijk in 13 darts. Ja, waar we het eerder in de lek over hadden. Totdat Van Gerwen die 2 keer 180 worden. Kijk, dat je 2 keer 1 pijl mist, dat is natuurlijk helemaal niet erg. Alleen, het is dan natuurlijk wel bloedvervelend dat je tegenstander een keer 91 en 102 uitgooit. Dat doet misschien wel extra zeer.
1: Ja, dubbel of zoveel pijn, want je zit nu, je mist er 4 en je wint nog steeds die lek.
0: Maar die finishes die je dan aan de orde krijgt. Kijk, als je tegenstander dan ook op een dubbel staat en die gooit topside in 2 pijlen, dan denk je, ja, het zal wel. Ja. Maar 91 en 102, dan denk je misschien nog wel, kan nog wel terugkomen.
1: In ieder geval één van die 2 legs,
0: toch?
1: Ja, nee, absoluut waar.
0: Maar als je dan allebei aan de orde krijgt, dan weet je ook, oei, dit kan misschien wel eens een moeilijke middag worden. Nou, dat blijkt wel tot nu toe, want Van Gerwen gooit 12 punten meer in gemiddelde, maar staat wel 4-2 achter.
1: Ja, en toch denk ik dat dat niet heel lang duurt.
0: Moeten we wel zeggen, die 2 legs die Van Gerwen won, stond Gilding heel ver weg.
1: Die waren ook in 13 en in 14 das, hè, die van Gerwen.
7: 85.
1: En het beste wapenfeit van Gilding is 1-14 das, 1-15 das, 16 en 18.
7: 76.
1: Dus kunnen we concluderen, als Van Gerwen er is, dan is hij heel sterk. Maar het is nog even te wisselvallig in de wedstrijd zelf.
0: Ja, waar Gilding even een periode leek dat de triples wat makkelijker gingen, is het nu toch weer niet bijzonder zo na de pauze. Hij kwam knap met 4-1 vol, maar daarna vallen de triples totaal niet. En is nu alweer flink in de problemen in zijn eigen lek. Maar Van Gerwen inmiddels het scorende vermogen opgekrikt heeft naar bijna 110. Dat zijn toch positieve dingen.
1: Ja, dat is ook precies wat je zei. Het zijn de finishes die je deden voor Gilding. 110 voor Van Gerwen om een break terug te pakken. Dubbel 16.
7: 78.
0: Weer 1 pijltje mis.
1: Ja, nu weer 113 voor Gilding.
0: Ja, Gilding zal die dingen toch niet uit blijven gooien.
1: Ja, dat houdt toch een keer op, zou je denken.
0: Triple 19 nodig. Het zal toch niet, Gilding. Het zal toch niet. Eindelijk mist Andrew Gilding een keer.
1: De eerste dat hij die mist op het dubbel.
0: Dan moet deze wel uit, Van Gerwen. Oeh, nog 1 pijl over. Oh, Van Gerwen. Weer 3 dure misses. Ja, deze kansen moeten er dan natuurlijk wel in. En inmiddels is dit beurt 7. En Andrew Gilding kan gewoon op zijn eigen lek pakken. Het zal wel via 1 en dubbel 4 moeten. Weer een misser van Gilding. Het is de slechtste leg van de wedstrijd. Maar wel lekker als Van Gerwen hem gewoon pakt. Oh, Van Gerwen nog één pijl. Oh, Van Gerwen weer drie misses.
1: 7, dat is in deze lek. Op de dubbel.
0: Die was bijna uit het camera-shot. Een bestraffende no-score van UWR. Nou, dan weet je, dan is die heel ver mis. Een onvervalste 23 dat, hè. Maar misschien wel de belangrijkste lek van de wedstrijd tot nu toe. Want hij gaat naar Van Gerwen en hij heeft de break weer terug.
1: De lek hiervoor miste hij een 9-darter. Nu had hij 9-darters nodig voor de dubbel.
0: Ah, zo gek kan het dan ook weer gaan, hè. En scorend gaat het allemaal goed. En als hij dat scorend blijft doen, dan gaat hij Gilding de baas zijn. Dan gaat hij zoveel meer kansen creëren. Nou, hij heeft die kans ook wel nodig, want de dubbels gaan nog allemaal niet van harte. Finishpercentage van 19%.
1: Ja, dat valt er nog mee als je ziet dat hij de 12 gemist heeft.
0: Nou, omdat hij scoren zoveel beter is. Heeft.
1: Ja, precies.
7: 45.
1: Ja, en Gilly kan scoren echt niet mee. Die doet scoren helemaal niets.
0: En dat moet Van Gerwen ook voelen. En dan zal het extra frustrerend zijn dat je dan nog zoveel dubbels mist. Oké, hij wint die laatste twee legs. Er zitten wel 12 missers bij op de dubbel. En eigenlijk moet je dat gewoon gelijk uitgooien, gelijk afstraffen. Laten zien wie de baas is op het podium.
1: Ja, en zeker geen ruimte laten voor Gilding. Zou hij zichzelf te veel pushen misschien? Zullen we het achteraf wel te horen krijgen?
7: 58.
0: Van Gerwen wil natuurlijk zo graag. Het is natuurlijk zijn eer daarna dat hij nu inmiddels nummer 6 van de wereld staat. En als Van Gerwen iets niet vindt, is dat hij zelf de nummer 6 van de wereld is.
7: 60.
1: Nou, gelukkig profiteert Gilding niet.
0: Hij heeft natuurlijk die finale plek te verdedigen van 2 jaar geleden.
7: 99.
1: Weer zijn we niet uit naar 15 das.
0: 56. Ja, staat nu wel een belangrijke finish te wachten op Van Gerwen. Die combinatiefinishes die gaan nog niet allemaal van harte. Nu vanaf 71 een nieuwe kans. De triple gelijk gevonden. En dan is deze wel lekker hoor, dat deze een keer wel valt. En zo staat het 4-4. Andrew Gilding komt de score niet aan de pas hoor. Gilding is nagenoeg foutloos op de dubbels. Dan wordt een gemiddelde van 85.
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Je ziet wel dat er veel power in de worp van Gerwen zit. Zit veel. Soms bij de Eurotour zag je nog wel eens een beetje losjes gooien, maar er zit nu veel kracht achter. Ziet er ook wel gemotiveerd is Van Gerwen altijd. Hoe moet je het nou eens goed omschrijven? Je staat een goede kop op vandaag, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zeker.
0: En dan zal het waarschijnlijk extra frustrerend zijn dat die dubbels niet zo gaan. Want scorend gaat het dan allemaal best.
1: Ja, 13 beurten met 2 triples, daar is helemaal niets mis mee.
7: 100.
1: Ja, ook als we kijken naar het lijstje van 59. Visits zonder triple. Hè? Ja, dat valt bij Van Gerwen heel erg mee, bij Gilding.
0: Is Van Gerwen gewoon de baas.
1: Ja.
0: Hij heeft gewoon ook regelmatig leks waar hij alleen maar trippels gooit.
1: Ja.
0: Af en toe een lekje waar hij 1 beurt zonder trippels heeft. Daar is dan wel het tweede duimpje van Andrew Gilding.
1: Ja, kruipt hij toch weer weg bij Van Gerwen in deze lek.
0: Stuur het duimpje naar de vrouw. Van Gerwen antwoord met een 180er. En zo wordt het nog even spannend in de 9e lek van de wedstrijd. Ja, Gilding. Gooide al een mooi rijtje finishes uit. Al is dat wel even geleden. Heeft nog geen lek gewonnen in deze sessie. En weer mist Gilding een dubbel.
1: 62 voor Vergerbe dan.
0: Maar die in de eerste sessie 4 uit 4 was, zijn de 5 pijlen daarna allemaal gemist door Andrew Gilding.
1: 13. Ja, de vorige leg 4, die deze leg 4 zijn we net niet. Hij had wel even lekker geweest als die gepakt was. Tot ziens.
0: Nog één pijl over, Andrew Gilding. Ja, hij blijft erin hangen. Het is net, maar hij staat wel 5-4 voor. Het was een lek in 6 beurten. Het was maar net. Betekent gewoon Van Gerwe scoort zoveel mee. Hij scoort 15 punten per beurt meer. Zijn overal gemiddelde is bijna 10 punten hoger. En dat met al die gemiste dubbels. Als die dubbels had gegooid, had het 104, 105 gemiddeld geweest, Koop.
1: Tja.
7: 134.
0: Weer een beurt met 2 triples.
1: Ja, weet je, ondanks die gemiste kansen, hij heeft nog steeds de aansluiting.
0: Ja, het zou natuurlijk wel lekker zijn als je gewoon hier je eigen lek houdt en met 5-5 de pauze ingaat. Dat betekent ook wel van veerkracht. Je stond natuurlijk 4-1 achter bij de eerste
1: paar. Ja, precies dat. En als je hem gewoon 4-1 terug kan pakken, is het niet zo'n hand.
0: Natuurlijk, dan zal je balen van al die gemiste dubbels. Maar het, ik denk dat je dan toch met een goed gevoel die tweede pauze ingaat. Van 4-1 achter naar 5-5. Zover is het nog niet. Ja, Gilding had hier gewoon naar de boel moeten gaan om een finish over te laten.
1: Ja, maar dat heeft hij wel vaker, hè?
0: Typisch Engels, hè?
1: Ja.
0: Typisch Engels.
7: 18.
1: En vergeten we dus wel. Dus die mag straks voor 112 zijn eigen leg gaan proberen te houden.
0: Wat kan Gilding overlaten? Oeh, die begint met een grote 1. Nou, dit valt alles mee voor Van Gerwe. Ik zag er al 140 invliegen van Andrew Gilding.
1: Het is geen dubbel duimpje.
0: Dit is Van Gerwe voor 5-5. Maar weer één pijl op een dubbel gemist. Nou heeft hij misschien nog wel gelukt dat Gilding zo'n puddingbeurt hiervoor hoorde.
1: Ja, die moet op 134. Dus 2 keer triple 19 zal de poging worden. Eerste is raak. Tweede is ook raak. Gaat hij naar dubbel 10.
0: Wel heel zuur geweest als Gilding deze gehoord had. Deze moet wel uit voor Van Gerwe en hij gaat uit voor Michael Van Gerwe. 4-1 achterstand, mijn eerste 5 legs. Uiteindelijk wint hij deze sessie met 4-1. Oei, oei, die ene pijl van Andrew Gilding. Maar hij werd gemist. Het staat 5-5. Op naar een leuke laatste sessie.
8: Zul je ze hebben?
9: Ja, bier!
8: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
10: Nee, niet zo.
8: Niet zo?
9: Jij wel, jij was echt...
10: Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
8: Goed getrainde billen wel.
9: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
10: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma.
11: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
10: Ja, 10 years Manchester.
9: Maar, ja, maar op,
10: toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
9: Dit is voor mij 100% timber.
8: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
12: felt was going to happen. Yeah. He is difficult to play, Andrew, and sometimes we talk about maybe his style, but he's an incredibly good dart player as well. And yeah, it's been a tough match and 10 legs, nothing to separate.
13: Yeah, last time we saw Michael come out the break, he missed a 9-darter just, and the place went wild.
12: It's difficult to sort of explain to people watching at home. I mean, the atmosphere as he was going for that double 12 is incredible. And that's what this tournament's all about, atmosphere.
13: Brilliant. Well, let's see how this one plays out and head back to commentary.
14: Yeah, thanks, Paul. I'm not sure that Pauline Glenn had the correct.
0: Glenn Durrant, oud Premier League kampioen en drie keer wereldkampioen bij de PDO. Wat mooie woorden voor Van Gerwen en voor Andrew Gilding. En dat er eigenlijk niks tussen zat tussen de eerste 10 legs. Daar ben ik het ook niet helemaal mee.
1: Nee. Okay,
0: als je naar de score kijkt, ja, dan snap ik. Dan zit er niet veel tussen. Maar Co, laten we eerlijk zijn.
1: By far is Van Gerwen de betere speler.
0: Ja, toch?
1: By far. Maar hey, ik ken Glenn Durrant niet anders dan dat hij altijd heel erg politiek correct is.
0: Nee, dat klopt. Maar dat moet je ook een beetje zijn, hè? En daarom hebben we jou uitgenodigd, Co, om dat juist niet te doen. Dus ik denk, jij gaat het vooral even ontkrachten.
1: Nou ja, het mogen duidelijk zijn dat de score rond het wel oké is bij Vergeven, maar ook niet meer dan dat, hè? Nee. Ook weer niet groter maken dan het is.
0: Nee, het is goed. Vooral in zijn eigen lek is die heel erg goed.
1: Ja, daar is hij heel sterk.
0: Daar zit hij bijna tussen 115 en 120 gemiddeld. Het schommelt een beetje. In de lek van de tegenstander, in de lek van Andrew Gilding dus. Daar is het ietsje minder. Dat gemiddelde zou dus iets omhoog moeten. Ja. Om eigenlijk die wedstrijd gewoon in 5-6 leks gewoon, ja,
1: nou ja, precies
0: geven
1: dat.
0: En op naar de volgende, toch?
1: En dan krijg je dus ook die enkele pijltjes die er in sommige leks mist. Op die twee grote misses in leks 6 en 7. Krijg je meerdere tassen.
0: Krijg je volle hand.
1: En dan,
0: en dan is het gewoon.
1: Dat is bingo.
0: Juist.
1: Dan was hij misschien al klaar geweest zelfs.
0: Dus eigenlijk de conclusie van Glenn Durrant, die gooien hem in de prullenbak.
1: Ja, sowieso.
0: En wij zeggen, als hij een paar goede scorende beurt in de leg van Gilding heeft, dan is het een 6-7 leg zijn afgelopen.
1: Ja, en daar is hij nu mee bezig.
0: Sluit ik hem volledig bij aan. Zie je? Daar hebben wij geen presentaties en alles voor nodig, joh.
1: Nee, hoor, wij kunnen dat zelf
0: samen. Hoeven wij gelukkig ook niet in beeld. Dat is ook fijn voor de mensen natuurlijk.
1: Ja, dat is zeker fijn voor de mensen.
0: Van Gerwen gaat het hier proberen om op een finish te zetten in de leg van Andrew Gilding. Nu terug naar de 20. En nog een triple gevonden. En die is lekker.
1: Ja, dat is een lekkere laatste inderdaad. Ze krijgt een kans in de leg van Gilding.
0: Ja, dat is best wel een reële finish natuurlijk. Want hij heeft maar één triple nodig. Met pel 1 of pel 2.
1: Ja, we hoeven er niet aan te twijfelen of hij die capaciteiten heeft.
0: Hij hoort er zelfs twee, dus mag naar dubbel 11. Oh, die is ook al heel ver weg.
1: Dat is hetzelfde als die 141 een beetje.
0: Ja, die was ver mist. We zagen Gilding al een keer op dubbel 4 een grote 13 gooien. Nu vergeven we die ruim mist. Dit is Gilding vanaf 80. Hij hoorde 80 al een keer uit om 4-1 voor te komen. Nu is het maar één pijl voor de dubbel. En hij mist weer. Hij is niet meer zo scherp als in het begin van de wedstrijd.
1: Nee, zeker. Dit was alleen in de eerste sessie. Voor de rest is allemaal niet geweldig.
0: Maar het is wel voor het eerst in de wedstrijd dat Marco van Rijm op voorsprong staat.
1: En de broodnodige break te pakken heeft. Want dat moest hij nog wel even doen. Nog een keer breken om de wedstrijd te kunnen winnen.
0: Maar kijk die kop.
1: Ja, hij wil echt wel, hoor.
0: Misschien gaat het allemaal niet vanzelf. De pijlen worden er soms in geduwd. Maar toch. Oké, er zitten veel gemiste dubbels tussen, maar over het algemeen, als dat nog een beetje bijgeschaafd wordt, dan vind ik het best wel een solide indruk maken, hoor.
1: Jazeker wel. 100. Maar goed, als er één iemand kritisch is op Michael van Gerwen, dan is het Michael van Gerwen zelf.
0: Ja, dat zeker. Dat is logisch natuurlijk als je naar zijn prijzenkast kijkt. Natuurlijk drievoudig winnaar van de World Matchplay.
1: 161 titels al geworden bij de PDC. Het is wat, hoor. 161.
7: 140.
1: Ja, kom ik dan met mijn drie.
0: Drie gewonnen, nog?
1: Drie titels, ja.
0: Welke drie, Co? Even heel snel, want ik ga ze niet alle 161 van Van Gerwen noemen, namelijk.
1: German Darts Championship.
0: Ja.
1: World Cup. En Players Championship in Las Vegas.
0: Oh ja, de World Cup deed je met Van Barneveld.
1: Is toch een titel,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, oké. 2,5. Nee, 3. Oké, Co. Je hebt er 3 gewonnen. Niks mis mee.
1: Ik wil je in je eentje wel eens een koppel zien winnen.
0: Nou, het laatste dan. Dat moet mijn competitiemaat meestal als die met mij gooit. Terug naar de wedstrijd. Van Gerwen nu misschien toch wel weer in de problemen in zijn eigen lek. Al is deze 180 nog wel even lekker om op de finish te komen. Het is zijn vierde, Gilding, vanaf 170. Die een klasse lek gooit. Maar geen 170 uitgooit.
1: Dat is een beetje typisch wat Van Gerwen vrouw zei. Ja, Gilding kan 102 gemiddeld gooien, of 88. Maar hij doet in deze wedstrijd beide eigenlijk. 137. Eigenlijk houden de voorsprong uit te breiden. Gaat niet uit. Dus Gilding komt terug voor 85. In de eerste sessie was ik bang geweest voor die finish. Maar in de... sinds de eerste sessie zitten dit soort finishes er niet meer in.
0: Nee, ze gaan inderdaad regelmatig mis. Al begint hij nu wel met een triple. Nu gaat die finish er wel weer een keer in. En dan heeft Van Gerwen zo hard gewerkt om die voorsprong te pakken. Wint hij dan 2 legs op rij. Hij won 5 van de laatste 6 legs. En dan is het toch... Gilding die weer terugbreekt in 14 darts. En zo blijft het dicht bij elkaar. Nu moet Van Gerwen weer overnieuw beginnen.
1: Ja, beide mannen. 3 legs gewoon binnen 15 darts. 3 legs in meer dan 15 darts. Maar bij Van Gerwen is het vooral opvallend dat er nog niet een 12 dart erbij zit of een 11 dart erbij zit. Ja, dat is iets wat we wel kennen van hem.
0: En we zagen zelfs een 9. Maar ja, dat komt natuurlijk door die gemiste dubbels dat die legs er niet aankomen. Want scorend zit het er wel in.
15: 59.
0: Nou, misschien deze leg dan, want dit is een matig begin van Gilding.
1: En dit keer profiteert hij van de mindere score van Gilding.

0: nu heeft hij het initiatief weer te pakken.
1: Dit is een fijn begin. Gelijk de eerste pijl zo in de truffel. Dan valt het tegen dat het maar 85 is.
0: Ja, dat vindt hij zelf ook natuurlijk. De eerste dat in de dribbel zit, dan moet er meer bij. Dan heb je 60 punten met je eerste dart en 25 met de overige twee.
1: Dat is niet goed. Zeker, die eerste pijl zat zo mooi.
0: Zat zo mooi, ja.
1: Maar nog steeds het initiatief in de leg van Gilding.
2: 57.
1: Het gaat allemaal niet vanzelf.
0: Nee, en toch nog ruim 100 punten voor, 118 om precies te zijn. Dus het is gewoon een hele matige leg van Gilding.
1: Dat is ongelooflijk, hè? Dan zijn we na de break. Dan breekt Van Gerwen gelijk in 14 darts. Dan denk je van nou, eroverheen nu. Wordt hij gelijk teruggebroken in 14 darts. En dan is het weer een drama leg van beiden. Maar Van Gerwen kan het hier gewoon nog rustig wegzetten.
0: Ja, hij hoeft niet eens voor die bullfinish te gaan. Want Gilding is niet in de buurt.
1: Echt een hele matige leg van Andrew Gilding. Van Gerwen kan het rustig wegzetten. En hij staat na 15 pijlen op dubbel 16. Met 3 pijlen in de hand is Van Gerwen 4 uit 6.
0: Finishpercentage van 25% nog steeds.
1: Lekker. Een keer met de eerste pijl gelijk die dubbel erin. En dat zijn 3 breaks op rij. In deze sessie, in de laatste sessie van deze wedstrijd. En zo begonnen we deze middag met een hele spannende partij tussen Van Duivenbode en Dobie. Daarna zagen we masterclass van Anderson. En deze wedstrijd, hoe gek dat het misschien ook klinkt, is ook een hele spannende wedstrijd, Ko.
0: Ja, qua niveau de minste van de twee wedstrijden die we gezien hebben, denk ik.
1: Maar zo heeft elke wedstrijd zijn eigen verhaal.
0: Ja, en dat krijg je als je de elite aan het dakbord hebt staan, hè.
1: Van Gerwen is zijn eigen leg begonnen met 28. Dan nog een bouncer erbij. Je ziet die schrijver al kijken. Dit zijn die schrijvers die ook die eerste wedstrijd gedaan hebben. Die zie je al kijken. Ja hoor.
0: Daar gaan we weer.
1: Daar gaan we weer.
0: Je ziet zijn hoofdje ook naar beneden hangen.
1: Oh, die denkt van het zal toch niet. Die denkt nu echt Van Gerwen, win alsjeblieft met een bloedgang die 3 legs. Want ik ben er helemaal klaar mee. 100. En hoe meer dat je... Ik heb ook vaak op podium gestaan. Hoe meer dat je dat als scheidsrechter gaat denken. Dan weet je gewoon, ga altijd de andere kant op. Dit is wel lekker van Van Gerwen. Leutje met 3 trippels.
0: Ik heb het op de vrijdagavond ook hoor. Dan moet ik altijd een wedstrijd in de pool schrijven. En
1: met degene die 1-0
0: altijd 3-2.
1: Ja, altijd. Tuurlijk. Dat geluk staat, hebben we. Dat dwing je ook af. Hè?
0: Ja, staat er 1-2-0 voor, denk ik zo. Dat is lekker om niet zo te schrijven. Ja, jammer joh.
1: Zo werkt het. Van Gerwen kan hier wel even nog een lekkere beurt gebruiken. Moet nu naar de boel toe om een finish over te laten.
2: 63.
1: Wat? 70 over.
0: Kielding mag als eerste op 161. En voel maar, breek je nog eens een keer, hè? 4 op rij dan zou het worden. Nou, dat gaat niet gebeuren.
1: Ja, die laatste schiet dan nog de 7 in. Van Gerwen om toch nog zijn eigen lek te houden. Het gaat fout bij pijl 1. Hij zet het wel goed weg. Kielding. De vorige leg die hij pakte was met een mooie 85 finish. Hij heeft al een mooi rijtje combinatie finishes gehoord. En hij begint nu weer met die triple. En nu 2 pijlen gemist. Nu moet Van Gerwen gewoon deze 35 uitgooien. En 2 legs voorsprong pakken. 2 pijlen dubbel 16. Nog 1 pijl over. En wat is deze lekker voor Van Gerwen, zeg. Deze was heel belangrijk. En Van Gerwen komt zo op een 8-6 voorsprong.
0: Ja, Gilding met een gemiddelde van 87. Na zoveel legs al. En dan nog steeds in de buurt zijn. Eigenlijk ongekend.
1: Ja, Van Gerwen is ook wel ietsje minder gaan gooien. Maar het maakt niet uit. Gemiddelde stellen allemaal niet in deze wedstrijd. Het gaat er gewoon om. Je moet deze wedstrijd winnen.
0: Ja, dat is nu ook het enige waar ze voor staan. Hij heeft al lang losgelaten die 100 plus gemiddeld gaat gooien.
1: Dat is niet belangrijk.
0: Wedstrijd winnen.
1: Hij wil het natuurlijk op gaan nemen tegen Dirk van Duivenbode. Want dat is degene die de winnaar van deze partij krijgt. Dat is voor ons Nederlanders natuurlijk goed. We hebben sowieso 1 Nederlander in de kwartfinale. Kijk eens even naar Van Gerwen.
0: Tweede poging komt daar voor een 9-das. Die 141 ging op de dubbel mis.
1: Dat was in leg 6. Nu is het voordeel, als die eerste pijl lekker in de triple zit, dan kan je daarop blijven. Hoog in de triple, dat zou lekker zijn, die eerste. Geen 9-dutter voor Van Gerwen. Kan Gilding dan nog iets speciaals? Het antwoord is nee. En als Van Gerwen deze 88 uit kan gooien, dan denk ik dat het game over is, Kan.
0: Daar ga ik ook wel zo'n beetje vanuit.
1: 18. Oeh, en dan wordt hier het grote getal gemist. En dan begin je met 180 en 177. En dan krijg je geen pijl op de dubbel. En dan staat Gilding op 70.
0: Dit keer geen triple met de eerste dart. Dus één pijltje voor dubbel 20.
2: 15.
1: En dan komt Van Gerwen goed weg. Nu weer een volle hand. En weer geen fout door Michael Van Gerwen. Dat doet Van Gerwen wel goed hoor. Misschien die combinatie finishes waar hij één pijl op een dubbel krijgt. Die gaan er allemaal naast vandaag. Maar met drie pijlen in de hand en twee pijlen in de hand is hij nagenoeg foutloos. En zo is het Van Gerwen die nog één leg nodig heeft. En we moeten ook zo eerlijk zijn. Tuurlijk, Gilding begon fantastisch. Maar hij stond 4-1 voor. Maar de laatste, nou weet ik hoeveel legs, heeft Gilding er ook gewoon maar 2 gewonnen. Hij is het ook gewoon klaar.
0: Ja, precies. Maar zelfs na die goede start van door de finishers, vonden wij Van Gerwen de betere speler. Alleen ja, we moeten wel dubbels gooien.
1: 180 en een nummer 6. Om nog maar even het verhaal van Glenn Durren te ontkrachten en ons verhaal te versterken, Co. Want scorend, zeiden we, het moet omhoog in de leg van Andrew Gilding. En dat heeft hij zeker gedaan, want scorend op dit moment is het 104 en een beetje in de leg van Gilding. Maar het inmiddels ruim 10 punten lager was na 10 legs. Dus dat gedeelte is goed. De dubbels zijn wat beter verzorgd in het laatste stuk van de wedstrijd. Dus al met al is het een behoorlijk solide wedstrijd van Van Gerwen. Oké, het gemiddelde is dan misschien niet wat we gewend zijn van de andere favorieten wat we gezien hebben. Maar als je al die gemiste dubbels wegstreept en vooral vanaf 5-5 kijkt, heeft hij maar 3 pijlen op een dubbel gemist en ziet het er verzorgd uit. Dit is voor de wedstrijd. Het zou mooi zijn om het in stijl te doen.
0: Nou, hij komt er ook voor terug. Dus daar maken we ons niet zo druk voor. Want na de eerste sessie is het eigenlijk geen wedstrijd meer geweest. Het is dat Van Gerwen nog gelijk moest gaan maken. En daarna was hij er beter. Hartstikke mooi duimpje nog van Gilding erbij.
1: Ja, dit is allemaal nog voor de statistieken. Het was de derde voor Andrew Gilding. Maar dit is Van Gerwen voor de wedstrijd. De eerste sessie was het nog moeizaam voor Michael Van Gerwen. In de tweede sessie werden er ontzettend veel dubbels gemist. En in de derde sessie maakte Van Gerwen alles goed. De scorend vermogen van 107 en een overal gemiddelde van bijna 95. En dat met zoveel gemiste dubbels is het aan de top. Een hele goede performance van Michael Van Gerwen. Hij gaat het in de volgende ronde opnemen tegen Dirk van Duivenbode. En daar heb ik nu al zin in.

play. Well,

0: met een hele spannende wedstrijd tussen Chris Dobie tegen Dirk van Dijverboden, die uiteindelijk werd gewonnen door van Dijverboden. Daarna zagen we een masterclass van Gary Anderson. En daarna zagen we Michael van Gerwen, een rommelige Michael van Gerwen in het begin. Maar in het tweede stuk was van Gerwen goed. Uiteindelijk zagen we de Nederlanders allebei winnen. En dan is het nu tijd voor deze man. De altijd goed lachse Johnny Clayton. En wat gaat hij dan doen tegen Damon Hetta? Ik denk ook dat Johnny Clayton de hele grote favoriet is in deze wedstrijd. Maar dat kan hem natuurlijk mis hebben.
1: Nou ja, goed op voorhand als je zegt die twee namen zit je naast elkaar. Ja, dat is zo. Aha, als je dan naar de cijfers kijkt.
0: Ja, daar ben jij van. Dus ik denk, ik ga even een voorzet geven. Zullen jij dat even maken?
1: Kijk, wij zeggen altijd, ja, Damon Hetta, hartstikke leuk. Vloer, Eurotours, allemaal geweldig. Maar op de grote podia niet. Nou, ze hebben twee keer op een beetje tegen elkaar gespeeld. Beide keren in 2022. Groepsfase met de Grand Slam of Darts en de laatste 16 op de UK Open. Die gingen allebei naar Damon Hetta.
0: Dus op majors is het 2-0.
1: Ja, overal is het 8-7 voor Damon Hetta.
0: En dan ook nog op de World Cup speelden ze ook nog tegen elkaar. Daar won Damon Hetta ook op tv.
1: Dat bedoel ik. Nou moet ik wel zeggen, als je kijkt naar de resultaten op de World Matchplay, Damon Hetta één keer in kwartfinale in 2023 en vervolgens vier keer eerste ronde exit. Dus dat is niet zo heel geweldig. Vorig jaar verloor Clayton de halve finale van James Wade. En in 2023 verloor hij de finale tegen de Espinol. Ja, hier op de World Matchplay.
0: Wel over die wedstrijd van James Wade. Wat een legendarische was wedstrijd ontstaan. Die ging helemaal de verlenging in.
1: Ja, geweldige wedstrijd.
0: Maar uiteindelijk was het James Wade die wedstrijd won. En uiteindelijk de finale haalde. Daar uiteindelijk natuurlijk wel verloor van Luke Littler. Want het verhaal moet natuurlijk wel compleet zijn.
1: Ja, precies. Maar Wade en de matchplay, dat is wel een heel goed duo, hoor.
0: Ja, het is een van zijn favoriete toernooien. Benieuwd wat hij gaat laten zien. Hij gaat vanavond in actie komen. Nu natuurlijk de volle aandacht op deze wedstrijd. En we hebben al een mooie middag gezien. Met allerlei eigen verhalen, denk ik, voor elke wedstrijd. Nou, benieuwd welk verhaal dat bij deze wedstrijd gaat passen.
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond Damon Hetta vorige week op de Eurotour erg goed, hoor.
2: 59.
1: Ik vond hem heel erg goed. Hij won van Nijman. Hij had nog tegen Van Gerwen won hij. En daar was hij ook echt heel goed in die wedstrijd.
0: Ja, hij speelde inderdaad goed. Hij begon zijn toernooi, won hij van Rob Owen. Daarna inderdaad. Hij won van Gerwen. Hij won niet van Nijman, maar hij won van Dijverboden. Van Dijverboden won van Nijman.
1: Zo was het.
0: Uiteindelijk verloor hij in de halve finale van Jermaine Wattimena. Dit is Hetta voor Tops. De eerste pelpende wordt gemist door de Australiër.
1: En ook niet te breken, maar wel een hele kluif voor Clayton om zijn eigen lek te houden. Krijgt daar wel de kans toe. Via dubbel 16 moet dat gaan.
0: En ook Clayton mist de eerste pijl de dubbel. En zo missen de beide mannen de eerste Tom Plus finish. En is het Hetta die op 1-0 komt. Ja, u ziet het in beeld staan. Clayton, de nummer 5 van de plaatsingslijst, is inmiddels de nummer 4. Omdat al dat verdedigende prijzengeld van Vergerwen natuurlijk af is gehaald. Vergerwen is nu op die lijst de nummer 5. Clayton zal voorlopig ook wel de nummer 4 blijven. Want het gat naar de top 3, dat is veel te groot. Maar zeg maar, Clayton is zeg maar de leider van de tweede groep. Laten we het een beetje zo zeggen.
1: Ja, en daar zitten toch ook wel namen tussen. Hè? Als je praat over Van Veenje, of nee, over Van Gerwen.
0: Ja, Clayton staat 4, Van Gerwen nu 5. Wade 6, ja, die doet het altijd goed op de matchplay. Ja. Rock is goed begonnen in de matchplay, die staat dan 7. Bunting, Ternauwernood door. We hebben Price, Noppert, Anderson en Searle. Dat is wel een lekker rijtje.
1: Naam, hoor.
0: Ja, dat is een rijtje. Ja, dit is de matchplay. Dit is, deze week gebeurt het hier allemaal.
1: Ja, als we nog heel even kijken naar de vorm van beide mannen, die pak ik er altijd bij de laatste 25 wedstrijden. Wat hebben ze gedaan? Clayton won er maar liefst 17 van.
0: Dat is veel, hè?
1: Dat is heel veel.
0: En Hetta?
1: 14.

0: anderen het toch minder. Het valt van de televisietoernooien moet hij niet hebben.
1: Nee, dat klopt. Alleen een jaar geleden stond hij tegen de top 10 aan. Of iets langer geleden. Tegenwoordig is het Damon Hetta. Is gezakt naar plek 21. Ja. En waar hij het voorheen zo goed op de vloertoernooien deed. Ja. Heeft hij het afgelopen jaar. Of zeg maar 2026. Het is allemaal nog niet bijzonder op de vloer, hè?
0: Nee, hij heeft zich nog wel weten te plaatsen voor dit evenement.
1: Ja, ook maar net.
0: Net aan, ja. Was hij niet de laatste die binnenkwam?
1: Nee, de ene laatste. Sisnov was natuurlijk de laatste. Hij haalde 3 halve finales dit jaar. Het waren allemaal op de Eurotour. Op de vloer wil het allemaal nog niet zo lukken.
0: Goed, we zijn begonnen met 2 breaks in de eerste 2 leks. Kijken of Clayton wel zijn eigen lekker houden. Hij zou de eerste zijn. Dubbel 12.
1: 86. Dan mag Hetta het gaan proberen vanaf nummer 2. Beide mannen zijn voortvarend begonnen. Vooral scorend ziet het er goed uit. Kijk naar Boel, maar gaat nu toch voor triple 14. Maar die wordt gemist.
0: 94. Ja, en Clayton, na dubbel 16, is dubbel 60 wel een favorietje van hem, hoor. En ik weet het, Marco, het is heel vroeg in de wedstrijd. Maar als je kijkt naar het scoren in de eigen leg, wordt hij van de tegenstander. Clayton is eigenlijk 92, Hetta 94... In de leg van de tegenstander Hetta 107, Clayton 140.
1: Ja, dat zijn wel nummers wat echt asociaal is. Hè? Dat gaat nergens over.
0: Eerste beurt van Hetta 125 en van Hetta 115 en van Clayton 125.
1: Ja, beide mannen zitten er gelijk vanaf het begin goed in. Er wordt goed gescoord. Ja, de winnende legs van Clayton 11 en 13 darts. Dat helpt natuurlijk enorm voor je gemiddelde. Maar waar we voorheen Hetta deden prijzen voor zijn werk op de vloer. Dit jaar op de vloer toernooien. 2 keer een laatste 16 gehaald. Dat past toch niet bij Damon Hetta?
0: Dat is veel te laag. Ja, dat is veel
1: dat kan
0: weinig.
1: Toch niet?
0: Ja, nee. Nee, want hoeveel hebben we er gehad? 22 of zo? 23?
1: 24.
0: 24 zelfs.
1: Ja, 24.
0: Ja, dat is te mager voor Damon Hetta.
1: Dat kan niet, hè? Dat is te weinig. Maar Hetta een winstpercentage had van net boven de 50%. Laten we eerst even kijken naar deze 107. Hetta naar dubbel 16. En zo staat het 2-2. Heerlijk begin, hoor, van deze wedstrijd. Beide mannen ruim boven de 100 gemiddeld. Hetta zelfs boven de 105.
0: Dat is een erg sterk begin.
1: Maar wat ik zei, waar Hetta een winstpercentage van maar 50% heeft, heeft Clayton gewoon een winstpercentage van 67%. Die wint gewoon 2/3 van zijn wedstrijden.
0: Ja.
1: En die hadden gewoon al 3 finales dit jaar. Gingen wel alle 3 verloren trouwens.
0: Ik zou ze graag spelen.
1: Verloor 2 finales op de vloer. 1 van Jeffrey Graaf, 1 van Andrew Gilder. En hij verloor de finale van de Belgian Darts Open. Hadden we hier ook al een keer de finale. Ook al dacht Sky Sports in de grafiek in het begin van de wedstrijd dat hij een keer de halve finale had gehad in 2025. Dat klopt.
0: Dat klopt.
1: Maar hij was ook de finalist.
0: Tegen Espinol.
1: Tegen Espinol. Ja, het blijft ook moeilijk om zo'n grafiekje goed in te vullen.
0: Ja. Het is binnen zijn werken.
1: Ja, ze hebben misschien niet de magische database die wij gebruiken. Al denk ik het wel.
0: Ik denk het wel.
1: Maar ze lezen denk ik niet goed. Maakt niet uit. Het staat 2-2. We hebben 2 breaks gezien. 2 legs gewonnen voor degene die hem begon. Dit is Clayton voor 76.
0: En dan met 3-2 de voorsprong van de break hier te gaan.
1: Dat nog niet. En dan krijgt Hetta een hele kleine kans. In de vorige leg gooide Hetta 107 uit. Dat was om zijn eigen leg te houden. Als hij deze kan uitgooien, zou hij weer een break pakken, maar het gaat fout bij pijl 1.
0: Hij kijkt er wel serieus bij, maar dat helpt hem nog even niet. Althans niet in deze leg. Herkans in verkleten. Voor 3-2 de break in te gaan.
1: En het is 3-2 voor Johnny Clayton. Een goed

0: Ja, daarnet hebben we natuurlijk Van Gerwen zien winnen van Andrew Gulding. Hij is natuurlijk ook langs Arjan van der Gies gegaan. Benieuwd wat hij vond van zijn wedstrijd.
1: Eerste ronde World Matchplay. Staat natuurlijk veel druk op je.
2: Altijd.
1: En dan sta je na de eerste sessie met 4-1 achter, waar hij een paar smerige finishes heeft ook. Dan denk ik, dat is een lastig moment.
3: Ja, zeker. En dan weet je ook dat je tegen een speler gespeeld, waardoor je weinig energie krijgt. En dat je natuurlijk zelf het spel wil maken. Alleen als dan iemand... Ik kon op dat moment net niet doordrukken om hem pijn te doen of hem net het juiste trippen te gooien op het juiste moment. En dan zie je dat hij in zijn spel komt en dan kan hij een paar mooie dingen laten zien. En daardoor kom ik natuurlijk op het begin van de wedstrijd zeker in de problemen. Maar ik denk dat mijn tweede sessie heel goed was. Ik denk dat scorevermogen gewoon prima was. Hier en daar nog zeker ruimte voor verbetering. Alleen je moet wel af en toe ook gewoon blij zijn met de dingen die je doet op het juiste moment. En ik weet zeker dat er zit nog veel meer in. Alleen helaas kon ik dat niet laten zien. Maar ik denk overal oké wedstrijd. Ruimte voor verbetering zeker. Maar,
1: ruimte voor verbetering. En dan denk ik aan die dubbel 12 bij die 39 bijna.
3: Ja, dubbel 9 zat hij bijna.
1: Nee, ook die?
3: Ja, hou stil joh. Maar hij schoot uit mijn hand. Ja, dat kan gebeuren. Maar het is wat het is. Of ik nou die lekker 9 paarden uitgooi of een 30 paarden. Als ik die lek maar win, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En voor de rest, het zal me een zorg zijn.
1: Want dat je dan deze wedstrijd wint. Met al die druk die er nu is. Er wordt veel over gesproken natuurlijk. Over dat je kunt zakken op die Order of Merit. Wat doet dat dan met je?
3: Ja, geef zeker dan wedstrijden als dit geven voldoening om te winnen. Alleen, je bent nog helemaal nergens, snap je? Ik weet dat het geen andere route is om toernooien te winnen. Dus daar moet je altijd je focus op leggen. En dat ga ik ook zeker doen. Maar ik voel mij op dit moment goed. En daar wil ik volhouden naar de rest van het toernooi.
1: Wat vond je het beste van jezelf vandaag in deze wedstrijd?
3: Dat ik gewoon rustig bleef. Ondanks dat ik in sommige momenten zeker onder druk stond, dat ik gewoon mijn eigen ding bleef doen. En natuurlijk, over bepaalde momenten valt te twisten. Maar ik denk dat ik gewoon wel het juiste heb laten zien op het juiste moment. En hier en daar probeerde ik ook gewoon net even iets losser te gaan gooien. De ene keer werd dat beloond dat je fantastisch speelt. De andere keer ook weer niet. Maar dat hoort er ook dan weer bij.
1: Ik denk dat dat ook wel zegt, dat je rustig blijft, dat er dan vertrouwen is.
3: Ja, zeker, 100%. Er is zeker vertrouwen. En ik voel mij best wel goed. Alleen, je wil gewoon iedere wedstrijd staan te knallen. Alleen, dat is niet de realiteit. Je moet ook wel gewoon dieper naar jezelf kijken. Van, waar zijn de verbeterpunten? Waar kan ik nog meer behalen? En dat is iets om mij zorgen voor te maken voor mijn volgende wedstrijd.
1: En die volgende wedstrijd wacht Dirk.
3: Precies.
1: En?
3: Ja, ook hij moet eraan.
1: Ja, het is spannend. Twee Nederlands tegen elkaar.
3: Ja, zeker. Ik en Dirk. Gewoon een leuke wedstrijd. Denk ook voor het Nederlands publiek om te kijken. Ik moet gewoon mijn eigen spel spelen. En dan, het spelformat gaat weer omhoog. Dus ik kijk er naar uit.
1: Ga jij lekker je eigen spel spelen. Maar dan komt de volgende wedstrijd. Voor nu gefeliciteerd.
3: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Wat een timing zeg, hier bij Viaplay Darts. We zagen net nog even die pijl in de tops vliegen van Johnny Clayton. En zo pakte hij de 3-2 voorsprong. En toch wel een vermakelijke eerste sessie. Twee gewonnen legs van Hetta gingen in 16 en 15 darts. Met een mooie 107 finish. Clayton, een 11 darter en 13 darter. En de laatste leg ging dan in 6 beurten. Ja, beide mannen 100 gemiddeld. Co, het belooft veel goed.
4: Ja, het ziet er goed uit. En ik vind het dan ook wel weer prettig om te zien dat Hetta toch wel in een bepaalde vorm zit, dat hij dat wat langer volhoudt.
0: Ja, zeker. De laatste weken lijkt het best wel weer aardig te gaan bij Hetta. Waar we net nog wel zeiden dat het op de vloer allemaal niet fantastisch gaat. Op de Eurotours daarentegen gaat het dan weer wel goed. Haalde kwartfinale op de European Darts Open. Dat was vorige week in Leverkusen. Eurotour daarvoor in Bratislava. Daar ging het in de eerste ronde fout. Maar in de Baltic Sea Darts Open halve finale. Hij haalt regelmatig de zondagavond van een Eurotour. En dat, dan gaat het op de vloer misschien wat minder. Maar als je dan op de podiumtoernooien wel goed doet, dat geeft misschien ook wel weer vertrouwen voor zo'n wedstrijd zoals dit.
4: Ja, en je hebt er veel meer aan om op de podia's te gaan winnen.
0: Zeker. Want Hetta en de podiumtoernooien, dat zijn meestal geen gelukkig huwelijk. Maar als je bij de Eurotour dan zoveel goede overwinningen haalt, ja, misschien dat je dan hier wel... zou het een stunt zijn als hij verkleed wint? Weet je wel, toch?
4: Een verrassing.
0: Nummertje 2 voor Johnny Clayton. En dan natuurlijk weer het beroemde vingertje richting de camera.
4: Ja, misschien heeft hij wel... de juiste weg gevonden om het om te keren in plaats van het op de vloer te doen. Om het juist op dit soort toernooien te doen.
0: Het zou mooi zijn. Want Hetta is natuurlijk wel een beetje een showman. Zeker als hij 180 gooit, mooie gebaartjes, laat mooie emoties zien, zo'n walk-on. Wat de mensen er ook van vinden, het geeft in ieder geval wel reuring in de zaal. Maar moet ik wel zeggen, dit nummer wat hij nu had, was een stuk beter. En deze finish wordt net gemist. 152 voor Clayton, die zit perfect. Ja, die kon niet mis, dan mag hij naar zijn dubbel. En die gooit hij ook nog, Johnny Clayton. Maakt het verschil van twee legs door deze prachtige 152 finish. Ja, je zag het al, hoe die eerste pijl in de triple 20 zat. Dan weet je, die tweede gaat erachteraan. En dan naar zijn dubbel. Het kon niet fout gaan.
4: En dan dat gezicht van Damon Hetta.
0: Ja, die mist één pijl de boel. Ja, die 124 finish. En dan krijg je zo'n finish om je oren. En dan denk je, Clayton is weg. En dan begint Clayton met 26.
4: En dan kan Hetta meteen weer instappen natuurlijk, hè.
2: 83.
4: Nou, de zaal komt ook een beetje los. Het heeft even geduurd.
0: Ja, sowieso altijd eigenlijk wel een goede sfeer in de Winter Gardens in Blackpool.
4: Ja, het is wel echt danspubliek wat daar komt.
0: Vond jij het ook een van de mooiste zalen om te spelen? Of was het een van je favoriete toernooien?
4: Ja, een van mijn favoriete zalen sowieso. Ja? En het toernooi vond ik ook geweldig, hoor. Het is natuurlijk in de zomer, mooi weer, zit aan het strand.
0: Het is alleen jammer dat het in Blackpool is.
4: Het is jammer dat het in Blackpool is. Maar ja, veel beter hebben ze niet in Engeland.
0: Dat zou ik wel zeggen. Maar de zaal is iconisch, de zaal is fantastisch. En als je aan dit toernooi mee mag doen, dat betekent gewoon dat je echt bij een soort van elite hoort. Want het zijn gewoon echt de 32 beste spelers van het afgelopen jaar. Daar hoort Clayton zeker bij. Die hier inmiddels nummertje 3 gooit.
4: Ja, die zet nog even een tandje erbij.
0: Maar Clayton als vijfde de plaatselijke lijst inging. Was Hetta. Nummertje 31. Dan was er net bij. Maar het was voldoende. En als je eenmaal in de ballenbak zit, dan kijkt er niemand meer naar je ranking. Clayton naar dubbel 8. Die is even een kleine versnelling. Heeft hij erbij gevonden. En dat resulteert in 3 gewonnen legs en 5 van de laatste 6. Indrukwekkend rijtje hoor. 11, 13, 16, 15, 15.
4: Nogal degelijk.
0: Degelijk.
4: Ja, en je weet gewoon wanneer je niet een van de geseede spelers bent. Dat je er wel één tegen je krijgt. En in dit geval voor Hetta is dat dan Clayton. Ja, dan had je het beter kunnen treffen. Maar we zijn er ook wel weer over eens. Uit die top 16, ja, maakt niet zoveel uit wie je treft, hè. Of het moet er net eentje zijn die aan de terugzak is en uit vorm raakt.
0: Ja, bij dit toernooi zijn er weinig makkelijke lotingen bij.
4: Ja, en toch goed om te zien hoe de Nederlanders het dan doen, hè. Vanmiddag 2 in actie gekregen en twee keer werden we beloond.
0: Ja, en vanavond krijgen we er nog een hele zooi.
4: Ja.
0: Het zou mooi zijn natuurlijk.
4: En dat doen we wel heel veel de laatste tijd, moet ik zeggen. Ook vooral op die Eurotour.
0: Ja, daar wordt toch een beetje de basis gelegd van wat je hier op de echte toernooien waar het om draait, wat je daar kan laten zien natuurlijk.
4: Ja, maar sommige Eurotour-zalen zitten meer mensen dan hier bij de matchplay.
0: Ja, dat klopt. Dat ben ik met je eens, want hier gaan er ongeveer 2000.
4: Ja, zoiets 2000.
0: En bij een Eurotour zitten er soms 4000. Maar toch is dit natuurlijk met alles qua media, qua televisie, qua hoeveel tv-zenders, hoeveel, maar qua alles natuurlijk, qua prijzengeld voor de ranking.
4: Ja, helemaal,
0: hier draait het om natuurlijk.
4: Helemaal eens, totaal waar. Maar de beleving, camera's zijn er, het publiek is er, de rumoer is er.
0: Tuurlijk, maar probeer dat maar eens uit je hoofd te halen dat dit een soort van Eurotour is. Dat gaat natuurlijk niet, want is na het WK het toernooi van het jaar.
4: Maar daar doe je je ervaring op. En Clayton 6-2 alweer.
0: Staat wel weer als een koning te spelen, hoor.
4: Tot dusver.
0: Dat zijn 3-15 harders op rij.
4: Tot dusver komt jouw verwachting redelijk uit, Marco. Jij zei, hij gaat hem slopen. En dat zei je dan over Clayton.
0: Ja, het is Hetta kreeg één pijltje om 3-3 te maken van die 124 finish. Toen gooide Clayton die 152 uit. En dat was toch wel een enorme tik. Zeker die lekker na. Toen was Hetta even helemaal nergens. Maar nu ook weer. Hij wordt gebroken in 15 darts. Heeft hij zelf geen pijl voor een dubbel gehad. Scorend is het allemaal wat minder bij de Heat. En Clayton gaat gewoon vrolijk verder. Want hij is inmiddels nummer 4.
4: Ja, en Clayton nog steeds in de tegenstander. Zijn lek 117 gemiddeld. Ja, en als Hetta dan 90 gemiddeld gooit, dan weet je dat je 3 keer gebroken wordt.
0: Zo makkelijk is het. Ja, Clayton heeft natuurlijk gezien wat Littler heeft gedaan. Clayton heeft natuurlijk gezien wat Espinol heeft gedaan. Ja, Clayton heeft gezien wat Anderson heeft gedaan. Dan zou ik die denken, nou, dan zou ik ook mijn visitekaartje maar afgeven. Zou ik ook maar even 100 gemiddeld gooien. Terwijl dat Hetta hier zijn eerste wordt en hem ook wel hard nodig had. Ja, heeft hij nog een kans in deze leg?
4: Hij heeft zichzelf toch in de positie gebracht dat hij in ieder geval 1 break ongedaan kan maken.
0: Misschien wel het moment in de wedstrijd voor Hetta. Deze moet uit. Hij mag naar dubbel 13. Maar hij valt er net naast.
4: Clayton is zijn favoriete hoekje. Dat is bij die 16. Nog zo'n 16 en een dubbele.
0: 32. Maar hij mist een... Pijltje op zijn favoriete dubbel. Dan komt Hetta terug en die gooit gelijk die dubbel 13. En wat je al zei, hij is weer een breekje terug.
4: Er staat nog steeds wel een break achter. En eigenlijk 2 breaks. Want het is Clayton die de wedstrijd is begonnen. Dus voorlopig nog een hoop werk aan de winkel voor Damon Hetta.
0: Hele belangrijke rek voor Damon Hetta. Hij moet echt met 6-4 die pauze in. Dan staat het 7-3 en dan mag Clayton gelijk na de pauze beginnen. Dan lijkt het misschien wel klaar. Altijd als je bij het gat zit dat je meer legs voorsprong hebt als wat je er nog moet winnen, dan wordt het altijd een moeilijk verhaal.
4: Ja, dan zie je het licht aan het eind van de tunnel op.
0: Trippels in 3 beurten voor Hetta. Clayton had natuurlijk naar de boel moeten, maar die rekent niet. Dus ook geen finish over.
4: Zoals een goede Brit betaamt.
0: Bij Clayton sowieso.
4: Ja.
0: Oeh, hier maar een 59 score voor Hetta. Hier kan Clayton van profiteren. Als hij nog een keer 7 keer 19 gooit, dan blijft de tops over.
4: Dan heeft hij uiteindelijk ook gelijk gekregen. Maar hij gaat niet voor 7 keer 19, want hij heeft geen idee.
0: Maar waarom niet? Hij houdt van dubbel 18. Dat is ook goed.
4: Ja, geweldig.
0: Hetta, heel belangrijk. Maar 145 gaat niet uit.
4: En wordt hij dan direct weer teruggebroken? Dat zou de 4e break zijn die hij moet ondergaan in zijn eigen lek.
0: Ja, Clayton met 3 paar in de hand is Clayton foutloos. En hij blijft foutloos. En Clayton maakt er 7-3 van. De eerste sessie won hij met 3-2. Deze sessie wint hij zelfs met 4-1. Clayton is by far de beste man van deze twee met een gemiddelde van bijna 101.
2: We kunnen beginnen!
5: Ja, daar zijn we weer!
6: En ik zou even niet de knopjes verdraaien. Sorry,
5: nee.
6: Ik heb een knopje gezet.
7: Lappe hond, ben je.
5: Is het lekker?
6: Is je goed?
5: Ben je kauwgomachtig?
8: Welke artiesten hebben allemaal gebeld of ze het volkslied mogen zingen?
9: Bob, we gingen het over autosport hebben.
10: Ik moet iets bekennen, hij is iets goedkoper geworden.
11: Ja, wat jij zegt is altijd waar.
12: Ja! Ja!
13: Oh. Lekker mannen, snoor je het hier ons?
14: Het gaat toch helemaal nergens over.
15: Lekker hoor, jongens, deze locatie.

0: Hier zo eerder vandaag zagen we Van Duivenbode in een thriller winnen van Chris Dobie. Hij overleefde 4 matchdarts. Maar uiteindelijk gaan we dus in de tweede ronde Dirk Van Duivenbode tegen uiteindelijk Michael van Gerwen zien. Het was een hele spannende wedstrijd. Maar uiteindelijk trok Van Duivenbode hem er wel uit. Daarna zagen we deze man in actie, Gary Anderson. Hij gooide zijn hoogste gemiddelde ooit op de World Matchplay. Zijn hoogste gemiddelde stond op 106. Het staat nu bijna op 110. En Ryan Joyce die lacht erom. Daar was niks tegen te doen. Toen zagen we natuurlijk onze landgenoot Michael van Gerwen. Hij miste in het begin van de wedstrijd heel veel dubbels. Maar zoals hij al zei in het interview met Arjan van der Giessen, de tweede sessie was best goed. En daar sluit ik me volledig bij aan. Scorend was het een stuk beter. En de dubbels waren ook een stuk beter verzorgd. En ik denk tegen Van Duivenbode dat dat wel een clash wordt. Maar ja, dan hebben we natuurlijk nog deze wedstrijd. Johnny Clayton, die wel heel erg goed is vandaag hoor. Gooit nog steeds een gemiddelde van ruim boven de 100. Maar ja, hij speelt gewoon zo solide. Hij is bijna 60% op de dubbels. En bijna alle kansen die hij krijgt gaan uit. Hetta speelt oké. Okay, maar het lijkt erop, Ko, dat het wel klaar is.
1: Ja, daar ga je wel zo'n beetje vanuit. Want waar moet Hetta de verbeteringen vandaan halen? Nou, vooral beter gaan scoren in zijn eigen lek. Het is een te makkelijke pooi voor Clayton wanneer Hetta zijn eigen lek speelt. En daar wordt het grote verschil gemaakt in deze wedstrijd.
0: Ja, Clayton laat in deze wedstrijd wel zien waarom dat hij de nummer 5 van de plaatsingslijst is. Speelt een zeer solide wedstrijd. Hetta komt er niet aan te pas.
2: 93.
0: En dan lijkt het voor Hetta, voor het derde jaar op rij, toch snel klaar. De afgelopen 2 jaar was hij nog steeds een geplaatste speler, dus toen was hij top 16. En de afgelopen 2 jaar ging het wel fout tegen Ryan Sill en tegen Andrew Gilding. Nu staat hij in de andere kant van die 16 spelers. Nu lijkt het fout te gaan in de gelijke eerste ronde voor Johnny Clayton. En dan lijkt het weer niet te lukken op het televisietoernooi. Clayton voor zijn favoriete finish. De bullseye. En dat gaat er ook nog in. En dan lijkt het wel echt helemaal klaar voor Damon Hetta. Want Clayton gooit er ook nog even een 12-dart erin. Kijk eens even naar het rijtje legs. Hij wint 1 leg in 16 pijlen. Voor de rest gewoon alles in 11, 12, 13, 14, 15. Het is ongekend.
1: Het is echt oedegelijk. Ja, het is weer die 121 finish. En we noemen het al de Clayton finish.
0: Nou, gooit hij hem natuurlijk ook vaak. Omdat hij natuurlijk altijd voor de boel gaat. Maar
3: hij gooit hem ook echt vaak.
1: Hij gooit hem vaak. Ja, hij gooit hem echt vaak. Ja, want ook nu was het niet nodig. Hetta stond nog op 248. Dus ja.
0: Natuurlijk, het is niet altijd verstandig dat je ervoor gaat. Maar ik vind het wel mooi dat je ervoor gaat. Tuurlijk, het wegzetten is allemaal veel mooier. Maar ik denk dat Clayton ook wel voelt dat die wedstrijd wel in de tas zit.
1: Ja, weet je Marco, ik heb die discussie wel vaker met mensen erover. Mij is de mening toegedaan. Ik krijg sowieso 3 dassen op de dubbel. En als ik er 2 achter elkaar niet kan raken, ja, dan zal het verschil met die derde ook niet zo groot zijn. Je krijgt 3 dassen op de dubbel. En het is voor je gevoel geweldig als je hem constant gooit. Zoals deze finish, daar heb je ook een boel voor nodig. 170.
0: Die wordt ruim gemist. Maar hij mag er zo dadelijk wel voor terugkomen. Dan staat Clayton niet heel ver weg. Belangrijk moment voor Damon Hetta.
1: 2 dartjes krijgt hij.
0: Nou, die gaat er dan wel in. Dus dan is het weer een goede leg. Alleen hij moet die goede legs opvolgen. En dat lukt nog niet helemaal. Dat komt misschien ook natuurlijk wel door het goede spel van Johnny Clayton. Die eigenlijk totaal geen ruimte geeft.
1: Nee, precies. Want,
0: in de legs van hemzelf.
1: Zoals je al zei, Clayton 1 lekje in meer dan 5 beurten. Nou ja, goed, dat geldt ook voor Hetta. Maar in die andere legs komt Hetta er dus niet aan te pas.
0: Hij heeft 1 pijl gehad in de leg van... in een leg om proberen te pakken. Toen was het die 124 missen. Toen kreeg hij gelijk die 152 om de oren. En voor de rest, hij krijgt geen enkele kans. Omdat deze man gewoon te goed is. Hij scoort beter, hij finisht beter. In alle vlakken is Johnny Clayton de betere.
1: Maar goed, hier komt misschien een kansje dan voor Hetta. Ja, hij heeft het nog steeds niet opgegeven. Wij hebben de beer misschien al verkocht, de huid al in ieder geval. Maar Hetta is nog een andere mening toegedaan. En dat is alleen maar te prijzen.
0: op zoek naar 5 keer 19 om een finish over te laten. Dat lukt niet. Maar lange na niet zelfs. Oeh, slechte beurt hier van Hertha. Zeker na die 180 valt dat heel erg tegen.
1: Ja, dat heeft navolging nodig. En dat gebeurt niet. Hij raakt weer de boel kleten. Terwijl hij echt voor een enkele ging. Ja, maar ja,
0: je gaat niet voor een enkele hoek.
1: Voor die enkele omdat hij die 5 erachter heeft staan.
0: Okay. Marco, leg uit. Jij kon vroeger heel goed darten.
1: Ja.
0: Maar het bestaat niet dat je op een enkele boel kan mikken.
1: Nee, in die zin ben ik het met je eens. Ik zeg alleen, er staat een 5 achter. Hij weet als ik een enkele boel raak, heb ik een finish.
0: Klopt, maar...
1: En daardoor gaat hij voor die boel.
0: Nu
1: hij gaat van die 5 uit op... Nee, daar raakt
0: gaat hij weer voor de boel. Nu is het wel een enkele, dan een triple. Dat lukt net niet. Maar ik wou zeggen, die pijl in de enkele boel, die stond er lekker voor.
1: Voor hem wel.
0: Mag Hertha ook naar de boel om deze lek compleet te maken.
1: Triple up, dus daar raakt dus...
0: En voor de derde keer deze wedstrijd mist Hertha de bullseye. En dan is het kleten vanaf 72. Nog een 16 en dan het tops. Hij is 3 uit 4 op tops. Maar het wordt geen 4 uit 5.
1: Kan Hertha toch weer een breekje plaatsen? Dit is de blacht.
0: Ja, dat zijn twee legs op rij naar Damon Hertha. Zit er dan misschien toch nog een comeback in? We hebben al hele gekke dingen gezien hier in het verleden op de World Matchplay. Nou, de familie van Clayton, die hebben nog weinig stress zo te zien. Ja, als de comeback er wil komen, dan heb ik wel het gevoel dat Clayton echt wel een stuk minder zal moeten gaan.
1: Hoe gaat hij storten?
0: Zit nog steeds ruim boven de 100 gemiddeld, de Ferret. Ja, tweede lek op rij dat Damon Hertha aan 180 gooit. Won de vorige twee leks in 14 en 17 yards. Staat nu naar beneden pijl op een finish.
1: Triple niet geraakt, maar gewoon goed wegzetten.
0: Easy 2. 79 voor Hertha, 58 voor Hertha. Op zich helemaal niet zo erg dat die pijl in de 777 schiet. Heb je in ieder geval een vrije vlak voor tops, zou ik zeggen, maar dan mis je het grote getal. Oi, oi, oi.
1: 156. Nee, die gaat niet uit. Een iets mindere fase voor Clayton. Hertha wint zomaar 2 legs op rij.
0: 3 legs op rij.
1: 3 legs zelfs, ja.
0: 8-3 was het in het voordeel van Johnny Clayton. En zo eerlijk moeten we ook zijn. De laatste 2 legs gingen allebei in 6 beurten naar Hertha. Dus Clayton is wel ietsje minder gaan gooien. Die hele rits van Lex in 4 en 5 beurten die zijn over. Zou het dan misschien toch nog kunnen voor Damon Hertha? Krijgen het dan deze wedstrijd ook weer een bijzonder verhaal? En dat is de derde lek op rij waar Hertha een 180 gooit. Het is zijn vierde.
1: Ja, bij hem lijkt de wekker ineens afgegaan te zijn.
0: Nou, hij gelooft er weer in. Je ziet het aan alles.
1: Ja, je hoeft maar heel even dat goede gevoel te hebben. En als je daarin blijft hangen, is alles mogelijk. 84. Volgens mij was het 2008 een wedstrijd waar Kevin Painter bij betrokken was. Daar was een stand op het bord van 9-2 en hij ging nog met 10-9 naar de ander toe.
0: Er zijn een paar comebacks inderdaad bij de World Matchplay. Dit zou er ook wel eentje zijn hoor. 8-3 in het voordeel van Clayton.
1: En in de problemen, Clayton, in zijn eigen lek. 2 triples nodig.
0: Ja, of 1 als hij voor 2 keer tops gaat. En ik denk het wel, hij kijkt naar boven. Ja, het is geen twee keer tops, maar hij laat wel tops over. En Kleten nu vanaf 107. Die heeft echt even zo'n finish nodig om die sneltrein van Hetta te laten stoppen. Hij mag naar dubbel 18. En hij gooit de dubbel 18. Wat een moment van Johnny Kleten. En deze doet heel erg veel pijn bij Damon Hetta, zeg. Oei, oei, oei. Ja, je ziet het aan zijn reactie, want dit meen je niet.
1: Echt waar. Ja, Hetta zelf gooide hem in de vierde leg, 107. Om er 2-2 van te maken. Ja, en toch Kleten weer drie finishes van 100 of meer, hè.
0: Maar wat een moment ook om te doen. Je tegenstander staat op tops om vier legs op rij te winnen. Om van 8-3 naar 8-7 te gaan.
1: Ja, je ziet meteen het resultaat in. 43 opening van Hetta.
0: Je wordt zelf 107 uit. En dan zit die eerste pijl. Is nog mis. Dan denk je als tegenstander, nou, daar gaan we. En dan zie je uiteindelijk met de laatste pijl die dubbel 18 erin vliegen.
1: Ja, dat zijn de pijnlijkste.

0: Nog één lekje. Hij heeft Johnny Clayton nodig. Voor een plekje in de volgende ronde. Ja, waar hij het op gaat nemen. Tegen Gary Anderson.
1: Ja, dat wordt een leuke.
0: Want de wedstrijden die we deze middag gezien hebben, daar gaat uiteindelijk één halve finalist uitkomen.
1: Nou, ik wens de scheidsrechter van dienst succes, als dat een woord.
0: Lekker toch? Dat is waar het allemaal om draait.
1: Mooi op tempo.
0: De World Matchplay. Ja, dit is Hetta. Hij krijgt er 6 pijlen voor. En dan doet Hetta dit uitstekend.
1: Toen nog even een lekje aan te slaan. Ja, je weet het nooit, hè? 9-7.
0: Nou, Clayton mag wel natuurlijk zo beginnen.
1: En hij zal er toch niet gerust op zijn. Want het gaat wel erg goed met Hetta. Het is dat hij die 107 moest slikken. Maar hij herstelt zich goed van die tik, hoor.
0: Lek waar het moet gaan gebeuren voor Johnny Clayton. Heeft even wat extra tijd genomen bij het tafeltje. Even kalmeren. Extra slokje water. En dan nu één goede lek. En dan een wedstrijd tegen Gary Anderson.
1: Nou, zover is het nog niet. Hij heeft nu echt het betere van het spel van de twee.

0: Mindere score van Kleten. Tegenaan gooien. Oh. Zit hij net onder. Kleten, dat is 2 keer 60 op rij. Dan moet het daarvan kunnen profiteren. En profiteert daar ook van. Nou, en hoe? Met 180 nummer 5. Ja, dan wordt het nog een heel feestje dit, hoor. Als hij deze leg wint, zelf beginnen voor 9-9. Het zal wat zijn. Hetta stond 8-3 achter.
1: Op een triple 20 eraf.
2: 65.
1: Dat niet, maar blijft 76 erover.
0: Wat kan Kleten overlaten? Hij heeft echt trippels nodig. Oh, en vindt geen trippels. Matige lek hoor van Johnny Kleten. Dat moet gezegd worden. Het is de slechtste lek van de wedstrijd van zijn kant. Dit is Hetta voor 9-8. Nog niet.
1: 144, het zou er wel eens zijn hoor.
0: Het zou er wel eens zijn, zegt Co. En als Co Stompé het zegt, dan is het er één. Hij gooit gewoon nog een ton plus finish in deze wedstrijd. 152, 121, 107. En hij sluit de wedstrijd af met deze prachtige 144 finish. De comeback was heel dichtbij. Het stond 8-3 in het voordeel van Kleten. Uiteindelijk werd het 8-6. Maar uiteindelijk is het de Ferret die wint met 10 tegen 7. Wat een middag was dit.

0: Zullen we ze hebben?
1: Ja, wie?
0: Af en toe kun je ook gemeen zijn, Jaap.
2: Nee, niet zo.
0: Niet zo?
1: Jij wel.
2: Jij was echt... Ja, als je die kop ziet, dan word je bijna al bang van.
0: Goed getrainde billen wel.
1: Ik kijk naar voetbal, ik kijk nu naar billen, vriend.
2: Ja. Wat jij allemaal kijkt op televisie qua programma's.
3: Ja, maar waar moet je godsnaam beginnen over hun seizoen?
2: Ja, 10 years Manchester. Toen ik hoorde dat hij coach werd, toen kreeg ik daar echt een heel goed gevoel over.
1: Dit is voor mij 100% Timber.
0: En hou op, sodemieterij in mijn kroeg. Dankjewel.
4: Ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Bakola!
5: Doet hij het weer, hij doet het weer!
4: Boep. En hoe? Met zoveel gevoel.
6: Viaplay. De beste kijk op sport.
7: Ja, dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
8: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
9: So, I think you should go now myself.
10: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
6: Het WK is dit de meest prestigieuze titel in het darten.
11: Fantastische wedstrijd.
6: Het favoriete toernooi van de spelers. In de iconische Winter Gardens.
12: Onvoorstelbaar.
6: In Blackpool wacht de Phil Taylor Trophy.
12: Op weg naar de bullseye.
6: Kijk live naar de World Matchplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
13: Ja, dan gaan we nog even naar de uitslagen van deze middag. En we hadden het al gehoopt en misschien ook wel een beetje voorspeld dat deze middag misschien wel de mooiste middag van het jaar tot nu toe zal worden. En Co, wat hebben we genoten?
14: Ja, dit waren vier fantastische partijen. Alle vier in hun eigen recht. Hè? Want de ene was geweldig qua niveau, de andere was ontzettend spannend. De andere partij was weer rommelig, maar was het resultaat weer... de demonstratie van Gary Anderson.
13: Ja, ik zal ze nog even snel met u doornemen. Van Duivenbode had misschien wel naar de eerste 10 legs een ruime achterstand moeten hebben. Maar hij kwam met 6-4 voor. Uiteindelijk overleefde hij 4 matchdarts. En won hij de wedstrijd van Chris Dobie in de verlenging met 13-11. Daarna zagen we, wat je al zei, de masterclass van Gary Anderson. Daar kunnen we het niet genoeg over hebben. Want deze man blijft ons verbazen. Misschien ook wel niet, want hij doet het gewoon eigenlijk altijd. Hij was op afspraak en gaat misschien wel zijn tweede titel winnen in de Winter Gardens. Daarna zagen we Michael Vergerwe. Het was een moeilijk begin. Hij kwam op achterstand, miste heel veel dubbels. Maar uiteindelijk was het wel een solide Michael Vergerwe die scorend de betere was. En op de dubbels op het einde ook zeker de betere. En daarna Johnny Clayton stond met 8-3 voor. Daarna dacht Herta, misschien ga ik er nog wat van maken. Kwam helemaal terug. Maar uiteindelijk een geweldige 144 finish. En 4 ton plus finish in die wedstrijd. Was het uiteindelijk Johnny Clayton die het door is naar de volgende ronde. Waar hij het op gaat nemen tegen Gary Anderson. Nou, er zijn nu al wedstrijden koop. Daar heb ik nu al zin in. Ja, dat is echt niet normaal.
14: Ja, en die gaat in een moordend tempo. Beide mannen heel snel en hoog niveau. En dat, ik zei net al een beetje, ja, ik heb medelijden met de scheidsrechter.
13: Ja, maar daar leef je ook voor als scheidsrechter. Daar doe je het allemaal voor. En ik denk dat als u hier het programma van vanavond ziet, dat er ook nog wel heel interessantere wedstrijden tussen zitten. Oké, om 8 uur, dat is een voorprogramma. Die moet je gewoon lekker relaxed kijken. Ryan Searle tegen William O'Connor. Maar daarna begint het voor onze Nederlanders. James Wade, de man die heel erg graag in Blackpool hoort, gaat het opnemen tegen Jermaine Wathimena. En Wathimena is zeker in vorm. Haalde vorige week nog de finale van een Eurotour. Daarna de nummer 3 van de plaatsingslijst. Gio van Veen gaat het opnemen tegen Krzysztof Ratajski. Vorige week op de European Darts Open speelden ze nog tegen elkaar. Toen was het Ratajski die won. En misschien wel de beste Nederlander die in vorm is. Wessel Nijman heeft misschien wel de makkelijkste loting van allemaal. Al weet je het bij Dave Chis nog nooit. Dit is het programma voor vanavond. Dit wordt een geweldig programma. We hebben al 2 Nederlanders zien winnen vanmiddag. Het zou mooi zijn, Ko, als we 5 uit 5 zijn. Dan ben ik iets te optimistisch.
14: Ja, het wordt voor Jermaine een hele lastige partij tegen Wade. Want Jermaine die houdt wel van doorspelen. Nou, Wade weet wel hoe die iemand moet vertragen. Van Veen krijgt het ook serieus lastig. Wessel Nijman heeft inderdaad sowieso één erbij, maar ik reken op twee.
13: Ja, het wordt een geweldige avond. We zijn nog heel even in afwachting naar natuurlijk het interview van Johnny Clayton. Want die is nu door de coulissen aan het rennen van de Winter Gardens richting Arjen van der Giezen. Daar is nog heel even op wachten. En dan heel benieuwd wat Clayton vooral van zijn 100-plus finishes vond in deze wedstrijd.
11: Johnny, what an impressive performance again, especially on the high finishes.
15: Yeah, definitely. You know, Damon gave me two chances, I think. He missed, I think it was a 1-4-4 at the end, and whatever the first one was, 1-5-2 maybe, I don't know. But he gave me a chance, and luckily enough, I took those chances. You know, it was a great game. He's a massive darts player with respect for everybody. And that's what I respect about Damon. He's a great guy, he's a good friend, but he has respect for all dart players, and that's what I respect about him. I'm glad to get over that line.
11: And sometimes I think you do it on purpose, to put it on a high finish. And sometimes maybe to show off to everybody, hey, I can do that, no problem for Johnny.
15: Yeah, do you know what, something, right? I wish I could say yes to that, but I'm just stood behind him thinking, please give me a shot. And sometimes they go, and tonight they went. So
11: yeah, you always feel so confident on the high finishes.
15: Yeah, I think I'm more confident with the high finishes than what I am with the small doubles. So, it was my day.
11: It is your day. A great performance takes you to the next round, playing Gary Anderson. That's a different league.
15: Well, it's, you know, he's my hero of darts. You know, I was sat on the settee back before I even thought of turning pro without playing county games. So, that's the thing. Gary Anderson is, you know, the one and only. Now I'm playing him, and it's the seniors match tomorrow night, I think. You know, we're both over 50, so all due respect to Gary, he's brilliant. He just went up there. I think he was in a bit of a hurry to finish that game that quick. And I'm looking forward to this tomorrow. I've total respect for Gary. He's an amazing player, and hopefully I can show him what I can do.
11: I never knew that he was your hero.
15: Oh yeah, him and Adrian Lewis. It was my two heroes in darts.
11: But
15: yes.
11: Does that make it extra difficult then to play your hero?
15: Obviously, because I know what he can do, but you relax as well because you know what you have to do. So I'm sure it's going to be a good game with total respect for one another, and I can't wait.
11: I can't wait as well. Going to see you in the next round, Johnny. Congratulations for
15: now. Thank you so much. Thank you.

0: Een hele goede avond. De World Matchplay gaat verder in de Empress Ballroom. Winter Gardens in Blackpool. En we beginnen de avond met een wedstrijd tussen deze 38-jarige Engelsman Ryan Searle, bijnaam Heavy Metal. En deze eerste debutant op net 40-jarige leeftijd. 4 jaar geleden mocht hij zijn vierde kruisje bijschrijven. En dan heeft hij nu op één na alle majors afgewerkt. Ja, behalve de Premier League. Maar die zal hij waarschijnlijk niet meer halen, William O'Connor.
1: Moet ik. Ho, ho, ho. William O'Connor heeft als contender gewoon Premier League gespeeld, hè? Dat wil ik wel eventjes duidelijk gemaakt hebben.
0: Maar niet competitie.
1: Ja,
0: één wedstrijd.
1: Nou, dat klopt. Maar hij is gewoon Premier League speler geweest. Premier League speler voor een dag weliswaar. Maar hij was er wel bij met zijn iconische O'Connor in Dublin.
0: Oké. In dat geval,
1: William O'Connor.
0: Hij heeft aan alle majors meegedaan.
1: Heel goed.
0: Althans, als hij zo meteen zijn eerste officiële pijl gaat gooien. Wat verwacht je van hem op dit toernooi? Op 40-jarige leeftijd.
1: Nou ja, hij heeft zich niet alleen gekwalificeerd, maar ook vrij overtuigend gekwalificeerd. Want een speler als O'Connor, daar zou je van verwachten, als het hem een keer lukt om de matchplay te halen, dan is dat net als 15e of 16e op die Pro Tour Order of Merit. Maar niks was minder waar. Hij heeft zich gewoon als nummer 7 van die plaatsingslijst, die Pro Tour Order of Merit, hier naar de matchplay gegooid. Dat zegt je dat O'Connor het afgelopen jaar gewoon echt goed in vorm is geweest.
0: Ja, terwijl die de nummer 37 van de wereld is en er maar 32 mannen aan dit toernooi kunnen meedoen.
1: Juist, juist. Dus hij is de nummer 37, maar hij heeft gepresteerd over de afgelopen 12 maanden als de nummer 23 van de wereld. Dus mag je best iets van O'Connor verwachten. Sterker nog, Searle is niet in de beste vorm van zijn leven. O'Connor speelt ijzersterk. Dat kan best een 50-50 wedstrijd worden. Voordeel voor O'Connor is natuurlijk dat hij al op de verschillende toernooien, behalve de World Matchplay, dan zoveel ervaring heeft dat hij niet omvergeblazen zal worden door de Winter Gardens. Hij zal het hier mooi vinden, maar dat is het dan ook wel.
0: Ryan Searle heeft hier al wel gestaan. De afgelopen 5 jaar was hij telkens malen aanwezig. 60. Ryan, you require 131. Eén keer de kwartfinale in 2023. Die verloor hij met 16-12 van Johnny Clayton. En hier gooit hij even 131. Dat hoeft niet. Maar ja, als je dat lekker met 2 keer tops kan doen, wat toch ook zijn favoriete dubbel is, dan is dat gewoon een lekkere trainingslekje, zeg maar. 15-30 met een 131 finish aan het eind. Even lekker inkomen. De eerste van die benodigde legs is binnen. Ryan Searle als 11e geplaatst, nummer 11 van de wereld. Wat is ook meteen zijn hoogste. Oh nee, wacht eens even. Nee, is niet zijn hoogste positie ooit. Hij haalde immers de halve finale van het laatste WK. En toen kwam hij op plek 8 uit. Maar toen ging hij ook weer al vrij snel 4 plekjes naar beneden. Maar hij is nu weer een plekje gestegen. Deze man met het prachtige lange haar.
1: Ja, die 8e plek was eigenlijk misschien net iets te hoog gegeven voor hem. Boven de stand, inderdaad. Nou, ik denk dat hij nu wel ongeveer staat waar hij ook thuis hoort, Searle. Uitstekende vloerspeler op tv. Moet het nog een klein beetje loskomen bij hem. Dan kun je zeggen, ja, hij heeft de finale van de Eurotour gehad. Dat was toch ook op tv? Ja, toch anders. 100. Ryan Mackay, 67. 18 voor tops.
0: Ook de tweede leg gaat naar Ryan Searle. Wederom in 15 pijlen. Dat zegt natuurlijk ook iets over William O'Connor, die nog op 108 stond na 5 beurten. En die even in de wedstrijd moet komen, zullen we maar zeggen. Nou. De 180ers worden uitgewisseld. Searle gaat van het padje af. Ja, dat komt omdat zij niet langs de weg staan. Dan weet je ook niet waar je moet rijden natuurlijk. 93. Alcorn gaat van hetzelfde padje af. Het 39 padje. Dat Van Gerwen vanmiddag bijna helemaal tot het einde uitreed.
1: Ja. Nou, die pijl richting dubbel 12, dat scheelde wel een stukje.
0: Hij vloog ineens uit de bocht.
2: 134.
0: Hij vloog. Leek ook uit de bocht te vliegen in de wedstrijd. Kwam 4-1 achter, maar won toch nog een 10-6 van Andrew Gilding. En dan gingen beide Nederlanders vanmiddag door.
1: Ja.
0: Vandaag hebben we er nog 3. Na deze wedstrijd in elke wedstrijd eentje.
1: Dat is toch lekker, hè? Even kijken wat O'Connor doet. Die gaat voor dubbel 18 tops. En mist zijn eerste pijl op een dubbel. Ja, Searle staat alweer op dubbel 20 te wachten.
0: En Ryan Searle voor de verandering. Deze keer in 14 pijlen uit in plaats van 15.
2: 134.
0: Ryan Searle die in de onderlinge officiële ontmoetingen 7-3 voor staat. Hoewel de laatste naar O'Connor ging op het Players Championship toernooi in april vorig jaar. De laatste keer dat deze twee nog eens op het podium tegenover elkaar stonden. Als oktober 2022, de Gibraltar Darts Trophy, Eurotour toernooi. En speelde de andere keer was op het WK van 2019. De laatste 32. Beide podiumwedstrijden werden gewonnen door Ryan Searle.
2: 100.
0: Die nu ook alweer 3-0 voor staat.
1: Echt uitstekend dat de wedstrijd is begonnen. O'Connor moet ergens iets leuks doen om dat een beetje te doorbreken. Dubbel 8 gooien nu voor een 127 finish. Dat is misschien de begin.
0: Ja, deze man moet je niet zomaar afschrijven hoor. Het is iemand die van boksen houdt. Die kan echt wel terugslaan. De vuist is al gebald.
2: 60.
0: De voormalig timmerman uit Cappamore in Zuidwest-Ierland. De Cappamore Carpenter. Tegenwoordig de Magpie bijgenaamd. Ryan Searle gooit zijn tweede maximale score. De winnaar van deze partij zal overigens uitkomen tegen de winnaar van de volgende wedstrijd die we vanavond gaan zien. Dat is James Wade tegen Jermaine Wattimena.
2: 140. Ryan Yerkay, 121.
1: Geen 121 finish voor Searle om de onderbreking mee in te gaan. Maar hij komt zo dadelijk nog terug. Hij finisht zo goed dat we wel mogen verwachten dat hij 40 ervan afgaat.
0: Ja, 4 pijlen naar dubbel gegooid, 3 raak. De ene misser was op tops, maar daar wist hij ook 2 keer het rode vakje wel te raken. Gaat hij nu weer proberen. Nou, dubbel 10 ging er de eerste keer in 1 keer in. Die gaat er nu ook in 1 keer in. En Ryan Searle, hij gaat crescendo. En hij mag met een 4-1 voorsprong even van het podium af. Als hij dat wil natuurlijk.
3: Dat is geweldig. Mensen hebben me heel warm welkom geheten. En Liverpool is ook echt wel een andere stad dan Zwolle.
1: Arend, Martijn Slot uit Bergentheim heeft Liverpool voor de 20ste keer in de clubgeschiedenis kampioen gemaakt. De wedstrijden zijn de laatste tijd allemaal wat lastig voor Arne Slot, voor zijn mannen. Gaat het voor Liverpool weer mis in blessuretijd?
4: So, I think you should go now myself.
5: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season.
2: Lewis Williams to throw first. Game on.
0: William O'Connor moest er even inkomen. Nou, dat er inkomen is wel gelukt, maar toen was hij al aardig op achterstand gezet door Ryan Searle.
1: Ja, Searle begint gewoon oerdegelijk aan deze wedstrijd. En nou ja, meer dan oerdegelijk. 2-15-darts en een 14-darts is gewoon hartstikke goed. Dat niveau dat je in de eerste ronde van de World Matchplay gewoon moet aantikken om in zo'n wedstrijd te blijven. Dat heeft O'Connor dan net even niet op het begin. Ja, dan loop je meteen achter de feiten aan.
0: Vorig jaar had Searle de pech dat hij meteen tegen Luke Littler moest. Die gooide bijna 109 gemiddeld en won met 10-2. Ja. Het jaar daarvoor, 2024, won hij nog wel zijn eerste wedstrijd. Maar kwam hij erna tegen Rob Cross die 107 gemiddeld gooide. Dat lijkt hij dan toch de laatste jaren in Blackpool een beetje aan te trekken.
1: Dan heb je echt recht om te zeggen, ze doen het ook altijd tegen mij.
0: Maar jij gaat gewoon verder waar we gisteren gebleven waren.
1: Hij heeft ook zelf wel eens uitgedeeld door Searle op de matchplay. Ik kan me de wedstrijd eerste ronde 2023 herinneren tegen Raymond van Barneveld. Waar hij ruim 105 gemiddeld gooide.
0: Het enige wat O'Connor kan doen is wegzetten natuurlijk vanaf 163. Searle voor 5-1 voor nog eens een break. Aan het adres.
2: 56.
0: William O'Connor. Dat wordt een enkele boel. O'Connor kan de boel redden. Een andere boel dus. Met OE vanaf 66.
2: 46.
0: Doet hij niet.
2: Ryan, you require 25.
0: Zo liet hij juist zijn eerste finishbeurt liggen. Deze niet. 5-1. Tegen William O'Connor, de vierde verschillende Ierse deelnemer ooit aan de World Matchplay. Het zijn er dus niet heel veel geweest. Je had in de jaren 90 wijlen Tom Kirby. Dat was de enige Ier die ooit een wedstrijd wist te winnen op de World Matchplay. Dat deed hij in 1995. Tegen een Amerikaan, Sean Downs.
2: 135.
0: In 96 deed hij voor de derde keer mee, maar verloor hij meteen van Phil Taylor. Hoewel wel eervol Tom Kirby. 2007 kwam Mick McGowan eens kijken. Nou, die gooide nog geen 74 gemiddeld en verloor met 10-6 van Andy Hamilton, die ook niet boven de 80 gemiddeld uitkwam.
1: Oh, ik wil net zeggen, toch al 6 likes gewonnen.
0: Heerlijke wedstrijd geweest. 2018, het duurde 11 jaar voordat er weer een hier kwam opdagen. Steve Lennon, die verloor ook met 10-6 in een wel wat betere wedstrijd van
2: 95.
0: Die kleine Darren Webster uit Engeland. Nou, en dan zijn we in 2026 en daar staat William O'Connor.
1: En die is ver verwijderd van het zijn van de tweede Ierse speler die een wedstrijd wint op het podium van de World Matchplay. Die staat met 5-1 achter. Gooit geen 170 uit. En dan kan Searle er ook zomaar 6-1 van gaan maken.
2: Ryan, you require 68.
0: Zo ontspannen, zo losjes, zo makkelijk.
1: Hij loopt altijd zo achter zijn laatste pijl aan, Searle. Dat hij staat al half op de okkie als die laatste pijl in het bord valt. Shot kun je, nou ja, of achter het bord kun je het heel goed zien.
0: Nou ja, zolang die pijl maar uit zijn hand is voordat hij over die okkie heen stapt.
1: Ja, nee, absoluut. Dat is, dat doet hij ook goed.
2: 79.
0: Trouwens, okkie is een Nederlandse jongensnaam.
1: Zeker.
0: Het zou toch een leuke naam zijn voor een darter ook.
1: Ja, nou inderdaad.
0: Kijk hoeveel plezier die Engelsen daarmee hebben. Ja. Okkie at the okkie. Voetballer vroeger, Oekie Hoekema. Van voor jouw tijd, Guy, maar dat...
1: Nou, ik ken de naam wel.
0: Je kent natuurlijk de naam. Maar dat is dan net niet hetzelfde. Hij vond een geweldige naam altijd, Oekie Hoekema.
1: Ja, maar nam die ook corners.
0: Briljant. Nee, volgens mij, als ik me goed herinner, was het een kopsterke spit.
1: Oh.
0: Maar dat wil ik even vanaf wezen. Ik kan het even controleren.
2: 180.
1: De derde van O'Connor. Zo heeft er twee tot dusver.
2: 58. William Recoil 103.
0: Hij was aanvaller en middenvelder.
1: Hij wordt een beetje cynisch al, O'Connor. Het is om de vier legs dat hij er een keer eentje wint. Hij maakt er 3-1 van. Hij maakt er nu 6-2 van. Hij had eerst 127 nodig om het te doen. En zo net 103. Hij wordt weggescoord door Searle.
0: Searle, die afgezien van die ene kwartfinale plaats op de World Matchplay, toch ook niet bijster veel succes gehad heeft. Hij speelde 8 wedstrijden, waarvan hij er dan 3 wist te winnen tot nu toe. 2 daarvan in 2023. Dat jaar dat hij die kwartfinale haalde. Wel iemand die ver kan komen. 4 kwartfinales op majors. Ja. Hij doet het ook weer niet heel vaak, dus. Ver komen. Twee halve finales voor Ryan Searle. En natuurlijk, ja, waaronder op het WK. Afgelopen WK. Ja. En een finale. De Players' Championship Finals 2021. Verloren van Peter Wright. Met 11-10.
2: 42. Ryan, you require 121.
0: Hij zet ons even op het verkeerde been. En de regie ook.
1: Ja, vooral de regie inderdaad. Met O'Connor op 178. Alle begrip voor Searle die een enkele 10 gooit.
2: 73. Ryan,
1: want die wil wel naar tops.
0: Ah, en nog liever naar een dubbel 10. Dan mist hij nu voor het eerst. Maar dat zet hij ook snel weer recht.
1: Eén finishbeurt, finishkans laten liggen Ryan Searle. 1 keer 1 pijltje op de dubbel gemist. Ja, verder alles uit.
0: Volgens mij pakte hij die desbetreffende leg toen wel alsnog. Heb ik dat goed?
2: 55.
1: Zeker.
0: Ja, toch? Dus ja, hij is eigenlijk foutloos.
2: 180.
0: Met zijn 4e maximale score, dat dan wel.
2: 97. 140.
0: Mysterieuze glimlach onder lippen van Ryan Searle. Lijkt toch wel een beetje op Mona Lisa.
2: 60.
0: Dat lijkt me heerlijk. Kunnen we niet even een plaatje maken van Ryan Searle als Mona Lisa?
1: Ja, dat, ja. Zoek de 3 verschillen.
0: Moet onmogelijk zijn. We gaan naar de tweede onderbreking toe. En O'Connor hoopt dat dat bij de stand 7-3 zal zijn. En dat is ook zo. Nou ja, eerste sessie met 4-1 naar Searle. Tweede sessie met 3-2 naar Searle. Dus heel veel is die nu ook weer niet opgeschoten, deze Ier.
6: We kunnen beginnen!
7: Ja, daar zijn we weer!
8: En ik zou even niet de knopjes verdraaien. Sorry,
7: nee,
8: ik heb de knopjes gezet.
7: Lappe hond,
8: is het lekker?
7: Is het goed?
8: Ben je kauwgom achter?
7: Welke artiesten hebben allemaal gebeld of ze het volkslied mogen zingen?
9: Rob, we gingen het over autosport hebben.
10: Ik moet iets bekennen, hij is iets goedkoper geworden.
11: Ja, wat jij zegt is altijd waar.
7: Ja, ja, dag!
12: Oh. Lekker mannen, snoor je die in ons?
13: Het gaat toch helemaal nergens over.
14: Lekker hoor, jongens, deze locatie.
9: Welcome back to Blackpool. This place must feel like a second home to you after 20 years.
13: Still feels strange every time I walk in here. Still get nervous, but yeah, should be used to it by now. And it's one of my favourites, if not the favourite for me.
9: And after 2 decades, still being talked about someone who can go all the way here.
13: I feel older when you say that. Bloody hell, yeah. Yeah, 20 years, it's a long time to be here, but I still feel confident. Probably got quite a few more battle scars now, but I'm still as confident as I was when I first walked in here 20 years ago.
9: Well, we can't wait to see you out on stage tonight. You're not just competing against Jermaine. Yeah. It's also the World Cup final. Why should people watch you and not the football?
13: Because dance is interesting, right? And there's more British people in this one, so...
9: Very true. Good luck out there.
13: Yes, thank you.

0: Daar zagen we Jermaine van Timena. Hij is aan het ingooien, want zo dadelijk is het zijn beurt in de tweede wedstrijd van vanavond tegen James Wade. Ook Wade zagen we ingooipijlen richting het bord gooien. Maar het is nog even om deze mannen te doen, om Ryan Searle en William O'Connor. Tussenstand 7-3 in het voordeel van de Engelsman. Wiens gemiddelde nu wel onder de 100 is gezakt. Sterker nog, het gemiddelde van O'Connor is wat hoger geworden. Maar ja, die heeft 3 legs en Searle heeft er 7. En daar gaat het om. Best groot bij Searle. Ja, die wint die tweede sessie ook nog gewoon met 3-2 in leg. Komt nu wel in de problemen in zijn eigen leg.
1: Hij heeft 2 breaks voorsprong. Eigenlijk 3 natuurlijk, Ryan Searle. Omdat hij ook aan de wedstrijd begonnen is. Dus hij kan wel wat leiden.
2: 100.
1: Tweede breakpijl voor Willie O'Connor. Die gaat er ook niet in. Maar hij mag terugkomen.
2: 40. William, you require 40.
1: Die zat in de 20 heel even, maar ja, bleef niet zitten daar. Maakt wel een gaatje.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo. Die had ik ook nog wel even terug willen zien in slow motion. Met bijbehorend geluid.
0: En dan wel stoïcijns die tweede pijl gewoon midden in top gooien. Dat vind ik toch knap.
2: 100.
1: Nou, de eerste break is daar. Maar ja, weet je wat er is? Als hij nou gewoon zijn eigen lek houdt, O'Connor, dan wordt het 7-5. Nou, misschien gaat Searle dan toch een beetje nadenken. Je weet het niet. Kijk eens even. 180, nummer 5. Van de Magpie. Bijna 180, nummer 3 van Heavy Metal.
0: Langzaam komt O'Connor scorend ook weer bij Searle in de buurt. Huppatee.
2: 31.
1: Dit mag allemaal. Want Searle heeft nog 205 over.
2: 121. William, you require 10.
1: Dubbel 2. Ja, die zit erin.
2: William O'Connor.
1: 3 legs op rij nu voor de eerste keer voor William O'Connor. Searle heeft dat al 2 keer gedaan. Die nam een 6-1 voorsprong in deze wedstrijd. Maar ziet O'Connor nu toch weer in zijn achteruitkijkspiegel.
2: Forty-one.
1: prachtig beeld van die Empress Ballroom. Zeker niet de grootste dartslocatie, maar wel de meest iconische. Of zeg jij Alexandra Palace? Dat is de meest iconische dartslocatie.
0: Nee, want uiteindelijk is de World Matchplay elk jaar dat het is gehouden. En dit is de 33e editie.
1: Met uitzondering van 2020.
0: Ja, nou goed, dat had duidelijke redenen. Ja. Hier in deze zaal, met 2000 man volk erachter, georganiseerd. En het WK heeft verschillende locaties gehad. En het Alexandra Palace, daar zijn we nu. En dat is een hele mooie zaal. En dat hoort echt bij het WK op dit moment.
1: Maar ja, ja.
0: Veel mooier dan dit, veel intiemer dan dit. Krijgen ze niet.
1: 19. Nee, Alexandra Palace is toch een beetje dan meer Efteling eigenlijk. Zeg maar. Zo komt het op mij over.
0: Ja.
1: Hopsakee, die gaat er ook weer af. 8-5 voor Ryan Searle. Nou, dat was belangrijk, want O'Connor stond op 90. Nou, die had al bijvoorbeeld 127 uitgegooid, 103 uitgegooid. Dus 90 had ook zeker gekund. Dan had hij nog weer een lekje dichterbij gekomen. En een break dichterbij gekomen. Dus best belangrijk. De eerste en laatste Ier die dus ooit een wedstrijd wist te winnen op de World Matchplay was Tom Kirby, juli 1995. Dat is 31 jaar geleden. 180. Daar is 180 nummer 7.
2: 96.
1: Van William O'Connor.
0: 8 stel ik er
1: zelfs. 8 zelfs al, ja. Het is niet meer bij te houden.
0: Chris Doby had er vanmiddag 13 tegen Van Duivenbode. Won de wedstrijd daar ook niet mee.
1: Ja, geef maar weer eens aan dat je zoveel 180 kunt gooien als je wil. Je moet het ook afmaken. Je moet zo lekker ook binnenhengelen. 40. Will you require
0: 141? Ja, Doby was ook 11 uit 40 op de dubbels.
1: 145. Bijna 9-5. O'Connor voor het eerst een dubbel 18. En het wordt 8-6.
0: Opvoeren. Heeft hij eigenlijk twee dribbles nodig? Maar moet überhaupt de finish overzien te laten. En zelfs dat lukt al niet. Ja. Vrijgeleide voor Ryan Searle. Naar 9-6 naar matchpoint.
1: Ja. Hij loopt er zo snel achteraan. Kan bijna niet legaal zijn. Deze keer gooit hij hem niet.
2: 96.
1: Nou, hij is 4 uit 8 tops. Zou goed moeten komen. komt ook goed. Ja, dat meisje wat hij trouwens vaak in beeld heeft, dat zijn volgens mij de kinderen van Ryan Searle, Connor en Amelia.
2: 125.
1: Searle die het kan gaan afmaken nu vanaf 151.
2: 140. Ryan Urquhart 151.
1: Dat doet hij dan nog niet. Connor zal nu zijn derde Tom Plus finish moeten gooien. En dat gaat hem niet lukken. Daar gaan de eerste twee matchstarts aankomen voor Ryan Searle.
2: 56. Ryan Urquhart 54.
1: 2 jaar geleden boekt hij zijn laatste overwinning op de World Matchplay. En na een nederlaag tegen magistraal spelende Rob Cross en vorig jaar Luke Littler boekt hij nu dan weer de winst. Hij verslaat William O'Connor met 10-6. En die 6-1 run waar hij de wedstrijd mee opende, dat was natuurlijk een heerlijke basis. Ryan Searle is door naar de tweede ronde. En helaas voor Ierland, er sneuvelt weer een Ier in Blackpool.
3: Het WK is dit de meest prestigieuze titel in het darten.
1: Fantastische wedstrijd.
3: Het favoriete toernooi van de spelers. In de iconische Winter Gardens.
4: Onvoorstelbaar.
3: In Blackpool wacht de Phil Taylor Trophy.
4: Op weg naar de bullseye.
3: Kijk live naar de World Matchplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
1: De Empress Ballroom in Blackpool, waar alle jaren al dit toernooi werd afgewerkt. De World Matchplay, zo ook 2008. Toen ging de finale tussen Phil Taylor en James Wade. We kijken even terug.
5: Dick, and it's looking like the kiss of death for Wade. Well though he's played, well though he's performed, magnificently though he's scored. It is Taylor easing away, but now it's James Wade who has a chance at a 9-dart finish. You just can't miss a second of this.
6: Well, looks like they're in the second prize. They're both in the 9-dart, yeah.
7: He's done six in major televised tournaments, 10 grand. The crowd half expecting Taylor to do this. He wants 60. Oh!
5: Well, there genuinely has never been a leg of darts in all the years we've been covering it on Sky, all the years before, both on a nine dart and a double top.
7: There he is! James is 11 darter! The crowd up there!
5: Wade still going for it, bless his heart, looking for respectability and just going over the bar there. Can Phil Taylor finish in a glorious hurrah? No. Treble 19 for Bull, but the ball looks like it's covered. Can he possibly squeeze in there? He's covered the dart. He's moved right over the stage, Sid.
7: Annie Oakley couldn't hit this with the best strike ball.
1: En Searle, hij versloeg zojuist met 10-6 William O'Connor. En Searle stond onze verslaggever ter plaatse te woord. Arjan van de Giessen.
8: Ryan, congratulations. A win in the first match. Any tournament, so important, isn't it?
9: Yeah. I thought I played all right at the start. Maybe, I don't know if I let him in a little bit, but I think he actually had some good legs to break me, so... Yeah, it was one of those, and I was, you know, I was expecting a tough game against Willie because he's been playing really well for the season. So I'm happy to get over the line in the end.
8: Yeah, you went ahead 7-2. I thought, well, okay, quite easy. Mm. But he came back strong.
9: Yeah, he did. I think at 7-2, I think he had like a 11 or 12 dart to make it 7-3. And then even after the break, he came out and he was in a few 180s. And I was thinking, like, you know, just try not to throw it away. And we got over the line in the end.
8: Exactly, because if you hit a 95 average, 56% on the doubles.
9: Yeah, so
8: that's quite, isn't it?
9: Yeah, it's decent.
8: Good.
9: Yeah, I'll take that for a first round every day. So, it's all about winning first game. Managed to do that. I've got a couple of days off now. Me and Gary will come down for practice tomorrow and the next day, get ready for our games and, look forward to it.
8: If I look to the past and you and this tournament, it hasn't really been your tournament throughout the years, has it? I mean, one quarter final.
9: Yeah.
8: But can we expect more this year?
9: Yeah, so I think I've averaged over 100 three out of my last four first round games.
8: But tough opponents.
9: One of those I've lost as well. That can happen. Last year first round against Littler, which is not a draw you want. I think he had the highest average of the tournament against me. That's the way it goes. So, I'm back in the top 16 now, so I can avoid draws like that, and look forward to my next game.
8: Happy days then. Congratulations.
9: Exactly. Cheers, buddy.
8: Cheers, mate.

one of the most successful players in the history of the PDC.

I'm still standing. Ja, ja, dat kun je wel zeggen. Want hij kwam bijna 20 jaar geleden voor het eerst binnen in de Apples Ballroom in Blackpool, James Wade. Sinds die tijd, meteen zijn eerste jaar.

0: Maar na die tijd, 4 wedstrijden. Allemaal op podia met publiek erbij. Zelfs een keer op het WK. Allemaal gewonnen door Jermaine Wathimena.
1: Ja, heeft Wathimena dus toch een manier gevonden om tegen Wade te kunnen spelen. En dat is, zoals we allemaal weten, niet de makkelijkste speler om tegen te spelen, deze James Wade. Iemand als Wathimena die vroeger misschien heel veel in zijn hoofd zou gaan zitten met wat Wade dan allemaal doet en uithaalt. Daar heeft hij dus nu een manier voor gevonden om zich daarvoor voor af te sluiten. Klaarblijkelijk.
0: Ja, wat zou die manier kunnen zijn dan?
1: Niet te veel kijken naar wat Wade doet. Vooral naar je pijlen kijken en met jezelf bezig zijn. En als ik zie wat het niveau is van wat hij mee naar die 4 wedstrijden die hij dan wint. De laatste 4 wedstrijden, dat is telkens 100 gemiddeld en nog één keertje ruim 107 gemiddeld.
2: Game on!
0: Natuurlijk, nadat hij al heel veel tijd nam James Wade voor zijn opkomst en aan iedereen die maar wilde een handtekening ging uitdelen. Is hij ook vlak voordat hij begon aan de wedstrijd nog even uitgebreid aan zijn materiaal sleutelen. Houdt hij van sleutelen, hè? Oude auto's en zo. Auto's in het algemeen. Vroeger in een garage gewerkt. Wat hij mee nog gewoon zo lang mogelijk laten wachten. Hop, pijl op de grond. Ja, kan allemaal gebeuren.
2: 100.
0: Ja, de laatste 4 keer heeft het dus niet gewerkt. 2 keer in 2024 en 2 keer in... Sorry, we kijken. Ja, 2 keer in 2024 en 2 keer in 2025. De laatste ontmoeting was november 25. Kwartfinale Players Championship Finals. 10-8 voor Wathimena.
2: 57.
0: Op het WK 2025. Dus het gespeeld in december 2024. Werd het zelfs 3-0 in sets voor Wathimena. Met de laatste 64. 100.

0: Kuwait loopt ook heel dicht langs wat hij meenam. Wat hij meenam voelt hem bijna. Het wordt er allemaal bij. Triple 17. Gegooid. Dan naar de bullseye.
1: 75.
0: Maar gemist.
1: Jermaine Uwakwaya 117.
0: Een groet en afscheid van James Wade. Die ging ook niet uit, dat is gewoon naar de eerste pijl. Oh, Quartimena heeft een pijl op de grond.
1: 77, James Uwakwaya, 46. Games on the first leg. James Wade, 7 leg, Jermaine focus.
0: De World Matchplay speelden ze ook al een keer tegen elkaar. Dat was nog in 2018. Ook in de eerste
1: 97.
0: Ronde. Wade won toen met 12-10. Dat was nog in die periode dat James Wade bijna altijd won van Jermaine Timena.
1: 97. 140.
0: Wacht, dit nog even op de eerste 180 in de wedstrijd. Ja, wait, ik zei het al, 7 finales op de World Matchplay. Alleen die gewonnen in 2007 tegen Terry Jenkins. Hij verloor 4 finales maar liefst van Phil Taylor. Eentje van Michael Vergerwe en eentje vorig jaar van Luke Littler.
2: Dat is dan ook geen schande altijd, hè?
0: Het is geen schande, maar hij is en blijft nog steeds de man die wel heel veel major finales speelde. En ook best wel aardig wat major finales won. Maar nooit van namen die op dat moment aansprekend waren. Daar is die eerste 180 van James Wade in de leg van Jermaine Watimena, die 164 niet uitgooit.
1: 88. James Uwakwaya, 84.
0: Vorig jaar verloor die.

0: tweede finale dus van Luke Littler met 18-13. Littler weer even 107 min op toen.
1: 73.
0: Net geen 2-0. Zit er echt heel dicht tegenaan. 76 dan voor wat hij mee. Daar begint met triple 20, dat is lekker.
2: 0-16.
0: Niet zo lekker, want dan gooit zich dood.
1: James, you require 11.
0: Dit is heel slordig.
2: Cadeautje.
0: Ja. Dat voelde misschien iets te makkelijk allemaal.
1: Dit
0: is ook zo typisch James Wade, hè?
1: James Wade.
2: Met de laatste, dat is 1. Vies in het hoekje, dat is 2. En aangetikt door die pijl die buiten de dubbel zat, dat is 3. Dat is zo lelijk. Maar ja, hij zit er wel in.
0: Jimena was natuurlijk finalist op het laatste Eurotour-toernooi in Leverkusen.
1: 93. Oh yeah.
0: Hij verloor daar de finale van Krzysztof Ratajski.
1: 55.
2: Ja, die gaan we ook nog zien.
0: Gaan we vanavond ook zien.
1: 135.
0: Wade is uitstekend aan de wedstrijd begonnen. Het kan nog niet zozeer worden gezegd van Jermaine wat hij meena. Die hem wel zijn eerste 180 gooit. Maar ja, die zou zo wat te laat kunnen komen, want hij breekt hem niet op de finish. Wade heeft 6 pijlen voor 142.
1: 67.
2: Zo'n pijl die eigenlijk in de bullseye zat, maar er daar gewoon geen grip vindt en eruit valt.
1: James Ubaquai, 75.
0: Ja.
1: Games on the third leg.
0: Dit viel wel te verwachten.
2: Hij staat fantastisch te scoren en goed te finishen. En dikwijls als hij dat doet, hoe heet? Ja, dan loopt hij zo bij hem.
0: In die Eurotour finale in Leverkusen tegen Ratajski kwam wat hij bijna 6-4 voor. Ik had nog een kans om 7-4 voor te komen. Dat lukte niet. Ratajski pakte 4 legs achter elkaar.
1: 17.
0: En dan uiteindelijk die finale.
1: 97.
0: Met die Mena net geen geplaatste speler dit toernooi. Ze zijn nummer 17 van de wereld.
1: 100.
0: Tegen deze nummer 6 van de wereld. Die tot groot enthousiasme van de verzamelde Oompa Loompa's zijn tweede maximale score produceert. Weer doet hij dat in de leg van wat hij meena. Om nog even in te wrijven. Bam, 116. in je bakkes.
2: Ja, zo zegt Van Gerwen dat altijd, hè? Op uw bakkes. Ja? Ja, dat kun je dan heel mooi liplezen altijd.
3: Goed Brabantse tong wel.
2: Altijd mooi.
1: 180!
0: Ik ben dan krijgt de baas bij zijn tweede 180. Wade kijkt helemaal niet verbaasd bij zijn derde.
1: 140.
0: Zo, voor wat hij mij wel fijn zijn als hij nog even de breakje kon plaatsen. Zo voor het einde van de eerste sessie. Dan heeft hij in ieder geval iets.
1: 100.
0: Gedaan door Otimena. Wade met 164. De vorige leg was het 116. Deze gaat er niet af.
1: 96.
2: Dit moet echt uit voor Otimena. Want Wade is een matchplay voor hem. Als je die echt laat gooien, dan is hij weg. Dan ben je hem kwijt.
1: Game shot de fifth leg.
0: Nou, daar is dat breakje. Een geweldige leg van Otimena. Dat kan Wade dan toch ook weer even niet hebben, zo lijkt het. Dat is een 12-darter. Van de Machine Gun in actie tegen de Machine.
4: Alles is nog mogelijk.
5: Well, that's a clever touch. Brilliant.
4: Iedereen begint op nul.
5: The new signings.
4: Elk seizoen een nieuw verhaal.
5: The new shirts.
4: En dit is het begin.
5: And the new dreams.
4: Van een nieuw hoofdstuk.
5: This is where the journey begins.
4: Kijk naar de Premier League.
5: That's pretty darn special.
4: Via Play. De beste kijk op sport.

0: In ieder geval op het scorebord gekomen, Jermaine Wathimena. En dan mag hij ook nog beginnen aan de zesde leg. En dat begin is ook goed.
1: Nooit die zeker niet voor de eerste keer een pijl opraapt.
2: 123.
1: Het is aan Wathimena om nu ook door te zetten. Eén keer gewonnen, oké, dat is blaffen. Maar het bijten is echt aan Wade geweest voorlopig. En het 16 finish al om te breken in de vierde leg.
0: Nummer 4 alweer van de machine. Gevolgd. 180 nummer 3 van de machine gun. En die had hij nodig ook. Wel 101 over. Wade gooit natuurlijk 140 om 58 over te laten. Dat moet wel uit dus. Oh, Wathimena, die strooit ook met de pijlen. Maar ja, op een gegeven moment gewoon oprapen en erin knallen. 101 finish. Zijn eerste Ton Plus finish van dit jaar op de World Matchplay. Vorig jaar trof Wathimena in de eerste ronde Luke Littler. Het werd 13-11 voor Littler. Hij zat er zo dichtbij. Nadat hij... Ik zeg eerste ronde, maar het was de laatste 16. In de eerste ronde boekt hij namelijk zijn eerste overwinning ooit op de World Matchplay. Vorig jaar. 10-8 tegen Peter Wright.
1: Ja.
0: Nadat hij 2018, 19, 20 en 21 steeds had verloren. Onder andere van James Wade in 2018. Dat was toen het debuut van Wathimena op dit toernooi. Weet, geen tweede 180 erachteraan.
2: 82.
0: Ja, als je 181 over hebt na 6 pijlen, dan doe je weinig verkeerd.
1: Dat is op rij van Wathimena. Daar zakt iemand door het tafeltje heen, geloof ik. Wathimena denkt zo, dat is knap dat je dat kan. Grote speler.
0: Hoe heet het zichzelf even herpakken?
2: 68.
0: Dit schiet niet op. Nog steeds geen finish over voor Wathimena. Alle tijd voor Wade.
2: Game from the seventh leg. James Wade, Wathimena focus.
0: Wade is halverwege.
2: 60.
0: We noteren de vierde voor Wathimena, de negende van de wedstrijd.
2: 96.

0: 100.
1: Wade heeft wel die marge opgebouwd natuurlijk aan het begin van de wedstrijd. Het waren toen 4 legs, 2 breaks, het is er nu nog 1. Maar daar kan hij een hele wedstrijd op teren. Ja, dat is wel wat Wade goed kan. Hij kan beide kanten op. Hè. Hij kan op achterstand komen en dan eraan blijven hangen. En alsnog eroverheen gaan. Maar hij kan ontzettend goed de voorsprong verdedigen.
0: 100.
1: Kijk nou toch hoe traag dat gaat. Het is
0: 100.
1: En dan inderdaad ook weer vlak langs wat hij mee naar loopt. Hij houdt zich helemaal aan de regels, maar hij probeert zoveel mogelijk de mazen van de wet op te zoeken.
2: Zo is het.
0: 100.
2: Grenzen opzoeken. Een klein beetje oprekken ook nog. Alles wat net aan toelaatbaar is, dat doet James Wade.
1: Het wordt 31 voor een eventuele break. Wade gaat proberen de tops over te laten. Dat lukt dan niet. Nee.
0: 55. James, you require 18.
1: Wade pept zichzelf even op. Hij gaat maar 1 touw krijgen ervoor. Maar hij is wel 2-2 op tops.
0: 14. Jermaine, you require 76.
1: Mist daar voor het eerst. Jermaine haalt even in. Met een triple.
0: Game.
1: Eerder gooide hij zich dood door een enkele 16 te gooien toen hij dubbel 8 nodig had. Nu gooit hij hem er wel in. En hij breekt. James Wade voor de tweede keer deze wedstrijd. In breaks nu gelijk. Maar hij heeft er nog eentje extra nodig. Eerst maar eens de eigen leg houden. Een 5-5 maken. Dat zou een enorme opsteker zijn voor wat hij meenam. Na zijn 4-1 achterstand. 4-0 achterstand zelfs.
2: Besef is er bij Wade dat dit een belangrijke leg is.
1: Hij heeft even 2 lekjes overgeslagen bij die 180 is.
2: Oh. Het ziet er misschien niet altijd even gelikt uit hoe hij wedstrijden speelt. Maar het is zo effectief.
1: Maar wat bedoel jij met gelikt?
2: Nou, dat...
1: Het is niet gelikt, wat is gelikt darten?
2: Gelikt darten is... hoe Luke Humphries dat doet. Hoe Luke Litter dat doet. Hoe Adrian Lewis dat doet. Hoe Gary Anderson dat doet. Stijlvol. Het moet er mooi uitzien. Stijlvol. Elke leg hetzelfde. Elke leg ook gewoon volle bak energie erin leggen om te winnen. Ja, zo doet Wade dat niet. Die gooit heel berekenend. En die weet dan nu... Oké, ik heb nu echt even een goede leg nodig. Gooit die goede leg. Breekt die wat in één af vlak voor de pauze. 6-4.
1: Want die mannen gaat de sessie wel winnen met 3-2. Dat wel. Maar... ja, ideaal had geweest natuurlijk als het 5-5 had geworden. Dat mag niet zo zijn. Wade breekt weer terug en gaat naar 6-4. En begint straks aan leg 11.
3: Races vol actie.
4: Het is tijd voor de Hungaroring.
3: Gaan de coureurs er in Hongarije nog 1 keer voor zitten?
4: Hier op weg naar de eerste bocht in Hongarije.
3: Wie gaat er onder in de Hongaarse hitte?
5: Rado, just keep the focus.
4: Piastri!
3: Oh! En wie duikt met het beste gevoel de zomerstop in.
4: De beste zegen uit de carrière van Lando Norris.
5: Yes, yes, yes.
3: De Grand Prix van Hongarije kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.

0: Gian van Veen en Christoph Ratajski zijn aan het ingooien. Die gaan elkaar weer tegenkomen. Net als op het laatste toernooi, het Eurotour-toernooi in Leverkusen. Van Veen hoopt de revanche te gaan halen hier in Blackpool. Maar eerst het laatste gedeelte van de wedstrijd tussen James Wade en Jermaine Batimena. Maar was Batimena zo keurig in breaks gelijk gekomen en brak Wade ook meteen weer terug. Wade die 120 gemiddeld gooit met zijn eerste 9 pijlen, dat is zelfs voor James Wade uitzonderlijk.
1: Ja, maar ik zat even te denken, hè, want dat zien we inderdaad niet vaak. Dat Wade een scorend gemiddelde, nou helemaal niet voor 120, maar überhaupt boven de 110 gooit. En nou, wanneer heb ik dat nou voor het laatst gezien? En ik denk dat dat exact 12 maanden geleden was. Op de World Matchplay van 2025. Want als je naar de wedstrijden kijkt die Wade daar gegooid heeft. Eerste ronde, Joe Cullen, ruim 104 gemiddeld. Dat was echt een topwedstrijd. Nijman in de tweede ronde, 102,5 gemiddeld. Echt een topwedstrijd. Nou, tegen Van Veen in de kwartfinale was het misschien iets minder, maar speelde nu nog steeds hartstikke goed. Weer een 100-plus gemiddelde in de finale. Of in de halve finale en ook in de finale, die hij dan wel verliest van Litter. Een gemiddelde van 101,5. Ja, hoe heet het? Is niet zo'n speler die dat wedstrijd in wedstrijd uit doet. Maar op de matchplay deed hij dat dus wel. En viel het vooral op dat hij zo ontzettend goed scoorde.
0: En deze leg viel dat even tegen in de eerste twee beurten. Gooide hij geen triple. 140 dan. 97. In beurt nummer 3. Maar wat hij mee naar Jojo er ook weer overheen. Om die break te promoveren. Dat gebeurt niet. Wat hij meen met de kans om ook weer terug te breken. Het zou de derde break op rij zijn in deze wedstrijd. Dat is de verkeerde triple om mee te beginnen.
2: 24. James Maguire 101.
0: Eén pijl voor de dubbel die er niet in gaat. Wait, 101. Gaat niet uit.
1: Oef.
2: 41.
0: Alle kans dus voor Wattimena. Dubbel 10. Dubbel 10. Ja, dit is niet verstandig.
1: Wat kun je je eigenlijk niet veroorloven? Hij had nog heel weinig gemist, Wattimena. Weinig kansen laten liggen tot nu, tot deze leg. En dan is daar Wade.
0: Weer tegen niemand in het bijzonder begint hij even een verhaaltje. Vier missers van Jermaine Wattimena om weer terug te breken naar 6-5. Maar hij lijkt er rustig onder te blijven, zo op het oog, de 38-jarige Westervoorter.
1: Bij Arnhem.
0: Voormalig industrieel schoonmaker. Tegen de voormalig automonteur dus.
2: 96.
1: Ah, wat hiermee nou is er wel een die rustig kan blijven. Hij heeft dat echt geleerd. Speelde op het WK 2,5 jaar geleden tegen Fallon Sherrock in de eerste ronde. En vooral had iedereen tegen hem gezegd, lastig, je gaat het echt zwaar krijgen. Dat wordt een hele taaie wedstrijd. En hij had zich voorgenomen, ik trek me daar niks van aan. Ik ga rustig spelen, mijn eigen spel spelen. Ik denk alleen aan mezelf. En hij won die wedstrijd. Dat heeft hem zo ontzettend veel goed gedaan, vooral mentaal. Je hebt echt, ja, excusez-le mot voor deze foute woordgrap, maar een wat hij mee voor en een wat hij mee na. Dat is dat moment geweest.
0: Hoe lang heb jij hier ook
1: gemaakt? Nee, ja, ik heb deze al een keer gemaakt, maar... Een goede grap moet je gewoon vaker vertellen. Maar ik zie jou niet lachen, dus misschien was het helemaal niet zo'n goede grap.
0: Ik lach van binnen, Guy.
1: Wacht, nou, dat is lief.
0: Nou, wat ik meen, gooit dan twee keer tops erboven. Maakt dat nog iets uit? Dat gaan we nu zien. Jermaine, you require 18. Eén pijltje voor wat hij meen, heel belangrijk pijltje. 60. Ja. James, you require 20. Hij moet in die beurt daarvoor, moet hij gewoon... minimaal één keer binnen het vlak blijven. Dat scheelt toch een heel stuk. En nu geeft hij de wedstrijd zo'n beetje aan James Wade, hoor.
1: Ja.
0: Hij brak nog terug naar 5-4. Na die tijd wordt hij zelf twee keer gebroken. Houdt Wade een keer zijn eigen lek tussendoor. En hangen er weer donkere wolken boven het hoofd van wat hij meenam. Die op dit moment ver verwijderd is van zijn tweede overwinning ooit op de World Matchplay in zijn zevende wedstrijd. 58. Wade speelde al 66 wedstrijden op de World Matchplay, waarvan 47 gewonnen, 19 verloren. Geweldig record natuurlijk. Wow.
1: Niet normaal. Echt niet normaal.
0: Had een heel goed jaar vorig jaar. Rijkte tot de finale. Na overwinning op Joe Cullen, Wessel Nijman, Gian van Veen. En Johnny Clayton. Alleen Luke Littler was hem te machtig. 2024 stond hij ook al in de halve finale van de World Match Play. Wade. 100. James, you require 120. En nu is de Shanghai 20 voor een 9-4 voorsprong. Daar is de triple al. Enkel is dan natuurlijk geen probleem. 18. Dubbel wel. Jermaine, you require 76. Over de schouder van Wade vliegt de eerste pijl. Nou, dan gaat er eindelijk weer eens eentje in. Jermaine Game on. 8-5. Ja, jij zei het al eerder in de wedstrijd. Kijk, Wade kwam natuurlijk 4-0 voor. Wat hij meenam kwam nog wel even in de buurt bij 5-4. Maar voor het overige staat Wade de voorsprong toch weer prima te verdedigen.
1: Ja, dat is wat hij doet, hè. En dan komt wat hij meenam dus vlak voor die tweede onderbreking een klein beetje in de buurt. Het dreigt het 5-5 te worden. En nou, dan zet hij de knop om. Dan tovert hij even een hele goede lek uit de ooghoed. En dan is het ook weer goed. En dan gaat hij weer als een bureautje zitten, lijkt het wel. En dan is de werkdag zo weer afgerond.
0: Ik zag net ook dat shot van achter dat Wade nog gewoon aan het bord liep te hangen. Terwijl wat Wayne al lang klaar stond. Gooi een keer een pijl in zijn schouder, weet je wel. Ja, je scoort er geen punten mee.
1: Nee, dat is niet dat je dan opeens 70 punten haalt. Nee. Trippel schouder.
0: Wegwezen bij het bord. Gewoon even boodschap afgeven. Nee, dit is niet serieus natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat je die neiging krijgt op een gegeven moment. What? 180 nummer 7 van Wade. 100. James, you require 121. Het gros van zijn 180ers gooit hij ook in de leg van in de legs van wat hij meenam. 107. Jermaine, you require 120. Nee. James, you require 14. Best veel breaks gehad in deze wedstrijd, maar er komt er nog niet eentje bij. No score. James,
1: Knap. En nou staat hij dus nog steeds op dubbel 7, Wade. Soepkip. Hij heeft wel geoefend. Zo is het ook weer.
0: Te veel slordigheden van Wattimena. Ja, hij heeft in 9 legs pijlen voor de dubbel gehad. Hij pakt dan 5 legs. Dus misschien toch iets te magere oogst. 90
2: 57.
0: Eén lekje nog maar heeft James Wade nodig. En als James Wade dat ene lekje pakt, dan speelt hij dus in de tweede ronde. Ryan Searle.
2: Germania require 40. Game on the 15th
0: maar
2: play.
0: Het is nog niet zover. We hebben nu de vierde break op rij en de zesde break in de laatste 7 legs. De eigen leg beginnen en ook houden. Ach, dat is zo 2025.
1: Van Wattimena. Ja, het tweede deel van de wedstrijd van Wattimena is echt zo gek nog niet. Alleen, hij kan zich verwijten dat hij in die 11e leg 4 pijlen op de dubbel mist. 58. Daar moet het 6-5 worden. Moet hij terugbreken. Nou, net natuurlijk ook alweer 2 pijltjes op de dubbel gemist. Dus daar
2: 59.
1: Schort het hem dan net aan, maar ja. Hij speelt in principe de laatste 5 legs gewoon beter dan weet.
2: 95.
0: En toch mis ik net even dat beetje extra bij wat hij meenemt. Ik mis een beetje de overtuiging.
2: 64.
0: Jij niet?
1: Ja, maar ja, dat heeft dan weer met het begin van de wedstrijd te maken. Met 4 legs op rij voor weten. Dat je dus de hele tijd tegen die achterstand aankijkt. Ja, je speelt goed. Ja, het lijkt ergens op. Alleen de stand zegt dan nog steeds iets anders.
2: 100.
0: Germania 98 gaat niet uit. Dat betekent
2: 58.
0: James Wade gaat gooien voor een plek in de tweede ronde. 116 gooide hij uit. Dat was een enige ton plus finish tot nu toe. Daar komt geen 112 bij.
2: 60. Germania 40.
0: Wattimena plaatst een mooi afdakje en hangt de derde pijl eronder. Eindelijk gaat er ook weer eens iemand zijn eigen lek. Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat als Wattimena nu weet te breken en daarna zijn eigen lek houdt, dan gaan we een verlenging in, hè?
1: Zo is het ook weer.
0: Wade begint met 1 triple. Wattimena ook.
1: Ja, dat hadden er toch best meer kunnen zijn na zo'n eerste pijl.
2: 100. Seventy-seven.

Zeven dagen geleden nog maar stonden ze ook tegenover elkaar. Gian van Veen en Christoph Ratajski. Van Veen was toen als eerste geplaatst op de European Darts Open in Leverkusen. Maar verloor wel bij de laatste 16 met 6-3. Waardoor de onderlinge stand nu 2-2.

0: grootste na het WK. Hier een wedstrijd winnen, hier ver komen. Ja, dat is echt niet normaal. En dus Van Veen tegen Ratajski nu. Een wedstrijd met heel groot belang, terwijl Van Veen eventjes met die 16 bezig is. En zijn pijl daarin, geen idee wat daar precies aan de hand was. Maar ik denk dat Van Veen misschien wel de moeilijkste loting van allemaal heeft. Want Ratajski natuurlijk winnaar van het afgelopen Eurotour toernooi. Ratajski dus in goede vorm. Ratajski op de World Matchplay vaak goed. Die zeker over zo'n lang format gewoon hetzelfde niveau constant aan kan blijven houden. En Van Veen, ja, die kan ook niet echt bogen op heel veel positiviteit de laatste weken. We moeten nog maar zien of dit allemaal goed komt voor de nummer 3 van de wereld.
1: Ja, soms lijken we wel weer de oude Gier van Veen terug te zien. Maar ja, het is nog niet die consistentie die hem ook in de finale van het WK bracht.
2: Wat een voorzet.
0: Wat hij toen had, dat WK. De timing was fantastisch, scoren was goed. Finishend, vooral tegen Humphries, echt ijzersterk, echt fantastisch. Nou, dat niveau, nou, we zagen het aan het begin van het jaar misschien nog wel in januari een beetje, maar dat heeft niet heel vaak meer aangetikt. Ja, bij Vlagen, sommige wedstrijden eens een keertje. Maar dan kon hij dat ook niet een heel te mooi doortrekken, waar hij dat op het WK dus wel deed. Nou, dit is weer een supergroot, belangrijk podium. We laten ons graag positief verrassen. Eerste leg is prima. Na 12 pijlen op een dubbel. Maar Ratajski mag nog.
1: Een pijl voor de bullseye.
2: 59. Junior required 32.
1: En Van Veen klinisch. Pakt hier meteen de break in de eerste leg. Die voor de derde keer meedoet aan de World Matchplay. Voor het derde jaar op rij ook. 2024 verloor hij nog zijn eerste partij met 13-12. In een sudden death leg van Rob Cross. Vorig jaar won die twee partijen van Luke Humphries notabene in de eerste ronde. Met 10-8. En daarna 11-5 van Danny Noppert om in de kwartfinale met 16-13 ten onder te gaan tegen James Wade.
0: Dat was misschien wel het eerste signaal voor Van Veen. Die hier voor de tweede keer al een pijl zo van bord af ziet springen. Het eerste echte signaal voor Van Veen dat hij bij die wereldtop aan het aansluiten was. Die kwartfinale op de matchplay vorig jaar. Nou goed, we weten wat er daarna allemaal nog gebeurd is. Hij heeft even wat aan het materiaal gedaan. Natuurlijk wel allemaal lekker in de hand blijven voelen.
1: Van Veen heeft nog 144 over in de eigen leg. Voorlopig had Ratajski niet al te veel van die 180 af. Hij had er sowieso niet al te veel van af, dus Van Veen met 2 triples 20 en een dubbel 12. Tegen wie biedt er meer? 2-0 voor de Giants.
0: Dat is lekker zeg.
1: Ratajski haalde in 2021 de halve finale van de World Matchplay. Maar daarna is hij niet zo heel succesvol.

0: geweest. Geen kwartfinales meer.
1: 83.
0: Vorig jaar werd de laatste 16 uitgeschakeld door Andrew Gilding.
2: Nou ja.
1: 85.
0: Van Veen voorlopig 100% op de dubbels. Een overtuigend knikje van Veen nadat de thuis die maar 60 gooit. Blijkbaar ziet hij nog kansen. Dat begint met goed wegzetten. Nou, dat doet hij ook wel. Dat is een triple 19. En dat is een dubbel 6 aan de tijd.
2: Belangrijk. Ratajski dat eventjes uitgehoord. Van Veen stond natuurlijk wel weer gewoon op 87 te wachten. Heerlijk begin van de wedstrijd. Vooral van onze Gian.
0: Onze Gian.
2: Ja, tuurlijk.
0: Die als die wint in de tweede ronde zou kunnen uitkomen.
2: Tegen onze Wessel.
0: Als die in de laatste partij van vanavond wint van Dave Chisnell. Maar goed, dat is allemaal nog heel erg vooruitgekeken. De eer is aan Van Veen om de eerste 180 van de wedstrijd te gooien.
2: Wat willen we horen? Van Veen die 180 is gegooid.
1: 59.
2: Daar hebben we zin in.
0: Nou, hij wekt wel de indruk klaar te zijn geweest voor deze wedstrijd van Veen.
2: Ja. Tot afgelopen Eurotour toernooi. Toen zagen spelen in Leverkusen, waar het zo godschuwelijk warm was. Ontzettend heet. Had Van Veen weinig last van trouwens. Speelde hij tegen Nico Springer in de eerste ronde, althans in zijn eerste ronde. Toen was hij ook al zo goed. Scorend uitstekend. 144 Van Veen. Gaat hij gewoon weer proberen. Hoppatee! Doet hij gewoon nog een keer. Oh, Gia, jongen.
0: Weer in de eigen leg, zoals hij dat twee legs geleden ook al deed, op exact dezelfde manier. Je kan maar een favoriete finish hebben.
2: Ja, dan zou ik, als ik voor 39 ging, ervoor zorgen dat ik altijd 144 over zou laten.
0: Ja, dat is 3 keer triple 20, 2 keer triple 20, 1 keer triple 19.
2: Zeer zeker.
1: 93.
0: Ja, ik weet het nog uit mijn tijd dat ik ook vaak als ik op 144 uitkwam.
2: Ja.
0: Zit nog in het systeem, hè?
2: Ja, zeker. Het was Lex die met 2-0-1 begonnen, zeker.
1: 180.
0: Daar is de eerste van Ratajski.
1: 56,
0: because we're going 124. Van Veen brak Ratajski meteen in de eerste leg.
1: 104.
0: Het is aan de Polish Eagle om de achterstand hier nu te gaan beperken tot 3-2. Via dubbel 5 moet er gebeuren. Gebeurt via dubbel 5. Een 3-2 voorsprong voor Gian van Veen na 5 legs.
3: Bonjour, madame et messieurs.
4: We are live. Okay. The whole world is watching.
5: Disneyland voor de grote mannen.
6: Techniek van zijn linkerhand, hè? Ja, vasthouden, kijk, ja, ja, ja, ja. Houden.
5: stuiten alle kanten op.
6: Kijk, nou, daar zitten we dan. Hello! Woe!
7: Formule 1 kijk je natuurlijk live op Viaplay.
6: Daar staat het thuisfront leuk vinden, hè?

0: Vian van Veen begon aan de zesde leg van de wedstrijd. Hij heeft nog steeds het voordeel van de break in de allereerste leg van de partij. Daarna hield hij vrij simpel zijn eigen leg. Zoals trouwens ook een tijdskier al twee keer deed. Dus het is aan van Veen om dit voordeel vast te houden en eventueel nog uit te bouwen. Van Veen die een gemiddelde gooit op dit moment van 104. Matthijske zit op 91, bijna 92. Maar scorend loopt het wel ongeveer gelijk. Van Veen nog geen pijl op een dubbel gemist. 3-3. Waar Ratajski 2-6 is.
1: 97. January Mars 74.
2: Nou, hier mist hij er alleen. Ja, maar dat maakt helemaal niks uit.
0: Ja, die dubbels lopen fantastisch tot nu toe. Nou, en weer begint Van Veen aan een leg. Ja, waarin Ratajski eigenlijk niet veel kans heeft.
1: 140.
2: De verschillen, vooral in de legs die Van Veen inderdaad begint, wat jij aangeeft, zijn heel grote. Ratajski staat een keer op 137, een keer op 150 en op 238. Dus Paul kan amper druk uitoefenen. En andersom heeft Van Veen dus al een keer gebroken en staat hij in de legs die Ratajski begint telkens ook dichterbij.

0: 42.
1: Christel Wratajski, na zijn toernooiwinst in Leverkusen voor het eerst in bijna 3,5 jaar tijd.
0: 58.
1: Weer in de top 20 van de wereld. Op plek 20 precies. Waar Van Veen na het WK natuurlijk de nummer 3 van de wereld is.
0: Wolfgang Voelzen.
2: En zo heel gek ver achter Luke Humphries staat Van Veen ook weer niet. Dat zou dit toernooi al omgedraaid kunnen zijn. Als Van Veen de finale zou halen. En Humphries in de kwartfinale uit zou vliegen of eerder.
1: Eerste finishbeurt die Van Veen niet benut. Het was om Wratajski nog een keer te breken. Maar het maakt allemaal niet uit. Want Van Veen maakt er alsnog 5-2 van.
2: Hoe vaak denk jij trouwens over die favoriete finish van Van Veen gesproken, Frank, die 144. Hoe vaak denk jij dat het voorgekomen is dat een speler twee keer in één wedstrijd 144 uitgooit op de World Matchplay?
1: Dat weet jij gewoon?
2: Ja, dat is mij toegestuurd.
1: Antwoord op die vraag?
2: Ja. Nee,
1: hoe vaak dat is voorgekomen? Ik denk nul keer.
2: Nou, inderdaad. Dat is nog nooit voorgekomen tot nu. En het goede nieuws is ook nog dat van de spelers die een 144 finish gooien de World Matchplay, 75% daarvan gaat door. Ja.
1: Ja. Ik weet niet of daar dan oorzakelijk verband tussen is.
2: Nee, dat kunnen we ermee. Vrij weinig, maar het is... toch wel leuk om even te benoemen.
1: De Van Veen hangen een beetje. Dus als hij de eerste boven de triple 20 gooit, moet hij daar eigenlijk vaak wel meteen weg.
2: Ja, klopt. En toch vindt Van Veen wel vaak nog een manier om dan toch nog zo'n pijl er tussendoor te friemelen, te frotten. En nu kan hij hem echt gebruiken. Nu al helemaal. En als hij hem dan over links gooit, wilde ik zeggen, dan kan hij al helemaal zo bovenop dat bedje uitkomen.
1: Wratajski voor de break. Break komt er niet.
0: 45.
1: Januari 88. Hij was het al 3 uit 4 op dubbel 16. Laat voor de tweede keer een finishbeurt liggen. En dan krijgt Wratajski zijn eerste breakpijl.
0: 38. January 1, 32.
1: Ja, dat ene pijltje gaat er niet in voor Wratajski. En dan wordt het ook nog eens 6-2 voor Van Veen. Ja, die laatste twee legs pakt hij dan in 17 darts. Dat was die break.
0: 57.
1: En voor die vorige leg mag hij zelfs 20 darts gebruiken. Ja, het zal een verder worst wezen. Hij pakt gewoon 3 legs op rij. Als die mooi kan, dan maar lelijk.
0: 18. required 80.
2: Triple 20, dubbel 10, 80 finish van Ratajski. Om ervoor te zorgen dat hij in deze sessie van 5 legs in elk geval 1 leg wint.
0: 43.

0: Nou, van Veen kan wel een paar trippeltjes gebruiken. Over.
1: Matthijski gaat dat beter doen. Maar niet heel veel beter. Komt maar net onder de 100.
0: Gaat wel de kans krijgen. Maar gaat hij ook een tweede en of derde breakpoint krijgen?
1: En nu. Dat is toch voor triple 20 voor de belachte. Niet voor een dubbel-dubbel combinatie. Ja, daar is Ratajski de speler niet naar. Maar misschien was dit wel het goede moment geweest. 55. January Mars
0: 72. Van Veen voor 7-3. Lekker als je met een triple begint. Hij heeft twee pijlen voor de dubbel over. Dubbel 6, meteen erin. En zo blijft Van Veen geweldig finishen. Deze finishbeurt laat hij niet liggen. Hij is 64% op de dubbels en leidt met 7-3.
2: Alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Bakola!
3: Doet dit weer, hij doet het weer!
2: Hoe en hoe? Met zoveel gevoel.
4: Viaplay. De beste kijk op sport.

0: Fabregas loopt hij achter. Christel Ratajski. Eén pijltje zelf om van Veen te breken, maar dat ging er niet in.
1: 86.
0: Ja, wat moet hij doen om terug te komen in deze wedstrijd? 100. Een goed scoren en dubbels gooien of zoiets.
2: Hey, ja, dat is altijd de perfecte combinatie. Stomt hard te gaat.
0: Hij gooit in ieder geval de derde 180 van deze wedstrijd. Zijn tweede van hemzelf. Een wedstrijd die... Nou, ik weet het niet. Ondanks dat... Van Veen erin speelt. Een beetje, wat spektakel mis dan mijn idee. Nou, misschien een 10-darter van Christel Ratajski.
2: Ja, dat mag je toch best spektakel noemen. Een helft darter dan. 12 darter is dan weer een stuk minder spetterend. En zelfs dat wordt het niet. Nee, maar ik moet wel zeggen dat de wijze waarop Gian finished is toch wel echt uitstekend te noemen. Nou, 2x144, 1x74, 1x72. Dat zijn allemaal klasse finishes hoor.
0: Ja, daar zat zeker spektakel. Maar ja, dat was in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Daarna kabbelt het wat meer voort naar mijn gevoel.
2: Als hij op zijn James Wade doet en zijn eigen lekjes blijft houden, ja. Wie zijn wij dan om meer spektakel te vragen?
0: Nee hoor, het gaat gewoon om het resultaat.
1: Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: 27, Junior Gordon, 21.
1: Weer keurig. Ja. Is een eigenlijk na 12 pijlen op een dubbel.
2: Ja.
1: En weer is Ratajski redelijk ver weg. Maar hij komt nu iets langs zij. Ja, Van Veen blijft clinisch finish hoor. Met 3 darts in de hand niet gemist. Met 2 darts in de hand niet gemist. Met 1 dart in de hand. 2 van de 4 keer in dat soort situaties gemist. Ja, mag hij misschien. Ze laat gewoon bijna niets liggen.
3: Het waren ook allemaal missers in legs die hij wel won.
1: Finishbeurtenpercentage van Veen is 80%. Gian van Veen, de voormalig student luchtvaarttechniek. Werkte ook op Schiphol voordat hij fulltime darter werd. Een bedrijf dat laadruimte in vrachtvliegtuigen verkocht.
3: Ratajski had even dorst na een 57 scoren, maar... Dat doet geen wonder. Oh, ook in deze leg. Eventueel kans voor Van Veen. Ja, wel op een finish, maar. Het is wel een hoge. Je moet scherp blijven tegen Ratajski. Ook met 4 legs voor.
1: 131. Ratajski heeft zichzelf op zijn favoriete dubbel gezet. Van Veen. Van Veen. Gaat hij het voor de derde keer de Ratajski breken? Ja hoor, 160. Die kan er ook nog wel bij. Bij die 2x144. Verandering van spijs doet eten. Gewoon even keer een andere Tom Plus finish. Oh, wat een demonstratie zeg. En dan staat hij zo ontspannen te lachen daar in de achtergrond. Dat is wel mooi om te zien. Leverkusen was toch iets anders dan Blackpool.
3: Zo blijkt.
1: Toen mocht Ratajski hier nog met de 6-3 overwinning vandoor gaan. Bij de laatste 16. Ratajski werkt nu wellicht wel naar zijn tweede en of derde breakpoint toe. Van Veen lijkt dat al een beetje geaccepteerd te hebben. Dat Ratajski nog wel gaat breken een keertje. En dat is bij deze gebeurd. En dan meteen die derde 180 erachteraan. De vijfde beurt met 3 trippels al voor het Ratajski. 3 hoge trippels. 58. Er komt er slechts een 58 achteraan. 81.

0: Heel veel schouder- en duwwerk.
1: Die laatste pijl van de Polish Eagle.
2: Dat is niet genoeg voor een finish.
1: 72 over. Ratajski kijkt naar de triple 12 om daarna de dubbel 18 te mogen. Hij raadt het hele bord over. En komt zo terug. Hoe gaat het? Van 9-4 naar 9-6.
2: Wat zou je denken? Ja. Verder, want dat mag Van Veen het niet laten komen. Je moet dat nu een halt gaan toeroepen. En zijn ticket naar de tweede ronde gaan boeken.
1: Zo is het. 10-6, nog altijd een hartstikke fijne uitslag.
2: Maar, het is maar 40. Dat opent meteen de deur voor Ratajski. En die stapt er doorheen. Ratajski op dit moment de beter scorende speler. Die staat op 106 gemiddeld met zijn eerste 9 pijlen. Van Veen komt dan niet verder dan 95. Dus het is toch wel oppassen geblazen.
1: Ja, die heeft natuurlijk weer 3 hele hoge finishes uitgegooid. Ratajski. Niet dood en begraven. Hoe is deze wedstrijdbeurt? Ja, toch nog goed. January Hall
2: 161. Nee, geen 161.
1: 86. Chris Averick 62. 18 gegooid, 44 over.
2: Ratajski krijgt 62 niet weg. Van Veen voor een plek in de tweede ronde. Daar is de triple 17. Dubbel 12, 2 keer gegooid, 2 keer geraakt. Nu gaat hij mis. Dubbel 6, 1 keer gegooid, 1 keer geraakt. Nu 2 keer geraakt. Nou, die dubbel 6 kwam geen moment te laat. Want anders had Ratajski alsnog kunnen gaan breken naar 9-7. En ja, dan had hij daarna die break kunnen gaan verzilveren. Je weet het maar nooit. Van Veen maakt het af. En wint met 10-6 van Christoph Ratajski. En is heel blij met die overwinning.
3: Zullen we het maar gewoon lekker over deze gaan hebben?
4: Laten we dat maar doen.
5: Ik ben heel positief over het weekend.
6: Het is altijd goed om naast Kees te zitten, dus dat is perfect.
5: Dank je wel.
3: Daar is hij weer, Kees.
5: Spannend, spannend, spannend.
7: Hemel dashen.
3: Een verliefd man die race beter, Kees.
7: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan? Want we kunnen daar natuurlijk een hele uitzending over lullen.
3: Ja. Iedereen dacht misschien, dit is een nieuw seizoen. Alle geest zal het wel helemaal onder controle hebben, die mannen. Maar dat is niet het geval.
2: Geschiedenis. We gaan naar 1999. De 6e editie van de World Matchplay. Een finale tussen Rod Harrington, die het jaar daarvoor al gewonnen had, en Peter Manley.
8: Manley's getting one dart at a double against the throw. Like that. To win 18-15.
9: This bloke's thinking about a 9 yard, 25 grand though, is he? No?
10: 160!
11: No, 90 left. Same again. 90 left. 90 left.
9: Incredible drama.
11: Wants the ball for 25 grand.
9: Oh, Madhouse! Double one!
12: Yes!
9: to nudge ahead.
4: Games on the 35th.
11: The match now, 1-3-6. Another one of those, and then the double eight. For the match, great finish. A great finish if he gets it. Champion!

0: Heerenveen. Hij is door naar de tweede ronde in Blackpool. Versloeg Ratajski met 10 tegen 6. En staat nu bij de microfoon van Arjan van der Giezen.
1: Wat ik zeer verheugend vond om te zien, dat de eerste 6 legs, zag ik weer een beetje de ouderwetse Gian van Veen.
2: Ja, wordt wel weer tijd, hè? Ja, nee, de eerste helft van de wedstrijd ging het gewoon goed. Eigenlijk tot de tweede pauze ging het gewoon prima. Finishend goed, scorend goed genoeg. Dus daar was ik ook wel zeker tevreden mee.
1: Daarna zakte je misschien iets weg, maar je kreeg ook de gelegenheid. Want Ratajski, ja, aan het eind eventjes, maar daarvoor, hij liet ook wel veel liggen.
2: Ja, zeker. En misschien dat daar ook al mijn concentratie zakte. En dat mag natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Daar is dit toernooi veel te groot voor. Maar met 7-3 voor wist ik ook wel gewoon een paar goede eigen legs. En dan komt het wel goed. En dan gooi je nog die 160 finish uit. En toen dacht ik, oké, voor 9-4, nu heb je hem wel binnen. Maar dan mag je niet denken. Dan verlies je gewoon weer 2 legs. En dan weet je ook gewoon, als je nu weer gebroken wordt, wordt het heel lastig. Maar gelukkig viel het mee met die 75 finish.
1: Ik zat daarna eigenlijk te wachten op nog een 160. Want eerder gooide je 2 keer 144. Ik denk, nou, de 2 keer 160 kan ook wel.
2: Ja, scorend was het niet heel geweldig vandaag. Maar op een hoge finish zaten de eerste 2 dribbles er wel lekker in, inderdaad. En finish het was gewoon goed vandaag. Daar ben ik heel tevreden over. Scorend mocht het wel wat beter. En dat moet ook zeker voor de volgende ronde. Maar ik ben gewoon vooral ontzettend opgelucht met deze overwinning. En dit geeft me gewoon veel zelfvertrouwen voor de volgende ronde.
1: Weet je wat je finishpercentage was? Hoeveel raak?
2: Geen idee.
1: 67%.
2: Nou, precies. Dat is gewoon prima. 10 uit, 3 uit 4?
1: 10 uit 15.
2: 10 uit 15, nou prima. Dat teken ik voor, zeker. Alleen, ja, als je dan, wat was het gemiddelde? 93 of zo?
1: 93,55.
2: Ja, dan is het gewoon niet goed genoeg.
1: En je begon met 103 na die eerste sessie. Dus.
2: Precies, dus dan was het wel iets minder. En ik wil niet kritisch op mezelf zijn, want ik
1: ben gewoon best.
2: Ja, zeker. Maar ik ben op dit moment, hoe ik sta in mijn vorm op dit moment, ben ik gewoon ontzettend blij met deze overwinning. Maar inderdaad, ik mag ook best kritisch zijn op mezelf. En met zo'n finishpercentage is 93 gemiddeld gewoon te laag. Alleen, ik ben wel blij dat ik in ieder geval nog een kans krijg om de volgende ronde dat recht te zetten. En daar gaat het vooral om.
1: Zo is dat. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
3: When did you start playing darts and who inspired you?
4: I played darts when I was 8 years old, so that's 18 years ago. And when we were young, it was about the time that Raymond van Barneveld came up in darts. So he inspired us to start.
3: Why haven't you got a nickname?
4: Probably 2 reasons. I don't like the nicknaming at all, and there's not been one nickname where I think that's the one.
3: I think a lot of people call you WrestleMania. Do you like that one?
4: I would probably not put it on my shirt.
3: Most defining moment in darts so far for you?
4: I think winning my first Euro Tour event.
3: You're touted to be a serious contender this year. Is that pressure or are you ready to rise to the occasion?
4: I don't mind other people seeing me as a favourite. I just try and do my own thing.
5: Welcome back to the Betfred World Match. We are live on Sky Sports from the wonderful Winter Gardens. Final match of the evening. Firstly, would you please welcome, he is a 5-time World Match Play quarterfinalist, a World Championship semi-finalist, and a runner-up of the World Grand Prix.

0: Wessel Nijman. Hij begint aan zijn tweede World Matchplay. Omdat hij vorig jaar in de eerste ronde de nummer 8 van de plaatsingslijst uitschakelde. Nathan Aspinall. Hij won met 10-6. Daarna kwam hij in de nummer 90 tegen James Wade. En daar kwam hij niet langs. Het werd 11-5 voor Wade. En nu dus speelt hij tegen deze Dave Chisnall. Die echt op het absolute nippertje nog de World Matchplay haalde, Guy.
1: Zo, ja, dat scheelde echt helemaal niks. En eigenlijk moeten we ook allemaal even sorry zeggen tegen Dave Chisnall. Want tenminste, nou, ik vind dat ik dat moet doen. Want,
0: ja, zeg jij maar even sorry.
1: Ja, ik wil even sorry zeggen tegen Dave Chisnall. Want ik heb de afgelopen maanden alleen maar verteld hoe ongehoord slecht dat hij in vorm was. Dat hij amper wedstrijden won en dat het helemaal nergens meer op leek. En nu staat hij gewoon op de World Matchplay. Wat dus betekent dat je nog best aardig in vorm bent. Nou goed, zij het op de nipper. Maar hij staat er maar mooi wel. Dus ja, Dave. Toch sterk werk. En eens zien of je het zo helemaal moeilijk kan maken. Want je hebt uit vorm Dave Chisnall. En je hebt in vorm Wessel Nijman.
0: Oh. 9 finales in 2026. Waarvan 8 gewonnen. Hij verloor alleen 1 Players Championship finale op de vloer dus van Luke Humphries. En dan ook nog met 8-7. Voor de rest. 100. Won die 2 Eurotour toernooien. Hij won hoeveel Players Championship toernooien? 6, hè?
1: 6, ja hoor.
0: Maar ja, dan nu nog op de echt grote podia.
2: 140.
1: Ja, dat is het volgende vraagstuk. Alleen, ja, hij heeft ook op die Eurotour, de 2 Eurotour titels, al zoveel, ja, extra ervaring, extra bagage meegenomen. 41. Dat door die Eurotours wordt de stap naar een major en een podium als dit natuurlijk kleiner.
2: 57.
0: Nijman nu zelf geplaatst op de World Match Play als nummer 14. Chisnall gooit een 180, is daar ongelooflijk blij mee. Nou ja, goed, het is de eerste leg pas, hè, dus nog geen reden inderdaad om helemaal uit je plaat te gaan. De laatste die schoot nogal de verkeerde kant op. Geen 108 finish voor Nijman.
2: 92. David requires 79.
0: Het is nog net een flinke aanloop. Ik dacht dat hij ging stappen springen, jongen.
1: Ja, dan moet je eens opletten. Hink. Stap. Nou, en gevallen.
2: Wessel, you require 16.
0: Dan wacht dan voor Nijman.
2: Game show on the first leg.
0: Die zit erin.
2: Wessel Nijman. Second leg is staying to throw first. Game on.
0: In deze vierde onderlinge ontmoeting met Dave Chisnall. De eerste drie gingen allemaal naar Nijman. Maar het waren allemaal wedstrijden op de vloer. Onder heel andere omstandigheden dus. De laatste was in maart. Op het Players Championship toernooi in Leicester. Dan gooide Nijman 105 gemiddeld. Chisnall zat dan bijna 104. Het werd 6-4. Voor de man uit Geest.
2: 95.

0: Wednesday.
1: Nee, maar had hij dan een nieuw shirt als ik het zo even gauw zie?
2: Ah, hij heeft het al wel eventjes hoor. Ik denk dat het een derde, vierde toernooi is dat hij hierin speelt. Dus helemaal nieuw is het niet meer. Maar inderdaad, ook hij heeft een stukje branding gedaan. En ja, de materiaalsponsor van Heijmans is niet zo groot als de materiaalsponsor die we vooral gisteravond met heel veel spelers in actie hebben gezien.
1: Ja, die sponsor is zo groot dat hij het zich kan veroorloven om allemaal disco-tenuutjes te laten ontwerpen.
2: Precies. Ja, Nijman wordt nu een grote meneer. En daar wordt natuurlijk door Mission, laten we ze maar even noemen, de sponsor van Wessel goed op ingezet.

0: Nee, dat denk ik ook. En weer gaat dubbel achterin. En kijkt Chisnall wat glazig. Eerst leek mocht Nijman nog in 16 pijlen houden. Hij kreeg 2 breekpijlen tegen van Chisnall, maar die gingen er niet in. En nu is Chisnall zelf niet in 5 minuten uit, maar kan Nijman daar wel gebruik van maken. Om in ieder geval één van zijn eerste 2 breekpijlen te benutten. Ja, daar zat al een pijl, dat ging niet. Chisnall haalt 141 over. 141. Dat is wel voor een break. En die break komt er niet, nog niet.
1: 91. Vessel you require 117.
0: Nijman, 64 in de vorige leg. En nu 117.
1: Oh,
0: het gaat een beetje à la Gian van Veen voorlopig. Nou, dat is een mogelijke tegenstander in de tweede ronde. Als hij deze wedstrijd wint.
2: Ja, hier zien we dus de speler met vertrouwen in actie. Die zo'n 117, dat is echt een belangrijk moment. Hij kan teruggebroken worden. Ja, dat zonder enige moeite gooit hij dat uit. Hij wordt niet meer bang van dat soort situaties.
0: Gooistijl van Nijman. Vindig. Waar Chisnall de pijl al heel vroeg loslaat. Die dus een veel grotere boog maakt.
1: 140.
2: Ja, het is bij Nijman inderdaad echt een soort katapultbeweging richting het bord. En bij Chisnall is het zo'n bak waar dan meerdere gaten in zitten. En je gooit er een balletje in. Dan moet maar kijken uit welk gaatje dat balletje precies komt. Het is nooit hetzelfde. Het lijkt nergens op.
0: Nijman laat dubbel 14 over. Legt de druk bij Chisnall. Zo, zit er een eindje onder.
1: 45.
0: Die zit er vlak naast.
1: Vessel, you require 28.
0: Dit is voor 4-0.
1: Game shot the fourth leg. Vessel Nijman.
0: En voor zip it is. Hij is 4 uit 5 op zijn dubbels, Nijman. En dan mag Chisnall bijna hetzelfde gemiddelde gooien als Nijman, die op 102 zit zo'n beetje nu. Hij mag bijna hetzelfde scorende gemiddelde gooien. Het is wel gewoon keihard 4-0.
2: Met dank aan het uitstekend finishen en het feit dat Chisnall dat niet doet. 2 legs, 2 pijlen gemist.

0: 26.
1: Een afzwaaier met de laatste. Maar dan staat er op 136 nu, Chisholm. Hij gaat er ook 6 pijlen voor krijgen. Dat wisten we pas zeker na de laatste pijl van Nijman. Om toch nog iets terug te doen.
0: 128.
1: De derde breekpijl wilde niet in voor Chisholm. Gaat er nog 3 krijgen zometeen. Hij vraagt aan iemand of hij de vakken iets groter kan maken, denk ik.
2: Ja. Ja, het zal lekker zijn.
0: Dan
2: gooi ik ook nog een keer 60 misschien. Nou, Dave, maak de mensen gek.
1: Ja, hij pakt in ieder geval 1 breakje terug, Dave Chisholm. Kan gelukkig ook nog een beetje lachen. Het is 4-1 voor Wessel Nijman bij de eerste pauze.
3: Daar zijn ze weer. Ik ga er eens even lekker voor zitten.
4: Mooi, buitenom.
3: Buitenom, doet hij goed.
4: Hij gaat het doen, hij gaat het doen.
3: Dat gaat niet, dat is te kort. En dat gaat goed, Laurens van Hoepen.
4: Ja, niet normaal.
3: Komt hij aan, Laurens van Hoepen.
5: Hij is de snelste op de baan.
6: De Formule 2 kijk je live bij Viaplay. De beste kijk op sport.

0: staat op scorebordjes 0. En kan nog ietsje dichterbij komen als hij zijn eigen lek had. Maar een score van 40 in de eerste beurt is dan niet erg prettig meteen. 100.
1: Het tempo iets omhoog te schroevertjes en het gaat dan net wat sneller. Ja, als Nijman dat doet, krijg je dus dit.
0: Nijman met zijn eerste maximale.
1: En zo profiteert Nijman van het matige begin. Om die daarna nog wel met wat trippeltjes kan opzetten. Zo recht Nijman die nu mag aanleggen. Over tops.
0: En die raakt hij ook de tweede keer.
1: Hij
0: blijft perfect in zijn finishbeurt. Hij blijft nagenoeg perfect. Op zijn dubbels 5 van de 6 raak. En meteen die break van Chisnall ongedaan gemaakt. Ik had het eigenlijk voor de reset moeten zeggen, maar ik had een beetje voorgevoel dat dit zou gaan gebeuren.
1: Ja, jij had dit voorzien.
0: Nee, voorzien wil ik niet zeggen, maar ik had echt het idee van ja, Chisnall die zit er gewoon niet lekker in. Die
1: 60. Als jij iets had moeten voorspellen, dan had jij al 10-4 of zo opgeschreven.
0: Nou, zoiets misschien wel. Ja.
1: Ja, je weet. Ben jij de meeste voorspeller?
0: Het is nog ook nog steeds aan het zakken op de wereldranglijst. Hè? Inmiddels de 29. Het verval gaat maar door.
2: 60.
1: Ja, er staan namen rondom Dave Chisnall op de wereldranglijst die niet rondom Dave Chisnall horen te staan. Andrew Gilding, Cameron Menzies, Richie Athouse.
0: Waarom horen die daar niet te staan?
1: Omdat Chisnall in elke vezel van zijn lijf, en iedereen weet dat ik voorzitter van de Andrew Gilding fanclub ben, maar Dave Chisnall heeft in elke vezel van zijn lijf meer darts talent zitten dan Andrew Gilding. Dat zien we allemaal. Alleen het komt er echt al een hele lange tijd en veel te lange tijd niet meer uit.
0: Ja, flink afgevallen natuurlijk. En ja, als het dan maar steeds niet loopt, dan krijgt het zelfvertrouwen ook steeds grotere deuken. Het is een beetje tragisch om te zien eigenlijk.
2: 100.
1: Ja. Tragisch, ja.
0: Ja, ik vind dat. Jij refereert er net al aan. We weten allemaal wat een geweldige.
1: Ja, dat is waar.
0: Darter Dave Chisnall was in ieder geval waar we echt van konden genieten. Ik noem alleen maar de Premier League van 2015. Dat was fabelachtig. En nu zie je heel veel van dit soort momenten. Heel veel frustratie bij Chisnall. En dat vind ik tragisch.
2: 78.
1: Helemaal lacht.
0: Maar gooit 138 niet uit.
1: 61 over.
2: Over. 102. David requires 68. 43. Basu require 36.
0: Mag Nijman toch nog de eigen leg houden. Nou, weer eens een missetje van Chisnell. Die is 1-7 op zijn dubbels. Is 6-8. Moest even zoeken. En is nog steeds 100% voor betreft zijn finishbeurt. Dat is nog het meest indrukwekkende getal natuurlijk.
2: 140.
0: Chisnell is 20% op zijn finishbeurt. Die heeft er 5 gehad, waarvan 1 raak. Ja, dan houd het even op, hè.
1: Ja, dan moet je wel heel goed scoren, wil je daar nog wedstrijden mee winnen.
0: Hij had 4 van de 7 legs kunnen pakken. Ja, dan had hij... Dan had hij alles moeten benutten ook, maar... Hij had in ieder geval veel meer legs kunnen pakken dan dat hij nu heeft. Qua cijfers, qua gemiddelden en dat soort dingen ontloopt het elkaar nog steeds niks. Maar dit is echt een kwestie van feilloos finishen tegen matig finishen. Ja, als hij dit ook nog uitgooit, dan had je het nog wel kunnen opvegen, denk ik.
2: 60. Taker requires 71.
0: Een pijltje voor Chisnell. Nou, Dave Chisnell houdt zomaar zijn eigen leg. Wat ik wel weer mooi vind, is dat hij dat wel allemaal kan relativeren. Hij gaat niet zielig in een hoekje zitten.
1: Nee, het is geen speler die dan... Het gezicht als een oorworm over het podium loopt en denkt dat het is allemaal alles is tegen mij en het wil allemaal niet.
2: 100.
1: Maar hij maakt er wel wat van.
0: Achter de dubbels voor Nijman is natuurlijk ook heel indrukwekkend.
1: Hij heeft geen finishbeurt laten liggen.
0: Nee, precies. Dat is het. 6 uit 6 in de finishbeurt.
2: 58. Wrestle you require 141.
1: Je verwacht hem niet.
0: Dat komt ook niet.
2: 100. Wrestle you require 56.
1: Deze verwacht je dan weer wel.
0: Hey, ja.
1: Komt ook niet.
2: Taker requires 60.
0: Dat kan ook niet uitblijven, zou je bijna zeggen. Het is moeilijk om zo'n hele wedstrijd perfect te blijven. Chisnell profiteert, maakt er 6-3 van. En zo ontwikkelt deze wedstrijd zich een beetje zoals de voorgaande tussen Van Veen en Rotaiski. Daar kwam Patajski ook terug tot 6-3.
1: Katapult 1, 140. Katapult 2, 140. Ja, het vliegt met het tempo naar het bord. 60.

0: Conte.
1: Zes pijlen de tijd voor die 131. Om ook meteen weer terug te breken. Keurig weggezet. Op dubbel 16. Zijn favoriete dubbel waar hij nog niet één keer op gegooid heeft deze wedstrijd. Maar ja, afgezien van dubbel 18 raakt hij al die andere dubbels die hij moet raken wel.
2: Ja, het is ook nog niet echt nodig geweest dat hij echt voor zijn favoriet moest kiezen. Omdat de rest ook prima loopt.
1: Hij laat niet twee finishbeurten op rij liggen. Wessel Nijman, een hele belangrijke derde en laatste pijl, brengt hem met een rebreak op een 7-3 voorsprong.
3: Alles is nog mogelijk.
4: Well, that's a clever touch. Brilliant.
3: Iedereen begint op nul.
4: The new signings.
3: Elk seizoen een nieuw verhaal.
4: The new shirts.
3: En dit is het begin.
4: And the new dreams.
3: Van een nieuw hoofdstuk.
4: This is where the journey begins.
3: We are back.
4: What a goal!
3: Kijk naar de Premier League.
4: That's pretty darn special.
3: Viaplay. De beste kijk op sport.
5: If you missed it, this is what we've seen so far tonight. Ryan Searle with a 10-6 victory over debutant Willie O'Connor. Heavy metal with a fast start. Had to weather a bit of a mid-match rally from O'Connor, but Searle getting the job done. And he has set up a second round showdown with James Wade, last year's runner-up, coming through. A bit of a battle in the end with Dutchman Jermaine Wottemina. But yeah, flexing his stuff on the Winter Garden stage. And the world number three, Kian Van Veen, the world championship runner-up, getting the better of the Polish number one, Krzysztof Gretajski, three huge pump cuts out in the process from the young Dutchman. Well, are we set for an all-Dutch last 16 tie? Because Van Veen already there. Wessel Nyman looking to join him. He leads.
1: Tweede break van Chisnall. Ook meteen weer ongedaan gemaakt, Nyman. We hebben 6 breaks gehad en 10 legs. 4 van Nyman maar liefst en 2 van Chisnall. Die dus maar 1 keer in de hele partij zijn eigen leg heeft kunnen houden. Het finishpercentage van Nyman mag dan gedaald zijn naar nog steeds een hele mooie 54%. Maar het finishbeurtenpercentage is nog altijd zeer indrukwekkend. Nog altijd maar 1 finishbeurt niet kunnen pakken. 88% daar. En een ontmoeting in de tweede ronde met Gian van Veen komt steeds dichterbij. Eigenlijk, ja, qua plaatsing is het volkomen logisch, maar eigenlijk is het hartstikke jammer dat die twee meteen
0: absoluut
1: dan tegenover elkaar zouden komen in de tweede ronde.
0: En ja, daar zit qua plaatsing is het inderdaad logisch en zit er best een verschil tussen. Maar even stel, Nyman wint deze wedstrijd. Wie is dan favoriet?
1: Ja. Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen.
0: Ik denk dat het ook heel lastig is aan te wijzen.
1: 135. Wessel, you require 32. Er zijn punten voor beide te maken als favoriet in die ontmoeting. Maar eerst moet Nyman nog 3 legs binnenharken natuurlijk.
0: Ondertussen hebben de mensen in de zaal ook doorgekregen dat er gescoord is in de WK-finale.
1: Eindelijk. Nou, hier wordt aan de lopende band gescoord. Daar moet je meer dan 100 minuten wachten op een doelpunt. Moet je ook meer dan 100 minuten wachten op überhaupt een doelpoging. Die nog steeds niet gekomen is van een van beide partijen. 117. Maar ja, goed, laten we verder verslag doen van het dart. Het is wel verlokkelijk om af en toe een uitstapje te maken.
0: Jawel. En jouw mening over de Argentijnse ploeg wordt gedeeld door een heel groot deel van het publiek in Blackpool, horen we. Ze verwoorden het alleen net iets lomper.
1: 140.
0: Goeie leg van Chisnall. Een 9 pijl op 64. Nyman kan dat hebben, want het is ook de leg die de Engelsman zelf begon.
1: Ja, Argentinië is niet heel populair in Engeland. Na de uitschakeling in de halve finale. Toch nog. 24. Tweede van Nyman. In de leg waar ook Chisnall zijn tweede gooide. Chisnall weet voor de tweede keer in deze wedstrijd zijn eigen leg te houden. En er 8-4 van te maken.
0: Two.
2: Hij speelt een prima wedstrijd, Nijman. Er waren natuurlijk veel vragen op voorhand. Oké, hij is goed in vorm. 6 keer gewonnen op de vloer. 2 Eurotours gewonnen. Kan hij dat ook op tv? Ja, laat toch ook nu een volwassen partij zien tegen Dave Chinzel. En dan is het een zaak om dat niveau door te trekken. En ook de mensen te... aan te trekken die eigenlijk alleen maar naar dit soort toernooien kijken. Die dan denken als je zegt, nou hij is goed in vorm op de vloer. Die, dan, ja, weet je, dat zegt mij niks. Laat het eerst maar zien op de matchplay, dat soort toernooien. Nou, hier vond je echt een grote meneer.
1: Nijman met een uitstekende leg. Parkeert zichzelf na 12 pijlen op een dubbel. Dubbel 18, vrij goed gegaan is deze wedstrijd. Ja, welke dubbel niet, zou je zeggen. Alleen dubbel 18 niet. 3 uit 5 of dubbel 8 wordt 4 uit 6. Game on. En zo is Nijman nog 1 gewonnen leg verwijderd van zijn 4e overwinning op Dave Chisnell in de 4e onderling ontmoeting. Maar de eerste met publiek erbij.
6: 96.
1: En is Dave Chisnell heel dichtbij zijn 5e nederlaag op rij op de World Matchplay.
6: 140.
1: Een man die 5 keer de kwartfinale haalde tot 2018. En daarna haalde hij hier in de Emperor's Ballroom bijna geen resultaten meer. Wist hij nog 2 wedstrijden te winnen. 2 keer de laatste 16 te halen. Maar de voorgaande 3 jaren al verloor hij telkens zijn eerste partij. Van Gary Anderson, daarna van Christopher Ratajski en vorig jaar van Mike de Dekker. Telkens verloor hij ook als geplaatste speler. Nou, dat was hij dus dit jaar niet. Hij haalde echt op het absolute nippertje de World Matchplay. Het verschil met de nummer 17 in de Pro Tour Order of Merit. Het was maar 750 Britse ponden. Dat was Daryl Gurney. Die er dus niet bij is.
6: 145.
1: De grote vis is hem niet gegund. Ja, hij blijft maar lachen. Hij weet al een tijdje hoe laat het is, denk ik. Ja, als je meteen 4-0 achterkomt, dan hou ik nog 6-1.
2: Dan gaat hij er maar gewoon voor als hij op 170 eruit komt. Voor 9-5 is dit. Dave Chisnell nog 1 pijl over. En 9-5 is het.
1: Ja, 9-5 was het ook in de wedstrijd tussen Van Veen en Ratajski. Dat werd ook nog 9-6.
6: 140.
1: En toen maakt de Giant het af. Is aan Wessel Nijman. Gaat het hem nu al lukken? Nou, ik denk dat hij sowieso niet voor gegaan zou zijn.
6: 59.
1: maar hij komt nog niet onder de 100.
2: 52. Ze is nog niet in de buurt van een finish. 4x19 is dubbel 16.
1: Shot and the match. En Wessel Nijman, ook hij wint zijn wedstrijd. Net als Gian van Veen. Die twee treffen elkaar in de tweede ronde. Nijman verslaat Dave Chisnall vakkundig met 10 tegen 5. Die 4-0 voorsprong en later die 6-1 voorsprong waren een uitstekende basis. Maar 2 van zijn 12 finishbeurten niet benut. Ja, dat is bijzonder efficiënt. En Wessel Nijman is de terechte winnaar. Dave Chisnall neemt afscheid. Voor het vierde jaar op rij komt hij niet door de eerste ronde heen. Dit zijn de cijfers aan het einde van deze wedstrijd. Ja, er lijkt niet zo heel veel tussen te zitten. Maar de winst is duidelijk. 10-5 voor Wessel Nijman.

0: Viaplay. De beste kijk op sport. Na het WK is dit de meest prestigieuze titel in het darten.
1: Fantastische wedstrijd.
0: Het favoriete toernooi van de spelers. In de iconische Winter Gardens.
2: Onvoorstelbaar.
0: In Blackpool wacht de Phil Taylor Trophy.
2: Op weg naar de bullseye.
0: Kijk live naar de World Matchplay. Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Barcola!
4: Doet dit weer, hij doet het weer! Hoe en hoe?
3: Met zoveel gevoel.
0: Viaplay. De beste kijk op sport.
5: De uitslagen van vanavond. Het begon allemaal met Ryan Searle tegen William O'Connor. 10 tegen 6. Ja, Jermaine Wathimena herinnert het helaas niet. Na 4 overwinningen op rij tegen James Wade. Dan ging hij nu ten onder met 10 tegen 7. Maar die twee andere Nederlanders die nog in actie kwamen, die redden het duidelijk wel. Gian van Veen won met 10-6 van Christopher Ratajski. En Wessel Nijman met 10-5 van Dave Chisnall. Ja. Dan gaan we meteen maar eens eventjes vooruit kijken naar morgenavond, de maandagavond. Met Rolf Smit tegen Kevin Doets. Alweer een Nederlander in actie. Gerwin Price tegen Martin Schindler. Luke Humphries tegen Cameron Messi. En Danny Nopper tegen Rob Cross. Dat is weer een prachtig programma, Guy.
6: Ja, dat is een fantastisch programma met weer twee Nederlanders. Want ja, als je er 8 aan de start hebt staan, dan zit er in elke sessie wel 2 Nederlanders. We hadden er vanavond natuurlijk zelfs 3 meteen. Kevin Doets in die eerste partij tegen Will Smith. Die heeft echt wel een kans om van Smith te winnen. In de laatste partij hebben we natuurlijk Danny Noppert nog. Terwijl de partijen helaas niet meer in beeld te zien zijn. Maar uiteraard hebben we dat nog op een rijtje. Laatste wedstrijd van de avond is Noppert tegen Cross. Noppert die daar wel een baie klant aan gaat hebben aan Cross. Verwacht ik zomaar. Willen Luke Humphries zien tegen Cameron Menzies. Dat gaat snel zijn. Price is natuurlijk een speler om naar uit te kijken. Dus het topprogramma van morgenavond, zou ik zeggen.
5: Ja, het is meteen het laatste kwart van het bracket. Voor wat betreft de eerste ronde. Als morgenavond geweest is, dan gaan we beginnen aan de tweede ronde.
6: Ja.
5: Met in ieder geval Monica van Gerwen en Dirk van Duivenbode erin. Dat zijn ook twee Nederlanders die tegen elkaar gaan spelen. Net als Gian van Veen en Wessel Nijman. Ja, morgen kunnen dus nog Kevin Doets en Danny Noppert erbij komen.
6: Ja. 16 man in de tweede ronde. En die wordt dan gespeeld op dinsdagavond en woensdagavond. 8 maal tweede ronde partijen. En zo gaan we rustig gestaag door naar de finale van aanstaande zondag. En dat dan om de Phil Taylor Trophy te doen.
5: Ja, ondertussen, u ziet dat ook in beeld, wachten wij totdat Arjen van der Giezen Wessel Nijman bij de kladden heeft gegrepen. Dat schijnt bijna gebeurd te zijn. Nijman moest natuurlijk eerst even naar de Engelse collega's toe. En dan zijn wij aan de beurt van Viaplay. En laten wij u nog even alleen met dit schitterende beeld van de Empress Ballroom. Oh, dat dat had ik niet moeten zeggen, geloof ik. Maar goed, het is gelukkig weer terug. We wachten dus op Wessel Nijman in gesprek met Arjan van der Giezen. Blijft nog even hangen.
1: Hoe was het om hier weer op het podium te staan in de Winter Gardens?
7: Ja, heel goed, heel goed. Ik heb het ook al heel vaak in andere interviews en dingetjes gezegd. Dit is voor mij de allermooiste zaal die er is. Ik vind het mooier dan Ellie Belly of Avas of wat dan ook. Dit is voor mij de allermooiste die er is.
1: Doet dat er iets met je dan?
7: Ja, 100%. Niet alleen als je op het podium staat, maar ook als je hier binnenkomt. Meestal ben ik even 4-5 uurtjes van tevoren. En loop je toch even binnen en dan is er nog helemaal niemand. En een lege zaal en dan is het eigenlijk nog mooier.
1: Krijg je dan kippenvel?
7: Ja, wel een beetje, ja. Ja, zeker weten. Daarom ben ik ook heel blij dat ik woensdag weer terug mag komen.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want dit is misschien wel op het WK na het grootste toernooi. Heel veel prestige, heel veel prijzen geldt ook. Zo'n eerste wedstrijd. Altijd lastig, ook tegen Dave Chisnell.
7: Ja, zeker weten. Je merkt ook van tevoren ook wel dat ze je al heel snel de winnende kant opschrijven. Hè? Omdat je bent ver favoriet en misschien wel een van de beste lotingen die er is. Maar het blijft wel Dave Chisnell. Die heb je misschien wel vaker gestaan dan nou ja, in ieder geval dan mij. Maar ik ben gewoon blij dat ik in ieder geval wel... niet per se de hele wedstrijd, maar in ieder geval mijn niveau op de belangrijke momenten heb gehaald. Belangrijke finishes heb gegooid. Ja, ik ben gewoon heel blij.
1: Je staat bij de boekies als derde genoteerd achter beide looks. Je hebt natuurlijk fantastisch, nou ja, voorjaar, laatste half jaar zo'n beetje gehad. Echt met een en het andere toernooi gewonnen, 8 op de Pro Tour. Is het moeilijk om in je beide schoenen te blijven lopen dan?
7: Nou, ik heb misschien wel een beetje hetzelfde gevoel als dat we bij het WK stonden. Dat ik tegen Joe Cullen moest en dat ik toen ook 5e of 6e favoriet was. Het is een beetje vergelijkbaar als dat het toen was. En misschien heb die les toen mij nu...
1: Maar nu misschien wel meer terecht dan toen.
7: Ja, misschien ook wel. Maar ik ben wel blij dat toen gebeurde. Want ik denk dat dat mij op dit moment wel heel erg helpt.
1: In welk opzicht?
7: Nou, gewoon... Toen trok ik me ook niet zo heel veel ervan aan. Maar er waren het vooral... bijna iedereen, behalve ik, die heel veel zich ervan aantrokken. Ik ben eigenlijk heel relaxed. En ik merk ook, de mensen om me heen zijn ook heel relaxed. En je hebt nu veel meer het gevoel van, nou ja, laat ze allemaal maar lullen. En nou ja, we zien het wel.
1: Is dat wat het succes van die toernooien winnen met je gedaan heeft? Dat je rustiger bent, dat je meer het overzicht kunt houden... en gewoon vol vertrouwen, vol geloof hier staat?
7: Ja, misschien wel. En dat is ook hoe ik op zulke dagen erop sta. Dus met zo'n Players Championship, dan sta ik ook de hele dag van... Ja, eerst maar eens even de eerste wedstrijd, dan mijn bord winnen en dan zien we het allemaal wel. En dat is ook hoe ik dit toernooi inga, dat is hoe ik ieder toernooi inga, maar misschien nu door die ervaringen met iets meer rust.
1: Dat is natuurlijk wel de volgende ronde. De clash van de Nederlanders tegen Gian van Veen. Zo.
7: Ik denk dat ik en Gian altijd goede wedstrijden tegen elkaar gooien. En ja, ik hoop dat woensdag ook het geval is en dat we er dan met net zo'n triomf voor staan als nu.
1: Zal Gian een beetje anders tegen jou kijken dan pak een beetje een half jaar geleden?
7: Ja, misschien wel. Maar ik moet eerlijk zeggen dat mij niet zo heel veel uitmaakt. Ik zit er lekker in en ik gooi gewoon mijn eigen spel. En ik hoop dat ik woensdag gewoon opsta en dan moet het goed komen.
1: Omdat jij misschien anders naar jezelf kijkt dan een half jaar geleden.
7: Ja, zeker weten.
1: We gaan je woensdag zien. Gefeliciteerd.
7: Dankjewel.

Het is mooi stil op de stream, dan knappen we er maar vast op, hè. Dus een oprecht goedemorgen aan de luisteraars, amateurs. Ik ben hier volgende met de Studio de Olifant. Maar er slaapt nog in de ogen, hè.

Dus bent u verbonden met de Studio De Olifant, de maandag. Een stuk wat plaatjes en overal ontvangst een beetje goed is in de spreek. En in de music, hè. Even iemand aan de processing lopen klooien hier, hè. Ik weet nog niet waarom het niet werkt zoals het moet werken, maar... Nou, wordt hard aan gewerkt hier. Dus bent u verbonden met de Studio De Olifant. En dat is allemaal live vanuit de Kamikaze Studio. We hopen dat het goed is in spreken in de music vandaag, hè. Voor een groet verzoek ontvangstrapport. 061063 en dan 0864. Dus dat is nogmaals 061063. En dan 0864 en dan komt alles voor elkaar vandaag.

ook Sjoerd en Marjan. De Breskia en de Lady. Goedemorgen. Ik zag dat jullie er ook alweer bij waren. Dus voor elkaar, hè. Ga je ze wel in die spraak doen? De voice-processor van de spraak doet het niet meer, hè? Eerst maar eens even kijken waarom die het niet doet. Ga lekker een stukje muziek draaien. 06-10-63. En dan 08-64. Dit is de Olifant. En ik wens jullie oprecht goedemorgen. Ook zijn de plaatjes bestemd voor vriendje Elroy. De studio Godenzonen. De Amstel Studio bij uitstek. Plaatjes ook jouw kant op, vriendje. En vandaag de laatste keer, hè? Volgende week mag jij weer aan de arbeid. Ook zijn de plaatjes natuurlijk bestemd voor de familie IJsink Ankersmeter aan de Heelweg. En we hopen dat het goed is in spreek en in de music. En ik zou zingen voor deze kant uit. Tot straks. Kom nog één instrumentaaltje achteraan. Oeh. Oeh. Die dat niet, hè? Die dat niet. Nou, deze dan maar. Ja, deze dit wel, hè?

Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant vanuit Achterhoek. Een stuk wat plaatjes op de maandag. Hier op de streams van zendpiraat.com en zendpiraat.nl. En natuurlijk ook op lalafm.nl. En natuurlijk op de streams van Godenzone FM ook te beluisteren. Zijn de blaadjes natuurlijk ook van vandaag allemaal bestemd voor de familie IJsink Ankersmitters. Door een heelweg, tot straks. Verder zijn de blaadjes ook even bestemd voor vriendje Claudio. Daar in de locatie De Pijp. In Amsterdam, luister ook gezellig mee. En ze zijn ook wel vandaag voor jou bestemd, vriendje. Ja, dat dan. Verder moest ik de blaadjes ook even draaien speciaal voor Richard en Manon. Die vandaag 25 jaar getrouwd zijn. Nou, van harte gefeliciteerd Richard en Manon. En maak er een mooie dag van, hè. En de blaadjes zijn allemaal voor jullie bestemd. En nog vele jaren, hè.

moesten de blaadjes ook even gedraaid worden van vriendje Koen. Momenteel druk met de arbeid. Ik zou zeggen, succes ermee en zorg dat je het werk gauw afkrijgt.

Dus je bent hier volgende op deze maandag met de Studio De Olifant. Live vanuit Achterhoek, de Kamikaze Studio bij uitstek. Telefoon met 06-10-63 en dan 0864. Nogmaals 06-10-63 en dan 0864. En dan komt alles even dik voor de fietsen maken vandaag. Hè. Hier komen de plaatjes aan.

Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Live vanuit de Achterhoek. Met 06-1063 0864. Ik zeg, je komt de blaadjes aan, dan geef je mensen even koffie drinken. Want allemaal niks weer, hè, zo. Je komt de blaadjes en ik wens je een bijzonder goedemorgen.

vers. Je hoort ze bij dit station. Studio De Olifant.

Dus 1, 2, 3. Luister, samen dus bijzonder. Goedemorgen, zo met wie verbonden met de Studio de Olifant. Live vanuit de Kamikaze Studio. Deze maandag. En we horen ook goed eens in spreken in de music. De plantje een beetje aanstaan. Ik geloof dat de audio nu al een beetje in onder is, hè. Die microfoon was niet best, hè, vanmorgen. Maar goed, dat denk ik van elkaar nu, hè. Even de oude instelling ingeladen en van elkaar. Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant vanuit de Achterhoek. Met 0-16-63 en dan 0864. Dat is nogmaals 0-16-63 en dan 0864. En dan komt alles dik voor elkaar vandaag. Blijf je bestemd van Jan en Alleman. Niemand, maar er ook helemaal niemand uitgezonderd. Ook natuurlijk eventjes voor de Brescia met Marianne. En ik hoop dat het weekend een beetje gezellig was, hè. Maar volgens mij was het wel van elkaar, hè. Volgens mij was het uitstekend gezellig weekend daar. En dat is mooi, hè. Even een paar reacties erbij pakken en dan gaan we zo weer witte met de vocale schijfjes. Ontvangst is goed op de bouw in Neden. Goedje komt van Jurgen. Jurgen, luister mee op de bouw. En wordt het goed eens, hè. Wat een goede ontvangst geweld natuurlijk bij de dames van de bakkerij. Bakkerij Oude Wesseling aan de Dorpsstraat in Ruurlo. Nou, Deentjes, luister gezellig mee vandaag daar. En ik zie jullie straks wel even verschijnen, hè. Of jullie zien mij wel verschijnen, hè. De brunchje nog aan, hè.

ook nog een goede ontvangst bij Roma BV. Aan de Dorpstraat in Heulen. En aan de Borkelozenweg. Daar is er ook gezellig mee, jongens, van de firma Roma. Installatietechnieken, hè. Voor elke installatieklus, groot en klein, moet je bij Roma BV aan de Borkelozenstraat. Borkelozenweg in Heulen zijn. Dat komt allemaal voor elkaar, hè. En jongens, die installeren uitstekend, hè. En dat kan ik uit eigen ervaring zeggen, dus... Dat is geen reclame, maar de waarheid, hè.

En dan zijn er blijkt ook even present van de jongens in het broek. Luister gezellig mee door. En zal ik de werkzaamheden afkrijgen, hè? Dus je bent hier volgende vaste maandag met Studio de Olifant en de Gode Zonen FM. Van de volgende week weer de Gode Zonen overdag. En dan is het alleen maar s'avonds de Olifant, hè?

bent u verbonden met Studio de Olifant. Live vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. En we hopen dat het goed is in de spreken en de music. Ik kom nog één instrumentaaltje in. Ook weer witte met de vocale schijfjes, want geen loopprogramma, hè. Ook de familie IJs en Kanker Smit, mooi dat jullie er weer bij zijn. Bedankt voor het berichtje. En tot vanavond, hè. Oeh, wat is dat nou hier dan? Verkeerde kant van de plaat, hè. Dan doen we deze wel hem. Als je bent hier verbonden met de Studio de Olifant... ga je hem koffie drinken, want de eerste koffie zit er pas in. Dus wat een tijd voor de tweede bakje, hè.

Wees er ook gezellig mee. Dat is allemaal van jullie. En kijk maar uit, hè, met die dikke bromsnor, want ik heb de sommatie binnen, hè. Maar weet je wat we doen met formaties? Die scheuren wij in 1000 stukjes. Dus dan weten jullie ervan. En het is geen dwangsom van de overheid, hè?

gaan de blijtjes natuurlijk ook allemaal eventjes eronder van mijn favoriete schoonouders daar in de locatie Varden. Ricky en Gerard luisteren gezellig mee. Blijtjes ook voor jullie bestemd. En bedankt voor het berichtje. Ik zou zo die plaat van Basco nog even erheen, hè? Want daar vroegen jullie om. Dan zou dat plaatje van Basco hem erop zoeken en dan komt het van elkaar, hè? En een kleine tip voor jullie, hij staat ook op YouTube, hè? Dus hij mag vaker leuren, staat gewoon op YouTube. Verder werd nog een goede ontvangst gemeld midden in het dorp. Wordt aangeboden door Erik. Erik, luister gezellig mee. Mooi dat goed is hier midden in het dorp, hè? En succes met het opruimen van de afgebrande schuur, hè? Want ga dan maar, dat is een hoop werk. Dat we hopen dat er geen asbestbiers voorheen gekomen, hè? Want dat was een beste brand, hè? Maar gelukkig waren er geen slachtoffers meer, dus dat is voor elkaar, hè? Gelukkig maar. Alleen maar materiële schade. Maar succes ermee met het afbreken en opruimen van de rommel. Hij luistert ook gezellig mee, hè? En hij trekt in een flesje bier op, dan maar even wetten, hè? Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant, 06-10-63 en dan 08-64. Dat is telefoonnummer van de studio. Hier komen de plaatjes weer aan. De volgende is er eentje van Angela en luister gezellig mee. Hier komen ze weer aan. Goeiedag.

Zo jongens, de barbecue is klaar. Mooi rooi. Wat ligt erop? Van alles. Hamburgers, worstjes, speklappen. En mijn speciale recept

Ja, in twee. Luisteraars, amateurs, bijzonder. Goedemiddag, we zijn hier nog steeds verbonden met de Studio de Olifant. Even vanuit de Kamikaze Studio in de Achterhoek. Over de ontvangstgoed is in Spreek. En de muziek, dat lijntje een beetje aanstaan vandaag, hè.

Zo zijn de blaadjes ook eventjes bestemd voor Satan, door in het Westland. En ik zeg, kom gauw voor deze kant uit, hè. Dan lossen we het eventjes op, hè. Die grote smoel van je. Daar ben je er een van.

verder zijn de blaadjes dik en bestemd voor Jan en allemaal. Niemand en niemand uitgezonderd. Ook even voor de buurtjes, links, rechts, voor en achter. En of er geen overlast van storing is. En als dat wel het geval is, dan kom je gerust aan deze kant op de band. En dan proberen we het even op te lossen, hè.

Zijn de blaadjes ook inbestemd voor vriendje Koen daar? Hard aan het werk. Luister gezellig mee. Blaadje van vader Amar, wordt zo hem opgezocht en zo gedraaid, hè?

Dus je bent hier verbonden met de Studio De Olifant. Voor groetverzoek ontvangstrapport 061063. En dan 0864, nogmaals 061063. En dan 0864, komt alles dik voor elkaar.

0: Ook zijn de blijtjes van VDG bestemd voor Bertus, Appie, Jeroen, Kevin en de rest van de bouwkneuten.
1: Het zij in tijden van verdriet.
0: En de ontvangst was goed in de locatie Borculo. Luister ook gezellig mee in de locatie Borculo. En mooi dat het goed is door, hè. Ontvangst is goed in de locatie Rietmolen. Groetjes komen van Berend. Berend, luister gezellig mee in de locatie Rietmolen. En mooi dat het goed is door, hè. Dus je bent hier verbonden met de piepzender. Dit is de babyfoon-editie van de Studio de Olifant. En 06-10-63. En dan 08-64. En dat komt allemaal van elkaar. En we gaan witten met de vocale schijfjes. Volgens er eentje het pleintje van Mike Versteeg. En de hartslag van je heupen. En de rest volgt wel weer in vlot en kalm tempo. Dit is Studio de Olifant. Vanuit de Achterhoek. Hier komen de pleintjes weer aan. Een goeiemiddag.

0: altijd maar zo. Als je een kerel wil die voor je smelt, dan bouw je maar een sneeuwpop.
1: Het was nacht. Een paar kilometer buiten het dorp stond een donker huisje, eenzaam en afgelegen in het veld. Slechts één verlicht raam op de zolderverdieping toonde aan dat het bewoond was. En het enigste geluid dat te horen was, kwam van de wind die door de spandraden van een hoge radioantenne vloot. De energiestroom, vanuit die antenne ver over het donkere land wegstralend, was onzichtbaar, maar werd in vele huiskamers omgezet in spraak en muziek. Ook in een kleine bestelwagen, tientallen kilometers van de radiobron verwijderd, werd aan de knoppen van een wat vreemd uitziende ontvanger gedraaid. De zwenkende antenne op het dak van de auto bewoog zoekend heen en weer om dan plotseling te stoppen. Koplampen vlamden aan en de kleine auto sloeg gericht een polderweg in. Op de ruime vliering van het afgelegen huisje scholden de polka's en walsen van Frankie Jankovic door de ruimte. Lange platenrekken vol singles stonden langs de wand. Elke Nederlandstalige artiest, hetzij groot, hetzij klein, kon zich hier terugvinden. Want ook deze piraat draaide, net als zijn vele collega's, die muziek waar in Hilversum zo weinig tijd voor gevonden werd. De grote zendlamp achter een wirwar van kabels en apparatuur groeide. En de gebogen donkere figuur ervoor gaf juist een kort rapport aan een andere amateur die hoogprocentig doorkwam in spraak en muziek. Na een korte schakeling kondigde hij de volgende plaat aan, speciaal bestemd voor Jan en Marietje, die die dag hun koperen huwelijksband vierden. Opgewonden luisterde de hele visite van Jan en Marietje naar het losse praatje van hun eigen discjockey en vrolijk werd gedanst op de pittige foxtrot die aangevraagd was. Niemand van het gezelschap schonk aandacht aan het kleine bestelwagentje dat langzaam langs hun woning reed en waarvan de bestuurder ook ingespannen luisterde naar hetzelfde muziekje. Onze zendamateur rekte zich eens uit, gaapte en keek op de klok. Hij besloot de uitzending te stoppen en toen het liedje van Jan en Marietje uitgedraaid was, liet hij de naald zakken op een oeroud plaatje. Kort meldde hij zich af met op de achtergrond zijn herkenningsmelodie. Amateurs, kom er nog even in en vertel me hoe ik doorkwam in spraak en muziek. Ik ga de band verlaten en luister graag nog even naar jullie rapport. Alle trouwe luisteraars bedankt en tot de volgende keer. Ik kom vanavond niet retour. Bye bye. In het kleine autootje, een paar kilometer ver weg, luisterde iemand verbeten naar de ruis van zijn ontwikkeling.

zelfs geen maan hield de wacht. De noordenwind huilde langs de lijn. In de toenemende mist stond een treinmachinist met zijn meisje te wachten.

zit hier nog verbonden met de Studio de Olifant. Blijf rechtstreeks kranten zien vanuit de Achterhoek. En wel bedoeld ontvangst goed is in de spreek en in de music. Dat blijkt een beetje in de smaak vallen vandaag. Pijntje vanmiddag ook alleen bestemd voor Appie. En Willem daar op de bouw in Lochem, luister gezellig mee. En zijn ook voor jullie vandaag.

Drie plaatjes ook even speciaal draaien voor Bianca. En voor Wilfried. Luister gezellig mee daar. In de locatie Rietmolen. Hoor dat goed is in Rietmolen, hè? Ook zijn de plaatjes van vanmiddag even bestemd voor de firma ISS. Locatie Beltrum. Mooi dat goed is daar. En luister ook gezellig mee vanuit de vinylbunker daar.

Ook zijn de blaadjes van vanmiddag eventjes bestemd voor Verma Keunen daar op radio. En natuurlijk de opa, Erik. En de opa luistert gezellig mee. En over het goed is daar, hè? Dus je bent hier verbonden tot vaste maandag. Met Olifant vanuit de Achterhoek. Eenmalig nog op de maandagmiddag en vanaf volgende week gewoon weer de Godenzonen, hè? En die kerel draait ook mooie muziek, dus kom van elkaar.

We hebben ook een goede ontvang gespeeld in locatie Doetinchem. Feestje komen van Wilma. Wilma, luister eens mee, gezellig mee in de locatie Doetinchem. Mooi dat het goed is, hè? En doe ik even de groetjes aan de rest van het volk daar, hè?

Er zijn de blaadjes van vanmiddag natuurlijk eventjes bestemd voor alle vriendjes en vriendinnetjes op de streams van zendpiraat.com, zendpiraat.nl en lalafm.nl. Luister ik allemaal gezellig mee, stream. Het is allemaal voor jullie vanmiddag, hè. Ook natuurlijk de luisteraars op de stream van Godezoon FM. Luister ik gezellig mee, hè. Zijn ook allemaal voor jullie.

Oh, ga de blaadjes van vanmiddag natuurlijk even speciaal in de ronde van Claudio. Daar in de locatie Amsterdam, luister gezellig mee. Gezellig wel van jou bestemd vriendje. Vandaag geen spelletje, dan we morgen. De morgen de prijs bij jou wel in mobiel, hè?

en de blaadjes doe ik ook al eventjes verstemd voor Marley. Marley, luister gezellig mee. Zal ik allemaal voor jou even vanmiddag maar. Ik hoop op een goede afloop, hè. Maar we gaan het wel zien. Dip, dip, dip, dip. Zijn de blaadjes ook al bestemd voor Patrick. Patrick de Rijk daar. Luister ook gezellig mee. En ik zal zo het blaadje van Klomp nog even draaien, hè. Want er wordt helemaal niets verwijderd. Zeker niet.

Hier even een blaadje van Vader Abraham draaien. Oh, fuck, dat ben ik ook vergeten, hè. Ja, dat had ik al veel eerder beloofd, maar... Zullen we een blaadje van Vader Abraham opzoeken, hè? Kun je ook even een blaadje van de Paladijns draaien? Liefst hem, even kijken, hoor. Kleine Corina. Dat van de Paladijns dan? Oh ja, dat is wel van de Paladijns, hè. Ik zal zo een plaatje hem opzoeken, even, hè. Moment. Wordt opgezocht en wordt zo gedraaid. U bent hier verbonden met de Studio de Olifant vanuit de Achterhoek. Met 06-10-63 en dan 0864. 06-10-63, 0864. Hier komen de melodietjes weer aan. En ik wens jullie oprecht een goede middag.

Ja, hallo. Luister, samen dus bijzonder een goede middag. Dan bent u verbonden met de studio de Olifant. Zolang het nog goed gaat. De heren zijn onderweg, als het goed is, hè.

Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant vanuit Studio 2 momenteel. Studio 1 werd gevaarlijk, hè? Er zit nog een flinke dwangsom op de... op die locatie, hè? En nou hopen dat ze alleen met de zender blijven, hè? Dus je bent hier verbonden met de Studio de Olifant. Zolang het goed gaat... En van groet verzoek ontvangstrapport of steunbetuiging 061063. En dan 0864, nogmaals 061063. 0864. Even een paar berichtjes erbij pakken en dan gaan we wel kieken, hè? Hey, de ontvangst is goed in Doetinchem. Groetjes komen van Willem en Henry. Nou, Willem en Henry luisteren ook gezellig mee naar de locatie Doetinchem. Ontvangst is goed in Ruurlo. Groetjes Steef. Steef luistert gezellig mee. Hey, de ontvangst is nog goed in de studio van de VRA. Uitstekend in de Veldhoek. Groetjes. Luister ook gezellig mee, jongens van de VRA. En mooi dat het goed is door, hè. Ook de vriendjes van de Nachtegaal Radio, luister ook gezellig mee. Wim en André. Een uitstekend ontvangen gisteravond, hè? Dik voor elkaar. Volle poelen hier, hè?

de jongens van de Belgi FM. Uitstekend. Uitstekend onder de... Onder het bouwen van de mast. Onder het bouwen van de mast. Beetje station Belgi. Luister ook gezellig mee. En succes met bouwen, hè. Oude hobbyisten. En dat blijkt natuurlijk ook alleen maar bestemd voor vriendje Claudio daar in de locatie Amsterdam. Luister gezellig mee, vriendje Claudio. Zolang het goed gaat, hè. Draai bij de kneters. Dan zou je een paar Duitse kneters erop gooien, hè. Hey, hebben jullie ook Henk Wijngaard met de vlam in de pijp? Goedjes komen van Nicole. Nicole, plaatje van Henk Wijngaard, is hem opgezocht. En als het goed om is, dan doen we hem de Duitse versie, hè. En een beetje in de Henk Wijngaard... modus hier, hè. En als het niet goed is, dan moet je maar even een berichtje doen. Dan krijg ik straks wel even een Nederlandse Henkie, hè. Maar zo ben ik dan ook alweer. Ontvangst is goed in Winterswijk. Goedjes komen van Job. Job, luister gezellig mee in de locatie Winterswijk. En ik hoop niet dat je arm bent, hè. De plaatjes neemt eronder voor Marley natuurlijk. Moeke Marley. Sterkte ermee. Met de sommatie. En we gaan het zien, hè. Ik wil het wel zien. Maar je weet het, Marley. We staan allemaal achter jou, dus komt dik van elkaar. Ook Patrick natuurlijk, de groetjes daar. Luister gezellig mee, Patrick de Rijk. We zijn ook voor jou bestemd. Ja, dat was met veel plezier gedaan, hè, een plaatje gedraaid. Dan straks nog even een liedje van Marley draaien, hè. Klein beetje een hart onder de Marley-riem steken. Althans, als we daar naartoe komen, hè.

Ontvangst is goed. Tussen de heuveltjes. Ha. En ik in de heuveltjes van Erika. En ontvangst is goed van tussen de heuveltjes van Marco. Puntje komt van Gert. Gert, luister gezellig mee. En doe hem de groetjes aan de jongens van Marco's team, hè. Ik bedoel natuurlijk het Marco's duo. Moet je wel gaan zeggen, hè. Er zijn zoveel piraten in Marco. Ook de jongens van de Vrije Radio Marco, luister ook gezellig mee. Zijn ook allemaal voor jullie bestemd, hè. Oude middengolfpiraat. Verder was de ontvangst ook nog goed onderweg naar de studio. De groetjes komen van station Vrij Twente-kanaal. Nou, Koen, ik zou zeggen, gauw voort deze kant uit, hè, want het is druk zat hier. En dan zien we je zo wel verschijnen met de karren met bier, hè.

0: Er zijn de blaadjes voor vanmiddag natuurlijk ook eventjes bestemd voor alle medewerkers en versterkers van dit radiostation en de sponsoren. Wordt ook allemaal eventjes gewaardeerd weer. En jullie mogen de poeplap weer trekken, hè? Vermoed ik zo. Nou, gelukkig is de piepzender maar, hè? Scheelt een paar duizend. Dus bent u verbonden met de Studio de Olifant. In 97,7. FM Stereo, regelt JDS. Lang is goed geet. En alles via de streams van zendpiraat.com en lalafm.nl. Dan zijn we de hele avond nog te blusteren, hè? Gaat gewoon door. Volgende plaatje is er eentje van Henkie Wijngaard en Und es heult der Motor. De rest volgen we weer in vlot en kalm tempo. Dit is de Olifant, 06-10-63. En dan 0864. Het is een ander plaatje, hè? Plaatje is Solland Autobahn. Maar wel van Henk Wijngaard. Komt-ie aan, goeiedag.
1: Solland Autobahn, om Noord-Oost-Zee.

En het volgende blaadje wil ik hebben speciaal draaien voor Claudio. Hij zegt, ik heb wel een beetje behoefte aan wat verkoeling, hè. Zullen we samen nemen en een ijsje nemen? Nou, hier komt hij, Mardex en Laka Laka. En daarna de Korenklopper.

voor de luisteraars op FM, het feestje gaat gewoon door, hè? Moet je even overschakelen naar de streams van zendpiraat.com of naar lalafm.nl. En als je de radio in de gaten houdt, dan zijn we er eerder dan dat jullie denken. Ik zou zeggen, de heren van de overheid, zet hem maar uit, hè? Dan komen wij vanzelf.

Wij zijn samen thuis bijzonder. Goedemiddag, zo bent u verbonden met de olifant. Maar even de band uit. Een paar minuutjes de band uit en dan zijn we zo weer terug. Hè. Ook op de streams. Klein momentje. Laat de radio gerust aanstaan op de streams. Volgt even een klein stukje non-stop muziek. Maar dat zal niet langer dan een minuut of twee duren. Dan zijn we zo weer terug. Rum omschakelen. Even wat verbindingen omleggen. En dan zijn we zo terug. Ik zwing tot zo. Klein momentjes, hè. Minuutje of twee.

Luister, samen deze bijzonder. Goedemiddag, ben je weer verbonden met de Studio de Olifant. Daar zijn we weer. Even een kleine omschakeling, technisch gezien. Was een VPN ook vergeten aan te zetten, hè? Maar bij deze geregeld.

je bent hier verbonden met Studio Olifant. Momenteel eventjes niet via FM, maar dat komt zo meteen weer, hè. Hulptroepen zijn onderweg, hè. Maar wel te beluisteren via de streams van zentiraal.com en lalafm.nl natuurlijk. Nou ja, dat is al prima, hè. En natuurlijk via de stream van Godezoon FM. Printje Elroy ook, bedankt voor het doorstreamen. Dus dan kunnen de mensen ook luisteren, hè. Langzaam komt het signaal op de FM terug, hè? Wij zijn niet voor één gat te vangen. Zelfs niet voor twee. Tiram.

Oh, jongens, op de locatie van zender nummer 2. Bedankt voor de medewerking. Mooi dat jullie zo snel konden reageren. En bedankt voor de medewerking ook aan die kant, hè. En ik zou zeggen, succes met masje omhoog schuiven en spullen hier gereed brengen, hè. Hij is nu 35 dB hier, hè. Dat moet harder. Ook jongens op de oude locatie, veel plezier met het opruimen van de zender. Succes ermee. En ik hoop dat jullie er veel geluk aan hebben. Maar dat zullen ze wel niet horen, hè.

Je bent hier nog steeds verbonden met de Studio de Olifant. Mankeerde olifant op dit moment, hè? Ik hoop dat we zo meteen allemaal weer van elkaar. Hard gewerkt hier, hè?

knalbult verzoekjes liggen, maar dan gaan we zo meteen wel in weer verder. Eerst even een paar plaatjes erheen. Even een paar frustratieplaatjes de lucht in. En dan komt de rest straks allemaal weer. Spullig hier weer op vol vermogen draait. Dan gaan we de verzoekjes alleen maar erbij pakken. En dan hebben we die even afroepen. Hè. Dus de mensen op de streams. Dit is de olifant vanuit de Achterhoek. Vanuit Studio 2. En we horen het goed eens in spreken in de music. Dat de plaatjes een beetje aanstaan. En dan gaan we zo weer met de vocale schijfjes, hè. Ook de familie IJzenkanker Smit onderweg naar de studio, naar de Wormdeur heen, hè. Even naar Studio 2, hè. Dan zien jullie foto wel verschijnen. En dan zit een bier op jullie te wachten, hè. Niet voor een ijskoude...

Dus je bent hier verbonden met de olifant. Komen de blaadjes weer aan. Op de blaadjes er eentje van Veenhuizen. Er is volval weer in vlot en kalm tempo. Dit is de olifant. Goedemiddag. En we gaan bier drinken, hè. Zijn we wel naartoe, hè. Een bakkie bier. Ik kom de blaadjes aan. Goeiedag.

noches, Vegas.

Dus daar zijn we deze bijzonders. Goedemiddag, zo zijn we weer terug aan de band. Dit is de studio De Olifant. Dat rijmt. Take the evening away. Tick, tick, tick, tock goes my heart with the clock beating time. En we gaan weten met de vocale schijfjes, hè. Tick, tick, tick, tock is the rhythm it plays and I know it will make you feel blue. Dus je bent weer verbonden met de studio De Olifant. En poging nummer 2. En we horen dat het goed blijft, hè, vanavond. Dat de heren nu klaar zijn. Dat ze de geld weer verdiend hebben, hè. Ja, ons verdienen ze niet zoveel, hè. Het kost alleen maar voor de heren. Nou, dat is ze van harte gegund, hè. Dus je bent hier verbonden met de studio De Olifant. 06-10-63. En dan 0864. Ik zeg dat de computer nog in een andere studio stond, hè? Moet wel even iemand de computer aan het halen en kunnen we zo weer de berichtjes erbij pakken, hè? In alle haast en alle gauwigheid vergeten, hè? Maar ja, zonder computer dan hebben we geen verzoekjes, hè? Ook al lekker rustig, trouwens. Maar dan bidden we verbonden hier met de studio De Olifant 06-10-63 en dan 0864. Dan gaan we wieten met de vocale schijfjes, hè. Hebben we niet eens een metaal polkaatje of zo, hè? Oeh, wel heftig, hè?

Je bent hier vermonden met de Studio de Olifant. Op de maandag en we hopen dat goed is in spreken in de music, hè. Hier komen de blaadjes aan. Volgende is er eentje van Bovoy, toch? En de rest volgen we weer in vlot en kalm tempo, hè.

Komen de blaadjes aan 0163 0864. Volgende is er een eentje van Bovoy toch? En Berend van Cuperé. Er is volgens mij weer een kalm tempo. Dit is de olifant. Goedenavond.

0: Het volgende plaatje wil ik hem... Volgende plaatje wil ik hem speciaal draaien voor vriendje Claudio... daar in de locatie Amsterdam. Ik vroeg een plaatje aan van Priska en Blue Balloon. Ik zou zeggen, daar komt hij aan. Luister gezellig mee. Het is de Olifant. Goedenavond.
1: Eine Duitse Schallplatte.
2: Studio de Olifant. Dat klinkt altijd...

Happy Happy. Ik ben Hassan en ik denk jij wil trekken broodjes warmen. Als ik knip met mijn vingertjes, alle schaapjes worden broodjes warmen. Met knoflooksaus erbij. Is het goed van mij, hè? Als ik knip in mijn vingertjes, jullie krijgen allemaal water in de mond. Moet je slabbetje erbij?

0: ik ben van de politie.
1: Ah, meneer agent, wat is er dan?
0: Meneer Hassan, uw busje staat dubbel geparkeerd.
1: Wat? Mijn busje dubbel geparkeerd?
0: Ja.
1: Dat kan niet, man.
0: Echt wel?
1: Ik heb maar één busje.

Tidom. Luisteraars, samen met deze bijzondere goedenavond. We zijn hier verbonden met de Studio de Olifant. Vanuit Studio 2. Ik hoop dat het goed is in spreken en in de music, hè. Het is allemaal een beetje anders. Andere knopjes, andere audio, maar... Ik dacht dat het wel redelijk was zo, hè, vanavond. Moet wel killen, hè. Dus je staat hier afgestemd op de Studio de Olifant met poging nummer 2. En we hopen dat het goede zender goed blijft vanavond. En dan kan ik het wel nog een keer zeggen. Plaatjes zijn ook bestemd voor alle buurtjes. Links, rechts, voor en achter, boven en onder. En nu kan het wel, hè, boven en onder. Dat kan niet, hè, bij ons in het dorp. Dat gaat niet. Ontvangst is goed in de locatie Ruurlo. Wordt aangeboden door Dave. Dave luistert gezellig mee in de locatie Ruurlo vanavond. We zijn het ontvlucht, hè? Momenteel in Studio Enske, hè?

Hey Olifant, fijn dat jullie weer terug zijn. Jullie zijn toch uiteindelijk sterker dan de overheid? Nou, dat weet ik niet, hè? Ik weet niet of de portemonnee er ook zo over denkt, maar... Je doet ons best, hè? En voor sponsoring staan we altijd open, hè? Verder was het nog goed in de Badsdijk. Wil je even een plaatje draaien voor iedereen die op de Zwarte Cross geweest is? Draai maar een mooi plaatje van Normaal of zo. Je komt van Jeffrey. Jeffrey, bedankt voor de reactie. En ik hoop dat het gezellig was, hè, de Zwarte Cross. Maar zo te horen aan de stem was het wel van elkaar, hè? Zo'n beetje van normale beestjukken. Komt van elkaar, kerel. Zo moest er ook even een mooie plaat gedraaid worden voor iedereen die luistert. Voor aangeboden door Richard. Richard, luister gezellig mee. Zo een plaatje van de nieuw voor worden. Nou, ik ga zo een plaatje van de nieuw voor worden ook in bezoeken. Of van elkaar, Richard, hè? Dan wil ik de volgende serie plaatjes ook allemaal speciaal even voor vriendje Claudio draaien. Wordt aangeboden door deze studio en namens alle medewerkers en versterkers van dit station. Heel veel sterkte. En we zijn er, hè, voor je. Dus de plaatjes gaan vanavond ook allemaal eventjes richting de pijp, richting Amsterdam-Noord. Niet Amsterdam-Noord, hè. De pijp. Rutser. Noord is wat anders, hè. Noord gestoord. Zo zijn we een mooi plaatje van Bonnie Sinclair draaien. Ik weet dat je dat mooi vindt, hè. Zo is een Bonnie erbij pakken. Van elkaar. Hebben jullie ook een plaatje van Lady in Red, Lady in Black, sorry. Lady in Black van Uriah Heep. Ja, dat hebben we wel, hè. Maar kom maar even in de platenbak zoeken, me. Die hebben we wel. Kuntje komen van Jurgen. Jurgen, luister gezellig mee. Kun je ook een plaatje van Lenny Koer draaien, Kasi Kazoo. Aangeboden door Bas. Nou, Bas, luister mee. Zullen we even kijken wat ik Kazoo kan vinden, hè. Hebben jullie ook een plaatje van Carina, Huisje op de Prairie of Mijn Pony? Nou, dat noem je even Mijn Pony, hè. Dus ik zou hem erbij zoeken. Voor elkaar. Hebben jullie ook een plaatje van Mark en Dave? Jawel, dat hebben we wel, hè. Goedje, kom van John. John, luister mee. Een plaatje van Mark en Dave wordt opgezocht. En voor jou gedraaid zo meteen. Kunnen jullie even een plaatje draaien van Jimmy de Bandiet? En de groetjes komen van Erik. Erik, luister mee. Jimmy de Bandiet wordt opgezocht en gedraaid. Dat komt zo voorbij, kerel. Hey Knuppels, fijn dat jullie er weer terug zijn. De groetjes komen van de studio ISS. ISS luistert ook gezellig mee door in Beltrum, hè. Morgen goed is. Jongens, we gaan lawaai maken. Dit is de Olifant. Ik zeg 06 10 63 08 64. En dan komt alles voor elkaar, hè. 06 10 63 08 64. Hier komen de melodietjes weer aan. Ik wens je een bijzonder goede nacht. Adieu.

was M. Bonnie Sinclair, speciaal voor Claudio. En nou is de vraag van Claudio. Als ik nou deze plaat draai, hè, is dat dan een dubbelclutch?

0: Goedenavond, welkom bij Viaplay Darts. Het WK voetbal zit erop, dus kunnen we ons nu richten op de Phil Taylor Trophy. Veel mooiere bokaal. We hebben al 4 Nederlanders in de tweede ronde. Vanavond kunnen er nog 2 bijkomen. Dat zijn Kevin Doets en... Danny Cool. Let's go!
1: The pressure, absolutely immense.
2: It's just getting tougher when you look at the competition.
1: Oh, Luke Humphries wins it! The ultimate upset has happened. Luke Humphries is out.
3: Rob Cross wins the match play. And there's the celebrations. What a visit!
4: Oh, it's absolutely exceptional.
1: The scoring has gone stratospheric.
3: That is magic dart. Simply irresistible.
0: And it is at Blackpool. Welcome to the Winter Gardens. Een soort van complex dat is ooit gebouwd is om ook in de winter toeristen te kunnen trekken naar Blackpool. Dit is zeker geen toerist, dit is de nummer 2 van de wereld. Ik ben benieuwd waar hij in het schema is geplaatst. De nummer 2 heeft waarschijnlijk de beste plek op de speelavond. Laten we maar eens gaan kijken naar het programma van vanavond. Dat ziet er als volgt uit. We trappen zo meteen af met Kevin Doets. Neemt het op tegen Ross Smith. Dan Gerwin Price tegen Martin Schindler. En jawel hoor. De beste plaats is altijd om 1:50. En daar staat hij, Luke Humphries tegen Cameron Menzies. De avond wordt afgesloten door onze eigen Danny Noppert. Hij moet tegen Rob Cross, voormalig winnaar zoals je zich zag in het clipje van zo even. We hoeven dat allemaal niet onder elkaar te doen. We doen dat met Vincent van der Voort in de studio. Welkom Vincent.
5: Dankjewel.
0: Hoe is het?
5: Goed. Ja? Ja, zeker.
0: Je bent er nu niet. Je bent er wel eens bij, hè? In de Winter Gardens.
5: Ja.
0: En je bent al, vind ik altijd zo leuk. Jij vindt het geweldig, hè? Blackpool.
5: Ja, het is een geweldig mooie zaal. Echt,
0: de zaal wel, ja.
5: Voor de rest, het mag geen. Het is geen geheim. Dat vind ik het helemaal niet.
0: Nee, maar ik vind het ook altijd leuk om elke zomer jou er dan weer naar te vragen. Dan hoop ik altijd weer dat er weer zo'n tirade komt van.
5: Ik zal meer nou.
0: Arme tierig het in de omgeving van Blackpool is. Maar
5: ja,
0: toch.
5: Dat is het zeker.
0: Alle toeristen zijn er weer. Alle dartliefhebbers hebben zich weer in Blackpool verzameld. Je kan er niks van zeggen.
5: Het is een fantastisch mooi toernooi natuurlijk ook. Hè? En kijk, als je ook gaat kijken, bij WK doen er nu 128 man mee. Er zitten er heel veel matige, redelijke spelers tussen.
0: Dat zie je niet.
5: Dit zijn gewoon de 32 beste van afgelopen jaar.
0: Ja.
5: En dan, dat is gegarandeerd natuurlijk goed dat je naar goede wedstrijden zit te kijken.
0: Overigens zijn de Van der Voortjes wel vertegenwoordigd. Want we hebben jouw zoon in beeld gezien als begeleider van Niels Sonneveld.
5: Ja, ja.
0: Dus dat was wel even leuk om te zien.
5: Ja, dat was echt heel zonde. Niels speelde
0: echt,
5: vanaf 8-5 achter echt fantastisch goed. Met 10 darten, 10 darten, 12 darten. Ja, en tot eigenlijk het moment dat hij 3 matchpijlen mist, heeft hij hem gewoon liggen op dat moment. En ja, daar is hij doodziek van.
0: Mooi. Ja, daar is hij doodziek van, dat snap ik ook wel.
5: Ja, ik heb mijn zoon de volgende dag. Dus zaten ze in de taxi met z'n drieën. Met Helmoet, Niels en mijn zoon dan naar het vliegveld toe. We zitten hier met z'n drieën met een Barney attack nog steeds. Dus.
0: Ja.
5: Alle 3 nog steeds doodziek ervan.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
5: Ja.
0: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dan zeggen de kenners ook altijd, Niels hoeft zich, als hij zo doorgaat, uiteindelijk niet echt zorgen te maken. Die komt er wel.
5: Natuurlijk, weet je. En ik hoor allemaal van die dingen van, hier gaat hij heel veel van leren. Dat is ook wel zo. Maar daarom doet hij nog steeds wel heel veel pijn natuurlijk.
0: Ja.
5: Bij je debuut, hij speelde gewoon goed. Hij was de betere speler op het einde. En vergeet te winnen, weet je. Dat is natuurlijk altijd zuur. Deze komt wel even aan.
0: Bij Van Gerwen was het eigenlijk een soort van andersom. Als je ziet hoeveel dubbels die miste. En dat hij die partij dan toch nog uiteindelijk met mooie cijfers weet te winnen. Nou, niet verkeerd.
5: Nee, die komt 4-1 achter. En dat is natuurlijk, hij is niet in de fase van zijn carrière dat hij daar geen zorgen maakt dat hij het zo omdraait.
0: Nee.
5: Maar in het begin gooide Gilding gewoon alles uit. Weet je. Michael mist 1 pijltje voor een dubbel. Hij krijgt 100, of 91 om zijn oren.
0: Ja.
5: Hij mist 1 pijltje, krijgt 102 om zijn oren. Ja, en dan kom je 4-1 achter en dan ga je toch druk maken. Alleen gelukkig hielp Gilding ook een klein beetje mee. Want die ging ook op een gegeven moment een hoop dubbels missen. En ja, langzamerhand werd Michael wel wat beter op zijn dubbels. En won hij me eigenlijk nog vrij eenvoudig.
0: Normaal zou je zeggen, je gebruikt die vrije dag om eens even lekker op dubbels te gaan trainen. Nee, Michael die gaat golfen. Met onder andere deze man, de Ferret, Johnny Clayton. En jij vertelde mij net dat Michael helemaal niet eigenlijk zo goed kan golfen. En ik las vanochtend al een tweet van hemzelf. Dat hij eigenlijk vooral zijn caddy was.
5: Ja, we hebben een beetje in de ronde gereden. Ja. En af en toe een beetje putten, een beetje balletjes.
0: Dit was allemaal voor de foto.
5: Ja, precies. Dat is niet, hij doet het ook eigenlijk nooit, hè, golfen. Dus.
0: Nee. Nou, tegen Dirk. Ja. Wat voor indruk maakte die op jou?
5: Ja, Dirk die met heel hard werken in die wedstrijd.
0: Zo.
5: Proberen heeft hij hem die gewonnen. Want die krijgt ook natuurlijk gewoon matchpijlen tegen. En als je over de hele wedstrijd gezien was Dobie de betere speler. Alleen die miste heel veel dubbels en Dirk pakte gewoon alles aan. En ja, dat is ook een kwaliteit.
0: Ik moest wel lachen, want Dirk ik vond hem niet zichzelf. Ik vond hem een beetje negatief. Ja. En dan hoorde ik vanochtend dat hij in de persconferentie had gezegd. Ik zoek altijd naar, al is het maar één iemand in de zaal die voor mij is.
5: Ja.
0: Daar trek ik mij dan aan op.
5: Ja, dan heb je een punt waar je naartoe kan kijken.
0: Ja.
5: Waar je,
0: maar die had hij niet gevonden.
5: Nee.
0: Ja, nee, ja.
5: Dan voel je niet heel populair.
0: Nee, maar dan kom je er ook niet lekker in als je dat nodig hebt.
5: Nee, dat klopt. Ja. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, dan moet je zorgen. Hij heeft natuurlijk ook een management daar zitten.
0: Ja.
5: Dat er gewoon iemand even daar gaat zitten. Dat moet je van tevoren aangeven.
0: Ja.
5: Dan gaat er heus wel iemand zitten. Ik weet welke mensen daar omheen allemaal zijn. Dat had geen probleem moeten zijn.
0: Zeker niet. Gian van Veen dan, tegen Ratajski. Die hadden we wel vooraf ingevuld, toch?
5: Nou ja,
0: hoewel die Ratajski natuurlijk, wij weten, het is een stugge speler.
5: Ja, die wint er gewoon een week ervoor een Eurotour. Dus die zal met een hoop zelfvertrouwen die kant op gegaan zijn. Maar ja, vanaf het begin gooit Gian wel goede finishes. En ik denk dat Gian goed aan de wedstrijd begon. Maar het einde was een beetje wiebelig allemaal.
0: Ja. Weer.
5: Hij doet er een hoop aan, hij speelt oké. Okay. Maar het is niet de Gian van begin dit jaar.
0: Nee, en hij wil zelf niet meer refereren aan zijn nierproblemen, nierstenen. Maar ik denk, het lichaam krijgt daar toch een klap van.
5: Tuurlijk, en hij heeft het precieze moment gehad dat hij midden in de Premier League zat. En ja, wat ik begrepen heb van die nierstenen, moet je daarna zoveel mogelijk rust nemen. En dat heb je niet gedaan. Dus ja, daar zal hij misschien uiteindelijk nog wel langer last van gehad hebben als anders. Maar ja, weet je wat hij zegt? Je kan erover blijven praten. Ik kan hem niet meer veranderen. Dus
0: hij wil dat niet, dus dan doen wij dat ook niet meer. Overigens was Gian ook aan het golfen, hè, vandaag. Kijk maar, daar staat hij. Niet echt een hele fijne houding. Dus wat lesjes erbij zou niet verkeerd zijn. En we kennen natuurlijk ook het resultaat niet van deze slag. Maar hij heeft de houten 3 erbij. En als je met een houten 3 kan slaan, dan kan je golfen. Dat kan ik jullie mededelen. Wessel Nijman, wat een jaar.
5: Ja.
0: En nu ook weer een ronde verder.
5: Ja, en hij hoeft er gisteren niet eens zijn beste spel te laten zien. Maar hij is zo soeverein en in zo'n wedstrijd. En hij laat het er zo makkelijk uitzien. Hij zet eigenlijk Chisnall echt op een hele eenvoudige manier aan de kant. Zonder geweldig te spelen. Maar ja, hij heeft ook een bepaalde uitstraling op dit moment. Van ja, als je van me wil winnen, dan zal je echt wat aan moeten doen.
0: Ja.
5: Want ja, je krijgt hem niet zomaar.
0: Nee.
5: Ja, en dat is heerlijk spelen natuurlijk. En spelers die opkomend zijn. Die zijn natuurlijk ook gewoon zonder enige angst spelen. Die spelen vrij uit. Er is niet iemand die nu, als hij de tweede ronde uit gaat, dat zegt van nou, kan dat nou en alles.
0: Nee.
5: Hij kan volledig nog bouwen op alles. En hij speelt met zoveel vertrouwen dat hij gewoon... Ja, het wordt echt heel lastig om hem te verslaan.
0: Ja, wij hebben ook een team ter plekke, gelukkig maar weer. Altijd heel fijn als Paul Obrink met zijn camera en Arjen van der Giezen met zijn microfoon ter plekke zijn. Dat maakt het toch nog net even wat leukere televisie. Goedenavond, Arjen van der Giezen. De Nederlanders staan er goed voor. Heb jij het idee, heb jij het gevoel dat er vanavond nog twee bij gaan komen, denk jij?
6: Ja, ik heb er wel een heel goed gevoel over, Koert. Het is natuurlijk moeilijk zeggen van tevoren of dat ook echt gaat gebeuren, dat is duidelijk. Maar ik heb er een goed gevoel over, want als we kijken naar de resultaten van Kevin Dutz dit jaar. Hij won Players Championship 13. Haalde ook nog de finale van de Austrian Darts Open. Nou, dat is niet niks natuurlijk. Dus daarom staat hij ook hier bij de World Matchplay. Die kan gewoon echt terugkijken op een fantastisch voorjaar. Danny Noppert, die later in actie komt in de laatste wedstrijd van de avond. Ja, die heeft wat mindere periode gehad eigenlijk sinds het WK. Waar hij natuurlijk verloor, heel verrassend toen. Van onze man met het Chinese restaurant. Maar ja, dat was wel jammer dat hij toen die wedstrijd verloor. En dat is een beetje blijven na-etteren eigenlijk bij Danny. Die zegt, het wordt alweer eens een keer tijd voor een mooi resultaat. En daar hoopt hij op dat tijdens deze World Matchplay gaat gebeuren. Natuurlijk zo'n belangrijk groot toernooi met de beste spelers en ook met een flinke prijzenpot. Dus als je sprongen wil maken op de Order of Merit, dan kan dat tijdens dit toernooi. Maar goed, de eerste die in actie komt, Kevin Doets. Ja, voor hem is het enorm uitkijken naar deze eerste wedstrijd voor hem op de World Matchplay. Want hij maakt zijn debuut en ja, daar zit hij best wel een beetje mee.
7: Spannend wel, een beetje. Hartstikke zin in. Maar ja, ik was hier gisteren twee wedstrijden kijken en die atmosfeer is wel wat anders. Is wel leuk.
8: Ja, in welk opzicht anders?
7: Ja, je voelt gewoon die druk die hier staat, die spanning die hier staat. Zelfs James Wade, iemand die hier al 20, 25 jaar lang staat, die voelt de druk nog. Weet je. Het is gewoon heel, heel spannend hier en het maakt het ook wel leuker.
8: Is het iets waar jij in je dartcarrière naar uitgekeken hebt om ooit hier te staan in die Winter Gardens?
7: Ja, tuurlijk. Weet je. Dit is een van de moeilijkste toernooien om je voor te plaatsen. En dat het uiteindelijk lukt, is natuurlijk geweldig. En dan kom je hier binnen voor de eerste keer en het is echt, ja, het is echt te mooi om waar te zijn eigenlijk.
8: Het geeft aan wat voor goed laatste half jaar, jij gehad hebt, dat je hier nu staat. Maar daar komen natuurlijk ook meteen de verwachtingen bij een hoop mensen. Hoe is dat bij jezelf?
7: Ja, ik heb ook al verwachtingen. Meer dan vorig jaar natuurlijk. Maar ik ben nou ook niet zo dat ik ga verwachten dat ik het toernooi ga winnen. Ik ben hier om te winnen. Maar het is ook niet realistisch om te denken dat ik ga winnen. Ik ben hier gewoon, ik wil mijn beste spel spelen. Ik doe mijn best om te winnen. En ik wil gewoon tevreden zijn met mijn spel aan het einde van het toernooi.
8: Nou, laten we eerst eens beginnen met die eerste wedstrijd tegen Ross Smith. Daar liggen kansen.
7: Ja, tuurlijk. Maar tegenwoordig liggen er voor mij tegen iedereen kansen, vind ik zelf. Tuurlijk, je wilt de Lukes ontlopen. En dan liever ook niet Michael. Maar ja, het blijft wel de top 16 van de wereld die je moet loten. En ik krijg er nummer 15 dan. Maar ja, goed. Het blijft iemand die al een major heeft gewonnen. Meerdere toernooien heeft gewonnen. En het is geen makkelijke wedstrijd. Maar ik heb er zin in.
8: Jij bent het gevaar aan het worden voor de grote jongens.
7: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Dat mag hij ook echt met recht zeggen, Kevin Doets. Omdat hij op een bepaalde manier, ja, hij lijkt wel een beetje onbevreesd als hij op een podium staat, hè? Met drie pijlen in zijn hand.
5: Ja, zeker. Ik denk dat als je gewoon zijn laatste paar maanden gewoon gaat bekijken, daar zit er nagenoeg geen slechte wedstrijd tussen. Hij speelt tegen iedereen goed. Op podium is hij helemaal, voelt hij zich helemaal thuis.
0: Dat is toch fijn als je dat hebt?
5: Dat is zeker fijn, maar geeft zelf aan, dit is wel weer een ander toernooi. Dit is, weet je, als je op het WK speelt, dan zit het publiek redelijk ver van je vandaan. Dit zit er heel dicht op allemaal. Het voelt echt alsof dat ze in je nek staan. Ja. Het is een heel klein podiumpje ook eigenlijk maar. Dus iedereen gaat er anders mee om. En hopelijk voelt hij die druk niet en gaat hij vrijheid spelen.
0: En hij heeft natuurlijk niet die Braziliaanse fury altijd met zich mee. Hè? Die laat niet los.
5: Nee.
0: Die vriendin van hem.
5: Die is fanatieker dan hij.
0: Zo, zeker weten.
5: Ja. Dus ja, dat zijn wel. Voor hem is dit echt een fantastisch mooi toernooi. Ja. Wat hij zelf al zegt, ik denk dat dit het moeilijkste toernooi is om je voor te plaatsen.
0: Ja, want aan de andere kant, als je het goed doet op de Pro Tour ranking, dan zit je erbij, hè?
5: Ja, precies. Maar dat is zo zwaar. Top 16 is geplaatst en dan heb je nog 16 plekken. Ja. Uit al die anderen. En daar moet je maar tussen zitten.
0: Ja,
5: ja, je kan, als je die Eurotours niet erbij zit, is het bijna onmogelijk. Dus het is echt wel. En daar moet je weer hoog staan op een andere ranking. Het is niet zo simpel.
0: Nee.
5: Het is echt. Dus deze spelers die hebben het ook gewoon met recht gehaald. Maar het is dusdanig moeilijk dat ze allemaal zo blij zijn dat ze hier staan. Dat ze tot nu toe eigenlijk één verrassing hebben gehad.
0: Ja.
5: Dat is Dirk.
0: Ja.
5: De rest van alle geplaatste spelers uit de top
0: 16
5: zijn door.
0: We zaten nog even te kijken naar de resultaten van Doets in 2026. En dan win je dus ook zo'n Players Championship. En je zag aan die beelden, hij had niet eens meer oog voor zijn tegenstander.
5: Nee.
0: Hij was zo over de moon. Is dat dan ook dat je iets doorbreekt bij jezelf? Dat je zegt, van ik kan nu de volgende trappen. Ik heb één trapje een paar treden gedaan nu. Nu kan ik een leveltje hoger als Super Mario.
5: Ik denk dat hij twee weken of een week daarvoor zei, dit jaar moet ik een toernooi winnen. Dat is mijn doel, dat moet gebeuren. Ik zit er zo dicht tegenaan, ik speel geweldig. En ja, nu moet het gaan gebeuren. En als je dan dat zo snel al lukt, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat is ook heerlijk. Elke speler die wil een keertje een Pro Tour winnen. Om mee te beginnen, weet je. Een Eurotour is natuurlijk nog mooier en dan een tv-toernooi is fantastisch. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
0: Nee.
5: Er zijn gewoon spelers op de Tour, die doen al 10, 12 jaar mee. En die hebben nog nooit een toernooi gewonnen. Dus voor hem is dit wel lekker natuurlijk dat hij deze heeft gewonnen.
0: Ja, want laten we wel wezen, het speelt zich dan een beetje af buiten ons zichtveld. Je moet echt een stream op gaan zoeken op de PDC-site. Als je het mee wil krijgen, dan nog moet je mazzel hebben dat je dan de stream van Doets ziet. Maar
5: nou, vanaf de kwartfinale kun je alles zien. Hè?
0: Ja, precies. Maar alle grote darters, in principe, doen mee.
9: Dus ja. Het is eigenlijk net zo moeilijk om een Players' Championship te winnen als bijvoorbeeld dit toernooi, de matchplay.
5: Ja, je moet wel zeggen dat heel veel bij die toernooi wordt er nog wel eens versterkt laten gaan.
9: Jawel, de Lukes doen er al niet meer aan mee.
5: Die doen bijna nooit mee. Prijs is echt vaak af. Michael is er ook gewoon niet vaak. Maar het zijn gewoon heel zware toernooien natuurlijk. Want de rest doet wel allemaal mee. En ja, je moet ze maar wel verslaan. En het zijn gewoon loodzware dagen. Want je moet gewoon 6, 7 wedstrijden gewoon winnen. En er zit elke keer een uurtje tussen, dan een half uurtje. Maar op een gegeven moment zit er maar 10 minuten, een kwartiertje tussen. En dan moet je er toch weer staan.
9: Gewoon
5: best wel kort. En dan moet het maar wel lukken.
9: Je moet gewoon echt 8 uur helemaal aanstaan.
5: Ja, zoiets, ja.
9: Hebben jullie er ook zo zin in? Wij wel.
10: Ah, yes, Blackpool in July, where the glitter darty gather to see and be seen, the elite.
9: De eerste ronde gaat beginnen. De opkomsten zijn aanstaande. Geniet ervan!

0: De zevende Nederlander al die in actie komt. Deze World Matchplay. Het kan niet op, zo lijkt het. Maar een recordaantal van 8 Nederlanders hebben we sowieso in het toernooi zitten. En tot nu toe gaat het best aardig met de Nederlanders die doorgaan. Maar Kevin Doets ging al bijna onderuit voordat de wedstrijd begonnen was. Kijk eens aan hier. Het laatste trapje treden is net even wat hoger dan de rest. En dat ging niet bijna. Maar goed, hij blijft staan. Laten we hopen dat dat voor de rest van de wedstrijd ook zo geldt. En hij heeft zeker geen gemakkelijke tegenstander getroffen. In Ross Smith, de nummer 15 van de plaatsingslijst. Dat betekent dat Doets zijn handen vol zal hebben vandaag. Maar er liggen kansen, Marco, denk ik.
1: Ja, dat zeker waar. Ten eerste, goedenavond, Jacques. Ja, ik denk, er liggen zeker kansen. Kevin Doets en televisietoernooi, dat lijkt altijd een goede combinatie. Alleen ik moet wel zeggen, natuurlijk, je speelt tegen iemand uit de top 16, dus de loting is altijd moeilijk. Maar ik vind Ross Smit van 2026, vind ik een andere Ross Smit dan die van 2025, lijkt het wel. Speelt goed, komt ver op Eurotour-toernooien, wint ook titels. Kan wel eens een interessante wedstrijd worden.
0: Toch ben ik ook dan geneigd te denken, Ross Smit op televisietoernooi, dat valt allemaal weer vaak tegen.
1: Ja, inderdaad, dat sluit ik me dan ook weer bij aan. Maar misschien dat al die titels en die goede resultaten op Eurotour-toernooien misschien ook wel weer vormen in het zelfvertrouwen dat het misschien wel een keer eruit gaat komen.
0: Juwer, hij is onze scheidsrechter en hij stuurt als eerste Ross Smit naar het podium. Die heeft hier in de Winter Gardens al 5 jaar ervaring. 100. Dit is zijn 5e optreden. Won in de voorgaande 4 keer 2 wedstrijdjes. Dus ja, ook hier over het algemeen niet super sterk. Alleen in 2024 overleefde Ross Smit hier 2 rondes door George Rock en Gerwin Price te verslaan. Verloor toen van James Wade. En that's it.
1: Ja, dat valt dan ook wel eigenlijk weer tegen. Misschien dat dit het jaar wordt van Ross Smit. Ik heb alleen wel het gevoel, want het zijn bijna wel echt scoringsmannen, dat we misschien wel eens heel veel 180ers kunnen gaan zien in deze wedstrijd. De sfeer zit er trouwens alweer lekker in Winter Gardens. Zo vaak over de nieuwe shirten van die leverancier gehad. Volgens mij is dit gewoon nog een oud shirtje wat Kevin Doets draagt. Volgens mij is dat gewoon hetzelfde design nog. Heb je een beetje gevolgd, Jacques, de hype van de nieuwe shirtjes van de leverancier?
0: Nee, het interesseert me ook werkelijk. Geen Janta maken.
1: Nou,
0: gaan ze er in een t-shirt staan. Nou,
1: ik zou je zeggen, bij sommigen zijn ze de plank wel een beetje misgeslagen. Maar misschien is dat ook wel een beetje typisch Engels natuurlijk. Nou,
0: dat is niet zo eindelijk begrijpen.
1: Smit, we gaan het hier als eerste wegzetten.
2: 100.
1: Doet het met 100. Dat valt misschien nog mee voor Doets. Ja, dan wordt het maar 1 pijl op de dubbel. En dan wordt het een pijltje op bullseye voor Ross Smit. Maar die valt er wel in. En dat is gelijk een lekkere finish voor de Engelsman. En zo komt hij op 1-0. Dan is het qua scorend een wat mindere leg. Maar als je hem dan eindigt op de bullseye, dat is altijd lekker.
0: Op de eerste 180 Doets, die zijn debuut maakt hier op de World Matchplay. Hoor het al in het interview vooraf. Het kan niet anders dan dat je dan toch even onder de indruk bent van die prachtige zaal. Het is wat mij betreft nu wel de mooiste zaal die we hebben in het darts. En dus is het ook zaak om in het begin van die wedstrijd niet op een te grote achterstand te komen.
1: Er lijkt wel veel emotie te zien bij Ross Smit. amateur doet toernooi, is hij altijd wel over het algemeen wat rustiger. Het lijkt op dat hij dit toernooi toch met een andere aanpak gaat spelen. Dit is een beste leg van Smudger.
0: 9 darts op dubbel 8. Doets is niet ver weg. Maar Doets moet wel afwachten wat Ross Smith met de dubbel 8 gaat doen. Hij heeft hier gewoon 3 pijlen voor om de break te pakken en heeft er maar eentje nodig. Kijk, in 10 pijlen is de break gevonden. Nog altijd, we spelen tot 10 gewonnen legs. Voorlopig is er nog niet zo heel veel aan de hand.
2: 93.
0: Je moet wel op het bord komen. Zeker niet de eerste 10 darter die we zien dit toernooi.
1: Nee, Zonneveld gooide er zelfs 2 achter elkaar. Kijk. Een verloren wedstrijd tegen Steven Bunting.
0: Dus wat heb je eraan?
1: Uiteindelijk nog niet zoveel, maar een 10 dat er om te breken is toch altijd wel lekker. Geeft wel gelijk wat aan je tegenstander van zo vriend, ik ben gelijk bij de les. Ja, dit doet Smit goed.
0: Voorlopig staat er wel Smit in het begin van deze wedstrijd. Met zijn scorende pijlen boven de 120 te gooien. En doet, sorry, dat moeten we zijn. Blijft daar gewoon wat bij achter. Deze 180 is wel lekker. Daarmee komt hij op een betere finish dan Ross Smit heeft.
1: Smit. Gaat wel tops overlaten. Dan krijgt Doets wel een kleine kans van de 121 om gelijk terug te breken. Heeft hij wel een triple nodig en die triple valt niet.
2: 97. Rossi require 40.
0: Dat betekent Smudger en tops. Dat lijkt me een goede marker. Sterker nog, dat is ook een goede marker, want hij maakt de 3-0 en nu wordt het wel tijd voor Doets om zijn eigen lek te gaan houden.
1: Ja, sta je 2 keer na 12 pijlen op een dubbel, mag je 2 keer niet ervoor gooien. Ja, Smit heeft die triple wel gevonden hoor. Het gemiddelde wordt nogal opgeschroefd door deze 140.
0: Twee mannen die een druk seizoen al hebben. Het aantal wedstrijden dat zij spelen op de voertoernooi, de eurovoertoernooi en de meters bij elkaar is boven de 100 voor allebei. Dat betekent dat je A, heel veel speelt, maar B, dat je ook gewoon regelmatig ver komt. We zagen de lijstjes natuurlijk al net in beeld. Ross Smit heeft 101 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Stond in 4 finales en won er 3 van. Dat zijn wel mooie cijfers. 1 Eurotour, 2 Players Championships gewonnen. En Kevin Doets, 131 wedstrijden gespeeld. Heeft dat te maken met het feit dat hij ook nog wat kwalificatietoernooien moest spelen dit jaar. Dus dat kost wat extra wedstrijden. 2 finales voor Doets. 1 gewonnen, 1 verloren. Die hebben we ook gezien al eerder. Ja, dus kun je wel zeggen dat dit 2 mannen zijn die met name in 2026... heel goed in vorm zijn.
1: Ja, dat weet je zeker. Ja, inmiddels is wel Doets af van die qualifiers. Want voor Eurotours hoeft hij in ieder geval geen qualifiers meer te gooien. 135 voor Doets. Hij mag naar dubbel 14. Had wel een lekkere geweest om even in deze wedstrijd te spelen. Ja, Smit nog op 160. Maar ja, die vindt die triple zo makkelijk. Ik wou zeggen al, als die eerste goed zit, kan die tweede er zo makkelijk tegenaan. En dan een tops. Deze zou heel erg zeer doen bij Doets. Oh, wat een finisher van Ross Smit. Wauw, wauw, wauw. Je hoopt dan als Doets, nou, dan mag ik nog wel van terugkomen. En dan zie je die eerste pijl zo perfect in de triple zitten. Dan ben je er al bijna bang voor. De manier hoe Ross Smit in deze wedstrijd zit. Klasse finish hoor, van Smudger.
0: Ja, dan zie je ook meteen de reactie van Doets in de achtergrond. Van oi, oi, oi. Je voelt het als tegenstander ook. Dit wordt een lastige avond. Als je tegenstander zo weinig mist. Nou, je kunt niet veel anders dan die druk erop blijven houden. En ervan uitgaan dat ook Ross Smit een keer zal gaan missen.
2: 57.
1: Het zou lekker zijn als Toets nog een lekker kan pakken voor de break. Weer die eerste zo perfect hoog in de triple voor Ross Smit.
3: Ja, iets te veel druk gegeven bij die tweede bel. Dan trekt hij meteen ook een stuk eronder. Je ziet voorlopig nog wel ontspanning bij Doets. Die zeker niet slecht staat te spelen. Het is alleen Ross Smit die buitengewoon goed staat te spelen. Toch kan hij hem misschien wel meteen terugbreken. Misschien, hè? Dan moet het wel nu gebeuren. 81 voor Doets.
1: Ja, die moet
3: op terug te breken. Via de 12. Naar de bolzaai. Maar daar zit de bolzaai er net naast. Daar waar hij er bij Ross Smit eerder in de wedstrijd wel inging. Dan kijkt Ross Smit naar dubbel 12. En naar dubbel 6. En hij sneakt de laatste precies in het hoekje. Ja, Kevin Doets. Hij staat zeker niet slecht te spelen. Gooit bijna 105 gemiddeld. Maar het is niet genoeg. Ross Smit is

0: te doen voor Kevin. Dit. Wat is er met Ron Smit ineens aan de hand?
1: Ja, die zit er vanaf de eerste moment helemaal in. Hè. En, dan hoop je eigenlijk dat hij in die twee legs dat hij mag beginnen, zelf zo mag beginnen dat je even het momentum kan breken. En nou, had die finish heel goed geweest om 3-1 te maken. Ja, dan krijg je weer 160 om je oren. Ja, het is ook niet gewoon alles op dit moment.
0: Het was eigenlijk al een soort van voorbode, hè, toen hij het podium opkwam, dat hij misschien wel zou gaan struikelen over Ron Smit. Want eerst was hij hier aan het struikelen. En hij moest er zelf eigenlijk keihard om lachen. Dat vind ik dan ook weer erg bij Kevin Doets passen. Die vindt hij het. Kijk, dat staat hier geweldig.
1: Het beter dat je het zo doet.
0: Ja, zeker.
1: Dan dat je je zware.
0: Nee, maar door zo te lachen maak je ook je tegenstanders onschadelijk. Die kunnen dan geen grapjes
1: maken. Nee, precies.
0: Hey, maar Smit begon dus, laten we maar toch maar even chronologisch doen. Met die 87 en de boel voor 1-0.
1: Ja, er staat Doets op 98 op dat moment. Maar het is wel meteen een voorbode. Oké, één pijltje voor een dubbel, hij gaat erin. Anders krijg je toch een kansje op 98 om er zelf in te komen. En het is nu meteen raak. En je ziet ook de reactie van Smit dat hij gewoon helemaal opgepompt naar deze wedstrijd toegeleefd heeft.
0: Ja, dit is Gerwin Price in zijn goede dagen.
1: Ja, het is meteen raak bij hem. En vanaf dat moment gaat hij eigenlijk los.
0: Jullie hebben het vaak over adrenaline. Die pomp je daarmee wel naar boven, denk ik.
1: Ja.
0: En daarmee gaat hij dan ook 2-0, 3-0, 4-0, 5-0.
1: Ja, precies. Hij speelt hem helemaal op adrenaline deze hele sessie. En alles lukt ook. Doets gooit 180, gooit 180 terug. Hier zo zet hij hem naar 9 pijlen. De volgende leg meteen op 16 neer.
0: Ja.
1: En Doets gooit gewoon 140. Staat gewoon op 12 pijlen, netjes op een dubbel.
0: Niks aan de hand eigenlijk.
1: En hij blijft maar opgaan. Dus daarom is deze pauze misschien wel heel erg gunstig nu.
0: Ja.
1: Dat je dat toch gaat het even naar beneden. Die Ron Smit zal beseffen, oké, het gaat wel heel erg goed.
0: Nou ja, maar het is ook, je staat natuurlijk als tegenstander. Je staat erbij en kijkt ernaar, echt letterlijk.
1: Ja.
0: En dan zie je iemand 160 uitgooien. Wat jou helemaal niet uitkomt.
1: Ja.
0: En dan, dat zijn toch klappen die je pakt, hè?
1: Ja, je beseft de hele tijd wel door, ik moet ergens het momentum verbreken. Ja. Want als ik hem zo door laat gaan, dan word ik vernield.
0: Ja.
1: En dan denk je van, oké, ik mis net aan 135, 28 over. En deze pijl, je ziet hem alweer zitten. Hij zit zo mooi hoog in de trip.
0: Kijk hem al kijken nu.
1: En dan is het nu alleen maar hopen. En dan gooit hij hem er weer in. Ja. En dan weet je gewoon, oké, weer niet gelukt. En dan is 4-0, 5-0. Ja, dan wordt het in één keer, nu wordt het een hele zware opgave.
0: Ja, want Ron Smit is gewoon op de helft.
1: Ja, precies.
0: Dat is pijnlijk.
1: Ja, dus het enige wat je nu... Je moet de volgende sessie eigenlijk 4-1 winnen.
0: Nou ja, dat is iets waar iedereen zich dan nog wel aan kan vast.

0: Ja. Alleen ja, je moet wel al je kansen gaan pakken die je krijgt.
1: Ja, dat kunnen wij makkelijk zeggen.
0: Daarom zitten we ook gewoon hier, lekker ontspannen. Even vertellen wat hij moet doen.
1: Ja.
0: Is het verschrikkelijk moeilijk. En het, geeft ook, het is ook een rotgevoel. Je speelt op je eerste match, maar hij speelt helemaal niet slecht.
1: Nee.
0: Maar je staat wel 5-0 achter in de pauze. Jij wil niet bij je debuut gewoon heel dik afgedroogd worden. Dus,
1: moet je kijken, hè?
0: Ja, hij scoort zelf ook 111 gemiddeld. Kijk, alleen, je hebt niet zoveel pijl op dubbel gehad. Dus, dus daarom is zijn gemiddeld ook wel hoog. Maar,
1: ja. Geen finish gehad, zie je dat? 0%?
0: Ja, geen pijl.
1: Geen pijl op de dubbel gehad?
0: Ja, dat heb je wel.
1: Heeft hij wel, maar niet geraakt.
0: Maar niet geraakt. Nee. Dus dat, maar als hij zo blijft scoren en zo blijft spelen, dan komen er gerust wel kansen.
1: Okay.
0: Alleen Ross Smit moet wel een beetje meewerken.
1: Kijk of hij dat doet.
2: En met uitzondering van de eerste leg van de wedstrijd gooit Ross Smit zijn eigen legs allemaal 5 beurt uit. En Kevin Doets doet dat niet. En daar komt de voorsprong van Smit eigenlijk vandaan. Het zijn net die kleine dingetjes die het er voorlopig doen in deze wedstrijd. Ja, zo'n pauze kan heel goed voor je werken. Want je hebt even de tijd gehad om tot jezelf te komen. Het kan natuurlijk ook veel tijd zijn waarbij je erover na kunt gaan denken welke positie je zit. Het werkt niet altijd positief natuurlijk.
3: Ja, laten we hopen voor Doets dat hij er iets positiefs in heeft gevonden. Want qua scorend kan hij gewoon, zeker de laatste paar, lijkt Ross Smit goed bijhouden. Ja, hij heeft alleen een beetje pech dat alles precies voor zijn huis wordt uitgegooid. Want Ross Smit die maakt tot nu toe geen enkele fout. En daar is weer een 180 van Ross Smit. Het is zijn derde. En nu moet Doets het wel echt goed gaan wegzetten. Hij zal deze leg echt moeten pakken.
2: 97. Nog 19 zo dadelijk voor Kevin Doets.
3: Het valt er nog mee wat Ross Smit gedaan heeft. Maar Doets krijgt wel de kans. Hij mag weer naar Bolzai. En weer gaat de Bolzai ernaast. Oké, het was een bouncer, maar die zat er echt buiten.
2: Shanghai 20 voor Ross Smit, die weer staat te wachten. Kan hij hem daar langs krijgen? Hij stapt naar links om er dus links langs te komen. En dat doet hij goed. Dan gaat hij terug naar zijn eigen plekje. Eigenlijk iets naar rechts zelfs nog, want hij moet langs die eerste twee pijlen zien te komen naar tops toe.
3: En, hij mist een keer een pijl. Je zag Doets al kijken naar het scherm van het zal toch niet. Nou, nu twee keer op een normale dubbel voor Doets. En die valt. Eindelijk staat Doets op het scorebord.
2: Ja, 28 jaar is hij nog maar Kevin Doets. Afkomstig uit Almere, maar woont al een tijdje in Zweden.
3: Ja, daarom ook het Zweedse vlaggetje achter op zijn shirt.
4: 57.
2: Ja, de twee A's in Hawkeye. Eén in de Nederlandse kleuren en één in de Zweedse kleuren. In de Winter Gardens. Een goede sfeer zijn. Toch over het algemeen de echte dartfans die naar Blackpool komen. Want ja, wie gaat er nou in de vakantieperiode naar Blackpool toe om daar naar een darttoernooi toe te gaan? Dan moet je wel echt een fan zijn.
3: Ja, er zijn genoeg Engelsen die ook niet voor het darten in Blackpool gaan. Waarom dat ze het doen, geen idee. Maar ze gaan er wel naartoe. Ja, jij bent er ook een paar keer geweest. Daar word je niet heel gelukkig van, hè?
2: Ik ben nog nooit hier in de Wintergarden.
3: Nee, maar in Blackpool wel.
2: Ja, Blackpool ben ik wel een paar keer geweest, ja. Het is anders dan wij gewend zijn.
3: Smit koos ervoor om door te gaan. En dat begrijp ik wel, want eerst

0: Schotel stond weer perfect zo hoog in de triple. Doets, kan hij wat moois terug doen? Hij mag naar dubbel 12. En dit is lekker voor Kevin Doets. Pakt nu twee legs op rij. En gooit nu ook een keer een hoge finish. Zo voor de neus van Ross Smit. Even laten zien dat deze wedstrijd nog niet zomaar gespeeld is.
1: Toch het idee dat met name Ross Smit wat minder trippels gooit in deze fase dan op die eerste sessie deed. Gecombineerd met die mooie finish van Kevin Doets. Zorgt dat ervoor dat het toch een soort mini-comeback gaande is.
0: Ja, want Doets blijft die trippels wel makkelijk vinden. Scorend zit Doets inmiddels rond de 110. Smit is inmiddels onder de 100 gezakt. Scorende gemiddelde zit hem maar net boven de 100.
2: 59.
0: Alle tijd hiervoor Doets. Om zijn eigen lek te houden. Hoeft dus niet voor de bol te gaan. Kijk even waar Ross Smit op staat. En gooit dan verstandig gewoon een grote 18.
1: En zo wordt 5-0, 5-3. En nu langzaam maar zeker verschuift de druk ook weer een beetje naar Ross Smit. Die zal denken, ja, nu moet ik me eigenlijk wel weer gaan houden. Anders geef ik die 5-0 voorsprong wel heel makkelijk uit handen.
0: Ja, scorend zal het zeker beter moeten bij Ross Smit. Het begint nu met 140, maar daar is Kevin Doets alweer met zijn derde.
1: Ja, en die voelt natuurlijk van, hey, ik hengel hem binnen. Even doorzetten. Ja, dit is knap van Ross Smit. Dit is echt een hele knappe score van Ross Smit. Timing is alles in dit.
0: Ja, die zal natuurlijk wel nog met een voorsprong de volgende pauze in willen. Doets naar de 19 toe om een finish over te laten.
1: Ross Smit op 121. Met Doets op 164. Smit is wel een speler die er dan gewoon voor gaat. Maar hij gooit geen triple. Dus is dan Kevin Doets.
0: Ja, twee keer triple 19. Maar de eerste valt eronder, dus de finish is weg. Maar hij zet hem wel uitstekend weg. De druk staat vol op Ross Smit nu voor deze 64.
1: Trippeltje nodig met de eerste pijl. Om twee pijlen voor de dubbel te krijgen. Niet gelukt. Dan moet het via 16 en tops. En dan heeft hij nog maar één pijltje. En dat doet hij tot nu toe echt vakkundig. Kansen benutten. Hij laat heel weinig liggen in deze wedstrijd.
0: Oh. Eerst loslaten, dan pas gooien. Ja. Smit was al onderweg.
1: Doets deed net alsof hij die pijl losliet. Dus Smit was ook al in die voorwaartse beweging. En als dan Doets naar achteren komt, ja, dan kom je elkaar tegen. Geen opzet in het spel. Dit zijn dan ook de spelers niet naar.
0: Nee, zeker niet.
1: Om dat te doen.
2: 134.
1: De opdracht voor Doets was 4-1 winnen deze sessie. Als hij het eigenlijk hier houdt, dan heeft hij dat volbracht.
0: En dan is hij wel volledig terug in de wedstrijd.
1: Ja.
0: Overal gemiddelde nog steeds boven 103. Terwijl dat Ross Smit inmiddels toch echt wel wat gezakt is.
2: 125.
0: Ja, dit doet het goed hoor. Weer een 180er. Wat het fijn zo bij jij gelijk. En een lek die eigenlijk moet winnen. Komt zo als eerste op een finish. Kan Smit ook een finish overlaten? Dan heeft die wel een triple nodig. En dat lukt niet.
2: Kevin, you require 142.
1: 91. Nou, deze beurt had Smit eigenlijk de vorige beurt willen hebben. Toen niet, nu wel. Hij zet de druk er vol op. Doets met twee pijlen voor dubbel 16. En hij vecht zich heel knap terug in deze wedstrijd hoor. Kevin Doets stond 5-0 achter. Maar hij wint de tweede sessie volgens opdracht met 4-1.
3: Dat is een beetje hoe je het ook moet aanpakken, denk ik, hè? In zo'n lag systeem. Met steeds na 5 legs even een break. Dan ga je het opdelen in die 5.
4: En zo'n mini-wedstrijdjes eigenlijk.
3: Wat Jacques nu zegt, ja. 5-0 verloren en nu 4-1 gewonnen.
4: Ja.
3: Werkt het ook zo in het hoofd van een darter?
4: Ja, je bent er eigenlijk alleen maar bezig met terugkomen. Okay. En dan is het opeens weer pauze. Dat is meer gewoon voor analisten. En dat wij dat hier zo
3: zien. Ja, nee, maar het komt toch.
4: In de wedstrijd zit je gewoon... je moet zo snel mogelijk in die wedstrijd komen. En ja, op een gegeven moment hoor je dat het pauze is. Dat...
3: Nou, jij zei voor deze sessie van... hij moet zo snel mogelijk inderdaad in de wedstrijd komen. En een beetje hulp hebben van Ross Smit.
4: Ja.
3: In zekere zin heeft hij dat ook gehad, want Smit had 6-0 kunnen maken.
4: Ja, die mist één pijltje, maar je zag wel dat het niveau van Smit wel naar beneden ging. Die stond op 122 scorend en op een gegeven staat hij nog maar op 100, 104 scorend. Dus
3: ja,
4: hij heeft deze sessie wel een stuk minder gespeeld.
3: Zeker, maar credits
4: Doets,
3: ook. Ja,
4: bleef
3: Doets
4: gewoon beter spelen en, ja, en misschien nog wel iets beter dan de eerste. Ja, die 141 had er dan in. Je zag wel aan Doets gewoon dat hij nog lang niet klaar was met deze wedstrijd.
3: Nee.
4: En nu zie je er eigenlijk gewoon dit moment, weet je, hij staat gewoon op 56 te wachten.
3: Ja.
4: En anders is 6-1. Hè?
3: Ja.
4: Dus dit zijn van die hele belangrijke momenten. Hiermee breekt hij eigenlijk het momentum van Ross Smit. En ja, nu zit hij volledig weer in de wedstrijd.
3: Hij heeft nogal wat mensen in zijn hoek aan zijn tafel zitten, staan. Hoe belangrijk is, kan dat ook een nadeel zijn?
4: Ja, dat ligt eraan hoe je er zelf mee omgaat natuurlijk. Soms is het een nadeel, dat zeker. Dat je, want ja, zeker als je ermee bezig bent of iedereen wel binnen is, als je kaartjes hebt gehad of alles goed geregeld, kan het heel erg afleiden. Maar als je gewoon goede mensen om je heen hebt die dat allemaal voor je regelen, dan is het ook heel mooi natuurlijk als er een hoop bekenden van je komen kijken.
3: Ja. Hij heeft ook dan in deze sessie, vindt hij het... Is dat bewust dat hij iets sneller gaat gooien? Of is dat jouw theorie, die altijd wel praktijk ook blijkt, dat als een wat tragere gooier en niet lekker gooit, dat hij dan automatisch sneller gaat en andersom, hè?
4: Ja. Kijk, je zit in een bepaald ritme en als je het echt lekker voelt, dan ga je automatisch sneller spelen, gaat het strakker. Je hebt het gevoel, hoe je hem ook loslaat, hij gaat er toch wel in.
3: Okay.
4: En als je daarin zit, dat is echt een heel fijn gevoel.
3: Ja. Nou, hier heeft hij nog alle rust, hè?
4: Ja, zie je ook met die tweede.
3: En hier, dit is toch wel even een...
4: Je ziet ook die armbewegingen sneller.
3: Vooral die laatste pijl, heel snel.
4: Dan zie je dat het, maar daar zit hij er heel lekker in. En het blijkt ook aan alles dat hij gewoon op dit moment heel goed staat te spelen. Dus er is nog niks aan de hand, alleen ja, er staat een breakje achter nog.
3: Zullen we nog even kijken naar de sessiegemiddelde? Dat is misschien wel aardig om naast elkaar te zien. Kijk, Ross Smit, 104 om 104.1. Dus slecht was Doets echt niet in die eerste sessie. Staat wel met 5-0 te kijken. En nu, Doets behoudt eigenlijk zijn scorende gemiddeldes. Maar Ross Smit werkt heel goed mee, om het in jouw termen te zeggen.
4: Ja, precies. Die gaat 12 punten naar beneden. En dan, ja, dus als Doets het volhoudt om dit niveau te houden, dat is natuurlijk niet makkelijk.
3: Nee.
4: Dan gaat hij hem even goed nog winnen.
3: Even zo goed, staat hij natuurlijk nog wel een break achter.
4: Ja, zeker. Maar Ross Smit zal zich niet zo lekker voelen als in de vorige pauze.
3: Nee.
4: Dus ja, je weet gewoon nu, die mag beginnen, de volgende leg. Kijken wat er te halen valt. En het is natuurlijk niet zo van, nou ja, nu gaat Doets erop en erover. Dat zeker niet. Want Smit kan natuurlijk ook weer teruggaan naar dat oude niveau.
3: Ja.
4: En voor Doets is het ook een pauze. Hoe gaat hij daarmee om?
3: Nou, heb jij in jouw dartende leven al heel veel Nederlanders zien opkomen en ook weer zien weggaan? Ja. Waar zet jij Doets eigenlijk? Wat vind jij het soort... Is dat een blijvertje?
4: Op dit moment zeg je gewoon van... Nou ja, die hoort echt duidelijk gewoon in de top 20 van de wereld.
3: Ja.
4: Dat hij gewoon zo goed speelt. Hè. Dus gemiddelden zijn ook elke keer goed. Alleen, ja, dit zijn opkomende spelers. En dan, je moet kijken hoe dat zich zo meteen ontwikkelt... als ja. er ook wat tegenslagen komen.
3: Oké. Okay. Voorlopig kijken we naar Doets hoe het gaat in deze partij tegen Ross Smith.
1: Nee, je zou kunnen zeggen dat de inleidende beschietingen klaar zijn nu. We zijn op de helft, zo ongeveer. Vanaf nu gaan we in één rechte lijn door naar de finish.
2: 97.
1: En dan is het duidelijk te zien dat Kevin Doets voorlopig redelijk constant is in deze wedstrijd. Constant goed. Ross Smith die was in de eerste sessie natuurlijk fantastisch. Maar in sessie 2 was hij er gewoon een stukje minder. Hij heeft wel die 6-4 voorsprong natuurlijk.
0: Ja, dat ene lekje wat hij pakte met die 64 finish, die was voor Smith wel heel belangrijk. Zeker omdat Doets daar ook al op een dubbel stond te wachten natuurlijk. Maar had die lek wel echt nodig. Die blijft erin hangen voor Ross Smith. Dus hij heeft er inmiddels 5.
2: 126.
1: Goede scorende lek van Smith weer. Kijkt even waar Doets op staat. Ziet dat Doets ver weg is. Dus zal dit naar triple 18 gaan. En dan naar dubbel 8.
2: 71.
1: En weet hij ook. Is niet zo erg als ik hem mis. Ik mag toch nog een keertje terugkomen.
0: En met 3 pijlen in de hand is Ross Smith tot nu toe foutloos. 3 keer geprobeerd en 3 keer raak. Dan verwacht je dat dit geen probleem is. Tenminste, dat denk je dan. Met het laatste pijltje sneakt hij net binnen.
1: Dan begint Doets met 47. Ja, we zijn natuurlijk gewend de laatste tijd met name omdat al die informatie beschikbaar is om heel veel naar gemiddeldes en dat soort dingen te kijken. Maar het draait meer en meer in moderne dart, heb ik het idee, om timing. Wanneer doe je dingen? Niet eens zozeer hoe vaak doe je ze. En je ziet wel bij Ross Smith dat hij een aantal dubbels iedere keer net die laatste erin weet te wringen. Maak er al een 180 op een heel lekker moment gegooid. Die timing is echt belangrijk.
0: Ja, en Doets is nu in het probleem in zijn eigen lek.
1: Ja, al een score van 47 gehad in deze lek. Nu een score van 41.
0: En Smith
1: dus zit al 140 tussen. Maar je kunt je afvragen of dat genoeg is.
0: Ja, Smith gewoon een goede lek. Hè. 2 keer 100 en 140. Dan zal Doets nu echt een dikke score moeten gooien. Maar die laat geen finish over.
1: En Ross Smith, die scherp, die heeft alweer gezien dat Doets geen finish over heeft. Dus die weet, voordat hij gaat staan, al wat hij moet doen en wat hij gaat doen. Nee, hij laat hem gewoon op dubbel 18 staan. Ja, het is Ross Smith die in deze wedstrijd net even wat constanter is dan Doets, heb ik het idee.
2: 95. Rossi required
0: 56. Ja, doet dit perfect hoor. Zo uit de break. Eerst lekje in 15 darts. Net die laatste in de dubbel 4. En dit is gewoon een perfecte lek natuurlijk.
1: Je kunt je afvragen of dat een knockout is geweest.
0: Gooi je misschien nog wel boven de 100 gemiddeld. Maar wat je zei, op een paar kleine details wordt het dan beslist. En eigenlijk gaan al die details, het verschil, gaan allemaal naar Ross Smith eigenlijk.
1: Ja. Het knikje van Ross Smith is veelzeggend. De vissersboten kunnen weer uitvaren. Alhoewel, het is niet eens nodig.
0: Gewoon wegzet is ruim voldoende in deze leg. Maar had graag meer dan 60 gewild natuurlijk. Doet, kan hij nog één keer aanzetten. Dan zou 180 heel lekker zijn. Hij blijft bij 140. Beide mannen op een gelijkwaardige finish. Smit mag als eerste. En die begint met een triple.
1: En dat tops over. Voor een 110 finish. Deze laat hij dan nog even liggen. En dan is dit zo'n beetje de laatste kans voor Kevin Dudes. 104 moet uit. Er is geen weg terug. Triple 19 is goed. Hij gaat naar tops. En hij mist tops.
0: Ja, dan denk je, waarom ga je naar tops? Je was 3-3 op dubbel 16. En Dudes weet het. Hij lijkt een soort van handdoek gegooid te hebben na dat moment. Ik had niet verwacht dat hij voor top zou gaan eigenlijk met die finish.
1: Ik denk dat hij het gemak van die twee pijlen dicht bij elkaar prefereerde. Behalve het naar een 15 gaan met misschien weer het risico dat je die grote 15 mist. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Uiteindelijk moeten de dubbels ook niet zoveel uitmaken.
0: En als je dan de cijfers van Ross Smith ziet, dan speelt hij toch een ijzersterke wedstrijd. 100 gemiddeld, boven de 50% op de dubbels. Scorend vermogen van richting de 110. Dat is toch heel professioneel, zou je zeggen.
1: In die tweede sessie ging het even wat minder met Ross Smith. Had hij wat meer beurten zonder triple. Maar hij zat in de derde sessie echt weer ijzersterk rechtgezet. 100. De laatste dubbel zit er nog niet in natuurlijk. Maar die kan er wel aankomen als Ross Smith vanaf 125 gaat. Triple 20 en tops. Nee. Nog niet in deze leg in ieder geval.
0: 52. Dan is dit de laatste kans voor Kevin Dudes. Deze moet er wel in natuurlijk. En tops gaat er gelijk in. Eindelijk weer eens een lekje naar Dudes. Na drie verloren legs. Smit vraagt het even aan. Mag ik echt beginnen? Jazeker. Die pijl staat niet lekker. Die zag je echt zakken. Dus dan moet Smit heel snel naar de 19 natuurlijk toe met zijn stijl. Veel spelers zie je klagen over de borden. Niet alleen bij dit toernooi, ook al bij voorgaande toernooien. Dan gooi je die pijl voor hun doen wel goed in de triple, maar dan zie je die pijl zakken. Kijk, deze blijft wel staan. Dus ja, dan is het voor Ross Smith over het algemeen een makkie.
1: Weer recht in het midden. En dan valt dit eigenlijk een beetje tegen. Maar hij zit al in de ontspannen modus, Ross Smith. Hij weet dat die drie scorers genoeg zouden moeten zijn om de overwinning binnen te halen. Kan het doen vanaf 100. En triple 20. Kiest hij voor triple 16, maakt hij zichzelf toch nog enigszins lastig.
0: Ja, nu is hij in ieder geval een extra pijl kwijt als hij nog aan de beurt komt. Als hij nog aan de beurt komt, doet hij mag de bullseye. Oh, wat een manier om in de wedstrijd te blijven, zeg. Dankzij deze 161. Wauw. Gooide eerder deze wedstrijd al 141 uit. Maar deze 161 wordt ook een applausje van Ross Smit. Dat is wel terecht, denk ik.
1: Ja, die ging iets te ontspannen die 100 finish aan. In de overtuiging dat hij nog wel een keer terug mocht komen. Maar niets is minder waar. 161 wordt uitgegooid. Kan dat dus vleugels geven? Kan hij daarop voort?
0: Ja, laatste twee legs in 13 en 12 darts.
1: Ross Smith. Hij heeft die triple alweer gevonden. In het scoren zit niet zo heel veel in deze wedstrijd. Het gaat wel heen en weer, maar nog meer evenveel trippels. En hier is de mindere score van Ross Smith.
0: Trippels voor Smit. Die zit hem ernaast. Maar doet gewoon 6 darts voor deze 201. Kiest er niet voor om voor de boel te gaan. Dat wordt uitbetaald. Want hij gooit er nog een triple naast.
1: 140 is wat Ross Smit ook wil. Maar dat krijgt hij niet. Een pijl voor Kevin Lutz op tops. Is dat toch weer net even te snel gegooid voor mijn gevoel. En dan gooit hij er best wel ver onder. Ross Smith vanaf 120. Het kan natuurlijk altijd. Een enkele triple en een dubbel. Allemaal rechtdoor. Dat is de enkel. Die zit er best wel lastig voor. Alhoewel, daar gaat toch naar tops toe. Ross Smith. Hij doet het gewoon. Hij overleeft die tik die Kevin Doetsum geeft in de vorige leg met die 161 finish en gooit zelf 120 uit voor de wedstrijd. Kevin Doets, goed gespeeld. Ross Smith, net iets beter.
5: Alles is nog mogelijk.
6: Well, that's a clever touch. Brilliant.
5: Iedereen begint op nul.
6: The new signings.
5: Elk seizoen een nieuw verhaal.
6: The new shirts.
5: En dit is het begin.
6: En de nieuwe dreams.
5: Van een nieuw hoofdstuk.
6: This is where the journey begins.
5: We are back.
6: What a goal!
5: Kijk naar de Premier League.
6: That's pretty darn special.
5: Viaplay. De beste kijk op sport.
3: Oh joh, pas vanaf 22 augustus, man. Wat leven. Dat is nog een maand duurt dat. Ja, ja. Moet even afkicken van het WK. We moeten even de tijd krijgen om weer op te laden, weet je niet?
4: Ja, zo is dat. Ja. Nou ja, Ajax gaat bijna weer beginnen, dus dan moet ik er alweer klaar voor zitten.
3: Hoe is je Spaans eigenlijk?
4: Ja, niet best.
3: Als je supporter bent, moet je tegenwoordig gewoon Spaans spreken.
4: Nee, dat is niet heel goed.
3: Andere sport. Jij zei eigenlijk, als ik het vrij mag vertalen, toen we net op het bankje zaten, een wedstrijd met 3 verschillende gezichten.
4: Nou ja, je ziet elke keer na die pauze dat het gewoon helemaal verandert. Ja. Weet je, die Ross Smith zit voor de eerste pauze geweldig. Ging komt 5-0 voor. De tweede gooit hij veel minder en is Doets gewoon weer helemaal de baas op het podium. En na de pauze in één keer weer niet.
3: Nee.
4: Dus het is toch die pauzes verwerken is dan toch hetgene waar het gebeurt.
3: Ja. Hier gaat hij voor 8-4. Ross Smith. En ik heb het idee, Vincent, maar correct me if I'm wrong... dat dit ook wel wat knakt bij Kevin. Want daarna, in bepaalde mate van, ja, hoe moet ik het zeggen, een beetje leidzaam.
4: Beetje gelaten.
3: Beetje gelaten, dat is het woord, gelaten, ja.
4: Ach, maar hier ook weer, hij is gewoon dodelijk op die finishes elke keer, die Ross Smith. En ja, liet niet veel liggen en ja, echt geweldig gespeeld.
3: Ja.
4: Die tweede sessie na, want dan was het verval wel groot. Maar dan heeft hij nog één lekje te pakken, waardoor hij eigenlijk die voorsprong houdt. Maar dan na de pauze, ik denk dat die 6-4, die 64 finish, dat echt het allerbelangrijkste moment is geweest.
3: Dat zou kunnen, ja.
4: Dus dat doet ze op een dubbel en hij moet 64 uitgooien, gewoon 8-16, één pijltje op tops en dus raak.
3: Ja.
4: En daarmee wordt het 7-4 en ook weer 8-4.
3: En dan kan je 161 finish gooien.
4: Nou,
3: een applaus van je tegenstander krijgen.
4: Ja, zeker.
3: Maar dat helpt dan toch niet meer, hè?
4: Nou, het verschil is even te groot eigenlijk. Maar ja, dan nog, weet je. Ik bedoel, je tegenstander staat hier te wachten op 48 voor de partij. En als je hem dan gooit, dat is wel een hele mooie.
3: Ja.
4: Het is ook nog eens een keer meteen een break. Alleen dan moet je weer je eigen lek houden. Je weet dat je mag niks laten liggen.
3: Nee. kijkt uit het applaus.
4: Ja.
3: Maar ja, als je zo ver voor staat, dan doe je dat, dan kan je dat.
4: Hij kon het lijden.
3: Hij kon het lijden. Ja. Omdat hij zijn partij verloren heeft, geen interview bij de Engelse televisie. Natuurlijk wel bij Arjen van der Griessen. Klasse dat Kevin er staat.
7: Benieuwd hoe jij deze wedstrijd beleefd hebt.
8: Ja, ik weet het zelf niet eens, om eerlijk te zijn. Voor mijn gevoel gooi ik heel goed. Vanaf het begin tot eind gooi ik heel goed. Alleen, ik verlies gewoon 10-6, ja, helaas.
7: Ja, laten we eens beginnen met die eerste sessie. In de mum van de tijd sta je met 5-0 achter. Met toch ook wel een stukje ongeloof, denk ik. Want hij gooit dan ook nog een keer van 160 uit, terwijl je op een finish staat.
8: Ja, zeker weten. Weet je, hij gooit gewoon... Vandaag gooit hij alles uit wat hij moest uitgooien. En dat doet hij ook niet altijd. Vandaag heb ik pech dat hij het wel doet. Voor mijn gevoel gooi ik gewoon heel goed. Ik heb volgens mij ook niet heel veel kansen laten liggen. Misschien een paar hier en daar, maar ja. Ja, hij was heel goed op het einde.
7: Terwijl je na die sessie nog terugkomt tot 6-4... Toen kreeg ik er weer geloof in. Toen dacht ik, nou, dat gaat nog.
8: Ja, ik ook. Maar weet je wat het ook is? In die sessie gooit hij ook weer één pijltje op tops. Die heel belangrijk was. Die gooit hij ook weer uit. En de sessie daarna, na die tweede sessie, gooit hij weer iets uit met één pijltje. En daarna gooit hij weer wat uit met één pijltje. En hij gooide gewoon alles waar hij kans op had, gooide hij uit. En ik probeerde erbij te blijven. En ik bleef er ook redelijk bij voor mijn gevoel. Maar hij was gewoon beter op het einde, weet je. Zoals ik al zei, ik gooide heel goed voor mijn gevoel, alleen het was niet genoeg.
7: Nee, en dan gooi jij een 161, fantastisch mooi. En dan staat hij daarna op 120. En toen dacht ik, ja, dan zul je zien dat hij hem gooit. Dat dacht jij denk ik ook,
8: alleen,
7: of niet?
8: Ja, maar niet alleen dat, weet je. Ik heb ook zelf een kans op 61 en dan gooi je weer een 2, niet eens beide in de bol. En dan krijg je één pijltje op tops, maar ja, die trek je ook weer eronder. Het was gewoon, voor mij was het, ja, het was het gewoon net niet. Ook al was het heel goed. Voor hem was het ook heel goed en net wel.
7: Nog even de cijfers. 104 ruim gemiddeld, 55% op de dubbels.
8: Ja.
7: Daar kun je niks verkeerds aan doen, hè?
8: Ja, helaas.
7: Alleen
8: toch naar huis dan morgen.
7: Dat net niet genoeg. Dankjewel.
8: Dankjewel.
3: Mooie reactie van Kevin Doets. En die ook vol ongeloof was toen hij zijn cijfers hoorde. Ja. Dan moet ik gelijk denken aan wat Jacques zei in deze sessie. Dat je eigenlijk een variabele bij moet tegenwoordig. En dat is timing. Ja, dat is echt een heel waar woord wat Jacques zegt.
4: Zeker. Op een gegeven moment gooit Doets ook een keer 180. En dan zet hij mee zijn tegenstander op druk. Ja. Onder druk komt hij op 81 uit. Maar krijgt Van Rossmidt ook meteen weer 180 terug. Die zet zichzelf 24. Waardoor die 81 weer zoveel meer druk op staat. En dat gebeurde continu. En ja, die Rossmidt deed alles op de juiste momenten. En ja, die was net even beter, Dani.
3: Is dat iets... Is dat een kwaliteit? Is dat iets wat je zou kunnen trainen? Nou
4: ja, als iemand dat valt niet te trainen.
3: Nee,
4: want dat momentum aanvoelen. Ik bedoel, Van Gerwen heeft het op dit moment niet. En die had het vroeger als de beste. Dat hij het moment aanvoelde. Nu moet ik een goede finish gooien. Of dat,
3: en dan ging het ook. Ja.
4: En ja, dat lukt soms een beetje wedstrijden. Kijk, Rossmidt, ik vind het echt een hele goede speler. Maar dit doet hij ook niet altijd.
3: Nee.
4: Want anders had hij een stuk hoger gestaan op de wereldranking. Maar ja, hij doet het wel.
3: Ik vond het wel mooi hoe Kevin reageerde. Hij kon zijn ogen niet geloven, zijn oren niet geloven.
4: Nou ja, als je gewoon 104 gemiddeld gooit en
3: 55%
4: op je dubbels... dat is normaal gesproken altijd genoeg. Echt uitzonderingen daar gelaten.
3: Nou, dit was er dan zo een.
4: Maar dit was er een.
3: Potverdikt.
4: Daar ben je mooi lekker mee.
3: Nou, dus Kevin doet het niet door naar de volgende ronde. Hebben we dus alleen nog Danny Noppert. Die gaat de laatste partij van de avond gooien. Als je daarop zou willen speculeren, ergens tussen 10:30, 10:45, 11:00 ongeveer, zal Danny Noppert dan. Maar je kunt ook gewoon blijven kijken naar trouwens niet alleen de stream, maar er zijn ook mensen die stiekem via de televisie kijken. Welkom jullie allemaal, leuk dat jullie kijken. We zijn toe aan Martin Schindler, die het op gaat nemen tegen The Iceman.
9: That is a pleasing display.
10: What a feeling it is right now for Gezi Price.
11: You know me, Mr. Keep It Going, keep it rolling with the homies. You said you got it worse, you better show me.
12: Hold me back, hold me back, that's not. Black tracksuit, black hoodie in a cap.
13: I cause damage with a man in my hand. I'm a savage when I'm under attack, it's like that.
12: If you hold me back,
14: Gerwin Price flexing his muscles.
12: Black tracksuit, black hoodie in a cap.
13: I cause damage with a man in my hand.
14: with a man in my app. I'm a savage when I'm under attack.
15: He's a fierce contender in his getting.
3: Dat is Vincent toch ook wel een ander soort darter geworden, hè, de afgelopen jaren. In het begin was het nog die voormalige rugbier met biceps van hier tot Tokio en intimiderende.
4: Aan het begin bracht hij wat nieuws.
3: Ja.
4: En daardoor had hij ook vaak veel problemen. Omdat mensen natuurlijk mensen gaan moeilijk met veranderingen om. En hij dat schreeuwde de hele tijd. Dat vonden ze onsportief. En ja, langzamerhand heeft eigenlijk gewoon iedereen het overgenomen. Ja. Waardoor het nu eigenlijk weer heel normaal was. Ja. Dat had Michael ook in het begin. Die was altijd in de lucht aan het boksen. Ja. En daar vonden ze in het begin ook allemaal wat van. Alleen nu is het weer heel gewoon geworden. Dus alle veranderingen, daar gaat altijd even mee dat mensen daar moeite mee hebben. En ik weet bijvoorbeeld Gary Anderson, die vond het verschrikkelijk om tegen hem te spelen.
3: Ja.
4: Die had ook gewoon vaak ruzie daarover.
3: Regelmatig met elkaar op het podium aan de stok, hè?
4: Ja, ook dat. En nu kunnen ze gewoon prima met elkaar, want het is gewoon normaal geworden. En ja, daar moest hij in het begin doorheen. En nu heeft hij meer een balans gevonden tussen het schreeuwen en zijn rust en zijn concentratie.
3: Ja, want hij wil ook wel eens gewoon denken van ik ga eens 3 weken niet darten.
4: Dat
3: was in het begin ook nooit.
4: Nee, maar de prijs doet echt wat hij zelf zin in heeft. Ja. Dat is echt een ongelijk projectiel. Dat maakt echt niks uit wat iemand tegen hem zegt. Die komt gewoon niet als hij er geen zin in heeft. En of de loting nou geweest op het laatste moment, als hij geen zin in heeft, komt hij niet. En dat is altijd voor een organisatie natuurlijk heel lastig.
3: Ja, ja. En hij heeft wel de Sindelfinger gewonnen. Dus de resultaten zijn er wel op zich.
4: Ah ja, hij speelt nog steeds wel goed. Alleen de laatste tijd heeft hij niet heel veel meer gespeeld. Hij heeft meer afgezegd dan dat hij gespeeld heeft.
3: Ja.
4: Dus om nou te zeggen, we weten precies hoe hij ervoor staat nu. Afgelopen weekend, vorige week heeft hij natuurlijk de Eurotour weer afgezegd. Pro Tour kwam hij 1 dag en toen lag hij de eerste ronde eruit. Ging hij de 2e dag, kwam hij ook al niet. Daarvoor nog een paar Eurotours afgezegd. World Cup heb je niet gespeeld, dus we weten niet zo heel goed waar hij staat. Alleen prijs over het algemeen is het altijd goed. En Schindler hebben we de laatste tijd, heb ik dan wel regelmatig gezien. En die maakt niet een hele geweldige indruk.
3: Nee, wordt mij net op mijn oor gezegd door Erik. Hij heeft op de majors 3,5 finale weten te halen. Curran Price.
4: Ja.
3: Is hij dan een cherrypicker geworden? Net als de Lukes die zeggen, wat moet ik op zo'n Players Championship?
4: Nou ja, dat ga je steeds meer krijgen. En zeker als je in de positie bent, zoals hij zit, dat je kan kiezen.
3: Ja.
4: Het seizoen is zo lang met zoveel toernooien. Je moet af en toe gewoon even zeggen van tot hier en niet verder. Het probleem met Prijs is dat hij gewoon te laat afzegt, waardoor het toernooi in de problemen komt. Waardoor zijn naam altijd naar boven komt, hij zegt af.
3: Ja.
4: Maar Lidler speelt veel minder nog eens hij. En Humphries ook, maar die zeggen eerder af, waardoor het stil blijft. Dus bij hem komt het meer naar voren van, hij zegt weer af.
3: Ja, en het is ook wat simpeler om de vervangingsprocedure in werking te stellen natuurlijk.
4: Ja, en daar gewoon komt het door. Doordat hij na de loting pas doet, denkt hij, er wordt opeens iemand anders. Wat is dat nou, kan hij nou in de 2e ronde staan al? En dan komt zijn naam weer naar boven. Dus als hij iets eerder af zegt, zou hij veel minder gezeur ermee krijgen.
3: Ja, hij blijft wel een hele goede darter natuurlijk.
4: Zeker.
3: En eentje die wat toevoegt aan het kleurenpalet van alle darters.
4: Hij is superbelangrijk voor darten.
3: Denk het wel.
4: Qua karakter, bij hem heb je gewoon of je mag het, of je vindt het helemaal niks. Er zit niks tussenin. Dus voor iedereen leuk om naar te kijken. Of je hoopt echt dat hij verliest, of je wil echt graag dat hij wint. Dus hij brengt gewoon iets...
3: You love him or you hate him.
4: Ja, hij brengt iets anders. En dat vind ik altijd wel mooi om naar te kijken.
3: Je zei het al een beetje, Schindler beleeft niet bepaald zijn beste fase.
4: Nee.
3: Steeds als ik zeg, Martin Schindler is dan toch wel de vlaggedrager van het Duitse darten. dan gooit hij gelijk niks meer.
4: Nee, stort het in.
3: Stort het in, ja. Want het wil maar niet lukken, er komt maar geen vlaggedrager.
4: Nee, hij heeft natuurlijk een periode gehad, was hij heel goed. Hij won een paar Eurotours en dan had je het idee van, hij zit nu in de top 16 van de wereld. Nu gaan we het zien, weet je, of tegen de top 16 aan. En dan valt het toch wel weer weg. En Duitsland heeft echt wel een aantal hele goede spelers. Maar geen absolute wereldtop.
3: Nee.
4: Die is er nog niet. En ze hopen natuurlijk een beetje dat springen dat wordt. Maar die laat het nog niet continu zien.
3: Nee.
4: En daarachter hebben ze gewoon met Clemens, met Pietrescu, met Schindler, heb je gewoon echt wel hele goede spelers. En dan heb je nog een groep die ook gewoon echt prima spelers. Alleen niet zo goed als dat ze eigenlijk hopen.
3: Nee, en toch is dat raar, want dat land, hoeveel keer zo groot is dan als Nederland?
4: Ja, klopt, maar in Nederland is het wel beter geregeld allemaal. De toernooien ook. Je hebt in Duitsland niet ontiegelijk veel toernooien. Ze zijn nu wel steeds meer aan het opzetten. Een amateurbond gaat er opgezet worden. Extra met, om te proberen wat meer profs te krijgen. En je hebt dat Next Gen, heb je dan daar, waar elk jaar een WK-ganger uitkomt. Dan kwam die Arno Merck volgens mij uit het afgelopen jaar, die deed goed op het WK. Maar ze zitten natuurlijk te hopen op een supertalent uit de jeugd. Dat zou hun echt helpen. Ja. Als er gewoon een jongen komt van een jaartje of 18, 19, 20 jaar. En die gewoon echt mee kan draaien. Daar kan je natuurlijk wat mee. Ik bedoel, ja, als er nu weer eentje uit de volgende cyclus komt en die is 40 jaar, dan kan je niet wel mee. Nee. Je wil echt een supertalent. Ja. Daar zijn ze naar op zoek.
3: Daar zijn ze naar op zoek. En daar zal toch die cultuur wat meer moeten wortelen, zoals dat in Nederland is gegaan.
4: Ja, maar in Nederland is het een stuk kleiner. Dus dan komen de goeie vaker meteen bij elkaar in de buurt. En komen vaker op toernooien tegen elkaar. Daar is het natuurlijk zo groot. Je krijgt de goeie ook niet snel elke week bij elkaar.
3: Nee. Price tegen Schindler is onze tweede wedstrijd van de avond. Veel plezier.

winner of the World Grand Prix. A three-time

0: voor de Iceman. Het is tijd voor Gerwin Price. Toch altijd weer een speler waar je naar uitkijkt. Hij moet toch in staat geacht worden dit soort toernooien te winnen. Alleen het lukt hem zo weinig de laatste jaren. Dit is zijn ding. Maar dat ding wil hij zo graag ook een keertje na een finale doen. Hij heeft op de matchplay één keer de finale gehaald in 2022. Verder, ja, over het algemeen stopt het met kwartfinales. Ja, dat is nogal een stuk beter dan wat deze man gedaan heeft tot nu toe. Martin Sinter, 4 keer op de matchplay geweest. 4 keer in de eerste ronde eruit. Ik geef u ook nog even mee. Kevin Dudes, heeft er niks aan. Maar hij heeft wel een record op zijn naam gezet. Het hoogste verliezende gemiddelde ooit in de eerste ronde van de World Matchplay staat vanaf nu op zijn naam. Ja, je hebt er niks aan, ik zei het al. Maar goed, het mag misschien een klein doekje voor het bloeden zijn. Het betekent in ieder geval dat hij gewoon echt goed gespeeld heeft. En misschien dat hij daar nog wat aan kan hebben. Slechts 5 spelers in de geschiedenis al een hoger verliezend gemiddelde, maar was allemaal in latere rondes dan hij. Maar goed, we gaan ons nu concentreren op deze partij. Sinter. En Price.
1: Ja, benieuwd wat Price weer eens kan. Want het is al even geleden dat we Price gezien hebben. Wat de man ook al aan tafel zeiden. Zegt ook regelmatig af voor Eurotours en zo. Dus ja, wel benieuwd. Maar ja, dit toernooi zal hij vast wel. Daar was hij wel voor te motiveren natuurlijk. Nou, de World Cup natuurlijk ook overgeslagen. Nou, beide mannen speelden al een keer tegen elkaar op de World Matchplay. Dat was in 2022. Toen was Price ook de sterkste. Toen was het 10-8. Toch, je hebt ook het gevoel, Jacques, misschien dat het ook een beetje... Bij Sinter wil het ook allemaal maar niet lukken op die majors. Hè. Het is ook vaak, hij plaatst zich eigenlijk wel voor alle majors.
2: Ja.
1: Eigenlijk vrij gemakkelijk plaatst hij zich voor alle majors.
2: Nog wel.
1: Ja, dat wordt ook steeds moeilijker natuurlijk. Omdat het op de Eurotours de laatste tijd ook niet meer van harte gaat. Maar het valt allemaal wel tegen.
0: Het blijkt dan toch iets anders te zijn, hè. Spelen in eigen land met name natuurlijk op de Eurotour toernooien. Of spelen op die echt grote toernooien.
1: Sinter heeft wel een kleine aanpassing aan zijn materiaal gedaan. Iets andere shaft-flight combinatie staat erop als wat we van hem gewend zijn.
0: Eerste leg gaat in ieder geval naar Martin Sinter.
3: Oh.

0: En hier ook de eerste maximale score van Martin Schindler. Hij scoorde er natuurlijk al één in de vorige leg.
1: En Schindler gaat nog even vrolijk verder.
0: Wel 6 wordt gemist. We waren dit weekend al dichtbij. Van Gerwen mist pel 9.
1: En ook in de tweede leg laat Price toch niet heel veel zien.
0: Nou, hij staat hier gewoon op het punt om gebroken te worden door Martin Schindler. Krijgt 6 darts voor deze 82.
2: Voorzitter.
0: Sarcastisch lachje van Price. Nu de triples wel. Dat ze natuurlijk liever in het begin van deze leg gehad.
1: Een stukje bij de dubbel 20 vandaan, maar die zit wel in de dubbel 10 en zo. Komt Schindler inderdaad op 2-0. Heeft hij ook de break voorsprong te pakken? En is de vraag: kan iemand Gerwin Price even vertellen dat we die wedstrijd zijn begonnen?
2: Oh, 25.

0: 58.
1: Weer een afzwaaier in de heen van Curran Price. Weer een beurt zonder triples. Het gaat allemaal nog niet van harte. We zijn 2,5 lek onderweg. Curran Price scorend onder de 75. Ziet er daarentegen. Die zit boven de 110.
2: Eigenlijk weinig moeite voor te doen, Sheen, om weg te lopen bij Price.
0: Die
2: ook een beetje een, nou ja, moedeloze indruk maakt op dit moment.
3: En Sheen gaat gewoon lekker door en prikt die 98 eruit. Die trekt zich nergens wat vandaan, staat gewoon 3-0 voor.
2: En dit gaat toch heel rap nu.
1: Ja, dit had ik ook niet helemaal aan zien komen, eerlijk gezegd. Ja, wat je zei, Sinter doet gewoon zijn ding. Hij gooit 2-14 op de zoprij.
0: 57.
1: Misschien nog wel schrikbarender. Hoe Price, ja, zeg maar gerust, bijna geen triples gooit.
0: 77.
1: En dit doet Schindler goed.
0: Wat een voorzet.
1: Precies 100 gemiddeld. En kijk even naar het gemiddelde van Curran Price. Dat zakt nu alleen nog maar meer door die 45 scoren.
2: Ja, daar zitten geen gemiste dubbels bij hoor.
1: Nee, dat is misschien nog wel schrikbarender. Schindler heeft het initiatief wat te pakken. Die gaat het hier wegzetten. Maar met één trippeltje. Misschien valt dat nog mee voor Curran Price. Hij heeft er eigenlijk nog eentje nodig. Het blijft bij 100. Schindler naar de 18. Schindler vindt de triple. Dan krijgt Sinter een pijl voor 4-0.
2: Die spot van het bord. Waar kwam die uit? Nou,
1: hij zat er dichtbij in ieder geval.
2: Een randje van de boel in ieder geval. Price mag naar tops. Eerste pijl van dubbel voor Gerwin Price. En die gaat er boven.
1: Best wel ruim ook.
2: Dan kan Sinter alweer naar 4-0. Schindler gaat naar 4-0. Ja, dit was een van die wedstrijden die vooraf bijna door iedereen werd gewoon ingevuld met Price gaat dit wel doen. En hij knikt hier goedkeurend, maar het heeft niet zo heel veel met Schindler te maken, maar veel meer met Price te maken wat hier gebeurt.
1: Ja,
2: die is er gewoon niet. Het
1: breekt gewoon in 6 beurten, dus het valt echt heel erg tegen.
2: Ja, Gerwin Price heeft in juli van dit jaar, en we zitten toch al op 20 juli, 1 competitieve wedstrijd gespeeld. Dat was op 6 juli. Verloor hij met 6-5 van Harry Ward. En that's it.
1: Ja, toen besloot hij ook maar gelijk naar huis te gaan om dat volgende Players Championship toernooi niet meer te spelen.
2: Nee, hij heeft best wel het een en ander laten lopen. Sinds de Premier League heeft hij de World Series gespeeld. En heeft hij nog een weekendje in Wigan een paar wedstrijden gespeeld. Maar dat was ook allemaal niet zoveel in een Eurotour.
1: Ja, daar was het ook gelijk de eerste ronde klaar. Dus veel vertrouwen zal Price ook niet op hebben natuurlijk. Maar Price scorend gemiddelde. Dat betekent dus de eerste 9 pijlen in elke leg. Dat is 72, Jack. Dat red jij ook.
2: Nou, laten we niet overdrijven. Ja, dat red ik ook.
1: Ja, dat denk ik wel. In zijn eigen leg is het 67. Ja, dan is het niet gek dat Sheet er alle tijd krijgt. Om Price te breken natuurlijk.
0: 58.
1: Natuurlijk, Schindler gooit een goede wedstrijd tot nu toe. Maar het is ook niet zo dat de ene helft dat er naar de andere helft dat er erin vliegt.
3: En weer heeft hij twee beurten voor de finish. Dus wegzetten, uitgooien is voldoende. Zet hem niet heel best weg. Maar goed, hij mag over terugkomen. Schindler wil naar tops. Schindler mag naar tops. Maar Schindler gooit geen tops.
1: Nou, als Price nog wat wil, dan zal hij dit misschien wel uit moeten gooien. Het is om Schindler terug te breken, maar de triple valt niet. Het is geen pijl op bullseye. En nu krijgt Schindler een volle hand voor 5-0.
3: Nog weer een dubbel 10. Die valt tot nu toe best wel aardig. En deze keer niet. En zo houdt Schindler Price in leven. En heeft Price dan ander materiaal gepakt of heeft hij alleen maar wat aangescherpt? Eén pijl voor tops. Nee, ook dat niet.
1: Het was ook pas de tweede pijl op een dubbel in vijf legs voor Gerben Price. Schindler moet naar dubbel 2.
3: Die vergeet hier die wedstrijd een soort van vroegtijdig te beslissen. Ja, en dan heeft Price hem toch te pakken, de vijfde leg. Een rare vijfde leg. Martin Schindler loopt het podium af met een 4-1 voorsprong. Hij speelt tegen een tot nu toe machteloos ogende Gerben Price.
4: Die wel nog even op het podium blijft staan om nog wat te wennen aan iets wat hij heeft veranderd inderdaad. Jacques zei dat terecht. Volgens mij was hij alleen maar iets aan het bijschuren.
5: Ik denk een beetje zijn punt aan het schuren. Ja. Vaak maak ik hem ruw, zodat de pijlen wat strakker erin zitten.
4: Ja. Maar wat een begin moet dat voor Schindler geweest zijn. Die moet hebben gedacht van unglaublich, wat passeert hier?
5: Ja, tuurlijk. De prijs geeft totaal niet thuis. Gewoon scoren, niks. En ja, hij kan er vrij uit, kan hij gewoon 1, 2, 3, 4-0 lopen. En ja, dan vergeet hij eigenlijk gewoon de wedstrijd gewoon 5-0 die pauze in te gaan. En door de 6 pijlen of zo, 7 pijlen te missen, ja, dat is echt zonde.
4: Ook hier zag ik een bepaalde gelatenheid al vanaf het begin bij Price eigenlijk.
5: Ja, dat is toch, ja je denkt toch van nou, misschien toch te weinig gespeeld. Hè? Je kan trainen thuis, maar het zijn geen officiële wedstrijden. Nee. Misschien heeft hij toch dat wedstrijdritme een beetje wat hij mist. En dan kan het met ingooien en met trainen heel goed gaan. Dat hebben ze bijna allemaal. Maar op zo'n podium is het toch even anders en dan is het net niet goed genoeg. En dan, als je dat in een wedstrijd al voelt, dat is een heel machteloos gevoel natuurlijk. Je bent gewend dat je eerste pijl moet je plaatsen en dan hopelijk hoog in de triple of net erboven. Ja. En dan wordt het steeds makkelijker. Maar ja, en dan lukt het elke keer niet. Dan ga je toch een beetje panikeren.
4: Wat zou het verschil zijn, kan jij dat aangeven, tussen trainen op je bord thuis en tegen iemand spelen om de winst?
5: Ja, dat is een heel ander gevoel. Als je thuis staat te gooien, sta je vrijheid te gooien. Je hebt je eigen ritme. Je hebt ook geen invloed van je tegenstander.
4: Er is geen adrenaline nodig.
5: Nee, want je gooit gewoon lekker. Ja, dan gooi je vaak wel. Als ik nu nog steeds ga gooien en ik sta een beetje vrijheid te gooien, gooi ik ook alles.
4: Ja?
5: Maar als er een wedstrijd is, is het natuurlijk heel anders. Want dan voel je de druk van je tegenstander. Je wordt een keer pijn gedaan in de wedstrijd. Of je zet aan en het lukt niet. Als dat thuis is, ja, jammer dan.
4: Ja. Ja, thuis een dubbel missen. Nou ja. Vanavond weer lekker tv kijken.
5: Ja, precies, dat maakt niks uit.
4: Nee.
5: Maar dan moet alles erin. En dan, ja, dat voelt gewoon compleet anders.
4: Ik had ook niet de indruk dat hij het heel verheugend vond dat hij die laatste leg nog wist te winnen. Het was wel een marteling voor beide heren.
5: Klopt, maar voor Price, hij zal toch in zijn achterhoofd hebben, dit is wel lekker. Weet je, ik sta op het bord en de volgende leg mag ik beginnen. En dan heb je toch wel weer iets van aansluiting als ik die kan winnen. Hij zal ook voelen van, nou ja, slechter als die eerste sessie kan ik niet spelen. Dus het kan alleen maar beter gaan. En hij is ook aan het missen. Dus dat is ook wel lekker als je tegenstander niet soeverein is in zo'n wedstrijd en niet alles aanpakt. Zoals we de vorige wedstrijd met Ross Smit hadden, kans is raak. Weet je, dat heeft Schindler niet. die laatste leg toch wel een hele dikke kans liggen om 5-0 voor te komen. Dus.
4: Ja, want dat is het gekke eraan. Hij staat dus 4-1 voor, wint de sessie met 4-1. Toch ging hij enigszins teleurgesteld naar de ruimte om uit te rusten.
5: Ja, zeker. Ik bedoel, ten eerste mag je op 4-0 zelf beginnen, die leg. En de tweede, je mist gewoon vanaf, wat is het... 5-6. Ja, dan weet je gewoon, dit is gewoon nog een kans om iemand echt nog negatiever te krijgen.
4: Ja. En wat kan Price nog doen? Heb jij het idee dat hij nog wel wil?
5: Nou ja, die gaat echt wel beter spelen. Ik denk dat hij de volgende sessie best wel goed speelt. Dus Schindler moet gewoon zorgen dat hij 2 van de 5 legs wint.
4: Okay.
5: Minimaal.
4: Dat hij het verlies

0: Tot nu toe.
1: Ja, ik kan me niet herinneren.
2: Is de pijl niet geplaatst daar waar hij hem hebben wil?
1: Ik kan me niet herinneren dat ik deze cijfers bij Gerben Price heb gezien de afgelopen jaren eigenlijk. Je zag wel in de pauze bleef Price op het podium staan. Ja, dat begrijp ik op zich wel. Ik probeer dat gevoel te vinden. Nou, Schinter had veel verwacht, maar had dit waarschijnlijk ook niet verwacht. Dat deze Gerben Price in de eerste vijf legs zou spelen. Kies er niet voor om die 161 uit te gooien. Hij wil het gewoon zo goed mogelijk wegzetten en doet dat ook. Dit is tenminste een lek waar het op lijkt bij Gerben Price. Na 12 pijlen op een dubbel.
3: Tops en dubbel 10. We kennen het recept van Gerben Price. En er zit in ieder geval leven in die Iceman.
1: Wordt in ieder geval light toegezongen in de Winter Gardens.
3: Ja, we spelen vandaag het derde kwart van het bracket, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Dat betekent dat de nummer 2 van de plaatsingslijst daarin zit. Als Luke Humphries, die gaan we zo dadelijk in actie zien. Maar een van de 8 spelers die we vandaag dus zien, zal in de halve finale eindigen. Dat is kort gezegd hoe het eruit ziet. Dan heb ik toch wel het vermoeden dat het hier best wel moeilijk is om te voorspellen wie dat gaat zijn. Humphries zal de favoriet zijn. Maar ja, we hebben gezien hoe Ross Smith net speelde. Dat was zeker goed. Price er ook een grote naam. En dan heb je nog een voormalig kampioen in Rob Cross. En die speelt tegen Danny Noppert. Die zet je de laatste jaren eigenlijk bijna standaard in kwart en halve finales.
1: Ja, doet het inderdaad heel goed op majors. Dus het is inderdaad een lastig kwart om te voorspellen. Ik ben wel benieuwd hoe Humphries het ook doet. Die heeft natuurlijk ook naar al die favorieten gekeken. Sommige spelers natuurlijk heel goed gespeeld. Die zal natuurlijk ook wel even zijn visitekaartje af willen geven. Dat natuurlijk allemaal in de partij hierna. Hier een belangrijk momentje voor Martin Schinter. En die doet het toch heel professioneel, die 66 en 2 darts. Laat toch ook aan Price zien. Mooi dat je twee legs achter elkaar wint. Maar ik ben er nog.
3: Price heeft nog steeds met name moeite om die eerste pijl goed te krijgen. Die zit nog niet lekker.
1: Schinter goed. Men blijft de druk op Gerben Price houden. En hier een beurt zonder trippels van die Iceman. Dan kan Schinter er onderdoor.
3: Het idee is goed voor Schindler om die boel eraf te halen. Lukt niet helemaal, maar hij staat wel dik onder de 100. Met Price op 150. Price vindt de tweede triple 20 niet. Ja, met zijn laatste pijl. Ja.
1: Dan telt het niet meer. Schinter voor de break. En nog weer naar tops.

0: tops. 0 uit 5. Maar ja, die dubbel 10, die gaat over het algemeen wel goed bij Martin Schinter. En weer Vince Schinter de dubbel 10.
1: Ja, en nu heeft hij weer die voorsprong van 2 breaks. En dan komen we dus weer op dat punt waar Schinter die wedstrijd als het ware kan gaan beslissen. En het blijft toch een beetje bij de onmacht van Price hangen.
0: Ja, scorend komt hij er gewoon niet aan te pas. Deze sessie is het wel wat beter. Maar het is Schinter die dicteert. De laatste 2 legs gewoon keurig in 5 beurten.
1: 57. Weer de ronde. Weer moet hij switchen. En Price is geen super switcher. Ja, we zeiden het al. Martin Schindler. Die is hier al 4 keer eerder geweest. Die verloor hier al een keertje van Gerwin Price, een keertje van Danny Noppert, een keertje van Dimitri van der Berg en een keertje van Johnny Clayton. Hij was iedere keer ongeplaatst. Hè, dus hij moet het dan iedere keer opnemen tegen wel een geplaatste speler. Maar toch. Zal dit dan zijn jaar worden? Kan, hè? 2 keer triple 19. Laat Bolzaai over voor 164. Nee.
0: Dat net niet. Ja, Price heeft ook zulke finishes nodig om misschien iets terug te doen. Maar het gaat al fout bij pijl 1.
2: 85. Martin Urich 25.
0: En Schindler maakt weinig fouten. Hij kiest weer voor zijn vertrouwde dubbel 10. Moet nu wel om die eerste pijl heen. Staat hij in de weg? Het lijkt van wel.
1: Ja, toch begrijp ik dat niet helemaal. Kijk, ik begrijp dat Schindler een paar keer dubbel 10 geraakt heeft vandaag. Maar van huis uit is hij geen dubbel 10 gooier. Price gaat naar dubbel 5. Die gooit hij ook niet. En Schindler is weer een dubbel 16, dubbel 8 gooien. Dus waarom niet gewoon 9, dubbel 8? Of een darter proberen begrijpen, dat is voor weinigen weggelegd.
0: Price toch echt in die wedstrijd, hoor. Schinter had het gat al veel groter kunnen maken. Kreeg natuurlijk 6 pijlen om 5-0 te maken. Nu weer 5 darts.
1: Ja, het lijkt er wel op, iedere keer als hij die wedstrijd echt in slot kan gooien, dat het hem niet lukt. En voor je het weet, kan het na 2 gespeelde sessies gewoon nog maar 6-4 zijn. Dan speelt Price misschien wel zijn minste wedstrijd ooit op dit podium.
0: Ja, en dan had het misschien wel, wat je zei, als het dan 6-4 is, had het misschien wel 8-2 moeten zijn.
1: Ja.
0: Voor Martin Schinter. Oh ja, als Schinter dit nog weggeeft. Het gemiddelde precies gelijk. Beide op 90,74. Het zijn wel 2 totaal verschillende gemiddelden.
2: 137.
1: En als die dubbels dan bij Schindler eenmaal stoppen, dan zie je nu dus ook dat in leg 10 de scores in één keer stoppen. En Price komt er gewoon mee weg. Die ontsnapt aan de knockout en staat gewoon op 6-4. Nog wel achter. Nog wel.
3: Maar dat is dus aan het omdraaien, terwijl we daar gewoon live getuigen van zijn hier bij Viaplay Darts samen met Vincent van der Voort. Ja, jij zei ook al, 8-2 was eigenlijk veel logischer geweest dan 6-4 nu.
4: 8-2 leek ze echt volledig weggegeven natuurlijk, ja, tot nu toe. En nu kom je in een moeilijk pakket, ook voor Schindler. Want die voelt ook wel dat Price is niet goed. Maar ik kan het zelf ook niet
3: afmaken.
4: Afmaken. Dat hij gewoon zegt, oké, kansen, dan pak ik ze gewoon en ja, kom maar op. Dus nu gaat, ik weet zeker dat Schindler is nu ook heel onzeker. Die denkt, ja, hij is vandaag te pakken, maar ik speel zelf ook niet zoals ik wil. En dan, ja, dan ga je zo meteen krijgen echt een gevecht over wie krijgt het snelste voor elkaar om fatsoenlijk te spelen.
3: Ja.
4: Het is wel een van de minste wedstrijden die we tot nu toe gezien hebben natuurlijk.
3: Zeker.
4: Het toernooi.
3: Zeker. In de 3 dagen dat we bezig zijn, de minste.
4: Ja, dat gevoel heb ik wel in ieder geval.
3: Nee, maar dat is ook zo.
4: En je zal ook voelen, als je deze prijs niet kan verslaan, dan...
3: Dan ben je zelf ook niks.
4: Nee, dan is het niet goed.
3: Nee. Zou die dat ook voelen? Zou die dat kennen, dat gevoel wat jij nu verwoordt?
4: 100% heb elke speler.
3: Ja?
4: Ik heb ook wel eens gewoon ruim voorgestaan, maar het voelde niet zo dat ik ruim voor stond. Maar dat ik meer mijn tegenstander geen klap gooide. Ja, en als die dan terugkomt, dan voel je je eigenlijk onmachtig. Want je kan zelf niet veel beter dan dat je al deed.
3: Nee.
4: Maar je voelt wel dat hij dichterbij komt. En dan, ja, dan over het algemeen ga je er dan af.
3: Wat voor trucjes hebben darters om zichzelf te verbeteren in een partij?
4: Nou ja, als je jezelf van bewust bent, dat is ook niet lang niet iedereen.
3: Nee.
4: Maar dan kan je wel aanzetten, weet je. Op het moment dat je dan weer je eigen lek, denk je, oké, even wat meer tijd nemen. En dat je dan gewoon heel specifiek op je eigen lek iets meer ervoor gaat staan. Maar ja, dat lukt niet altijd, maar dat kan wel eens helpen. En dan dat je daar echt specifiek mee bezig bent, eigen lekjes weer. En kijken wat er mogelijk is op de lek van je tegenstander.
3: Ja. En zou er ook niet binnen de begeleiding van Schinter iemand moeten zijn, joh, hou eens op met die dubbel 10.
4: Ja.
3: Want je eindigt altijd op dubbel 5. En dat is letterlijk en figuurlijk een beetje te hoog gegrepen voor jou.
4: Ja, daar kom je niet bij.
3: Nee.
4: Ja, dat kan wel. Maar in zo'n wedstrijd, nu heb je geen contact meer natuurlijk.
3: Nee, natuurlijk.
4: Of je moet net als met honkbal gebarentaal...
3: Nee, maar ik bedoel meer.
4: Doen, maar anders gaat het niet lukken.
3: Als je als leek zit te kijken en je gaat je afvragen... Waarom wil een darter graag op dubbel 16 eindigen? Nou, omdat als hij die aan de binnenkant mist... is er daarboven nog de dubbel 8. De dubbel 4 is ook een even getal. 2 is een even getal.
4: En dan naar 1 toe.
3: Dus dan kan je nooit in de problemen komen als je een single gooit.
4: Nee.
3: Je houdt altijd wat over.
4: Maar toch zijn er heel veel spelers die gaan naar tops in dubbel 10.
3: Ja, ongelooflijk.
4: Maar die vinden dat gewoon, die gooien dat makkelijker.
3: Ja.
4: Als je kijkt bijvoorbeeld naar een Niels Sonneveld, die heeft een hekel aan dubbel 16.
3: Oh ja?
4: Dus die gaat altijd naar tops toe. Die wil gewoon altijd die gooit daar gewoon liever niet op. Ja, dan ga je het ontwijken. Maar over het algemeen, als je goed erin zit, dan gooi je ze ook.
3: Ja.
4: Tops en dubbel 10, dan kom je al bijna niet op dubbel 5. Alleen ja, Sindler zit er ook niet zo geweldig in. Dus die kon nog wel eens op dubbel 5. Ja, we hebben gezien, ja, daar komt hij niet bij.
3: Nee.
4: Daar komt hij heel
3: letterlijk en figuurlijk niet.
4: Dat is minder.
3: Ja, toch zonde, want je ziet affiche, Price, Sindler, denk je, nou, gaan we even voor zitten.
4: Ja, maar dit kan ook heel leuk zijn. Als nu,
3: ja, maar ze hebben in het verleden natuurlijk ook partijen tegen elkaar gespeeld. Dan schreeuwden ze erop los tegen elkaar.
4: Tuurlijk, en je hoopt natuurlijk op een heel geweldig niveau. Maar als dit gewoon heel dicht bij elkaar zit... en een van de twee die weet hem net aan de ruit te slepen... met het slechtste spel wat we gewoon gezien hebben... heb ook alweer wat, toch?
3: Ja, dat is waar.
4: Alleen, ja, je wil natuurlijk graag gewoon een heel goed spel zien. Maar als het nu echt een gevecht tot het einde wordt... en dan kijken wie er dan het beste daarmee omgaat... vind ik ook wel weer leuk om te zien.
3: Aan de andere kant, Vincent... zo'n wedstrijd die de verlenging gaat, weet je wel... omdat er 2 verschil moet zijn... en die dan in een beslissende leg komt... Dat moet wel een partij zijn van kwaliteit. Dat het op die manier spannend is.
4: Ja, dat klopt.
3: Natuurlijk niet met een 89 gemiddeld tegen een 93 gemiddeld. Dat is dan niet leuk.
4: Nee,
3: toch?
4: Al is als 93 nog niet eens zo slecht.
3: Nee, dat is waar. Dat is waar.
4: Dat valt nog wel mee.
3: Zullen we de 16 gemiddelde eens even kijken? Want we zitten wel te ouwe hoeren over die gemiddelde. Maar wat zijn nou die gemiddelden? Kijk, Price verbetert zich van 80 naar 109.
4: Zo zag het er niet uit.
3: Zo zag het er zeker niet uit. En... ik vind die 86 ten opzichte van die 80 ook niet. Heel erg illustratief voor de 4-1 overwinning in de eerste sessie. Hij weet zich ook te verbeteren, maar toch wint hij die sessie niet. Toch apart om die gemiddelde stil te zien.
4: Ja.
3: Zo voelt het helemaal niet.
4: Nou ja, ik had niet het idee dat Price zo stond huis te houden... dat hij 109 gemiddeld aan het gooien was.
3: Nee, dat idee had
4: zo
3: ik
4: ook. Zo kwam het niet over.
3: Nee, zo. Laten we dan maar kijken wat er de laatste sessie gebeurt.
5: Ja, het gevoel van beide heren kan ik wel volgen, want Marco en ik zaten elkaar ook een beetje aan te kijken. Want nou, het voelde niet als 109 gemiddeld in die sessie. Maar ja, de twee van de winnende legs van Price waren in 11 en 13 darts. Ja, die zijn dus tegen 125 gemiddeld en dan zou het wel weer kunnen natuurlijk. Dus ja, iets beter van Price. Een stuk beter van Price. In ieder geval als je kijkt naar de cijfers, maar...
1: Laten we ook concluderen dat Martin Schieder hier eigenlijk gewoon 8-2 voor had moeten staan. En dan is die wedstrijd gedaan.
0: 57. Ja, en wie is er nu met meer zelfvertrouwen dat podium afgestapt met 10 legs? Dat is natuurlijk... Price die zal denken, oké, Schieder heeft me in die wedstrijd gelaten. Ik speel niet goed, maar ik heb nog wel het gevoel dat het kan. En misschien denkt Schieder wel, ik had eigenlijk al bal bijna klaar moeten zijn.
1: Ja.
0: Het is best een rare gedachte voor beide spelers, denk ik.
2: 80.
1: Ik denk toch naarmate Price deze wedstrijd langer bij elkaar kan houden, dat het bij Schieder toch gaat meewerken dat hij hier nog nooit gewonnen heeft.
0: Ja, je wil natuurlijk wel een keer op zo'n groot toernooi zo'n eerste ronde doorkomen. Deze lek is in ieder geval goed van de Wall.
2: 81, Martin,
0: en hoe gek het ook klinkt, dit is pas de eerste keer in deze wedstrijd dat Schieder op dubbel 16 gaat gooien. Ja, weer die eerste pijl van Price. Lukt maar niet. Gooit maar 20% van zijn beurten de eerste pijl in de triple. Maar Schieder gaat dat richting 40%.
2: 84.
0: Nu naar de 17 toe. Geen twee keer triple 17. Maar we komen met de laatste. Ja, het rekenwerk zit over het algemeen wel goed bij Gerwin Price. Hij heeft nu een keer wat ruimte in zijn eigen leg.
2: 58. Junior was 75.
1: Hij houdt de schade nog steeds beperkt, maar het blijft wel bij schadebeperking voor Price voorlopig. Nou, we zeiden het al even, zien daar 4 over nederlagen op rij. Is dat dan een record? Nee, dat is nog geen record. Er zijn 6 spelers die 6 wedstrijden op rij hebben verloren op de World Matchplay. Dus aan dat rijtje komt hij voorlopig nog niet. De laatste die dat overkwam overigens was Kim Huibrechts tussen 2009 en 2015. Dus het is wel al even geleden dat we zoveel op één volgende nederlaag hebben gehad.
0: Ja, dat is toch een rijtje waar je niet meer wil tussen staan natuurlijk.
1: Nee. Ja, Luke Littler staat nu op 6 overwinningen op rij. Mocht u denken, is dat in de buurt van een record? Mwah. Phil Taylor. 38 wedstrijden op rij gewonnen.
0: Ja,
1: dus dat record staat nog even.
0: 16-voudig kampioen van de World Matchplay.
1: Zo'n beker wordt niet verliefd naar even.
0: Ik had het net zeggen.
1: Ja. In de leg van Martin Schieder blijft Price toch weer op gepaste afstand.
2: 64.
1: Krijgt hij 1 kans om er heel veel druk op te zetten.
0: Heeft hij minimaal 2 triples nodig. Nog eentje naast, laat 100 over.
2: 95.
0: Dat lukt dan net niet. Dan zou je zeggen dat Schieder misschien wel 6 darts heeft voor deze 97. Hij gaat ook in ieder geval 2 beurten nodig hebben. Hij krijgt ook 2 beurten. Want Price vindt de triple niet met de eerste pijl.
5: Beide heren hebben 1,80 gegooid in deze wedstrijd. Dat was in lek 1 en in lek 2. Dat is echt lang geleden.
2: En
1: Sinder maakt voorlopig geen grove fouten meer op de dubbel. Dan heeft hij nog 2 legs nodig. En dan is dit een wedstrijd voor Price die hij heel snel wil vergeten, denk ik. Publiek probeert er nog 1 keer achter te gaan staan.
0: Ja, en dan leek de voorbereiding van Price dan toch niet zo goed met al die afzeggingen en al die laatste resultaten.
5: Ja, het is een beetje kiezen. Hè. Je moet natuurlijk een beetje je schema aanpassen. De boog kan niet altijd gespannen staan. Maar als er nou een aantal piekmomenten in een jaar zijn, dan is de World Matchplay er toch wel eentje van. Ik denk toch dat het dan toch handig is om richting die World Matchplay wel wat een en ander te spelen op competitief niveau.
0: Ja, want nu hierna is het een tijdje vakantie. Hij gaat dan wel naar die World Series Down Under. Maar eind augustus gaat eigenlijk het rankingseizoen pas verder.
5: Ja. Ja, en dan gaat het ook wel volle bak verder. Hè. Dan is er geen tijd meer voor rust.
0: Zeker, maar dan heb je ook nog wel lange tijd om over deze wedstrijd nog wel na te denken. Dat is ook niet echt heel fijn, denk ik. Of zit er nog een spectaculaire comeback in van Gerwin Price? Eindelijk weer eens een 180er. We hebben er 12 legs op moeten wachten. En dan denk ik, nou, dan doen we er ook nog maar één. Zo staat er wel gelijk druk op die 67 voor Kerwin Price. Hij krijgt 1 pijl op tops. En gooit hem deze keer wel. Het gaatje is weer 2.
5: Nou, de vraag is, kan Price dat gaatje nog helemaal dicht? Het is maar 1 break. Zo dus moet Sintler of in deze leg of in de 17e leg breken.
0: Hij gelooft er nog wel in. Aan zijn reactie te zien. Beide mannen net boven de 90 gemiddeld.
2: 97.
0: Maar scorend krijgt Price het niet voor elkaar in deze wedstrijd.
2: 45.
0: Wie tegen mij voorafgaand had gezegd, Price staat na 14,5 leg 92 scorend te gooien. Dat had ik je niet geloofd.
5: Nee, het blijft hangen bij die eerste dart een beetje. Hè. We hebben een percentage waarin de eerste pijl zeg maar, in de triple 20 belandt. En als een speler in vorm is, dan zit dat zo rond de 40% ongeveer. Dat is een beetje de benchmark voor die eerste pijl. Net zoals dat geldt voor het gooien van je dubbels. Terwijl hier de familie Littler toch aandachtig toeschouwer is. Op de dag dat hun zoon helemaal niet speelt. Het zijn echte dartsliefhebbers. Maar om terug te komen tot het eerste pijl in de triple gemiddelde. Bij Price ligt dat op dit moment op 22%. Dat is beduidend lager dus.
2: 23.
5: Hij gaat hier wel overigens een kansje creëren. Want de leg van Schiedler met de laatste 2 scores van 43 en 26... Ja, dat langzaam uit.
0: Dat helpt allemaal ook niet mee. Schindler is nu afhankelijk van Price. En dit... Oh, hij laat zelfs niet deze finish over. Price krijgt zelfs 6 pijlen de tijd. Voor deze 97. Misschien was hij expres wat voorzichtig gegooid met de wetenschap dat hij er nog wel voor terug mag komen.
5: Nou, zijn gezichtsuitdrukking te zien niet. Tja. Het was al een beetje een vreemde wedstrijd. Het dreigt een hele vreemde wedstrijd te gaan worden. Met 1 speler bij wie eigenlijk niets lukt. En een andere speler bij wie het ook niet lukt. En die ook nog eens een keer onder de druk staat dat hij nog nooit een wedstrijd gewonnen heeft. En ik heb toch het idee dat dat nu een factor begint te worden.
0: Hij miste 6 darts om 5-0 voor te staan. Hij miste ook nog 5 pijlen om 7-2 voor te staan. Het had misschien wel 8-2 moeten staan met, na de tweede pauze. Het staat nu 8-7. En Schindler is een gemiddelde. Is inmiddels gezakt naar onder de 90.
5: Geconstateerd dat Kevin Price in zo'n groot toernooi vaak één hele slechte wedstrijd heeft en die verliest hij dan ook altijd. Misschien dat dit wel zijn hele slechte wedstrijd was en dat hij misschien nu een keertje kan winnen. Want langzaam maar zeker is hij de favoriet aan het worden in deze partij.
0: Dit is uitstekend weggezet door Kevin Price. Ja, op dit moment heb je ook niet het gevoel dat Schindler even die 146 uitgooit, want die kan geen triples vinden in de laatste paar legs. Laatste drie legs, allemaal naar Gerwin Price. En je ziet aan zijn blik, die is nu compleet veranderd. Eerst was het wanhoop, een soort van wanhoop. Nu is het wel geloof. Het kan ook gewoon in twee legs klaar zijn, hè?
5: Nee, wit, de laatste drie legs op rij, Gerwin Price. Schindler begint met 60. Price zet er 100 tegenover. En nog maar 180 dan.
0: Ja, het is in de leg van Martin Schindler. En Schindler weer geen triples. Oei, oei, oei. Gaat Schindler het dan hier helemaal weggeven? Daar heeft het alles schijn van. Heeft ook in de laatste drie legs geen pijl meer op een dubbel gehad, Martin Schindler.
5: 81 voor Price om Schindler te breken en voorsprong te komen zowaar. Wel naar de bullseye toe. Wel naar de bullseye toe, maar niet gegooid.
2: Martin Uruguay 141.
0: Weer moet Schindler het hebben van een hoge finish.
5: Je verwacht het niet, hè? Je verwacht het niet. Met dubbel 18 is het gewoon uit. Zo! Die zat dichter bij de triple dan een dubbel.
0: Het was een aardige trekpil van Martin Schindler. Price oud en vertrouwd naar dubbel 12.
5: Ook hij kan dan op het moment suprem het verschil niet maken. En zo... Wordt het heel nerveus.
0: Wat gaat Schindler doen? Splitten? Nee, rechtstreeks voor dubbel 9. Dat lijkt een goede marker.
5: Niet goed genoeg. En dan gooit hij de laatste buiten het bord. En dan komt Price terug voor dubbel 6. De kar valt uit elkaar bij Schindler. Maar ja, Price moet ook nog die dubbel gooien. Nou. De bal. De kelder wordt gevonden door Gerwin Price. 9-8 voor met een break.
0: Ja, die laatste vier legs. Er gaan er gewoon 3 in 6 beurten. Oei, oei, oei. Dus Martin Schindler hier verliest. En daar heeft het misschien wat schijn van. Deze zal heel hard aankomen bij de Duitser.
5: Ja, het is al een beroerd jaar voor hem. Hè? Want hij heeft in het hele seizoen 63 wedstrijden gespeeld. En hij heeft gewoon meer dan de helft ervan verloren. 29 gewonnen, 34 verloren.
2: Nou
5: ja, nog één keer aanzetten. Veerkracht tonen.
0: Gaan we de verlenging in? Ja of nee? Dat is de vraag.
2: 140.
0: Ja, dit was dan wel weer knap van Schindler. Twee keer 140. En in Lek dat het moet.
2: 121.
1: En nog een keer 100 erachteraan. 121 staat er voor Schindler. En Price. Nou, net met die laatste de triple.
0: Dit is om erin te blijven voor Martin Schindler. Heeft al 4 legs op rij verloren. Deze leg moet gewonnen worden. Hij gaat naar dubbel 14. En hij gooit op het moment dat het moet. Een 12-darter om in de wedstrijd te blijven. En daar kan je toch ook je petje voor afnemen, hoor. Oei, oei, oei. En weer is het Kirk Bevins die de verlenging ingaat.
2: Should the match reach 12-12, the 25th leg will be a sudden death. 19 leg, Martin to throw first. Game.
1: Schindler. Hij heeft het voordeel weer terug. Waar die leg vandaan kwam, niemand die het weet.
0: En begint met 17. Price begint met 180. Het is zijn vierde in deze wedstrijd.
1: Ja, je voelt aan alles dat het momentum bij Price ligt. En des... te lastiger is het om die laatste leg van Schindler te duiden.
2: Sick.
1: Die was natuurlijk fantastisch. Maar kwam ook uit het niets.
0: Ja, die leg ervoor. Natuurlijk drie pijlen gemist om 9-8 voor te komen. Oei, oei, oei. Misschien is het niet het hoogste niveau deze wedstrijd. Spannend is het sowieso. Dit is slim gedaan door Price. Hou dus single naar dubbel combinatie over. En hij gaat gelijk de kans krijgen om Schindler te breken.
2: 94.
0: Die boel was een slimme keuze, want nu... weet je zeker dat je twee pijlen voor de dubbel over hebt? Eentje is genoeg.
1: En dus komt Gerwin Price voor de tweede keer in deze wedstrijd op matchpoint. En kan Schindler het dan nog een keer? Antwoord ook ziet er gewoon met 140, hè? Je bent hem niet snel kwijt.
0: Het zou echt heel knap zijn als Schindler het nog een keer weet te vinden. Nog een keer zo'n goede lek. Nu een beurt zonder triples. Nog steeds het voordeel bij Gerwin Price. Die gaan een finish overlaten.
1: Met een hele hoge. Je moet daarbij in de buurt zien te komen. Triples nodig. Triples. Eentje.
0: Price, 6 bijna de tijd. Die zal het hier zo goed mogelijk willen wegzetten. Boel met de laatste.
2: 61.
0: Weer. Mag hij het vanaf 100 gaan proberen. Nu mag hij er sowieso voor gaan gooien.
1: Is niet blij dat hij... nog vanaf 100 moet zo dadelijk. Schindler gaat het ook veel beter wegzetten.
2: 132.
1: Price dan. Voor de wedstrijd. Naar tops. Hij kwam 4-0 achter in deze wedstrijd. Was dood en begraven. Maar het valt helemaal stil bij Martin. Martin Schindler en Gerwin Price weten het helemaal om te buigen. Was het goed? Nee, eigenlijk niet. Maar het was wel goed genoeg.
6: We kunnen beginnen!
7: Ja, daar zijn we weer!
8: En ik zou even niet de knopjes verdraaien. Sorry,
7: nee,
8: ik
7: heb een knopje zetten.
1: Lappe hond ben je.
7: Is het lekker?
8: Is je goed?
7: Ben je kauwgomachtig?
9: Welke artiesten hebben allemaal gebeld of ze het volkslied mogen zingen?
10: Rob, we gingen het over autosport hebben.
11: Ik moet iets bekennen, hij is iets goedkoper geworden.
12: Nee, ja, wat jij zegt is altijd waar.
7: Ja, ja,
13: oh. Lekker mannen, stoor je niet aan ons?
14: Het gaat toch helemaal nergens over.
15: Lekker hoor jongens, deze locatie.
16: Vaste voet, vanavond ook weer om 11 uur trouwens. Als je het leuk vindt om naar te kijken, en dat vinden veel mensen. Was het kantelpunt in deze wedstrijd misschien de missers van Schindler en de 9-8 voor Price voor het eerst op voorsprong deze wedstrijd?
4: Ja, natuurlijk. Maar er zitten wel meerdere momenten in natuurlijk. Okay. Maar dit is wel echt het moment natuurlijk. Price die is beter in deze leg. Die geeft die 25, krijgt hij niet uit. En Schindler mist 141 op dubbel 18. Ja, en vervolgens verprutst hij het nog een beurt erna. Ja, en dan denk je, oké, nu heeft hij de break binnen, nu is het klaar. Deze dubbel 3 gooit hij natuurlijk wel heel knap.
16: Ja.
4: Maar vervolgens krijgt hij een 12 darter om zijn oren. Ja, dat hadden we dan allemaal weer niet verwacht. Maar voor Schindler was het één groot gevecht natuurlijk. Die ging heel moeilijk, moeizaam om met de grote voorsprong. En die is eigenlijk nooit comfortabel geweest. Ondanks dat hij eigenlijk gewoon tegen een prijs speelde die echt ondermaats was.
16: Toch opnieuw Jacques die wel iets nuttigs zei weer, zoals zo vaak. Hoe kan je nou, als je het één na belangrijkste toernooi van de kalender in de buurt is, er dan voor kiezen om zoveel toernooitjes over te slaan?
4: Ja, dat is ook een stukje dat Price in zijn hoofd heeft natuurlijk gewoon. Dat kan ik.
16: Ja,
4: ik train wel gewoon.
16: Ik doe het al zo lang.
4: Ja, maar ja. Dat is voor iedere speler is dat anders. Sommige spelers die hebben heel veel toernooien nodig. Die vinden het fijn om week in week uit bezig te zijn. Dat ze dan in een bepaald ritme zitten. En andere spelers die kunnen, zoals Littler, maakt geen zak uit. Die kan gewoon zo. Want die heeft net die misschien nog wel minder gespeeld als Price.
16: Ja.
4: En die staat meteen weer met de 109 gemiddeld. Alles erin te knallen. Dus het heeft ook met talent te maken. Het heeft met hoe je in vorm bent, hoe je in vel steekt. Het heeft natuurlijk met heel veel andere factoren te maken, of je het kan of niet.
16: Ja, omdat het misschien wel aardig is, omdat het wellicht iets illustreert, hebben we deze keer eventjes een kaart gemaakt van de ontwikkeling van het spel van Price groen en Schindler rood. Waarbij je inderdaad die piek ziet, Vincent, van Schindler in het begin. Ja. Dan ineens het keiharde verval, maar het valt samen met het verval van Price, gek genoeg. En dan bouwen ze het allebei weer op. En dan is het uiteindelijk net, maar dan ook maar net qua gemiddeld is alleen dan, hè. Price die dan die wedstrijd binnensleept. Wat een hectisch verloop van...
4: Ja, die lek 5 is natuurlijk diegene waar die 6 pijlen miste om 5-0 voor te komen. Dus dat het daar flink zakt, snap ik wel.
16: Ja.
4: Maar Price heeft eigenlijk geen moment echt goed gespeeld.
16: Nee.
4: Gewoon wel een hele kleine fase, dat hij even wat trilt. Maar die is nooit comfortabel geweest in zijn spel. En Schindler eigenlijk ook niet. Alleen die vergat gewoon de wedstrijd op slot te gooien.
16: Ja, want als hij inderdaad 7-1 of 8-2...
4: Ja, daar had hij zo'n beetje voor moeten staan. En dan
16: houdt het verzet ook wel op, denk ik.
4: Dan wordt het heel, heel moeilijk om nog terug te komen. Alleen... Ja, Schindler zal echt denken, dit is echt een gemiste kans om Gerwin Price uit te schakelen.
16: Ja. Ik denk dat Arjen wel nog een interview heeft met Gerwin Price als winnaar. Maar Gerwin moet het natuurlijk eerst even naar de Engelse televisie. Dus zodra het binnen is, krijg je dat van ons te zien. In de tussentijd gaan wij ons maar eens bezighouden met Cameron Menzies en Luke Humphries.
4: Ja.
16: En Luke Humphries, dat is Cool Hand.
17: Luke Humphries has a chance to seal it. Another in there. Oh, Luke Humphries wins it. Unbelievable from Cool Hand.
18: Luke Humphries, the reigning champion. He's playing a young man on the up.
19: Oh, bottle.
18: The ultimate upset has happened. Luke Humphries is out. The scoring from this man has been utterly ridiculous.
6: Humphries averaging 110. Come on now.
10: But it is Luke Humphries who wins an absolute thriller.
6: Littler, the world number one, and Luke Humphries, the world number two. England are the World Cup champions.
14: It's a masterclass of finishing right now from Luke Humphries.
16: Ja, hartstikke leuk, die Engelse clipjes. Zijn altijd episch, deze ook weer. Maar hoe kun je nou Daddy Cool onder Cool Luke Humphries zetten? Daddy Cool is van ons, van Danny Noppert. Die komt straks pas. Ongelooflijk. Humphries gesproken. Ik vertelde net dat Arjan op Price aan het wachten was. En dat wil je vast horen. Dit is het resultaat.
19: Gezi being 1-4 down. Being 5-8 down. Not playing as you can. We still, must be an unbelievable feeling now that you still won this match.
20: Yeah, I knew Martin was playing just as bad as I was. I just needed to try and find, you know, one more gear because, yeah, like I said, he was just as rubbish as me. But I just seemed to try too hard in that game. I'm practicing really well. Darts are going really well. I feel fresh and just on stage it didn't happen today. But, you know, I've got through that round and, yeah, I can't get any worse than next one. But I'll put some hours on the board tomorrow. And then hopefully I'm better next round.
19: Yeah, you say you practice really well because in the last 4 weeks you only played one official match.
20: Yeah, and that's probably the problem. But, you know, I feel fresh, but I've got no match fitness. And you need that, you know, you need to play in Pro Tours and Europeans. And
19: yeah, but why didn't you?
20: Yeah, it's just like the Premier League was a tough tell on me, and then I had a few family things that I had to do. A wedding. I usually miss out on events like that. And I just think, you know, bugger it, why do I have to keep missing out on these events all the time? And so I just took a little bit of time off, and as you've seen, it takes its toll. You need to be match fit. So, you know, over the next couple of weeks, I'll hit the pro tours hard. I'll start going back to Europeans, and next year, that's all I'm going to do is all the ranking events and just try and get myself back up.
19: What made a huge difference today, I think, was the crowd. Completely on your side for a change.
20: Yeah, and the fact that Martin played rubbish as well, that helped.
19: Yeah.
20: But yeah, you know, the crowd were behind me. They weren't like too bad to Martin. Not like I've had in the past, but I think they were, you know, they were against him maybe once or twice, but they were for me a lot of the time in the game, but not too much against him, I don't think.
19: So relieved?
20: Yeah, I'm relieved, but if I lost, I'd just go home. It doesn't make a difference anymore. And probably that's the problem now. I enjoy playing darts, and if I win, I win. If I lose, I lose. I need to probably get
19: that's different
20: spark
19: from the past.
20: Yeah, it is what it is, isn't it? You know, things go on in life, and, you know, darts are in the be-all and end-all. I've got other things going on, but, you know, I'm here to win. I'm here to give 110%, but if I lose, then I just go home.
19: Thank you very much.
20: No worries.
16: Ja, ik moet eigenlijk over Luke Humphries praten, maar dit vond ik toch wel een onthullend interview.
4: Ja.
16: Hier zegt een man, ik ben niet meer zo hongerig. Hier zegt een man, ik kan nooit eens naar een familiefeestje of een trouwerij. En nu wel, heb ik voor gekozen. En hij zegt ook, maar ja, dan kan er dit gebeuren.
4: Ja, dan ben ik niet matchfit.
16: Nee.
4: Nou ja, hij zegt heel veel dingen
16: inderdaad. Heel veel, ja.
4: Maar dan zegt hij wel weer, volgend jaar ga ik het anders aanpakken, ga ik alles spelen. Je krijgt het gevoel, een beetje, en dat kan helemaal aan mij liggen, dat er meer aan de hand is in de familiesfeer of wat dan ook, dat er daar iets is waar hij niet over wil praten. En dat is ook zijn goed recht. Maar dat hij daarmee meer tijd vrij afgenomen heeft.
16: Ja.
4: En of dat dan mooie dingen of niet mooie dingen zijn, dat weten we natuurlijk niet.
16: Hoeven we ook helemaal niet te weten.
4: Dat hoeft ook helemaal niet, maar je krijgt wel het idee dat het, want als het alleen één bruiloft is, dan had hij wel vaker geweest.
16: Zeker.
4: Dus er is denk ik wel iets meer aan de hand. Alleen, wat, ja, als hij dat niet wil vertellen.
16: Hij begon, dat verhaal dat hij vertelde over die wedding, begon hij met family things, zei hij volgens mij.
4: Ja.
16: En dat, toen realiseerde zich hij van, dit moet ik niet vertellen.
4: Ja.
16: Dus toen switcht hij naar dat huwelijk.
4: Dus ik laat wat hopen dat het allemaal positieve en leuke dingen zijn. Dat hij geen ellende thuis heeft aan alles. Dus dat, maar ja, hij beseft zich wel degelijk dat hij dus niet wedstrijd klaar is. Dat is heel moeilijk om in het toernooi dat wel te krijgen.
16: Maar het vervelende vind ik, het moeilijke, is dat hij zegt van, ja, ik vind darten nog steeds heel leuk. Maar het maakt me niet meer uit of ik win of verlies. Want dan ben ik morgen lekker weer thuis, joh.
4: Ja, dat is niet de beste instelling.
16: Nee, dat is geen instelling natuurlijk.
4: Nee. Nee, dat hoort niet bij Gerwin Price.
16: Nee, dat hoort altijd kracht en onoverwinnelijkheid uitstralen.
4: Ja, precies. Gewoon iemand die over lijken gaat. Ja. Maar, ja.
16: Nou, Luke Humphries dan. We zagen hem al, Cool Hand Luke, in het mislukte clipje. Tegen Cameron Menzies. blijft een onvoorspelbare...
4: Zeker, maar het is van Mensie is ook wel heel knap. Hè? Die heeft natuurlijk met het WK die hand helemaal een gort geslagen.
16: Ja.
4: En ja, ook een tijd lang geen gevoel gehad in twee vingers. En dat hij toch teruggekomen is, een Pro Tour gewonnen en hier zich weer voor geplaatst heeft. Goede resultaten gehad, halffinale World Cup, halffinale op een Eurotour, Pro Tour gewonnen. Betekent wel dat hij gewoon echt weer goed staat te spelen. Dus ja, iemand die niemand onderschatte, dat kan echt een hele lastige wedstrijd worden voor Humphries.
16: 100%. En jij zegt nu een Pro Tour gewonnen. Ik denk ook door de afwezigheid van veel top 10 spelers.
4: Ja.
16: Heel veel spelers die voor de eerste keer... dit jaar, voor het eerst in hun leven, zoiets winnen, hè?
4: Ja, je krijgt natuurlijk nu dat de pro-tours worden, die worden minder goed bezocht. Ja. Dus je krijgt ook steeds meer verrassende winnaars. En dat is logisch natuurlijk. Vroeger waren er veel minder toernooien. Dus als er een toernooi was, was iedereen er. En nu heb je zoveel toernooien dat ze heel vaak vrij afnemen. En dan, ja, dus dat wordt makkelijker om een pro-tour te winnen. Dat zeker. Alleen het blijft nog steeds wel heel knap.
16: Zeker weten. Wat ook knap is, is de wijze waarop Luke Humphries zich weet handhaven. Hij heeft eerder al eens bij ons verteld dat hij eigenlijk na het WK altijd de tijd neemt om aan zijn materiaal te werken.
4: Ja.
16: En dat was hij ook weer aan het doen. Dat leek niet helemaal goed te gaan. Maar ja, hij staat nog steeds twee van de wereld.
4: Ja, precies. En hij heeft wel wat dingetjes uitgeprobeerd, wat ik weet.
16: Ja.
4: En hij komt toch altijd weer terug op hetzelfde.
16: Ja, hij is toch weer terug.
4: En dat is eigenlijk Gerwin Price precies hetzelfde. Die willen altijd wel heel veel dingen uittesten. Maar uiteindelijk voelt het nog steeds het beste met wat ze spelen. Dus ja, en met Humphries heeft natuurlijk wel een fase gehad dat het even minder ging.
16: Ja.
4: Bij de Premier League heeft hij heel lang erbuiten gestaan. Op het einde kwam hij pas bij de eerste vier te staan. En ja, maar hij staat wel de laatste maanden echt fantastisch te spelen. Dus ja, de verwachtingen voor hem, voor dit toernooi, zullen heel hoog zijn. Want hij is natuurlijk ook, hij verdedigt het geld van 2 jaar geleden nu, dat hij hem won.
16: Weet je wat ik altijd zo mooi vind, Vincent? Ik heb het jou daar al verteld. Waar ze ook komen, of het nou een klein toernooi is, een Eurotour of een WK. Spelers krijgen altijd vooraf even de gelegenheid om het podium te voelen. Hè? Om,
4: ja.
16: Zelfs als ze een half uurtje willen, dan mag dat.
4: Mm-hmm.
16: Staan ze vaak in een rijtje, ja, achter elkaar op het bord te gooien op het podium. En er is één man die daar altijd bij is. Vandaag was hij zelfs de enige. Luke Humphries. Professional, hè?
4: Nou ja, de een heeft er gewoon meer last van de overgang van de ingooiruimte naar het podium. Dat is niet uit te leggen voor mensen die er nooit gestaan hebben. Het ingooiruimte kan het plafond lager zijn, het kan dichterbij voelen. Dan kom je op het podium en dan voel je het helemaal niet.
16: Nee.
4: Dus het is altijd wel lekker als je dat een beetje nog hebt. Dat je een paar pijlen op het podium gooit, dan weet je, oké, daar voelt het eigenlijk hetzelfde als in de ingooiruimte. Daar voelt het goed. Dat kan een soort rust geven bij, ja, je. Want het is echt een hele overgang. Ik heb wel eens gehad dat het op het podium ver leek of dat het bord hoog, voor mijn gevoel, hoog ging. Of je hebt altijd van zo'n tapijt dat het hoogpolig was. Dat je erin wegzakt, dat het anders aanvoelt. Er zijn allemaal dingen. Daar, als je erop gestaan hebt, weet je het.
16: Ja.
4: Dan kan je het ook wegstrepen.
16: Maar waarom is dan vandaag Luke Humphries de enige die van die gelegenheid gebruik maakt?
4: Nou ja, sowieso. Ik denk degene die na hem moeten, die ze waren er nog niet. Dat is te lang van tevoren. En dan zal hij en die eerste paar, ja, is best vreemd dat niemand het doet.
16: Nee.
4: Over het algemeen heb je wel een paar spelers. Zeker als een doets, als je dan voor de eerste keer erop gaat, dan denk je toch van, nou, die gaat in ieder geval even voelen.
16: Ja,
4: hoe dat aanvoelt daar.
16: Dat was geenszins het geval. Volgens mij staat Menzies al handtekeningen uit te delen. Dat betekent dat hij onderweg is naar het podium. Cameron Menzies dus tegen Luke Humphries. Ga er maar aan staan. Jacques en Marco zijn er ook klaar voor.

2024 World Match Play Champion,

0: Ja, lang verwacht en toch gekomen. Luke Humphries, de nummer 2 van de plaatsingslijst, is ook op het podium aangekomen. En zijn eerste rondeloting is geen gemakkelijke in de onberekenbare Schot Cameron Menzies. Vooraf, een klein statistiekje. In de ganse geschiedenis van de World Matchplay is het maar 1 keer voorgekomen dat alle 8 hoogst geplaatste spelers door de eerste ronde kwamen. Er hebben er 7 gespeeld, ze zijn alle 7 door. Dat zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn voor Luke Humphries. Maar dat terzijde, alleen in 2015 lukte het alle geplaatste spelers om de eerste ronde te overleven. Luke Humphries, 31 jaar is hij. Ik zei het al, de nummer 2 van de wereld. En hij won dit toernooi 2 jaar geleden. Verdedigt dus ook dat prijzengeld, speelt tegen de 37-jarige Cameron Menzies uit Schotland. Menzies die 1 keer eerder op de World Matchplay speelde. Dat liep niet al te best af. Vorig jaar verloor hij met 10-2 van Danny Noppert. En ja, de onderlinge ontmoetingen tussen beide heren zagen we ook al even voorbij komen onder in beeld bij ons. 7-2 is het in het voordeel van Humphries. En op tv won Menzies dus nog nooit. Dat geldt dan weer in het voordeel van Humphries. Ja, Humphries, als je heel eerlijk bent, althans, dat vind ik, is hij de enige die de afgelopen tijd op grote televisietoernooien in de buurt van Lidler is geweest.
1: Nee, 100%. Ik denk, het is ook heel terecht dat er bij Humphries nummer 2 achter zijn naam staat, denk ik. En ik ben echt heel benieuwd wat Humphries kan doen, dit toernooi natuurlijk.
0: Ja, vorig jaar verloor hij de eerste ronde, toen van Gian van Veen. Dat was echt een moeilijke loting, laten we het daarop houden. We weten inmiddels waar Gian van Veen staat op die wereldranglijst. Dus dat was ook gewoon echt een slechte loting. Ja, deze is ook... Ja, er zitten geen makkies in, zou je kunnen zeggen, maar...
1: Nee, we zeggen eigenlijk elk jaar dat het deelnemersveld bij de World Matchplay sterker en sterker wordt. Maar ja, dit jaar lijkt dat inderdaad zo. Aan de andere kant, er is ook nog maar 1 geplaatste speler uit natuurlijk. Hè? Ja. Dus het zegt ook wel weer genoeg tussen de top 16 en alles wat er net onder zit. Menzies staat te wachten op Tops in de lijk van Luke Humphries. En gaat daar gewoon een kans voor krijgen. Om gelijk de eerste break te plaatsen. Uitstekend begin hoor van Cameron Menzies. Ja, en eigenlijk wat we in de vorige wedstrijd zeiden bij Kerwin Pryce-Shot. Nou heeft... Price best wel wat laten schieten. Maar als er iemand veel heeft laten schieten na de Premier League, dan is het Luke Humphries wel. Want die heeft gewoon alle Eurotour-toernooien afgezegd en de vloertoernooien. Hij heeft alleen nog in Kopenhagen gegooid. En in New York bij de World Series. Dat was het.
0: Ja.
1: Dus qua voorbereiding lijkt het wel op elkaar wat beide mannen gedaan hebben.
0: Ja, ze lijken allemaal een beetje dat pad op te gaan. Hè? Met name die spelers die in die Premier League spelen. Om

0: als die Premier League helemaal afgelopen is, echt even pauze te nemen tot aan de World Matchplay. Alhoewel je vaak genoeg nog wel demonstratietoernooien voorbij ziet komen. Daar lijken ze dan wel tijd voor te hebben.
1: Ja, dat, was gewoon, dat gaat gewoon elk weekend stug door. Afgelopen weekend was Luc Humphries nog gewoon een vol weekend in Ierland. Maar ja, dat weet Vincent denk ik maar al te goed. Demonstraties gooien is toch anders dan bijvoorbeeld een Eurotour gooien.
0: Ja, het is gegarandeerd geld. Hè?
1: Dat is ook sowieso een voordeel. Maar winnen of verliezen is toch minder erg.
0: Mensen wil op die 20 blijven. En dat lukt hem uiteindelijk ook, maar het is wel het minimale wat hij krijgt. 114 voor Humphries. Die begint met triple 20. Die gaat naar tops. En de eerste finish van Luc Humphries gaat er ook in. En zo zijn we begonnen.
1: Het zijn twee breaks op rij. En zo in het begin van deze wedstrijd. 100. De laatste keer dat we Humphries zagen was natuurlijk bij de US Darts Masters. Hij won dat toernooi wel. Hij won de finale van Luke Litte. 8 tegen 7. 134. Ja, de laatste keer dat we mensen in actie hebben gezien, dat was natuurlijk vorige week op de European Darts Open. Stond 5-1 voor tegen de Host Nation Qualifier, Jan Smit. Gooide fantastisch, maar vergat die wedstrijd af te maken. Verloor 6-5. Dat is ook een rare wedstrijd voor Menzies. En 5-1 voor tegen een Host Nation Qualifier. Dat mag je dan niet meer weggeven natuurlijk. Kreeg ook uiteindelijk maar één match daar. Dus heel raar was dat. Weer één pijl voor de dubbel voor Humphries. Deze keer vond hij hem net naast.
0: Nou, Menzies via de bol. Nee, dat lukt niet. Nou, toch een beetje slordig eerste pijl van Cameron Menzies. En 3 slordige van Humphries.
1: En dan misschien wel 3 breaks op rij. En zo geschieden. Want Menzies gooit de dubbel 8. Het onder de 100 krijgen in de leg van Menzies. Het antwoord is ja. Menzies mag het natuurlijk wel gaan proberen. Hij mag naar tops. Hij mag Humphries het gaan proberen om 4 breaks in deze wedstrijd te maken.

0: klaar is van Luke Humphries. Toch? Nou, ter nauwe nood hoort Humphries die dubbel 10. En zo zien we 4 breaks op rij. Ja, Menzies als nummer 13 van het rechter rijtje geplaatst voor de World Matchplay. Stond hem best nog een lange tijd op de WIP. Lange tijd op plek 16-17 gestaan. Maar door die overwinning op het vloertoernooi en die halve finale op de Eurotour toch vrij comfortabel geplaatst.
1: Eerste van de wedstrijd op naam van Cammy. Het is genoeg om naast Humphries te komen. Maar erop en over, dat doet hij hier pas.
0: Hij staat op een iets betere finish. Humphries mag wel als eerste. Die zit lekker. En dan zit hij er toch ver vandaan. Dan krijgt Menzies een kleine kans om de vijfde break te bewerkstelligen. Nog een keer dubbel 18.
1: Cameron Menzies gooit 129 uit met 2 keer dubbel 18. En pakt de vijfde en laatste leg van de eerste sessie. En zo leidt hij met 3-2.
2: 5 breaks, ik vind het nogal wat.
3: Ja, precies. Ja, ze zullen allebei het gevoel hebben van ik had ruimer voor kunnen staan.
2: Ja.
3: En Humphries zal ook gewoon denken van ik had deze sessie moeten winnen. Maar het is nog niet heel goed, maar het is wel in ieder geval spannend.
2: En er viel mij nog iets op aan Menzies. Afgevallen.
3: Ja, die is wel wat kwijt.
2: Ziet er sportief uit.
3: Ja, ja.
2: Ik weet nog dat we een keer een interview met Sebastiaan en Menzies vanuit een auto.
3: Ja.
2: Die auto stond geparkeerd bij een, hoe heet zoiets? Sportschool.
3: Oké. Okay.
2: Waar die kennelijk toch veel is.
3: Ja, nou, heb ik een nieuwe vriendin, dus dan misschien
2: ja, nee, maar
3: meer.
2: Dat ging daarmee samen.
3: Ja, precies.
2: Nou, hij ziet er goed uit, geen gekke dingen.
3: Ja, maar hij is ook heel kalm nog, het is nog geen gekkigheid. Het is alleen bij hem altijd af te wachten hoe lang houdt hij het vol. Hè? Dat hele gebeuren, het is toch tot de 10. Dus ja, dat het ergens weer wat raars gebeurt bij hem, dat ligt toch altijd wel
2: in de lijn der verwachting.
3: Ja.
2: Hey, die eerste keer dat we Humphries echt zien, die is die 114 finish. Oh, dat zijn er betere, hè?
3: Dat is heel lekker, zeg, omdat je de eerste leg gebroken wordt. Maar, en deze gooit hij gewoon lekker uit. Dan zit je er ook in de wedstrijd. Denk je, oké, nu gaat het beginnen bij hem. En dan mist hij de volgende leg weer gewoon
2: ongelooflijk
3: op dubbel 8, dubbel 4, dubbel 2. Ja, en dan denk je, hij brengt zichzelf daarmee gewoon echt zware problemen natuurlijk.
2: Ja, want de echte, de meedogenloze, altijd goed spelende Humphries.
3: Ja, die is er nog niet.
2: Die ooit wereldkampioen werd, die hebben we een tijd niet meer gezien.
3: Nou ja, je ziet hem bij sommige toernooien speelt hij echt fantastisch goed. Maar dan zie je ook, die is hier losser. Het lijkt wel een beetje gespannen.
2: Ja.
3: Het is natuurlijk ook de eerste ronde is voor iedereen spannend. En is iedereen wel gespannen. Maar je ziet bij hem echt wel dat de spanning er vanaf draait. Dat hij denkt van, oh jee, ik moet wel goed spelen.
2: Terwijl dat helemaal niet nodig is. Hij kan absoluut op zichzelf vertrouwen, denk ik.
3: Ja, 100%. Alleen je voelt toch, weet je tegenstander is gewoon een hele gevaarlijke speler. Die heeft laatst natuurlijk, wat ik al zei, Pro Tour gewonnen. Ja. Ver gekomen in toernooien. Dus hij zal lekker in zijn vel zitten. Wat je ook vaak hebt, weet je, een nieuwe vriendin. Dat geeft toch altijd weer een beetje nieuwe...
2: Een boost.
3: Ja, een boost voor jezelf. En ja, dus ja, het was een beetje link hier. Ik ken hem natuurlijk ook weer uitlopen nog. 3-1, dat lukt dan nog niet. Gooit hij met zijn laatste pijl. En dan denk je van oké, nu ben je 2 keer goed weggekomen, Humphries. Nou ga je wel
2: goede.
3: En dan is het weer niet. De laatste pijl is wel heel knap voor deze.
2: Ja.
3: Het ziet er simpel uit, maar dat is een hele moeilijke pijl om te gooien voor een rechtshandige speler.
2: Twee dingen, daar wil ik daar dan nog over vragen. We weten dat de onder andere de twee Lukes veel vloertoernooien overslaan.
3: Ja.
2: Littler gaat zelfs gewoon principieel niet meer naar Duitsland voor de Eurotour. Heeft dat ook, ook voor hun weerslag in hun spel? Zeker voor Humphries.
3: Tot nu toe heeft wel Littler niet.
2: Nee.
3: Dat kunnen we nog niet ontdekken. Hij heeft geloof ik wel aangegeven dat hij in 6 Pro Tours gaat spelen, Littler. En daarin moet hij dan eentje winnen en eentje finale of zo halen. Dan
2: heeft hij genoeg ranking.
3: Ja. Dus dat hij dat wel gaat doen. Maar tot nu toe heeft bij Littler heeft het nog totaal geen invloed gehad.
2: Nee.
3: Maar bij Humphries, ja, dat weet je niet.

0: Niet eigenlijk wel, maar hij speelde de laatste tijd echt heel goed. Dit kan ook gewoon, heeft niet met wedstrijdritme te maken, maar gewoon waarschijnlijk met spanning.
1: Ja, ja.
0: Dat hij toch een beetje gespannen is voor die eerste ronde. Hij vorig jaar natuurlijk ook hier de eerste ronde verloren van Ian.
1: Ja.
0: En dat je dan toch zoiets hebt van, ik moet er, laten we vooropstellen, alle 32 de eerste ronde zijn ze nerveus. Voordat je begint.
1: Okay.
0: Die wil je achter de rug hebben, alleen de ene is er sneller doorheen dan de ander. En dan verwacht je na zo'n 114 finish en dan wegkomen in die vierde leg dat hij er doorheen komt. Ja, dan krijg je wel weer een fantastische 129 om je oren, hè? Want het is wel een hele knappe finish.
1: Maar ik vind ook zo'n andere mensies.
0: Ja.
1: Totaal geen overdreven emotie of...
0: Nee.
1: Dit is een man die gewoon bij elke tegenslag op de grond ligt. En nu is hij zo helemaal, die composure helemaal.
0: Ja, misschien wel dat hij naar de sportschool gaat. Misschien heeft hij wel hulp gezocht in het mentale vlak. Dat hij er beter mee om kan gaan. Hij heeft natuurlijk ook na die hele uitbarsting op het WK... heeft hij natuurlijk ook wel een waarschuwing gehad van de
1: Spelersbond.
0: Van hey, dit gedrag kunnen we niet tolereren. Hier moet wat aan gedaan worden. Dus ja, misschien is hij ermee aan de slag gegaan. Misschien wat voor Arjan om te vragen.
1: Ja, goed idee. Goede voorzet voor Arjan.
2: 121.
3: Het breekje voorsprong voor Menzies, omdat alles tegen de darts in is gegaan. En,
2: 60.
3: Dan wordt het ook hoogste tijd, zou je denken, dat iemand zijn eigen leg gaat houden. En Menzies is wel zo'n speler, als hij eenmaal in de flow zit. Het is zo'n ritme spelen. Als het gaat, gaat het. En als het niet gaat, kan hij het ook soms niet vinden gewoon.
4: Ja, wat me wel opviel na die 129 finish, hij bleef rustig. Normaal gaat hij dan altijd gekke dansjes en capriolen uithalen met het publiek. Maar je merkt wel, hij is echt gefocust voor deze wedstrijd. En hij zit er best wel lekker in. Hij begint gelijk goed in deze leg.
3: Humphries kan beter. Humphries moet ook beter.
4: Menzies moet een stapje opzij zetten, want die pijl die zakt wat. Mag wel naar de bullseye.
2: 101.
3: Een enkele bol. 167 voor Humphries. Begint met triple 20 alvast, dan triple 19. Is ook gevonden voor bullseye. Ja hoor. Als het maar tegen de darts in is, dan lukt alles. 167. Tweede 180 van de wedstrijd, tweede 180 voor Menzies.
4: De scoren ziet het er verzorgd uit bij de man uit Schotland.
2: 81.
4: Zit sowieso de laatste tijd in een goede flow. Dit zie je toch niet heel vaak. Als er zes legs gespeeld zijn, dat er ook zes breaks zijn. Gebeuren dat iemand zijn eigen lek gaat houden, zou je zeggen.
3: Ja, dan moet het waarschijnlijk toch weer met een top plus finish gebeuren voor hem, Chris. Want 6 is wat er staat. Triple 18 of blijft hij daar? Ja, hij blijft daar. Naar dubbel 13 toe. Want hij zat er lekker voor, maar de top plus finish valt niet. En daar heb je Menzies weer. Ja, als het maar tegen de darts in is.
4: 7 legs op rij inmiddels.
2: 43.
4: En in de eigen leg begint Menzies met 43.
2: 60. 82.
3: Ja, Humphries doet sinds 2021 mee aan de World Matchplay. Het eerste jaar versloeg hij nog James Wade. Was Luke Humphries de ongeplaatste speler. Verloor vervolgens van Christoph Ratajski. Een jaar later verloor hij in de eerste ronde van Ethan Aspinall. Vanaf dat moment ging het eigenlijk wat beter lopen bij Humphries. 2023 halve finale gehaald. Weliswaar verloren van Johnny Clayton. En in 2024 won hij het toernooi door Michael van Gerwe in de finale te verslaan. Ja, en dan vorig jaar. Toen was Gian van Veen dus te sterk met 10 tegen 8. Dus een mooie wedstrijd. Uiteindelijk gevonden door de Nederlander.
2: 95.
4: Zou het dan Menzies nu wel een keer lukken om zijn eigen lek te houden? Dit doet Menzies in ieder geval goed. En hij gaat de kans krijgen. Om voor het eerst het gaatje naar twee leks te brengen. Maar Humphries zet de druk er nog even vol op. Dat is maar net in de 18. Maar de dubbel 16 wordt vrij gemakkelijk gevonden. En zo is het Menzies die voor de eerste keer zijn eigen lek houdt. En er 5-3 van maakt.
3: Nou, de ban is gebroken, zou je dan denken. Die ban is overigens nog niet gebroken. Nog geen 180ers voor Luke Humphries.
2: 134.
4: 83. Nou, Humphries niet happy hoor, als je hem zo over het podium ziet gaan. En Menzies die gaat stoïcijns door. En Menzies heeft weer het initiatief te pakken in de leg van Humphries. Ja, dit doet Humphries uitstekend, maar hij is wel afhankelijk.
3: Van deze 94 van Menzies. Die begint met triple 18. Twee pijlen voor tops. En dat is genoeg voor hem. Hij stoomt door Cameron Menzies en heeft nu een 6-3 voorsprong. En de ogen gaan dicht bij Humphries. Die begon zo goed in deze sessie met die 167 finish. Maar daarna mist hij te veel dubbels. Nou ja, hij komt eigenlijk niet aan toe aan het gooien van dubbels, moet ik zeggen.
4: Hij staat steeds op een dubbel te wachten. Ja, hij heeft één pijl op een dubbel gekregen. Maar Menzies gooit alles voor zijn gezicht uit. Komt ook gewoon omdat Menzies beter scoort. Vooral in deze sessie valt het tegen van Humphries. Humphries scoort minder dan 90. Menzies zit op 110. En dat is gewoon het verschil.
3: We zeiden het al eerder, Menzies is zo'n streaky player. Als het eenmaal loopt, dan blijft het vaak lopen.
2: 96.
3: En dan moet je hem echt eruit zien te trekken als tegenstander zijn. Ja. En dan moet je zelf wel wat doen.
4: Het valt me ook echt op dat er een andere soort Menzies staat. Hij blijft echt gefocust.
3: En kijk eens naar de achterstand van Humphries.
2: 100, can we require 80?
3: Het is gewoon 7-3 voor Cameron Menzies. Hij is de eerste speler in deze wedstrijd die zijn eigen lek weet te houden. En vanaf dat moment geeft hij gewoon geen lek meer af. Het is 7-3. En de kampioen van 2024 wankelt.
1: Dat kan je wel zeggen. De kampioen van 2024 wankelt. Want die heeft een ijzersterke Menzies tegenover zich, zeg.
0: Ja, zeker. Die staat goed te scoren. En hij, nu zijn dubbels zijn ook goed verzorgd. Het enige is, bij Humphries, hij kan nergens een vuist maken. Hij is met één lek is hij dominant, dat hij even laat zien, ik ben er. En deze lek ook, dan moet hij eigenlijk aanzetten. Want je moet terugbreken om niet 7-3 achter. En dan begin je 45-60. Het is gewoon niet goed wat Humphries staat te doen.
1: En dan ligt bij deze man toch altijd zijn oude kwelgeest op de loer, hè? Dat hij zichzelf verwijten gaat lopen maken. En dan gaat het van kwaad tot erger, als je niet oppast.
0: Ja, dat is het moeilijke aan darten. Het is heel mentaal allemaal. Hè. Je kan nog zoveel je hoort het aan Prijs ook. Die heeft dat fantastisch te trainen en weet ik het allemaal. Ingooiruimte lukt alles. En waarom lukt het dan niet op het podium? Is toch heel veel wat er in je hoofd afspeelt. En ik denk dat Humphries met heel veel zelfvertrouwen hier naartoe is gekomen. En, maar ja, dan merk je de eerste paar leks, het lukt niet. En dan krijg je de grote twijfel in je hoofd.
1: Gaat
0: en
1: vragen.
0: Ja, wanneer gaat het wel lukken? Kom op. Kom op nou, weet je, wanneer gaat het? En dan maak je nog met hele mooie 167,
1: zo.
0: 3-3. Dus dan denk je, oké, nu ben je er doorheen en nu vrijheid gaan gooien.
1: Ja, want zijn reactie was daar ook naar, hè? Dat je, ja. Hij voelt dit precies zoals jij het nu beschrijft.
0: Ja, want die 126 kan er ook in. Je staat op het punt om 4-2 achter te komen. En dat is natuurlijk, dat wil je absoluut niet.
1: Nee.
0: Dan gooi je deze uit en dan denk je van, nou, oké, je merkt ook wel dat er spanning op staat. Hij gooit deze en zijn reactie, dat verraadt eigenlijk. Je ziet ook wel van, oké, poeh.
1: Maar je ziet ook, dat heeft Wessel Nijman ook een beetje, als die jongens echt onder druk komen te staan, dan worden ze ook wat rooier in het gezicht.
0: Ja, dan krijgen ze van die rode wangen. Ja.
1: Die spanningswangen.
0: Ook hartstikke logisch natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: We hebben het natuurlijk al vaker aangehaald. Dit is het ene belangrijkste toernooi van het jaar. Dus ja, hier wil je het heel goed doen. En wat er hier weken ervoor is gebeurd, telt even niet meer.
1: Nee.
0: Hier moet het gebeuren. En ja, dan zie je bij Humphries, die geeft op dit moment gewoon niet thuis. Als zijn er de nummer 2 van de wereld.
1: Wat maakt dit toernooi nou zo speciaal? Is het toch dat je niet in sets speelt?
0: Nou ja, dat doe je wel vaker. Het is alleen gewoon de hele historie van de hal die helpt mee. En natuurlijk, gewoon, ja, laten we gewoon eerlijk zijn, het prijzengeld. En het prijzengeld komt op je ranking erbij. En dit is dan na het WK het grootste toernooi. Waar het meeste prijzengeld te verdienen is. Dus je kunt ook stappen maken op de wereldranking.
1: Toch mag je op de redactie niet de fout maken om dit het zomer-WK te noemen. Want dan word je met pek en veren de redactie weer afgedragen.
0: En terecht.
1: Ja, waarom?
0: Ja, omdat het gewoon een belediging is voor WK. De WK is het WK. Dit is de matchplay. Een hele mooie naam, een iconische naam. Alles wat erbij komt kijken, dan moet je niet het zomer-WK. Dat kinderachtige kleuter opmerken. Helemaal niks. Het is gewoon de matchplay, de world matchplay. Mooi is het dan niet?
1: Nee.
0: Het is gewoon echt een mooie naam.
1: Ja, zeker weten. En matchplay is ook dit keer. Weet je, de PDC heeft om toernooien een naam te geven, gewoon goed gekeken bij het tennis en het golf.
0: Tuurlijk.
1: Weet je, de Masters en dat soort dingen, allemaal gejat. Maar de matchplay, ook een beetje uit de golf, is ook echt wat het is. Het is ook echt matchplay. Het is man tegen man. En wie het eerst bij de 10, 11 of 12 is.
0: Ja.
1: Dat maakt het ook zo mooi.
0: Ja, je kunt niet verschuilen. Met sets kun je meer verliezen als winnen. En toch nog meer legs verliezen als winnen. En toch de wedstrijd winnen.
1: What you see is what you get.
0: Ja, hier moet je gewoon echt de betere zijn. En ja, daarom, ik vind het een hele mooie naam ook. Dus dan vind ik niet dat je het anders moet noemen.
1: Nee, gaan we ook zeker niet doen. Maar ik wilde toch wel even weer weten wat jij er ook weer van vond. Ik kan het altijd zo goed vertellen. Mooi. Hey, 6-3. Door een break van 94. Ja, die mens is. Wat kan hem nog gebeuren?
0: Ja, deze is natuurlijk ook weer. Hij zat toch op 24 te wachten. Die eerste is echt ruim mis. En dan moet je toch corrigeren en die gaat erin. En dan voel je wel als Humphries aan. Dit gaat een hele lastige avond worden.
1: Ja.
0: En dan de volgende leg geeft hij eigenlijk niet genoeg thuis. Dus nu heeft hij echt een hele zware opgave.
1: We gaan zien of het hem lukt.
3: Nou, we hebben al eerder een comeback gezien natuurlijk vandaag. En de geschiedenis van de World Matchplay leert ook dat je van 4 legs achterstand nog wat terug kunt komen. Van 5 legs achterstand komt eigenlijk niemand meer terug. Het is een hele dunne lijn, maar daar ligt wel de scheiding. Dat betekent dat Humphries van af leg 11 meteen gas zal moeten geven. Anders ligt hij, zo simpel is het, gewoon uit het zomer-WK.
4: De World Matchplay, Jacques.
3: En dan gaat dus weer niet de bovenste 8 spelers van de seedinglijst door naar de tweede ronde.
4: Dat weet je nog niet. Maar dat heeft er inderdaad alle schijn van. En dan lijkt het erop dat als je na de Premier League alleen nog World Series gooit en nog wat demonstraties, dat het toch niet de ideale voorbereiding is.
3: Nee, tenzij je Luc Littler heet.
4: Ja, maar oké, die...
3: Zet u de categorie even apart.
4: Ja, die heeft een eigen categorie, zeg maar. Die beslist gewoon zelf wat hij doet. En die heeft gewoon zin. Als hij zin heeft om 4-11 dat er in 6 legs te gooien, gooit hij 4-11 dat er in 6 legs. Dat idee, zeg maar. Humphries heeft wel wat tijd hier.
2: 57.
4: Maar zet het ook niet bijzonder weg.
3: Nee, omdat hij dan geen triple gooit, geeft hij ook mensen de kans om weer in de buurt te komen. Of er zelfs op voorbij te gaan. En die duurt meteen. Ja, dus er staat er weer druk op Humphries in zijn eigen leg. 113. Moet via triple 19 en dubbel 18. En het moet uit. En het gaat niet uit.
4: En Menzies heeft al aardig wat combinatiefinishes uitgegooid. Gooit al 80 uit, al 94. Natuurlijk al die 100-plus finish. En dan wordt deze 70 gewoon keurig aan toegevoegd. En het lijkt erop dat Humphries het hoofd buigt. Het zijn inmiddels 5 legs op rij voor Cameron Menzies. En dit zou toch wel een grote verrassing zijn als de nummer 2 van de passinglijst eruit gaat.
3: Ja, en ook de nummer 2 bij de bookmakers laat daar geen misverstand over bestaan. Ja, het geeft heel veel andere mensen weer de hoop en de mogelijkheden natuurlijk. Want dan ga je toch kijken naar die kant van de loting buiten deze Cameron Menzies natuurlijk. Maar dan kom je toch uit bij mensen als Price misschien wel of Noppert. Wie zal het zeggen? Die gaan we zo dadelijk nog in actie zien. Tja, Van Veen, Nijman, noem het maar.
4: Vergeet James Wade niet.
3: Nee, ik wou dat zeggen.
4: Die staat daar helemaal onderin. En die houdt er altijd wel van om een Blackpool te spelen.
3: En die haalde vorige keer ook de finale hier.
4: En hij speelde goed tegen Jermaine wat hij meende in de eerste ronde. Maar wel een interessant stuk van de loting. Belooft veel moois voor de komende dagen. Nu ineens Humphries wat tijd in de lek van Menzies.
3: Twee van die had dubbel 16 overgelaten. Zo ver komt het niet. En volgens mij gaan Humphries en Litta ook niet naar Australië en Nieuw-Zeeland toe.
4: Nee, dat klopt. 45, Luke Rakai 52. Nee, de eerste keer dat we ze zullen zien, dan pas weer is eind augustus, als het rankingseizoen weer verder gaat. Dan begint het Eurotourseizoen weer en dan stopt het eigenlijk niet tot en met het WK.
3: Nee, zo is het ook wel eens een keertje. Nou goed, Humphries, het is nog niet gedaan, hè? Menzies moet op 10 zien te komen. 59.
4: Het was wel pas de eerste 180er van Luke Humphries. Het heeft 13 legs geduurd. Uitstekende leg van de nummer 2 van de plaatsingslijst. 9 darts onder de 100. En dit zijn dan toch ineens twee hele goede legs op rij van Luke Humphries. Je moet er ook een beetje om lachen van ja, nu eindelijk wel.
3: Ja, goed. Als je mensen hier nog een keertje kunt breken, dan krijg je misschien ook wel aan het denken. Misschien dat Humphries ook iets ontspant nu die wedstrijd in principe verloren lijkt te zijn. Dan zie je wel vaker dat een speler wat makkelijker gaat spelen en terugkomt. Maar om dan uiteindelijk te winnen blijkt toch vaak weer lastig. 58. Geen finish voor Menzies, geen finish voor Humphries.
4: 140. 6 pijlen voor Menzies om op 1 leg te komen van de overwinning. En misschien wel de grootste stunt van deze World Matchplay. Hij haalt hem misschien naar weg. Als hij deze wedstrijd weet te winnen. Hij laat 90 over.
3: 100. Humphries laat 26 over. Maar Menzies eerst naar dubbel 15. Die aan de buitenkant. En die ook aan de buitenkant. Deze combinatie finish gaat er dus niet in. En Humphries komt terug tot 8-6. Ja, en nu? Nu wordt het nog leuk.
4: Ja, het zijn wel 3 klasse legs op rij hoor. 14 darter, 11 darter en een 13 darter. Menzies kreeg natuurlijk twee pijlen. Kijk even naar dat sessiegemiddelde van Luke Humphries. Dat gaat ineens hard omhoog.
3: Maar waar is dit dan de eerste 10 legs geweest?
2: 59.
4: Inmiddels is een overal gemiddelde boven de 100. Het tempo lijkt omhoog te gaan. Het gaat ineens allemaal heel gemakkelijk. Het is de derde leg op rij dat hij een 180 gooit.
3: Menzies net een tikkeltje minder. Humphries slok beter. Kijk eens aan. Ineens is de nummer 2 van de wereld op het podium aangekomen. Kom tot zien.
2: 93. Luke required 20.
4: Voor een 10-darter. Dat dan net niet. En Humphries had het daar graag in 4 beurten willen doen.
2: 89. Luca
3: required 10. Oeps, die zit er ver naast. Dan moet hij naar dubbel 2. En dan brengt hij zichzelf nog aardig in de problemen op deze manier. Maar wat natuurlijk in die beurt ervoor helemaal niet voor die dubbel 5 hoeven gaan, om maar iets te noemen.
2: 100. Luca required 2.
3: Nou goed. Dubbel 1.
2: Nou,
3: die wel. Ja. Dan zijn we terug tot 8-7.
4: En waar de eerste run hadden van Menzies van 5 legs. En het nu 4 legs op rij naar Luke Humphries.
2: 96.
4: Menzies natuurlijk nog wel steeds het voordeel. Heeft die break voorsprong nog.
3: Kan Humphries nu ook die ontspanning behouden? Want met die ontspanning komt hij terug, die legs.
4: Het lijkt verdacht veel op die wedstrijd van hiervoor. Voor beide spelers. Humphries kan niet op een finish komen.
3: Dan gooit hij deze leg. De trippel stond een stuk minder makkelijk dan in de vorige leg, hè?
2: 90.
3: Haalt de boel er vanaf. Dat probeert hij in ieder geval. Lukt niet helemaal. Ja, Humphries, 140, 180 heeft hij wel nodig. Dan is dit de manier om te beginnen. Van 140 hebben die. Ja,
4: knap hoe hij die laatste veld er nog in krijgt. Want die triple was half geblokkeerd. Menzies. Na die single 5 herstelt hij zich. En gooit hij die 98 uit. En vriendin Lief vindt het mooi. Menzies nog 1 leg nodig.
3: Ja, Humphries met de rug tegen de muur. Heeft niets meer weg te geven. Menzies.
2: 100.
3: Met 140.
4: Toch vind ik het knap dat Menzies zo rustig blijft. Tenminste, je ziet weinig aan hem. Er zijn toch jaren geweest dat we dat anders zagen.
3: Ja, hij heeft natuurlijk na het afgelopen WK ook wel geleerd. En hij heeft ook wel wat hulp gezocht.
4: Een nieuwe relatie helpt ook wel.
3: En Humphries is het initiatief in deze leg kwijt. Het is in handen van Cameron Menzies. Wegzetten, uitgooien. Met wegzetten. Mwah. Het zou wel een hele mooie manier zijn. Hoe goed zet Humphries het dan nog weg? Wel één trippeltje. Menzies. De big fish. Om een wedstrijd te winnen is altijd mooi. Om een wedstrijd op de World Matchplay te winnen is nog veel mooier. Het is Cameron Menzies die het doet. Met een 170 finish schakelt hij de kampioen van 2024 uit. Luke Humphries, de nummer 2 van de wereld. Exit.
5: Races vol actie.
6: Het is tijd voor de Hungaroring.
5: Gaan de coureurs er in Hongarije nog één keer voor zitten?
6: Hier op weg naar de eerste bocht in Hongarije.
5: Wie gaat er onder in de Hongaarse hitte?
7: Radu, just keep the focus.
6: Piastri!
5: Oh! En duikt met het beste gevoel de zomerstop in.
6: De beste zegen uit de carrière van Lando Norris.
7: Yes, yes, yes.
5: De Grand Prix van Hongarije kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
1: Ja, schitterend dit. De emotie van Cameron Menzies, die het bijna niet kan geloven. En even dachten we, nou, die heeft aan zichzelf gewerkt. Die heeft aan zijn emoties in toom houden gewerkt. Jazeker, tijdens de partij. Maar het is nog steeds dezelfde emotionele achtbaan na deze fantastische 170. Hij was al onderweg om zijn pijlen weer uit het bord te halen. En realiseert zich hier, ik heb misschien wel een van de mooiste overwinningen uit mijn carrière geboekt vandaag in de Winter Gardens op de World Match Play. Ongelooflijk, Vin.
0: Ja, geweldige overwinning. Misschien wel, wat je zegt, misschien wel de mooiste overwinning uit zijn leven. Dit was echt... Natuurlijk was Humphries in het begin niet goed, maar kwam wel terug. En als je dan toch weer iets vindt waardoor je weer even beter bent dan hij. Ja, petje af.
1: Knap. Petje af. En dan vind ik het altijd zo mooi aan Humphries, die natuurlijk ook superziek is. De komende 3 dagen misschien wel. Maar toch sportief in het feliciteren en het altijd een gentleman, hè?
0: Ja, daar kun je niks van zeggen bij hem.
1: Ongelooflijk.
0: Altijd in de interviews, altijd correct. Maar ook tijdens de tegenstander correct, ook als hij verloren heeft. De laatste keer hebben we wel een keer gezien dat hij echt goed ziek was. Daar had hij ook geen zin in interviews.
1: Nee.
0: Maar dat is echt sporadisch dat hem dat gebeurt. Ja, en dat is wel knap van hem, want ik ken hem een beetje. Die is nu goed
1: die
0: ziek.
1: Die is echt heel ziek.
0: En terecht natuurlijk. Wat ik wil zeggen, dit is het ene grootste toernooi van het jaar. Ja, en als je dan weer gewoon de 2 jaar op rij de eerste ronde eruit ligt, ja, dat is gewoon heel zuur. Zeker omdat hij de laatste tijd zo goed staat te spelen. New York gewonnen, World Cup gewonnen. Dus je hebt het gevoel van, nou ja, het zit eraan te komen. Premier League op het kantje, op de laatste lek verliezen van de finale. Ja, dan ga je met heel veel verwachting hierheen.
1: Ja.
0: Maar misschien ook wel wat te weinig gespeeld.
1: Ja, dat werd door de commentatoren ook nog gesuggereerd. Ja. Net als hier aan tafel. En dat zijn wel heel erg veel mensen die dan dat denken. Dan zal er wel iets in zitten, toch?
0: Ja, misschien wel. Ja, maar kijk, het blijft natuurlijk altijd, want je kan niet testen of het zo is.
1: Nee, je bent er niet bij.
0: Alleen, toch die laatste Eurotour is toch wel verstandig. Alleen aan de andere kant, moet je ook weer eerlijk zijn, de laatste Eurotour in de finale stond Ratajski tegen Wartimena. Die doen ook allebei niet meer mee. Dus
1: nee.
0: Het zegt aan de andere kant ook weer niet veel. Maar het gaat er meer om, wat heb je de laatste maanden allemaal gedaan om hier goed te zijn?
1: Ja. En dan vooral het competitieve. Dat is dan, als ik jou zo beluister, is dat toch wel het belangrijker dan het trainen aan zich.
0: Ja, dat is natuurlijk, wedstrijden zijn belangrijker. Maar
1: dat is net als met penalties nemen bij voetbal. Daar kan je niet op trainen. Dus je zult het moeten leren door ze te nemen onder druk.
0: Heel vaak te nemen, ja. Maar het is ook natuurlijk zo, ze doen heel veel demo's. En dat is toch anders dachten, maar ze zien het wel als trainen. Maar dat is geen trainen. Dus er zitten heel veel dingen in wat gewoon anders zou moeten, denk ik.
1: Ja.
0: Alleen ja, ga maar eens nee zeggen tegen dat eruit halen, dat is een hoop geld wat ze daarmee verdienen. Het is makkelijk geld verdienen.
1: Dus en je weet maar nooit hoe lang het duurt.
0: Nee, precies. En ze zeggen daardoor andere toernooien af. Maar aan de andere kant, Aspinall die doet al een hele tijd helemaal niks. En die gooit gewoon een geweldige eerste ronde. Dus het is ook niet zo te zeggen dat het altijd misgaat als je geen wedstrijdritme hebt. En daar maakt het allemaal zo moeilijk.
1: Nee, maar ik denk dat het ook afhangt van het soort darter dat je bent. Want Littler is extreem getalenteerd.
0: Ja.
1: Daar zit weinig trainen en werken aan bij.
0: Ik denk dat hij meer traint dan iedereen.
1: Dat zou best
0: alleen
1: kunnen.
0: Alleen ja, voor hem is het nog... hij heeft nog niet echt zware tegenslagen gehad. Dus enorme teleurstellingen heeft hij nog niet gehad. Dus die gaat gewoon nog zo vrij uit naar het bord toe. Dat hij gewoon denkt van, als ik goed ben, win ik toch.
1: Ja, weet ik. Maar ik zat meer te denken aan van, we zijn het met elkaar eens dat Luke Littler extreem getalenteerd is van nature. Ja. Andere darters hebben dat minder. Die moeten er gewoon meer voor werken. En vaker voor trainen. Helemaal niks mis mee. Die behalen ook mooie resultaten. Alleen als je dat niet van nature zo hebt, ja, dan zou je het bij moeten houden.
0: Ja, en je moet leergierig zijn. Hè? Dus je moet op een gegeven moment merken wat werkt bij mij wel en wat werkt niet. Hoe zorg ik ervoor dat ik bij een paar piekmomenten in het jaar dat ik daar op mijn best ben. En dat is heel makkelijk gezegd, maar dat is heel moeilijk om dat toe te passen.
1: Ja.
0: Maar daar moet je wel achter komen.
1: Ja. Uiteraard wacht Arjen van der Giessen nog eventjes op Cameron Menzies, die, als ik uit mijn ooghoek zie, nog in gesprek is met de Engelse televisie. Dat wordt een mooi interview wat Arjen met hem gaat hebben. De laatste partij, de laatste Nederlander in dit toernooi, in de World Matchplay. En dat is Danny Noppert, een man die toch altijd al jarenlang gewoon bij de beste 16 zit, misschien wel 10 van de wereld. En dat is gewoon hartstikke goed. Maar er moet ook een keer een moment komen, heb je het gevoel dat hij echt een keertje er doorheen gaat. Misschien is het wel dit toernooi. Voorafgaand aan de partij, hij met Arjan van der Giezen.
7: Hoe is het met je, Danny? Tijdje geleden.
8: Ja, inderdaad. Ja, het is ook alweer een tijdje geleden natuurlijk dat we een tv-toernooi hebben gespeeld. Voor mijn gevoel alweer een eeuw geleden. Maar het gaat goed en ik heb er veel zin in.
7: Heb je nog iets veranderd? Ik bedoel, het shirt is hetzelfde, zie ik.
8: Ja, dat gooi ik
7: ook. Tegenstelling tot vele anderen hier. Maar,
8: dat vind ik altijd moeilijk om te veranderen, shirt. Ja. Dat ben ik niet snel tevreden. Maar inderdaad, pijlen hebben een ander kleurtje gekregen. Dus een beetje, ja. Van de basic af, laat ik het zo zeggen. De meest standaard barrel die er bestaat op de wereld. En een beetje kleurtje aan gezet.
7: Hoezo dat dan? Hoezo dat dan?
8: Nou, gewoon een beetje verandering. En ja, natuurlijk is dat ook wel handig voor de verkoop. Hè. We mogen ook niet liegen natuurlijk. En, nee, maar het is ook het grootste deel is voor mezelf. Zeg maar. Ook een beetje wat verandering. Andere kleur op de 20. Ik vind het wel... Je moet ook wat anders proberen. En om gelijk met andere grippen en dat soort dingen te beginnen te klooien. Dat vind ik dan nog niet van toepassing.
7: Zo dadelijk tegen Rob Cross. Hoe zie jij die wedstrijd zelf?
8: Ja, ik moeilijk inschatten. Hij heeft al een mindere periode gehad, denk ik. Ik ben nu op dit moment ook niet echt in de beste vorm van mijn leven. Maar ik kan nog steeds van iedereen winnen, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat het alle kanten op kan gaan. Alleen moeten we gelijk goed beginnen aan de wedstrijd. Zorgen dat hij niet te veel kansen krijgt.
7: Hoe belangrijk is een goed resultaat voor je?
8: In principe wel belangrijk natuurlijk. Het is altijd fijn om ver te komen. Kan ook wel wat beter voor mijn zelfvertrouwen worden natuurlijk als ik weer wat wedstrijden win. En
7: Heeft het zelfvertrouwen nodig, een extra zetje?
8: Zelfvertrouwen ligt het in principe niet echt aan. Maar het is wel fijn dat je wint natuurlijk.
1: Mooi gezegd, ja, dat is absoluut een feit. Wij zagen de laatste tijd toch een andere Danny Noppert, weet je nog?
0: Ja.
1: Een expressieve.
0: Ja.
1: Niet zo'n introverte meer.
0: Aan het einde van vorig jaar was hij echt wel bezig daarmee. Ja.
1: Dat hielp hem echt, hè?
0: Dat hielp hem zeker, ja. Maar je hoort in dit hele interview, hij zegt wel zelf trouwens het probleem niet, maar dat is het dus wel.
1: Oh ja.
0: Als je hem zo hoort, zegt hij eerste ronde maar winnen. De laatste tijd ben ik niet in de beste vorm. Dat zeg je alleen als het niet helemaal lekker zit.
1: Nee.
0: Dus hij is heel erg bij gebaat om inderdaad goed te beginnen. Zodat je voelt van oké, vandaag voelt het lekker aan om er doorheen te komen. In die fase zit Gian ook, die speelt niet op zijn best. Dus die wil heel snel op dat bord bevestiging zien dat het lekker gaat die dag.
1: Ja.
0: En dat heeft Danny ook, want hij zegt niet voor niks 3 keer van in het hele interview van de eerste ronde maar winnen. En we hopen maar dat we ver komen. Ik speel niet op mijn best.
1: Nee, maar hij kan natuurlijk ook gewoon de editie van 2022 nog eens even terugkijken. Zijn eigen partijen. Die partij tegen Van Duivenbode.
0: Ja, dan kwam hij halve finale dat jaar. Ja,
1: dat was geweldig.
0: Hij speelde die echt heel goed. Maar we weten van Danny gewoon dat hij dat kan. Hij is natuurlijk gewoon een geweldige speler. We hebben vorig jaar zoveel mooie wedstrijden van hem gezien.
1: Ja.
0: Dit is gewoon een top 10 van de wereld. Hè. Of net erbuiten, maar al jaren top 16 van de wereld. Het is gewoon echt een geweldige speler. Alleen op dit moment speelt hij eventjes niet zo goed als dat hij kan.
1: Nee.
0: Maar dit soort toernooien kun je er wel weer doorheen helpen.
1: Ja, zeker. Jullie hebben natuurlijk ook nog een... In die tijd was het volgens mij... De Darts Kings waren die nog?
0: Ja, ik zag het bij Dirk op zijn shirt.
1: Ja, daarom moest ik er ineens aan denken. Dat jullie toch een soort van team waren. Maar laten we zeggen, een echt team was het natuurlijk niet. Maar ik denk dat Danny daar wel iets aan gehad heeft. Net als Gian. Die vond dat wel leuk met jullie optrekken.
0: Tuurlijk, ja. Ik moet zeggen, Danny is wel iemand die... Doet ze echt volledig zijn eigen plan trekken.
1: Ja.
0: Ik weet nog wel, met dat Toto, dan moesten we met z'n allen een vergadering hebben. En alleen Danny was er niet, want die vond het niet nodig om uit Friesland helemaal die kant op te komen.
1: Dus okay.
0: die was wel echt wel heel veel op zichzelf, hoor. Dat heeft hem misschien ook wel zo ver gebracht. Dat hij alles doet wat hij zelf denkt, dit is goed voor mij. Het is natuurlijk uiteindelijk een heel egoïstisch wereldje.
1: Ja.
0: Je moet er echt alleen voor jezelf zijn.
1: Alhoewel, zoals ik Danny ken, het woord egoïst komt niet als eerste bij mij op.
0: Nee, nee, maar dat is hij ook niet. Maar nee, je moet alleen in je
1: eenling.
0: Weet, moet je heel egoïstisch zijn.
1: Ja.
0: Hij weet heel goed wat hij wel en wat hij niet wil. En daar houdt hij zich gewoon aan vast. En dan kun jij, en daar is hij heel stug in, dat is echt een Fries.
1: Ja.
0: Dan zegt hij dan, als hij niet wil, doet hij het niet.
1: Nee.
0: Maar dat is wel goed natuurlijk om dat te hebben.
1: Zeker
0: laat
1: weten.
0: Het ook niet overhalen, nee. dan is het gewoon, hij trekt zijn eigen plan en hij gelooft daar heilig.
1: En laten we wel wezen, het heeft hem ver gebracht.
0: Ja, nee, zeker.
1: Want hoe lang staat hij al niet waar hij staat?
0: Ja, ja, hij won de UK Open en toen dacht iedereen van... oké, op die ranking haalt hij de top 16. Maar daarna moet hij nog maar laten zien dat hij erin... Maar die UK Open winst is ook alweer een jaartje of 4, 5 geleden.
1: Zeker.
0: Dus ja, dat is het dus niet. Nee. Hij blijft het gewoon goed doen.
1: Hij blijft het goed doen.
0: Hij is een vaste waarde in de top 16 en dat is echt heel knap. Als je ziet met hoeveel goeie er zijn... en dat je hier dan continu tussen blijft staan.
1: De majors dit jaar 2 keer kwartfinale gehad.
0: Ja, dat bedoel ik, weet je. Dat is hij. En hij haalt dan gewoon de kwartfinale, de UK Open en de Masters. Dus het is echt een geweldige speler. Alleen op dit moment zit hij niet in de vorm dat we verwachten dat hij heel ver gaat komen. Alleen ik hoop wel dat hij gewoon dat hij zijn vorm laat zien, dat hij in het toernooi groeit en dat het wel gebeurt.
1: Ik las wel een heel naar bericht op zowel Instagram als Facebook van Danny Noppert. Had hij eventjes een berichtje erop gezet, wat hij allemaal te horen krijgt.
0: Heb ik gezien, ja.
1: En dan vooral wat mij er echt nou, bijna tot tranen toe roerde... dat de ziekte waar zijn moeder had dat erbij gehaald.
0: Kijk, aan de ene kant zeg je, je moet er helemaal geen aandacht aan besteden... want dit zijn gewoon van die mensen, die zijn zo beperkt. Als je dat neer gaat zetten, dan ben je niet goed bij je hoofd. Hè. Ik bedoel, waarschijnlijk is dat iemand die woont begeleid. En anders moet hij heel snel begeleid worden.
1: Ja.
0: Ja, voor dat soort mensen was vroeger gewoon het Pieter Baan Centrum.
1: Ja.
0: En die moeten ze gewoon eens kijken wat er aan de hand is meer.
1: Maar die hebben geen tijd meer. Die hebben een wachtlijst van hier tot Tokio. We worden gekker en gekker met z'n allen.
0: Dan moet er nog eentje geopend worden. Ja. Dit is mensen echt niet goed. Hè. Als je dat soort dingen zet, dat je hoopt dat iemand zijn familie aan kanker overlijdt... en weet ik het allemaal, terwijl het al gebeurd is...
1: Ja.
0: Ja, dan ben je zelf gewoon ziek in je kop.
1: Ja.
0: Dan, ja. Alleen ik zeg nogmaals, ik denk niet dat je er heel veel aandacht aan
1: hebt.
0: Je gaat ze niet...
1: Zeker niet, maar wat het onbedoeld effect wel was... is dat massale liefde voor Danny werd gereageerd.
0: Waarom? 1 keer in zoveel tijd is het ook wel goed. Alleen daarna moet je het wel gewoon afsluiten. Want je gaat het niet winnen van die man.
1: Nee.
0: Vanavond ook weer. Ik denk dat Humphries er nu alweer gewoon tig hebt te pakken. Omdat hij verloren heeft. Mensen hebben op hem gewet. En die wensen hem allerlei rare dingen toe.
1: Ja.
0: Dus dat ga je toch niet winnen. Je hebt gewoon heel veel idioten in de wereld.
1: Rob Cross, om het dan toch maar weer over de wedstrijd te hebben. Heeft ook een turbulente privé-tijd achter de rug. Als het al achter de rug is, dat weet ik niet eens helemaal zeker.
0: Ik denk niet alles.
1: Ik denk ook nog niet alles. Maar gewoon, denk het belangrijkste, hopelijk wel. Kan ook zomaar ineens uithalen.
0: Nou ja, het is gewoon een oud winnaar hier. En de laatste tijd toch wel weer aardig aan het spelen. Weer een Pro Tour gewonnen. Een paar keer ver gekomen op de Euro Tour. Volgens mij finale gehaald. Van Wessel verloren, even uit mijn hoofd. Op de Euro Tour. Dus hij, de vorm is er wel. Won van Michael op een Euro Tour. Twee maanden geleden. Die is wel weer gewoon echt bezig met privé een hoop problemen. Maar ik richt me volledig op mijn werk. En dan is het gewoon een hele gevaarlijke speler. En als we dat nu gaan bekijken... Je ziet het bij Cross vrij snel in de wedstrijd. Als die lekker staat te scoren en zijn dubbels vallen meteen... Ja, dan krijgen we een hele zware dobber aan hem.
1: Hoe zou het met de Kuif overgaan?
0: Ja, daar gaat het heel goed mee. Die is normaal gesproken staat hij altijd op de plek net op het WK halen, net niet. En dan wordt het meestal net niet.
1: Ja.
0: Die gaat dit jaar gewoon ruim het WK halen.
1: Echt waar?
0: Ja, die,
1: wat een goed nieuws.
0: Die is er zo'n beetje al. Dus dat is wel mooi om
1: zo leuke gozer.
0: Zeker, zeker. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei van, nou, dat is eigenlijk onze Clayton.
1: Ja. Everybody likes Kuivenhoven.
0: Ja, die vindt iedereen aardig.
1: Ja, zeker weten. Dit kan wel een partijtje worden, Rob Cross tegen Danny Noppert.
0: Ja,
1: ik denk dat het niet zo heel snel gaat. Ik zal beide heren niet betichten van traagheid, maar het zijn natuurlijk allebei mikkers.
0: Ja.
1: Om het maar even zo te zeggen, en dat bedoel ik zeker niet negatief.
0: Nou, Cross is best wel een ritmegooier, alleen dat duurt allemaal die dingetjes. De tikkies tegen de okkie, terugstappen, de boek vegen, een slokje water nemen na elke beurt. Ja, dat gaat niet heel snel bij hem, maar ik verwacht wel een hele mooie partij.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel. En het moet het voor Danny?
0: Nou ja, maar ook voor Cross. Dit is de World Matchplay. Dit is gewoon het ene na belangrijkste toernooi van hier moet het. Hier speel je eigenlijk het hele jaar voor al die toernooien om je hiervoor te kwalificeren. Dit is het moment.
1: Ja.
0: Voor het WK en voor deze en dan de Grand Prix. Dat zijn echt de grote, grote toernooien.
1: Ja, want je had het net over het prijzengeld, hè? Maar laten we zeggen, als voor Michael van Gerwen, waar we natuurlijk iedereen zit te kijken naar wat gebeurt er met Michael. Want ja, hij heeft heel veel centjes te verdedigen van 2 jaar geleden.
0: Zeker.
1: En dan maken ze altijd zo'n geschoonde lijst, hè, zo'n tussendoor. Als het hierbij zou blijven voor Michael, dan is hij op dit moment al de nummer 6 in plaats van de nummer 4.
0: Ja, dat weet hij ook. Hè? Dat er gewoon, dit jaar heeft hij heel veel te verdedigen. Hij heeft dit toernooi de finale te verdedigen, de Players Championship Finals en het WK. Dus dat zijn 3 toernooien waar hij heel veel te verdedigen heeft. En ja, daar ergens onderweg zal je het tussendoor goed moeten doen. Het enige is nu is dat je ronde minder hoeft te winnen om hetzelfde prijzengeld te winnen als 2 jaar.
1: Op het WK bedoel jij?
0: Dus als hij nu de halve finale verliest, verdedigt hij eigenlijk wat hij 2 jaar geleden het finale heeft.
1: Omdat het prijzengeld zo is opgetrokken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus dat is het enige voordeel wat je hebt natuurlijk. Dat je niet zo ver hoeft te komen. Maar er moet echt wel wat gebeuren bij Michael. Die zal ergens op een paar tv-toernooien heel ver moeten komen. Wil die niet een behoorlijke duikeling op de wereldranking maken?
1: Die gaan we morgen weer aan het werk zien. Nu is het tijd voor Danny Noppert tegen deze man, Rob Cross. En Rob Cross moet als eerste naar de hockey. Mooi.

0: Ja, de achtste Nederlander in actie op deze World Matchplay is Danny Noppert. We hebben afscheid moeten nemen van 3. 8 is overigens wel een record aantal deelnemers op de World Matchplay. Het gaat geen record in ronde 2 worden, want vorig jaar begonnen we met 7 Nederlanders aan de World Matchplay. En plaatsten er zich 6 maar liefst voor de tweede ronde. Dat gaan we niet redden. Maar het zou toch mooi zijn als het er 5 konden worden. Dan moet Danny Noppert wel winnen van deze voormalig World Matchplay kampioen Rob Cross. En dat, moet ik heel eerlijk zeggen Marco, zie ik nog niet zo 1, 2, 3 gebeuren.
1: Nee, ik ook niet. Zeker als je de laatste zeg maar 3-4 maanden van Rob Cross bekijkt. Hij heeft ook lange tijd buiten het lijstje van de World Matchplay gestaan. Maar hij heeft echt veel goede resultaten gehaald de laatste maanden. En ondanks alle perikelen die hij thuis heeft, lijkt het bij het dart ineens een stuk beter te gaan. En zo eerlijk moeten we ook zijn, bij Noppert valt het eigenlijk een beetje tegen de laatste tijd.
0: Ja, het blijft een beetje, het stagneert een klein beetje. Hij heeft weinig uitschieters. En Rob Cross blijft natuurlijk, je zei het al, heeft dit toernooi gewonnen. Blijft bij uitstek een speler die heel goed 1 wedstrijd op een dag kan spelen. Ik vind hem minder sterk als hij meerdere wedstrijden op een dag moet spelen. Alhoewel hij natuurlijk ook het EK 2 keer gewonnen heeft, maar...
1: Ja, maar het lijkt ook bij de Eurotours dat er op een gegeven moment in de avond zo ziet dat het dan op is. Ja. Zeg maar dat alle energie verspeeld is. Ja, en hij weet natuurlijk wel hoe het is om zo'n toernooi te winnen.
0: Maar we gaan het zien. Danny Noppert blijft een speler die op tv gewoon heel lastig te bespelen is. En datzelfde geldt voor Rob Cross. Wat dat betreft zijn heel vergelijkbare spelers. Zo, dat is een mooie club.
1: Ja, daar gooit Cross al een tijdje mee. Heeft ook een nieuw shirt. Ook wat de leverancier betaalt. Ik vind de voorkant van het shirt, Chuck, vind ik best aardig.
0: Ja, wat vindt de shirtpolitie van de achterkant?
1: Het is mislukt met al die glimmende accenten. Het lijkt wel of dat er iemand met diamond painting aan de slag is gegaan. Dat is niet mijn ding. Ik vind de voorkant best oké. Okay. Cross. We begonnen met 180, en nu 140. Het is ook niet jouw ding, denk ik.
0: Nee, ik ben sowieso niet zo heel erg van de Dutchers, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Nee?
0: Nee.
1: Maar ja, op zich is het logisch. Bij eigenlijk alle sporten wordt er elk jaar natuurlijk een nieuw shirtje uitgebracht. Voor alle teams en wat ze dan ook. Ja, dan is het logisch dat de dartspelers dat natuurlijk ook doen.
0: Ja, nee, zeker. Ik begrijp het allemaal. Cross is fenomenaal voorlopig begonnen aan deze wedstrijd. Het is de laatste wedstrijd van de eerste ronde. Dan hebben we het bracket vol voor ronde 2. Die beginnen we morgen. Noppert gaat 141 niet uitgooien. Dus komt Cross terug voor 76. 76.
1: Ja, Cross begon uitstekend in deze leg. Dit is na 9 darts. En dan mag hij naar dubbel 18. Om het gelijk maar in 4 beurten te doen.
0: En hij doet het ook meteen in 4 beurten, Rob Cross. En pakt zo de break op Noppert.
1: En ook een flinke uitbarsting van Rob Cross, gelijk zo in de eerste leg.
0: Hij is vorig jaar een beetje in niemandsland beland, heb ik het idee. Cross, vorig jaar zat hij natuurlijk gewoon nog in de Premier League.
1: Ja, dat zou je bijna vergeten. Ja, op dit moment staat Rob Cross voorafgaand in dit toernooi. Nummer 23 van de wereld, zo hard kan het dan ook gaan.
0: Overigens, voor alle mensen die dit toernooi volgen op tv vanaf morgen, kan het toernooi... nog gevolgd worden via de stream of in de Viaplay app. Het toernooi duurt nog tot en met zondag natuurlijk. Dus het is zeker het waard om een abonnementje te nemen als u het restant van de World Matchplay nog wilt volgen. En in ieder geval de voortgang van minimaal 5 Nederlanders.
1: Want er Er zat al aardig wat spektakel in de eerste ronde. Maar dat belooft heel veel goed voor het vervolg van het toernooi.
0: Ja, morgenavond eigenlijk hoor. Als je kijkt, Littler tegen Espinol. Daar kun je wel even voor gaan zitten, denk ik.
1: Ja, morgenavond. Een fantastische avond. Ja, eigenlijk alle spelers die er tot nu toe in zitten.
0: 127 voor Voltage. 19. Denk er even over na. Ja, met Noppert. Oh. Met Noppert op 136. Denkt Rob Cross. Weet je wat, Noppie?
1: Die gooi jij niet.
0: Die gooi jij niet. Doe je best.
1: Je mag twee keer op dezelfde triple blijven. Maar Cross heeft gewoon gelijk. En toch vind ik een aparte keuze. Maar hij laat wel gelijk zien. Hij legt wel gelijk zo'n druk bij Noppert neer. Nou, laat maar zien dan in het begin van de wedstrijd. Nou, als hij hier die dubbel 16 uitgooit, heeft Cross gewoon gelijk.
0: En gelijk heeft hij. Het is 2-0 voor Voltage.
1: Oh, hij begint hier even aan die wedstrijd, zeg.
0: Ja, tijd voor Noppert om ook wat te gaan doen. Met zijn nieuwe pijlen.
1: Ja, gooit hij sinds de Baltic Sea Darts Open mee. Het is nu een tijdje. Toen vroeg ik het aan hem. Ik zeg, hoe kan het dat jij ineens veranderd bent? Hij zegt, ja, hij zegt, de sponsor en ik zelf willen ook wat. Maar hij zegt, het is eigenlijk precies dezelfde pijl.
0: Ja, dat is het.
1: Dus het is alleen echt de kleur die anders is.
0: Maar ja, we zeggen kleur, maar het is eigenlijk geen kleur. Het is een coating die er overheen zit. En dan voelt het toch anders, kan ik je vertellen.
1: 96. Ook andere kleuren. Schaffjes erop gezet, want dat was voorheen oranje-zwart, nu is het blauw-zwart.
0: Hey, je moet toch af en toe wat nieuws, hè? De merchandise moet ook blijven lopen. Ik vind de combinatie op zich wel, ik vind die shaft vind ik wel echt mooi, moet ik even bekennen. En die flight erbij.
1: 134. Ja, het ziet er gelikt uit.
0: Ziek.
1: Ja, in tegenstelling tot dit...
0: Ja, deze kleur vind ik wat minder, moet ik heel eerlijk bekennen.
1: Tot dit blauw inderdaad.
0: Hij is blauw.
1: Ja, past wel goed bij zijn shirt, laten we het zo zeggen.
0: Ik denk dat het turquoise is.
1: Ik vind het goed. Ik ben zo kleurenblind als wat, Jacques. Ik weet wel dat het twee keer rood is in ieder geval. Nu gewoon een grote 14. Want de storm van Cross is even gaan liggen. En dat is wel fijn voor Noppert. Die wordt hier een uitstekende lek. Ondanks dat Cross als een bezetene van start is gegaan, gooit Noppert wel goed mee hoor. De eerste pijl op een dubbel voor Noppert in deze wedstrijd. Dan moet hij eigenlijk wel uit. Oké, Cross nog niet op een finish, maar voor het goede gevoel had het wel lekker geweest als je gewoon deze 40 uit had gegooid. Voert de druk wat op. Oh, Noppert. Nog één pijl.
0: En die gaat er ook niet in. En dan laat Noppert het echt een beetje liggen in deze leg. Een leg waarin Cross eigenlijk niet thuis geeft.
1: Ja, was het dan wel zo verstandig om voor die dubbel 5 te gaan in die beurt daarvoor?
0: Ja, de vraag stellen is hem eigenlijk ook beantwoorden.
1: Zo is het Cross die een 3-0 voorsprong neemt met twee breaks.
2: 134.
1: En een gemiddelde van ruim 111 op dit moment.
2: 57.
1: Ja, nog geen pijl op een dubbel gemist. Rob Cross.
2: 58.
1: 0 uit 5. Dat waren natuurlijk die 5 missers. Allemaal in één lek van Danny Noppert.
0: Nu weten we van Noppert die begint wel vaker wedstrijden rustig aan. En dan moet hij nog een beetje op stoom komen. En als hij dan helemaal op stoom is, kan hij echt wel een achterstandje wegwerken. Dus hoeft ons niet direct zorgen te maken. Maar zo'n dubbel die had we eigenlijk wel lekker gewoon ingemogen.
1: Ja, het was op papier misschien wel een van de moeilijkste lotingen voor de Nederlanders. Zeker van het rechte rijtje, zo noemen we het dan maar even. Dus van de top 16 van de Pro Tour. Was Cross misschien wel een van de zwaarste lotingen.
0: Ja, ik denk dat Luke Humphries denkt, die mensen zal ik ook liever ontweken.
1: Maar het is dan ook zo, als je dan zelf niet in de allerbeste vorm bent, dan krijg je ook meestal de zwaarste loting.
0: Dat is waar zo, dat is zeker waar.
1: Want je zag het aan Wessel Nijman. Dat is misschien wel de man van dit jaar na Luke Littler. En die krijgt dan Dave Chess nog. Dat geluk heb je dan ook weer een beetje mee zitten natuurlijk.
0: 28 voor Cross. Moet via triple 20 naar de bullseye zien te gaan. Dieper kijkt naar het scherm. En ziet die pijl midden in de bullseye verdwijnen. Ja, hij is gewoon in vorm, Rob Cross. En daar komt Noppert nu ook achter.
1: Nog geen pijl op een dubbel gemist door Voltage.
0: 81. En dan moet deze lek gehouden worden.
1: Je weet nu wel, na 4 legs, Cross is op afspraak.

0: Cross, die als het 10e World Matchplay bezig is, dat gaat dan ook alweer hard, hè? Je hebt het idee dat hij er nog niet zo heel lang meeloopt, maar dat valt nog heel erg mee. Het is in de carrière van Rob Cross niet zijn toernooi geweest. Hebben we hem een keer gewonnen, dat geef ik onmiddellijk toe. Dat was in 2019, heeft hij 1 keer de kwartfinale gehaald in 2024. En verder altijd eerste of tweede ronde eruit. Dus het is niet echt zijn toernooi.
1: Nee, dus dat prijzengeld van die kwartfinale, wat je benoemde, dat moet hij hier verdedigen.
0: En als we het dan toch hebben over vergelijkbare spelers. Noppert, 1 keer halve finale in 2022. Verder altijd eerste tweede ronde eruit. Dus ja.
1: Misschien zegt het ook wel iets over dit toernooi, dat het echt bijna altijd gewonnen wordt door de echt grote mannen.
0: Het is hier, de omstandigheden zijn hier ook vaak zwaar. Het is, ik weet niet hoe dat nu is, maar het is vaak heel erg warm in die hal.
1: Maar volgens mij valt het deze keer wel mee. Ik heb er nog eigenlijk geen klachten over gehoord. Dit is voor 5-0. Dit is voor 5-0. Rob Cross. Wat gaan we doen?
0: Grote 18.
1: Ja hoor, grote 18. Hij zegt gewoon weer tegen Danny Noppert. Jij gooit de 136 niet uit. Dan ga jij zeker niet 164 uitgooien.
0: Ja, er is weinig lekkerder dan het dan toch te doen. Maar ja. 98. Robbie Maguire, 32. Ja, en hij mist gewoon geen dubbel. Ook deze gaat er weer met de eerste pijl in. Danny Noppert kan er weinig tegen inbrengen. Het is 5-0 voor Voltage. 5 uit 5 op de dubbels.
2: Opgelucht is hier Rob Cross. Wat ging het zijn kant op allemaal daar in Blackpool. Je zag eerder op de avond Humphries uitgeschakeld worden door Cameron Menzies. En omdat het nogal een lang interview was dat hij had met Arjen van der Griessen, gaan we nu gelijk luisteren.
3: Cammy, at 3-all. You made it 8-3. He came back 7-8. And you finished him off 10-7 with a 170 finish. Dus maybe the best match in your career?
4: Maybe darts wise, average wise, no. But big stage wise, yes, 100%.
3: Yeah, but I mean, in such a tournament, playing the number two of the world.
4: Yeah. 100%. No one, even me personally, I knew in my soul, like, if I played my A game, I had a chance. He wasn't Humphries, he wasn't great. I don't mean that disrespectful, and I hope he doesn't take
3: no,
4: it that
3: but maybe because of
4: he,
3: you as
4: he
3: well.
4: He gave me chances, but nearly every chance he gave me, I took. And I did say that, like, to beat these kind of players, when they give you little snaffs, you have to take it, and I think I took out 70% of them. But there's no denying he wasn't the Humphries of the season. He had a spell where he battered me, but he wasn't, I feel bad saying that, but he wasn't as good as what he can be. Yeah, but also, I'll take it.
3: But you say he wasn't the Humphries of the season.
4: Yeah.
3: I saw a different Cammy on stage as well. A lot quieter, at ease, relaxed.
4: It's got so nervous. Well,
3: did you find any help for doing that since the Worlds?
4: Yeah, but what happened at Worlds, I was going through a lot at the time, but the Worlds, the PDC got me involved with that hypnotherapy stuff. And it's helped not just with darts, it's helped with life. And I haven't been with them for the last couple of weeks, just because I've been so busy, but I'm going to reach out and speak to them next week. And it's helped, because I don't like being that person. I don't mean to be that person, but I get caught in the moment. But I'm all adrenaline, I'm all, the thing is, as you can see, like, I'm out.
3: And you lost a lot of weight as well, a couple of stones.
4: Yeah, a couple of stones, mate.
3: And that helps.
4: Hopefully a couple more, but that's for health reasons, but it's helped massively. Just changing my diet and stuff. It's like, when you travel in hotels and stuff, you usually just eat easy, so you just go on Uber and you buy just like pizzas and stuff, but now I'm buying salads.
3: Yeah. In what way did your new girlfriend Suzanne help as well? That must have been a change as well.
4: Yes, so she's different from obviously the past, but she's not a dart player, and that's maybe great for me, because when I'm home from darts, I don't want to play darts, talk about darts. Like, she will tell me to practice.

0: but sometimes when I go home with her and with her kids and stuff, we do things together, and it's not darts and stuff. Like, it's good to go home and sometimes, and I always say chill, my mate slag me for it, like, go home and not think about darts, because we do this a lot, we travel a lot, and when I go home sometimes, I don't want to. She tell me sometimes to go and practice, but I like to go home and just go, especially in Scotland.
1: Ah, she's buzzing summer. You around, that's it.
0: Yeah, well, she still kicks the dinners.
1: But it was great to see the new Cammy on stage, but it also was great, after the match, after the 170, the outburst of emotion, like the old Cammy could do. That was great as well.
0: Oh, trust me, I wanted to give it big licks, but Luke Humphries was a gentleman, absolutely a gentleman. Like, he was brilliant. Like, I wanted to give it big licks, but I tried to keep it emotion, because I didn't show much emotion during the game, but Humphries was brilliant. Like, I've got a lot of respect for Humphries. I've known him when he was maybe carrying a bit of timber, and he's looked after himself, and he's, with the whole anxiety stuff, but he's come out recently saying that, I knew about that and I get it, because I've had it. So, like, when you have it, it is a massive thing, because you don't realise when you're on that stage, it's not a nice place to be when things are not going your way. But he's a legend of the game, and he is 28, 29, great person, and when someone like him is showing you so much respect, it's good for yourself. But yeah, what he's been through is kind of similar to what I've been through, so I have nothing but utmost respect and love for him.
1: Of course, but keep up the good work.
0: Thank
1: it's
0: you.
1: Paying off. Brilliantly played.
0: Thank
1: Congratulations.
0: You. Thank you very much.
2: En we zijn weer terug naar de mooie woorden van Cameron Menzies, die natuurlijk heel erg blij is met die overwinning en het respect dat hij kreeg van Luke Humphries. Ja, zijn we terug bij Danny Noppert en Rob Cross. 5-0 voor Voltage. Een berg te beklimmen voor Danny Noppert.
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Hij heeft één leg van die vijf pijlen op de dubbel gehad. Dat was natuurlijk in leg 3. Daar miste hij 5 darts. En voor de rest wel elke keer onder de 100. Maar ja, Cross, die maakt geen fout.
2: Nee, dodelijk op de dubbels. Ja, nog steeds denk ik het kan. Noppert heb ik al vaker langzaam zien starten en goed zien eindigen. En ik heb bij Cross al vaker tegenovergestelde gezien. Dat hij heel goed begint en dan op een gegeven moment stilvalt. Dus ik heb het nog niet opgegeven.
3: Heeft in ieder geval het initiatief te pakken. Het zou dan lekker zijn als je uit zo'n break gelijk die lek kan afpakken van Rob Cross.
2: Het gaat wel die richting op in ieder geval.
3: ...160 van Noppert. Wordt 100. Wordt nog geen 40. Maar dit is gewoon goed gedaan, want Cross staat nog ver weg in deze leg. Het is by far de slechtste leg van Rob Cross in deze wedstrijd. Hij heeft 5 beurten gegooid. Heeft 1 keer een triple geraakt, Rob Cross, in zijn eigen leg.
2: En Noppert heeft een dubbel te pakken. Dat betekent dat die hatelijke 0 van het bord is. Probeer het publiek ook nog even mee te krijgen. Ja, wie weet. Eén ding weet je zeker, die willen zo lang mogelijk blijven. Dus ze zullen voorlopig even aan jouw kant staan. Als je ze dan ook nog wilt bedienen met wat vuurwerk, dan krijgen ze misschien nog een stukje meer aan je kant.
3: Het was de eerste van Danny Noppert in deze wedstrijd. Terwijl scorend zit het eindelijk wel goed bij Noppert in deze wedstrijd.
2: Ja, na de pauze met name.
3: Nou, voor de pauze valt het ook niet tegen, maar hij krijgt gewoon geen kansen. Maar
2: met twee beurten voor de 167 sowieso. Trippeltje erbij zou wel fijn zijn. Maakt die finish een stuk makkelijker. Daar is dat trippeltje.
3: Ook onder de 100. Noppert, nu één pijltje voor Tops. De vorige leg was het gelijk raak. Die ene pijl op Tops en nu weer. En zo is het 5-0 naar 5-2. Twee goede legs op rij van de Fries. 14 en 15 dus.
2: Als hij die dubbel top eenmaal te pakken heeft, dan weten we, dan kan hij dat. Hè? Dan kan hij dat heel lang volhouden. Noppert is de nummer 10 van de plaatsingslijst. Ook de nummer 10 op de wereldranglijst voorafgaand aan dit toernooi. Dat is hij op de geschone lijst ook nog steeds. Maar hij zit best wel in de buurt van mannen als Bunting en Price en Rock. Dat is allemaal binnen schootsafstand eigenlijk. En zelfs een Michael van Gerwen en een James Wade zijn niet buiten bereik dit toernooi.
3: Nee, het is eigenlijk al maanden dicht bij elkaar. Maar omdat Van Gerwen is daar natuurlijk nu bijgekomen. Ja. Omdat hij dat zo moet verdedigen.
2: Ja, daarboven zit een gat.
3: Ja. Ja,
2: van Veen, Humphries, Littler, die zijn weg. Ja, Littler is ver weg.
4: 16.
2: Het gat van Littler naar Humphries is groter dan het gat van Luke Humphries naar de nummer laatste op de wereldranglijst, zeg maar.
3: Bizar eigenlijk als je daarover nadenkt.
4: 85.
2: Maar de nieuwe nummer 4 van de wereld zou iemand kunnen zijn. Ja, tussen Johnny Clayton en Ross Smith. In principe.
3: Ja.
2: Ja, dat...
3: dat maakt het ook wel weer mooi.
2: Ja.
3: En ook wel goed om te zien dat, oké, die top 3 is weg, maar dat het daar best wel dicht bij elkaar ligt.
2: Ja, het is op zich natuurlijk ook niet erg dat die top 3 weg is, want het zijn ook gewoon de afgelopen 2 jaar by far de beste 3 geweest.
3: Zeker.
4: 96. Robbie McQuire 101.
3: Ross mag de dubbel uitkiezen, dus gaat naar dubbel 16.
4: 69.
3: En voor het eerst deze wedstrijd mist Cross een pijl op een dubbel. Maar geen man overboord voor Cross, want Noppert staat nog niet op een finish.
4: 81. Robbie McQuire 32.
2: Hij mist al misschien een pijltje, misschien wel 2 pijltjes, maar hij blijft niet missen natuurlijk. En het was misschien niet zo'n overtuigende leg van Rob Cross, maar het was al helemaal geen overtuigende leg van Danny Noppert. Dat kunnen we wel eens gebruiken.
3: Van Cross. Na matig begin van Noppert in zijn eigen lek.
4: 85. Tempo
3: gaat wel omhoog bij Noppert. En dat resulteert in zijn tweede. Had hij ook wel nodig in deze leg.
2: Eens kijken of Cross het kan wegzetten. En met name of hij dat onder de 100 kan krijgen. En dat lukt hem. Ja, dat is toch een knappe vervolgbeurt ook van Voltage. Lampard. Oh, met die laatste nog.
3: Ja, maar we blijven wel boven de 100. En Cross mag als eerste. Dubbel-dubbel. Gewoon toch om die eerste heen. Dat laatste geprobeerd, maar niet gelukt. Dan hadden we een dubbel over. Dubbel 18, zijn favoriet. En dan moet het eigenlijk uit voor Noppert. Weer naar Tops. Natuurlijk weer naar Tops.
2: Maar deze keer gaat hij er niet in. Met drie darts in de hand moet je dan het ergste vrezen. En dat ergste wordt ook bewaarheid, ja. Ondanks dat het misschien in cijfers allemaal niet zo heel ver uit elkaar zit, moet je toch eerlijk concluderen dat Rob Cross gewoon echt de basis in deze wedstrijd. Ook die twee legs na de pauze die Noppert op rij wint, geeft hem dan niet de boost om door te accelereren.
3: Nee, want die leg daarna was gewoon matig.
2: Ja, als hij die in vijf beurten uitgooit, dan breekt hij nog een keertje Cross. En als hij de beurt daarna in vijf de beurten houdt, dan staat het eigenlijk gewoon 5-4. Dus het is niet zozeer Cross die een versnelling plaatst. Het is gewoon Noppert die niet aan zijn vijf beurten komt. Je ziet ook aan die blik van Rob Cross. Die zit er goed in.
3: Ja, dat zag je al gelijk vanaf het begin van deze wedstrijd. Oké, hij begon natuurlijk heel goed met die 12 en 13 darter. Dat helpt natuurlijk ook wel mee voor het vertrouwen. En hij voelt zelf ook wel dat het allemaal goed gaat. En waarschijnlijk ook wel goed gaat komen deze wedstrijd.
4: 123.
3: Ja, een uitstekende leg hoor.
2: Nee, 45 erachteraan. Noppert heeft de handdoek gegooid. Schudt met het hoofd. Het zit er niet in vandaag. Cross naar dubbel 16. Voor 8-2. Nog niet. Maar het is een kwestie van tijd.
3: Noppert staat zo ver weg.
2: Keertje 8-2, comfortabel.
5: Ja, dat begint toch wel aardig op een slooppartij te lijken. Dat begint toch wel aardig op een slooppartij te lijken op deze manier.
6: Ja.
5: 8-2, dat wil je niet.
6: Nee, zeker niet. Kijk, het enige is, Danny geeft nooit op. En die is in staat om terug te komen. Alleen weinig aanknopingspunten voor hem. De laatste leg ook staat hij weer ver achter. Gooit hij nog wel 180, maar dan sta je nog pas op 161. Dus ja, er zijn niet echt dingen dat je zegt van nou, oké, Danny zit er elk moment aan te komen dat hij het om gaat draaien.
5: Okay.
6: Even op 5-2 had je het gevoel van oké, nu kan het. Maar ja, daarna verliest hij weer drie legs op rij.
5: Ja, want hij komt natuurlijk uiteindelijk nog best wel even terug.
6: Ja.
5: Tot die 5-2. En dan denk je, wat we weten, de commentatoren zeggen het ook altijd, hij is een diesel.
6: Ja, precies. Maar het is toch een beetje wat we van tevoren zeiden. In zijn interview zegt hij al gewoon dat hij niet in de beste vorm verkeert. En dan is het vaak wel moeilijk. En dan kom je 5-0 achter in zo'n wedstrijd. Ja, dan gaat je zelfvertrouwen niet van omhoog. En dan kom je tot 5-2 terug. Maar daarna twee keer niet in vijf beurten uit. En Danny een goede doen, die zet dan wel door. En ja, daaraan kan je gewoon zien dat hij op dit moment niet de vorm heeft wat hij vorig jaar bijvoorbeeld wel had.
5: Ja, dus dan kan je nu in dit geval zeggen van Danny is niet goed genoeg en Cross juist beter dan we misschien zouden van tevoren hebben gezegd. Alhoewel die natuurlijk de laatste maanden wel weer van zich moet spreken.
6: Je wist ermee, dit is wel, de Cross begon natuurlijk geweldig.
5: Ja.
6: Met 5 uit 5 op zijn dubbels. Die 128 vlak voor zijn neus uit. En ja, die speelde gewoon echt heel erg goed. Maar Danny is normaal gesproken ook dit niveau. Dus dan ligt het heel dicht bij elkaar. Dus het is niet zozeer dat Cross ver boven zichzelf uitstijgt. Het is gewoon dat Danny niet goed genoeg gooit.
5: Ja.
6: Wat hij normaal wel doet.
5: Ja, en hij krijgt het ook niet omgedraaid. Hè? Want het is wel eens vaker gebeurd natuurlijk dat hij een paar legs even... dat je denkt van, wat is dit?
6: Ja, ik heb hem wel een keer tegen Price gezien of zo. 8-0 of 7-0 achter hem nog winnen.
5: Ja.
6: Dus hij kan het wel.
5: Hij kan het wel.
6: En dit is ook nog niet klaar. Alleen, je ziet niet dat hij nu speelt met een bepaald vertrouwen... dat hij denkt van, nou, dit gaat hij nog omdraaien. Dat is moeilijk... moeilijk te zien.
5: Wat mij aan Cross zo altijd verbaast, dan moeten de mensen maar eens de laatste leg zo meteen opletten. Er beweegt zoveel aan Rob Cross tijdens het gooien.
6: Hij moet maar op zijn linkerhand letten.
5: Niet te geloven.
6: Hij trilt als een malle altijd. Het lijkt wel of dat hij alles heel strak houdt aan die kant, zodat de andere kant heel ontspannen is.
5: Ja.
6: Kijk, je kan ook als je heel gespannen bijvoorbeeld bent en je staat te gooien, je voelt dat je heel gespannen bent, kan je ook heel veel druk houden op je voet, naar beneden drukken. Zodat je daarop let en dan moet je arm al iets meer ontspannen.
5: Oh,
6: dat zijn allemaal dingetjes.
5: Dan verplaats je eigenlijk je focus.
6: Want op het moment dat je vaak nerveus wordt, ga je iets meer knijpen in je pijl. Wordt je arm zwaarder en dan laat je hem te laat los. Dan trek je ook je pijlen er vaak onder. Dus misschien heb hij wel dat hij die hand heel strak houdt, waardoor hij trilt. Dat hij daar meer op let en dat hij zijn andere arm daardoor iets meer ontspant. Dat zijn gewoon dingen dat ik denk. Hè?
5: Ja. Ik ben blij dat je zo loopt te vertellen.
6: Nou, want... Ik weet gewoon dat van mezelf, als ik heel veel spanning had... Dat ik dan op mijn voet ging drukken. Zodat ik
5: de aandacht afleidde.
6: Ja, en dan werd het bij mijn arm wat meer ontspannen. Het hielp niet altijd, hoor, trouwens.
5: Nee, maar ik zit er altijd weer te... Verbazingwekkend gewoon, hoeveel aspecten. Nou, maar het is toch niet normaal wat je allemaal onder controle moet krijgen om een goede darter te zijn?
6: Jawel, maar er komt ook meer bij kijkers. Dat is niet alleen gewoon pijltjes gooien. Dat
5: is me wel duidelijk geworden, ja.
6: Dat denken heel veel mensen wel. Er komt heus wel meer bij kijken. Maar ja, daarom moet je proberen soms wat de aandacht af te leiden. Het is wel heel makkelijk om te zeggen, als je gespannen bent, van nou, iets laten loslaten of iets eerder loslaten, iets meer laten vliegen. Maar dat werkt natuurlijk al niet allemaal zo.
5: Nee, want dan wordt je vlucht anders van je pijl.
6: Ja, het is gewoon echt wel aanpassen soms van dingen.
5: Laatste sessie met Jacques en Marco van de avond. Hoe loopt dit af? Waarschijnlijk niet goed voor Danny.
7: Nee, die kans die is wel aanwezig inderdaad. Dat dit niet meer om te draaien is. Ja, aan de andere kant, je moet nog altijd tot de 10. En Cross heeft er nog steeds 2 nodig. Maar zoals Vincent al zei, er zijn weinig aanknopingspunten voor Danny Noppert.
3: Nee, scorend komt hij er niet aan te pas. Hij heeft te veel beurten zonder triple. Nee, het Cross ook wel aardig wat beurten zonder triple. Alleen de timing van Cross is gewoon veel beter.
7: Goed, dat zou betekenen dat we van de 8 Nederlanders er 4 door hebben naar de tweede ronde. De baas van mij uit het verleden zei altijd, als 50% doorgaat, ben ik tevreden.
3: Heb je nu al weer geluk, hè?
7: En de volgende ronde hebben we ook alweer 50% door sowieso. Dus, nou ja, dan zijn we tot aan de kwartfinales in ieder geval goed.
3: Ja, het is altijd zo. Aan de ene kant is het jammer dat ze tegen elkaar moeten. Aan de andere kant, we weten in ieder geval dat er overblijven.
7: Ja, voorzichtig een klein beetje naar morgenavond kijkend. We beginnen met Johnny Clayton tegen Gary Anderson. Dat is al een lekker potje dat je denkt van, hè, beginnen we daarmee? Ja, daar gaan we gewoon mee beginnen morgen. Dan Michael Verwerven tegen Dirk van Duivenbode. Kun je er echt recht voor gaan zitten. Luke Littler speelt tegen Nathan Espinol daarna. Dat is wel echt het hoofdgerecht van de avond. En dan eindigen we met nog een lekker potje, hoor. Twee Premier League spelers, hè? George Rock en Steven Bunting.
3: Het is wel echt een fantastisch programma morgenavond.
7: Tja.
3: Noppert gaat niet voor de boel. Dat was op zich wel te verwachten. Want Cross nog op geruime afstand kan het gewoon rustig wegzetten. Misschien voor het goede gevoel. Noppert het misschien wel even moeten doen. 98. Daniel McQuire
8: 14.
3: Noppert naar dubbel 10.
8: Game on the 11th player.
7: Pakt leg nummer 11. Ja, we hebben het aan Gavin Price gezien. Als je wat wil, dan moet je gewoon een aantal legs achter elkaar zien te winnen om een beetje bij je tegenstander in het hoofd te komen.
3: Dan heb je ook wel een beetje hulp nodig van je tegenstander.
7: Soms wel, ja. die een beetje stilvalt of wat wil missen voor je.
3: Ja, daarnet, na die eerste pauze, was het ook een moppertje, die eerste twee legs. Daarna was het gewoon Cross die weer op afspraak was. Sluit die sessie natuurlijk wel goed af, hè? Met twee 13 darters. 134. Nou, nu is de bovenkant van het speelschema is natuurlijk interessant. De onderkant van het speelschema is natuurlijk ook niks mis mee. Maar de bovenkant ziet er wel net iets mooier uit allemaal dan de onderkant van het speelschema. Zeker omdat Humphries nu natuurlijk is weggevallen.
7: Ja, aan de onderkant is het Menzies en Smith. Price tegen de winnaar van deze. Gio van Veen tegen Wessel Nijman. En dan James Wade tegen Ryan Searle. Ja, wie het weet mag het zeggen.
3: Ja, het is bijna de Premier League aan de bovenkant. Tegen de mensen die geen Premier League hebben gespeeld aan de onderkant. Daar lijkt het bijna op.
7: Rob Kost zeer vakkundig natuurlijk. En hij laat Danny Noppert ook niet echt meer terugkomen in die wedstrijd. En Noppert gooit ze nog, maar ja, gaat een beetje door de bewegingen heen. En denkt, vakantie is begonnen.
3: Ja, daar heeft het alle schijn van inderdaad. Vooral Kross, het finishpercentage is indrukwekkend. Met drie darts in de hand. Was hij nog foutloos? Was hij 6 uit 6? Wordt dat 7 uit 7?
4: 8.
3: Nee, hij mist een keer. Maar ja, Noppert niet op een finish. Dus Kross mag gewoon terugkomen zo.
7: Via dubbel 2. Dan mag Danny nog beginnen aan leg nummer 13. En ik denk dat Kross dacht dat hij die leg mocht beginnen. Die zei er iets van. Maar dat bleek toch niet zo te zijn. Verontschuldigde zich ook meteen, maar...
3: Ja, Nopper die zei, ik vind het allemaal goed. Ja, die is er ongeveer wat klaar mee nu. Die weet eigenlijk ook wat dat dit niet meer om te draaien is. En dan lagen er echt wel kansen voor Noppert. Maar ja, Noppert haalt gewoon zijn eigen niveau. Dit had gewoon na die pauze eigenlijk door moeten rammen. Ja, het zat er niet in vandaag. En ik denk dat die vijf missers in leg 3 ook niet echt geholpen hebben om dan hier in die wedstrijd te spelen.
7: Ja, Kross begon natuurlijk echt wel sterk aan deze wedstrijd. En die heeft ook nog, denk ik, nog wel wat over als het nodig zou zijn. Ja, als Kross zo speelt zoals hij nu speelt, dan is het een gevaarlijke klant. Want dan is het lastig van hem winnen. En dan moet Price echt een stuk beter spelen dan hij vanavond gedaan heeft om zo'n partij te pakken.
3: Het wordt wel een interessante wedstrijd in ieder geval.
7: Twee mannen die het beste weten hoe ze finales van dit soort toernooien moeten halen aan de onderkant van het schema zijn gewoon James Wade en deze Rob Cross. Dus wees niet verbaasd als zondag een van die twee gewoon in de finale staat.
3: Noppert blijft boven de 100. Hij mag het zo nog gaan proberen vanaf 123. Kross doet dit uitstekend. Elke keer die wegzetbeurt van Kross is echt goed. Laatste kans voor Noppert.
7: Ja, het geeft ook wel aan. Kijk, Kross gaat nu voor de 9e keer met 3 pijlen in de hand naar een dubbel. Dat geeft wel aan hoe goed hij iedere keer die wegzetbeurt is geweest. En als je dat dan ook nog bijna alle keren gewoon afrondt, dan win je hem verdiend. Dubbel 4 is waar hij heen wil, Rob Kross. Maar die gooit hij niet.
3: Dat zijn de eerste twee match darts gemist. Loppert vanaf 80. Probeert twee keer tops. Is daar nog ruimte? Hij zal een stap naar rechts moeten zetten. Maar het is niet de dag van Danny Noppert.
7: En dan moet dat bijna automatisch dus wel de dag van Rob Cross worden. En dat wordt het ook. Voltage gooit hem uit. Voltage is eigenlijk de hele wedstrijd de baas geweest. En Danny Noppert gaat een beetje verder waar hij dit seizoen al in zit. Het is het net niet.
8: Alle ingrediënten aanwezig voor een heerlijke voetbalavond. Verliezen is geen optie. Bakola! Doet hij het weer, hij doet het weer! Hoe en hoe? Met zoveel gevoel.
9: Viaplay, de beste kijk op sport.
5: Kon die promo maker toch niet laten, hè? Dat de jongen zo deed en dat even de telefoon over. Mooi. Ik hou ervan. Hé, wat jammer. Dan zitten we met z'n vier in de tweede ronde. Er hadden er zes kunnen zijn.
6: Het zat er niet in.
5: Nee, het zat er niet in.
6: Ik denk dat degene die het meest ziek is van deze avond is Doets.
5: Ja.
6: Want die had tegen heel veel hele goede kans gemaakt om verder te komen. Dus ja, die speelde goed genoeg om eigenlijk te winnen. En die loopt precies tegen de verkeerde tegenstander aan.
5: Ja. Hey, en Danny leek niet heel verdrietig.
6: Nou, maar die voelde in de wedstrijd wel. Weet je, soms sta je achter, maar voel je wel dat er nog wat in zit. En dat het nog wel kan dat je terugkomt. Bij Danny was het geen moment dat hij erin zat. Die geloofde er ook op het einde niet meer in. En ja, dat voel je wel eens in een wedstrijd. En dan is het echt heel eenzaam op zo'n podium. Dan wil je er eigenlijk vanaf. En je weet ook gewoon, het wordt niet beter vandaag. En de tegenstander is gewoon beter. En ja, het is nu even. Misschien dat hij nog twee pro-tours speelt volgende week. En dan is hij een paar weken vrij. En dan weer even helemaal de batterij opladen. En kijken wat er in het tweede helft van het seizoen gebeurt.
5: Ja, want als je in je interview vooraf met Arjan al zegt, ik ben niet in de beste vorm van mijn leven.
6: Nee.
5: Dan is er ook niet. Je bedoel, dat is heel eerlijk, zoals Danny altijd in alle interviews heel eerlijk is. En dat moet vooral zo blijven. Maar ja, je motiveert jezelf er ook niet mee natuurlijk.
6: Nee, maar dat voel je dan ook gewoon echt zo. En als je het gevoel hebt dat je er wel dicht tegenaan zit, zeg je het niet.
5: Okay.
6: Dus dat je iets zegt, dat geeft eigenlijk al aan.
5: Dat je het niet voelt?
6: Dat het er op dit moment gewoon even niet in zit.
5: Nee.
6: Dus dan kun je zeggen, van, dat heeft niks met zelfvertrouwen te maken, maar dat doet wat met jezelf en dat is heel logisch.
5: Ja.
6: Alleen ja, het is ook niet exacte wetenschap dat je weet, oké, als ik nu even dit en dit en dat doe met trainen, dan ben ik er weer. Hè. Het kan weer komen en het kan gaan.
5: Ja.
6: Dus ja, af en toe om even afstand te nemen en nu even gewoon even een paar weken niet te spelen, kan ook wel eens een keer heel goed zijn.
5: Laten we dat dan hier maar even afspreken. En misschien gaat het er ook wel over in de post-match interview with Arjan van der Giesten.
1: Ja, Danny, je begon met veel hoop aan deze wedstrijd. Die werd snel de bodem ingeslagen door Rob Cross.
10: Heel snel al. Eerste break 5-0 achter. En dan loop je achter de feiten aan. En ja, verder kan ik niks over zeggen.
1: Nee, maar die eerste sessie, ja, ik denk vooral die derde lek. Hè, dat je eigen lek waar je vijf pijlen miste voor een dubbel, daar had je eigenlijk 2-1 moeten maken.
10: Ja, maar
1: het wilde
10: als
1: niet.
10: Je de hele wedstrijd bekijkt, zat er echt niet in. Dus ik moet gewoon, ik moet op mijn hand schudden en hij heeft gewonnen, terecht. En het is wat het is.
1: Hoe vervelend is het dan om zo'n wedstrijd zeg maar uit te
10: heel
1: spelen?
10: Heel vervelend.
1: Snak je echt naar het einde dan? Dat je denkt, laat het maar over zijn?
10: Nee, zeker niet. Ik blijf altijd wel vechten en ik blijf er altijd wel in geloven. Ik probeer elke keer een moment te zoeken van, ja, probeer jezelf te vinden. En helaas lukt het me totaal niet. En ik zat er totaal niet in. En Rob, gewoon goed gespeeld en ja, dan moet je gewoon meerdere nemen. En dan, helaas moet ik gewoon zeggen dat ik gewoon iets minder in mijn vel zit nu. Ja. Ja,
1: heb je nog wel iets van aanknopingspunten gevonden deze wedstrijd dat je zei, daar kan ik iets mee richting toekomst? Of?
10: Ja, altijd. Altijd. Ik kijk altijd op positieve manier naar de toekomst. Zeker Ja, het is altijd een druk schema en ja, helaas lukt het deze week niet. En ja, tuurlijk wil je je beste spel laten zien op het matchplay. Lukt niet. Maar ja, elk toernooi is voor mij altijd heel belangrijk en altijd mooi. Ja. Dus ja.
1: Ja. Op naar huis, op naar vakantie of?
10: Ja, ik heb dan één kleine demo heb ik nou in Canada.
1: In Canada?
10: Canada. Dus, en daarna ga ik gewoon met mijn gezin lekker naar Gran Canaria. Dus ja, dat is mijn...
1: Ik zou denken, dan ga je in Canada nog even lekker op vakantie ook.
10: Nee, nee.
1: Dat is mooi hoor daar.
10: Nee. Dat ja, weet zeker, ik. Zeker, zeker. Zeker, maar... misschien voor de valt, ja. Misschien nou. Valt, ja. Maar nee, ik baal hier wel enorm van... doet me wel heel veel pijn deze wedstrijd. En ja... ja, het heeft veel reparatie nodig, laat ik het zo zeggen. Ik heb de afgelopen tijd heel veel getraind. En ja, helaas werpt het niet vrucht uit.
1: Komt het er niet uit als jammer? Frustrerend.
10: Ja,
1: frustrerend.
10: Ja, ja. Ja, zeker.
1: Dankjewel en toch een fijne vakantie.
10: Dankjewel.
5: Oeh, op het einde toch nog even iets minder Fries.
6: Ja. Hij zegt dat natuurlijk goed. Hij heeft veel getraind, maar het komt er niet uit op het moment. En dat is voor hem en voor hem is ongrijpbaar. En, ja. Ja, het zat er ook gewoon, hij zegt het zelf ook, het zat er geen moment in. En, ik vond ook dat zijn pijlen vaak heel losjes in het bord zaten. Dat is ook vaker wel een teken dat je toch waarschijnlijk iets minder hard gooit dan normaal.
5: Ja.
6: Dus dat er iets meer spanning op zit, dat het er niet is. Dat je, maar aan alle kanten was dit gewoon voor Danny een matige wedstrijd.
5: Zeker weten, en dat vond hij zelf ook.
6: Ja, maar ja, hij is natuurlijk ook kritisch op zichzelf. Ja, hij weet ook dat hij veel en veel beter kan.
5: Ja. Even nog een round-upje maken van wat we vanavond hebben gezien... voor we afscheid nemen van jullie thuis. Ross met Kevin Doets, dus Doets verloor met 10-6. Price was niet goed, maar Sinclair was nog minder goed, 11-9. Luke Humphries, toch nog niet helemaal zichzelf. Cameron Menzies versloeg hem met 10-7. En zojuist hebben we dus Rob Cross... tegen Danny Noppert, 10-3. Dit is morgenavond vanaf 8 uur. Dit is woensdagavond. Oh ja, natuurlijk. Dit is het bracket eigenlijk, zeg maar, van vanavond. Het is Menzies tegen Ross Smith. Price tegen Cross. Van Veen tegen Nijman. Dat is jammer, maar aan de andere kant weten we ook zeker... eentje gaat door. James Wade tegen Ryan Searle. Het format is dan wel best of 21. Dit is wat we morgen gaan doen. We beginnen dan om 8 uur met Johnny Clayton tegen Gary Anderson. Wat een klassieker gelijk om mee te beginnen. Heerlijk. En dan Michael van Gerwen tegen Dirk van Duivenbode. Ook een soort van klassieker der lage landen. Luke Littler tegen Nathan Aspinall. Ook much anticipated, zoals ze in Engeland zeggen. En dan eindigen we nog eens met Josh Rock tegen Stephen Bunting. Ik denk, als je morgen iets in je agenda hebt staan... dat je het beter eruit kunt halen. Want morgen moet je echt kijken, denk ik, Vincent. Dit is toch wat een line-up, joh.
6: Ja, echt geweldige wedstrijden. Dat is wel een hele mooie sessie.
5: Tot de laatste aan toe, hè?
6: Ja, dan zie je dat alle geplaatste spelers door zijn. Alleen Dirk heeft dan van Dobie gewonnen in die helft. Maar dat je meteen tweede ronde alleen maar topwedstrijden krijgt.
5: Heerlijk. En jij kan lekker op het bankje blijven liggen.
6: Gaat helemaal goed komen.
5: Er is toch geen WK meer, er is niks meer.
6: Nee, lekker een lange uit morgenavond.
5: Tijdrit in de Tour, wat moet je ermee?
6: Die gaan we eens middags even bekijken.
5: Oh, dat is middags natuurlijk. Hartstikke bedankt voor je aanwezigheid en de gezelligheid die je altijd meebrengt, Vincent van der Voort. Jullie bedankt voor het kijken als je keek via Viaplay TV. En bedankt voor het streamen als je gewoon via Viaplay je app op de televisie had geïnstalleerd. En blijf dat vooral ook doen. En morgen dus vanaf 8 uur met 4 absolute krakers. Voor nu, wel trusten.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4:00, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.